0: gearresteerd die met bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis waren gekomen. Mogelijk wilden ze een aanslag plegen. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger om aanvallen uit te voeren op Iran. Er zijn aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij het incident. De 5 verdachten zijn intussen vrijgelaten onder voorwaarden. De federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn de voorbije avond uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim 1 week de tijd om tot een akkoord te komen. De komende dagen wordt dus voortgewerkt, zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
1: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: En in Brussel hebben de voorbije avond honderden mensen een protestactie gehouden aan de Begijnhofkerk. Zullen daarmee enkele Palestijnen steunen die vorige maand in de kerk aan een hongerstaking zijn begonnen. De Palestijnen houden die hongerstaking omdat ze willen dat hun familieleden uit Gaza worden geëvacueerd door de Belgische overheid. Het gaat om mensen die ook een visum hebben gekregen om naar ons land te komen. Maar de Belgische regering weigert nog altijd om die evacuatie uit te voeren. Ook de evacuatie van 13 Gazaanse studenten die een studiebeurs hadden gekregen voor een Belgische universiteit wordt nog altijd geblokkeerd. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: kunnen leven opbouwen, alles doen zoals gepland. En dan plots alles kwijtgeraken in een brand. Maar van zo'n scenario heb ik geen schrik. Met de ergste bedreiging in mijn leven, dat ben ik.
1: Onstopbaar, ik moet in ik zaal. Toegeven aan een flesje neerval. Onstopbaar, ik moet in ik zaal.
2: Maar eerst pak ik u mee naar het begin.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Brazilië komt er een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Na de eerste ronde, de voorbije dag, haalde geen enkele kandidaat meer dan 50% van de stemmen. In de tweede ronde zal Flavio Bolsonaro het opnemen tegen de huidige centrum-linkse president Lula da Silva. Bolsonaro is de zoon van de voormalig uiterst rechtse president Jair Bolsonaro, die eerder nog werd veroordeeld tot 27 jaar cel voor een poging tot staatsgreep. In de eerste ronde haalde Flavio Bolsonaro ruim 47% van de stemmen. Lula da Silva ruim 45%. Het Amerikaanse leger heeft beslist om de bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis van Fairford gestationeerd waren weer naar de VS terug te halen. Eind vorige maand werden 5 Britse mannen gearresteerd die met bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis waren gekomen. Mogelijk wilden ze een aanslag plegen. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger om aanvallen uit te voeren op Iran. Er zijn aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij het incident. De 5 verdachten zijn intussen vrijgelaten onder voorwaarden. De federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn de voorbije avond uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering

0: zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim 1 week de tijd om dat akkoord te bereiken. De komende dagen wordt dus voortgewerkt. Dat zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
1: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan. En de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben. En om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: En in Balen in de Antwerpse Kempen is de voorbije avond een voetganger om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer werd aangereden door een bestelwagen en is ter plaatse overleden. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

But I love to dress it up.

0: begint bij luisteren. Het is 4:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Brazilië komt er een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Na de eerste ronde, de voorbije dag, haalde geen enkele kandidaat meer dan 50% van de stemmen. In de tweede ronde zal Flavio Bolsonaro het opnemen tegen de huidige centrum-linkse president Lula da Silva. Bolsonaro is de zoon van de voormalige uiterste rechtse president Jair Bolsonaro, die eerder nog werd veroordeeld tot 27 jaar cel voor een poging tot staatsgreep. In de eerste ronde haalde Flavio Bolsonaro ruim 47% van de stemmen, Lula da Silva ruim 45%. In Letland heeft de centrumpartij van huidig premier Andris Kulbergs de parlementsverkiezingen gewonnen. De partij krijgt in het parlement 41 van de 100 zetels. Dat is het beste verkiezingsresultaat voor een partij sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. Twee populistische partijen eindigden op de tweede en de derde plaats. Bij de verkiezingen in Letland was de oorlogsdreiging vanuit Rusland een belangrijk thema, maar ook de economische situatie in het land. De federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn de voorbije avond uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim 1 week de tijd om een akkoord te bereiken. De komende dagen wordt dus voortgewerkt, zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
1: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in een clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is

0: dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
1: En in Balen in de Antwerpse Kempen is de voorbije avond een voetganger om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer werd aangereden door een bestelwagen en is ter plaatse overleden. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. Door het ongeval was er een tijd lang verkeershinder. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: 5 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Annelies Houtman. In Brazilië is er een tweede ronde nodig om te bepalen wie de volgende president wordt. De radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro haalde het in de eerste ronde gisteren van de huidige centrum-linkse president Lula da Silva met 47% van de stemmen. Lula haalde net geen 45%. De overwinning van Bolsonaro was verrassend, want veel peilingen voorspelden dat Lula het zou halen. Maar omdat geen van de twee meer dan 50% haalde van de stemmen, komt er dus een tweede ronde over 3 weken. Als Bolsonaro het dan haalt, wil hij onder meer amnestie verlenen aan zijn vader. Die zit een gevangenisstraf uit van 27 jaar voor poging tot staatsgreep. De federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn gisteravond rond 9:30 uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim een week de tijd om een akkoord te bereiken. De komende dagen wordt dus voortgewerkt, zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
2: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
1: De Brusselse regering heeft gisteren wel een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. Het doel van de Brusselse regering is om tegen eind volgend jaar het tekort terug te dringen tot 719 miljoen euro. Details zijn er nog niet. Deze voormiddag stelt minister-president Boris Delies de begroting voor in het Brusselse parlement. In Balen, in de Antwerpse Kempen, is gisteravond een voetganger om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer werd aangereden door een bestelwagen en is ter plaatse overleden. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. En in de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn zoal zeker van de top 2 in hun groep. Achteraf zei bondscoach Jorge Jesus dat sterspeler Cristiano Ronaldo mag terugkeren als hij dat wil. Ronaldo verliet eerder deze week de selectie omdat hij niet mocht spelen.

0: Nederland won gisteravond ook van Servië met 2-1. In dezelfde poelen raakte Duitsland niet verder dan 0-0 tegen Griekenland. Vanavond spelen de Rode Duivels in en tegen Frankrijk. Het weer dan nog, het is droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Straks na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 6:00. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Centrum voor Cybersecurity roept bedrijven op om zich beter te beschermen tegen cybercriminelen. Het organiseert daarom één dag na de Open Bedrijvendag een Gesloten Bedrijvendag. Bij het centrum kwamen dit jaar al 588 meldingen binnen van cyberaanvallen. Dat zijn er bijna evenveel als in heel vorig jaar. Met AI kunnen cybercriminelen nog sneller kwetsbaarheden opsporen in online beveiliging en toegang krijgen tot de systemen van bedrijven, zegt Miguel de Bruyker van het Centrum voor Cybersecurity.
2: We merken dat cybercriminelen door die artificiële intelligentie alsmaar meer mogelijkheden krijgen en het aantal incidenten is de voorbije twee kwartalen toch wel significant gestegen. Ja, we roepen de bedrijven toch wel op om een tandje bij te steken, hun deuren te sluiten, hè, gesloten bedrijvendag. We kunnen onze deuren openen, dat is belangrijk om ons als bedrijf te laten zien, maar anderzijds is het ook even belangrijk om onze deuren te sluiten voor die cybercriminelen.
1: Er is nog geen akkoord over de federale begroting. De onderhandelaars hebben tot 21:30 gisteravond samengezeten. Ze hebben nog ruim een week de tijd om 10 miljard euro te vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. De komende dagen wordt voortgewerkt, zegt minister van Begroting van Petegem van CD&V.
3: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
1: Het Belgische gevechtsschip Leopold I kan niet op Europese missie vertrekken omdat het defect is. Normaal moest het midden oktober naar de Rode Zee en de kust van Jemen varen voor een beveiligingsopdracht. Maar het schip raakt niet op tijd hersteld, dat bevestigen bronnen aan VRT Nieuws. Het fregat Leopold I is 35 jaar oud en had deze zomer ook al grote problemen. Het Amerikaanse leger heeft beslist om de bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis van Fairford stonden weer naar de VS te halen. Eind vorige maand werden in de buurt van de basis 5 Britse mannen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen. De Amerikanen gebruiken de basis van Fairford voor aanvallen op Iran. En er zijn aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij het incident. In Brazilië is er een tweede ronde nodig om te bepalen wie de volgende president wordt. De radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro haalde in de eerste ronde 47% van de stemmen. De huidige centrum-linkse president da Silva net geen 45. Omdat geen van de twee meer dan 50% haalde, komt er dus een tweede ronde over 3 weken. Als Bolsonaro president wordt, wil hij onder meer amnestie verlenen aan zijn vader, oud-president Jair Bolsonaro. Die zit een gevangenisstraf uit van 27 jaar voor poging tot staatsgreep. In de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn zo al zeker van de top 2 in hun groep.

0: Portugal speelde opnieuw zonder sterspeler Ronaldo. Nederland won van Servië met 2-1. In dezelfde groep raakte Duitsland niet verder dan 0-0 tegen Griekenland. En vanavond spelen de Rode Duivels in Parijs tegen Frankrijk. Het weer hier en daar, nog nevel of mist. Daarna overal vrij zonnig tot 22 graden. Ook morgen nog zacht met zonnige perioden. In de tweede helft van de week wordt het gevoelig frisser. Maxima rond 15 graden en meer kans op regen. Meer op vrtnieuws.be.
1: Het gaat al langzaam naar Brussel. Op de E314, een kwartier van Bekkenvoort tot voorbij Tieltwingen. Daar is door werkzaamheden maar één rijstrook vrij.
2: Tegels,
3: natuursteen,
2: parket in Bermo.
4: Radio 1.
5: De ochtend.
4: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard. Goedemorgen, het is dan wel gesloten bedrijvendag blijkbaar, maar de ochtend die houdt open huis, zoals altijd. En heet u van harte welkom.

0: De mens met ergens onderweg.
1: Radio 1. De ochtend.
0: Goedemorgen, Jeroen.
2: Dag, Ruud.
0: Lekker in de zon gewandeld dit weekend.
2: Het was heerlijk.
0: Veel mensen met jou, denk ik. Hè? En er zijn al nieuwe kranten. De maandagkranten, laat maar raden. Heel veel begroting.
2: Uiteraard. De standaard opent daarmee. Water blijft heel diep, maar de Wever houdt regering bijeen. En ook het laatste nieuws focust op de begroting. BTW-verhoging opnieuw op tafel. En dan de andere kranten. Het Belang van Limburg. Aantal testamenten in Limburg met 1/3 gestegen. Het Nieuwsblad. Druk op jongeren komt steeds meer via school. De Morgen zoekt het duizenden kilometers verder in Brazilië. Verkiezingen met hoge inzet voor inheemse Brazilianen. En Gazet van Antwerpen kijkt dan weer vooral even vooruit in de tijd. Antwerpse politie werkt aan ongeziene ordendienst op oudejaar. En natuurlijk ook op de meeste voorpagina's, Rut. Remco Evenepoel, alle truien zijn binnen, klinkt het.
0: Kaching, zou je kunnen zeggen. Pink Floyd en Money komt eraan. En ik vertel u ook al even dat we zo meteen naar Brazilië gaan om het over die uitslag te hebben in de eerste ronde van die verkiezingen.

0: En weg zijn ze, Pink Floyd met Money.
1: De ochtend.
0: Het zou kunnen klinken als een nieuwe rubriek op maandag, de roddelrubriek die we zo starten. Ze zijn uit elkaar gegaan, maar ik heb het gewoon over de federale onderhandelaars.
2: Ja, dat wel, en zonder grote crisis. Maar ze hebben wel tot 9:30 gisteravond samengezeten over de begroting. Maar een akkoord hebben ze dus nog niet gevonden. Het doel blijft nog altijd om, en dat cijfer kennen we intussen allemaal uit het hoofd, 10 miljard euro te vinden. Premier Bart De Wever heeft een nota voorgelegd, een lijst eigenlijk met allerlei mogelijke besparingen en nieuwe inkomsten. Ja, en een van de grootste knelpunten is de BTW-hervorming. Vooral voor de MR ligt die moeilijk. En ook de geplande besparingen in de gezondheidszorg zorgen momenteel nog voor verdeeldheid binnen de regering. We hoorden daarnet minister Van Petegem al zeggen in het radionieuws dat de verschillende partijen nog niet op dezelfde lijn zitten over de keuzes die moeten gemaakt worden. En ook de vicepremier voor Les Engagés, Maxime Prévost, ziet nog veel meningsverschillen.
3: On a constaté trop de divergence entre nous. On a passé en revue l'ensemble des mesures sur la table, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour essayer d'avoir une approche plus équilibrée qu'elle ne l'est aujourd'hui, manifestement.
2: Ja, als we het even vertalen, er ligt nog veel werk op tafel en het moet evenwichtiger. Maar we horen dus wel nog niemand zeggen dat er een crisis is. En dus gaan ze verder werken de komende dagen in technische werkgroepen. En het kernkabinet komt dan woensdag opnieuw bijeen. Volgens onze wetstraatcollega Benedict Coussement is een akkoord op dit moment dus nog ver weg.
4: De conclusie is dat de verschillen na dit weekend nog altijd veel te groot zijn om door te gaan tot een akkoord, om echt door te gaan tot de finish. Ze hebben wel nog wat tijd, want de officieuze deadline is dinsdag 13 oktober. Dan moet premier Bart De Wever zijn plannen voorstellen in het parlement. Dit weekend kan je dus eerder zien als een eerste grote test om eens te kijken of het met deze ploeg kan lukken.
0: Dat is de vraag. Hè. Er is ook heel goed nieuws.
2: Ja, uit Brussel, want daar heeft de regering de begroting voor volgend jaar wel rond. Moest ook tegen vandaag. En ze stellen ook het budget van dit jaar nog bij. Om het tekort in de begroting te verkleinen, kijkt de Brusselse regering eerst naar zichzelf. Ze besparen dus eigenlijk op het eigen overheidsapparaat. Maar meer details die volgen later vandaag nog, Rut.
0: Ja, al kunnen wij straks wel al praten met de Brusselse minister van Begroting en Financiën. Zijn naam Dirk de Smet. Dat zal voor na 8:30 zijn.

0: grof geschut met Tenerife.
1: De ochtend.
0: Ik ga u een gouden tip geven. Straks maken wij hier in de ochtend rond 9:15 de Radio 1-sessies bekend. De curatoren van Radio 1-sessies, wie daar ooit al eens is bij geweest, die weet, ik wil daar tickets voor. Wel, u maakt kans op vroegere tickets als u gewoon ons volgt via de app van VRT Max. Even doorklikken naar Radio 1 en daar ons volgen. En als u dat doet, dan krijgt u gewoon om 7:00 al de namen en ook al de mogelijkheid om tickets te bestellen. Dus doe dat nog snel. U hebt nog 42 minuten.

0: Hallo Black and Loving You is Killing Me.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Bolsonaro dus en niet Lula. Dat is de toch wel verrassende uitslag van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië. Er is een tweede ronde nodig, want geen van beiden haalde dus de absolute meerderheid. Wij gaan naar onze collega Matthias Teuls in Brazilië, in São Paulo. Goedemorgen, dag Matthias.
2: Goedemorgen, goeienacht.
0: Ja, midden in de nacht daar voor jou. Zijn alle stemmen geteld en heb jij de exacte uitslag?
2: Wel, zo goed als alle stemmen zijn geteld, 99,9. En Flavio Bolsonaro, liever, die is uiteindelijk op 47% uitgekomen en Lula op 45%. En daarmee wordt het dus een tweede ronde, hè. Binnen enkele weken is dat op 25 oktober. En dat is ook een beetje wat de peilingen hadden voorspeld. Maar wij hebben alles een beetje gevolgd vanuit het kamp Lula en het was toch wel even schrikken, omdat de helft van de stemmen waren nog niet binnen. Of Flavio Bolsonaro, die stond al op meer dan 50%. Op dat moment leek het, zag het er naar uit dat hij in een eerste ronde zou gaan winnen. Maar blijkbaar, traditiegetrouw, komen de stemmen uit het noordoosten. Dat is de regio waar Lula, waar die gewoonte getrouw sterk staat, komen die altijd iets later binnen. Dus hij is nog wel teruggekomen. Maar goed, hij heeft de eerste ronde van die presidentsverkiezingen verloren. En dat is toch wel redelijk onverwacht.
0: Ja, want de laatste peilingen deden anders vermoeden.
2: Ja, dat klopt. Ik heb de krant van vandaag hier nog voor mij liggen. Daar staat gewoon letterlijk op: Lula 45%, Flavio Bolsonaro 42%. En ook al maanden leidde Lula eigenlijk een beetje in de peilingen, omdat Flavio Bolsonaro toch hardnekkig werd gelinkt aan een gigantisch corruptieschandaal, wat intussen ook het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft bereikt. En Flavio Bolsonaro die is stelselmatig de laatste weken vooral aan een comeback bezig geweest. En voilà, die heeft die eerste ronde nu gewonnen en dat is toch opmerkelijk.
0: Zijn er intussen al reacties opgetekend vanuit het kamp Bolsonaro of vanuit het kamp Lula?
2: Wel, wij zaten zelf in het kamp Lula in een hotel hier in de buurt in São Paulo. En Lula zelf, die klonk opvallend strijdbaar. Hij zei ook wel, het is een lesje in democratie. Maar je moet weten dat er 20 miljoen Brazilianen dat hier gisteren, vandaag, niet zijn gaan stemmen. En Lula klinkt enorm strijdbaar om dat potentieel volop aan te boren, om daarop in te zetten. Dus hij zei eigenlijk, vanaf vandaag begint de campagne helemaal opnieuw. De Brazilianen, die zien mij graag in 1-op-1 gevechten. En voilà, hij klinkt strijdbaar en hij wil er helemaal voor gaan. Flavio Bolsonaro van zijn kant, die zegt, dit is het einde van het PT-tijdperk. En het is wel zo dat degene die altijd tweede is geëindigd in de eerste ronde, dat hij nog nooit de presidentsverkiezingen heeft gewonnen, komt erbij dat die andere kleinere partijen, dat die allemaal aan de rechterzijde zitten. En dat je zou denken dat die kiezers in de tweede ronde eerder voor een Bolsonaro gaan stemmen dan voor Lula. Dat valt volop af te wachten. Nu, als er één ding is wat Lula goed kan, dan is dat overleven. Hij is heel goed in strategie, dus misschien weet hij ook weer hier iets op te vinden. Maar het is dus afwachten. We weten meer op 25 oktober.
0: En de analyses die kunnen nu beginnen, inderdaad. Dankjewel, Matthias Teuls vanuit São Paulo. Ik ga je laten slapen.
2: Dankjewel.

0: Dat kan alleen maar Lana Del Rey zijn met Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard. VRT Radio 1.
1: De ochtend.
0: Precies 6:30. Goedemorgen. Het Centrum voor Cybersecurity organiseert vandaag een gesloten bedrijvendag.
2: Ja, een dag om bedrijven op te roepen zich beter te beschermen tegen cybercriminelen. Want bij het centrum kwamen dit jaar al bijna evenveel meldingen binnen als in heel vorig jaar. Cybercriminelen gebruiken ook steeds vaker artificiële intelligentie om kwetsbaarheden op te sporen in beveiliging van bedrijfssystemen. Het Belgische fregat Leopold I kan niet op Europese missie vertrekken omdat het defect is. Normaal moest het midden oktober naar de Rode Zee en de kust van Jemen varen voor een beveiligingsopdracht, maar het schip raakt niet op tijd hersteld. Het fregat Leopold I is 35 jaar oud en had deze zomer ook al grote problemen. En in Brazilië is er een tweede ronde nodig om te bepalen wie de volgende president wordt. Geen van de kandidaten haalde in de eerste ronde meer dan 50%. De radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro deed het onverwacht iets beter dan de huidige centrumlinkse president Lula da Silva. Als Bolsonaro president wordt, wil hij onder meer amnestie verlenen aan zijn vader, oud-president Jair Bolsonaro. Die zit momenteel in de gevangenis voor een poging tot staatsgreep.
0: En dan hebben we nog het weer. Blijft dat van hetzelfde?
2: Ja, vandaag en morgen toch. Hier en daar nog wat nevel of mist. Daarna dus vrij zonnig tot 22 graden. Morgen dus ook. Maar in de tweede helft van de week wordt het gevoelig frisser. Maxima dan rond 15 graden en kans op regen. Files naar Brussel op D40, 10 minuten vanaf Aalst op de E314, bijna drie kwartier van Bekkenvoort tot voorbij Tielt-Wingen. Daar is door werken maar één rijstrook open. Ochtendfiles naar Antwerpen op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 een kwartier erbij vanaf Massenhoven. En op de Antwerpse ring richting Beveren een kwartier van de A12 tot Lillo.
3: Badkamerrenovatie?
4: Stijlaard.
5: Happy bathroom to you.
4: Renoveert uw badkamer.
3: Radio 1.
1: De ochtend.
3: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.

0: The Beatles en Lady Madonna. De ochtend. Wat meer kranten graag, Jeroen. Dat hebben wij graag, zeker op een maandagochtend. Wat vinden we overal terug?
1: Wel, onder wat? De begroting uiteraard. En onder wie, moeten we ook wel zeggen, Remco Evenepoel. En laten we bij hem beginnen. Alle treien zijn binnen, maakt het nieuwsblad ervan. En het is de eerste renner ooit die daarin slaagt. Voegt Gazet van Antwerpen eraan toe op de voorpagina. Het laatste nieuws en of het nipt was over de fotofinish.
0: Hele mooie foto.
1: Heel nipt, ja. En na het fiasco in Montreal, de zoete wraak in Ljubljana. Anna schrijft morgen om het nog eens samen te vatten. En dan over het grote wat van deze week, de begroting. Ze zijn er dus niet uitgeraakt dit weekend, maar de tegenstellingen zijn nog eens bovengespit. Dat is dus onder meer de BTW, schrijft het laatste nieuws. Het voorstel is om naar 3 tarieven te gaan, ofwel 0, ofwel 9, ofwel 22. Afhankelijk dus van het product en wat je gaat doen. Maar niets nieuws onder de zon. De MR, de Franstalige Liberalen, zijn daar tegen. Tot een clash kwam het voorlopig niet, schrijft de krant. Maar ja, voorlopig voegen ze eraan toe, want de vraag is niet of, maar wel wanneer het zal botsen over de BTW, al dus het laatste nieuws. Volgens de Standaard is het beste nieuws voorlopig dat alle partijen nog aan tafel zitten. Er nog niemand boos weggelopen is dus. En niet alleen de BTW voor de MR, maar dus ook de besparingen in de gezondheidszorg worden nog een brok, want die liggen dan weer erg moeilijk voor vooruit. En Les Engagés, en die laatste trouwens, Les Engagés, die hadden dit weekend een gezinsdag in de schaduw van de abdij van Maretsou, mooi daar. En de partij beseft dat ze een hoop moeilijke dossiers op hun bord krijgen, schrijft de Standaard. Niet alleen federaal, maar bijvoorbeeld ook in de Franstalige regering. Ja, onderwijs zit bij hen. En hun motto gisteren, courage. En ja, dat lijkt me ook de samenvatting voor de politieke week in het geheel te worden.
0: En wat Ivan de Vadder denkt over dat politieke weekend en de courage, dat horen we straks na 8 uur. Vader Courage is hij vandaag. Universiteiten moeten hun personeel beter screenen. Dat staat dan weer in de Standaard.
1: Ja, dat zegt toch Gustaaf Cornelis. Hij is wetenschapsfilosoof aan de VUB en de Universiteit Antwerpen. Aanleiding is de zaak van Yannick Griep, die zowel in Brussel doctoreerde en daarna dan verbonden was aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij vervalste zowel onkostenfactoren als onderzoeksresultaten. En ik citeer Gustaaf Cornelis even. Zowat het enige controlesysteem in de wetenschap is de peer review, de controle door vakgenoten. Nu al jaren blijkt dat die reviews zo lek zijn als een zeef, want daarbij wordt eigenlijk zelden of nooit bekeken of er mogelijk ook sprake is van moedwillige fraude door de onderzoeker, zegt Cornelis daarover. En ja, voegt hij er ook nog aan toe, als een wetenschapper veel geld meebrengt, dan zijn universiteiten zeer inschikkelijk met de soms alle gevolgen van dien. En wie ook nogal inschikkelijk was in het publiceren van opiniestukken was De Wereld Morgen, een progressieve nieuwswebsite is dat. Een zekere Mohamed El Idrissi, 29 uit Borgerhout, zag er zijn opiniestuk Mohamed Gay en Moslim gepubliceerd en hij beschrijft daarin hoe hij in Borgerhout gewoon met Alexander, zijn vriend, dus op straat loopt, in de moskee openlijk met de imam over zijn relatie praat en in crop top en strakke broek naar de moskee gaat zonder dat iemand omkijkt. Of zou. Want Mohamed El Idrissi bestaat niet en is eigenlijk gewoon een jonge kabinetswerker van Ben Weitz die dus die naam aangenomen had. Dat ontdekte Knak. En zijn bedoeling was aantonen hoe inschikkelijk media zijn in het publiceren van opiniestukken uit een bepaalde hoek. Nu, dat viel wat tegen voor hem, want enkel De Wereld Morgen heeft zijn opiniestuk gepubliceerd, de rest niet. De minister zelf, Ben Weitz, is niet te spreken over het initiatief. Hij zal zijn kabinetsmedewerker, hij zal met hem een duchtig woordje praten, zegt hij. En ook bij De Wereld Morgen beseffen ze dat het beter moet.
0: Het nieuwsblad, de druk op jongeren neemt toe en dat komt niet in de eerste plaats door sociale media, zoals wel dikwijls gedacht.
1: Nee, maar blijkbaar door de school. Volgens professor ontwikkelingspsychologie Bart Soenes namelijk zit er heel veel druk op de ketel op jongeren op school. En dat leidt dus tot fysieke en psychische klachten. In de krant getuigen een paar jongeren die soms bijvoorbeeld buikpijn hebben van de stress of het zwaar hebben omdat ze hun ouders niet willen teleurstellen. Zo zegt een meisje, ik heb goede ouders, dus ik wil gewoon ook goed presteren voor hen. En het is trouwens geen typisch Vlaams of Belgisch fenomeen. Het aantal klachten gelinkt aan mentaal welzijn bij 15-jarigen neemt wereldwijd sterk toe. En de oudste winkel van België sluit. Dat is Schoenen Mertens in Leuven. Ze houden er na 299 jaar, net de 300 niet gehaald, mee op. Mm-hmm. 8 generaties verkochten hun schoenen. Isabel en Erik zijn dus die 8e generatie. Maar ja, hun kinderen zagen het niet zitten de winkel nog over te nemen. En dus stoppen ze zelf na 40 jaar mee. Iedereen vraagt ons of we het niet erg vinden, zeggen ze in het nieuwsblad. Maar, zeggen ze, ja kijk, het is natuurlijk ook wel hard werken. 6 dagen op 7 zijn we open en dan, ja, na sluiting volgt nog de administratie, nieuwe collecties zoeken. Ja, en dat willen de kinderen dus niet. Prima trouwens, vindt het koppel, je kan ze niet dwingen en je moet het ook heel erg graag doen, anders red je het niet. En de schoenenwinkelrut, die blijft gewoon een schoenenwinkel, maar dan het omgekeerde van familiebedrijf. Het wordt gewoon een Nederlandse keten.
0: Zoals zoveel in het leven.
2: Je voudrais être beau ou un truc comme ça, être fier de ma belle gueule, déjà. Avoir un corps à rendre imbécile, la moindre fille qui passe, ou le moindre gars. Jamais commandé de jeux vidéo, je suis pas celui qui s'inspire de la vie des autres. Mais donnez-moi quand même quelques abdos, en gros, pas être celui qu'on appelle gentil gros. J'ai jamais fait l'amour sous la lumière, peut-être pas assez amoureux de moi. C'est

0: terre, c'est la vie de ma mère.
1: Poëtisch, Teddy Bear met Le Plus Beau. Het is een Belgische artiest en een gelijknamig album komt er ook nog aan ergens eind deze maand. Hoort u ongetwijfeld nog over.
2: De ochtend.
1: Kiev werd de voorbije week opnieuw getroffen door een reeks droneaanvallen. Deze keer twee belangrijke bruggen die het doelwit waren. Eerder deze week een brug in het zuiden van de stad en gisteren, net op het moment dat de Duitse bondskanselier Merz in Kiev was, ook een brug in het noorden. Dat is geen toeval, aanvallen op de civiele infrastructuur. Chris Colijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Journalist voor BNR in Kiev, dat zijn duidelijke doelwitten. Hoe belangrijk zijn die bruggen?
3: Ja, die bruggen zijn erg belangrijk voor honderdduizenden inwoners van de Oekraïnse hoofdstad. Het gaat vooral om woon-werkverkeer, dus mensen die naar hun werk gaan en weer terugkomen. En dit is echt de link tussen het oosten en westen van de stad. En die link die wordt nu onzeker. Er zijn wel 8 bruggen in totaal, maar 2 daarvan, en hele grote, zijn nu niet zomaar meer begaanbaar.
1: En dat betekent urenlange files, schade aan de bruggen?
3: Ja, precies. En ook mensen die lopen over de bruggen omdat ze toch aan die overkant moeten zijn, maar niet met de auto kunnen. Het openbaar vervoer ligt voor een deel stil. Dus het heeft op heel veel manieren impact. En natuurlijk ook op bedrijven die natuurlijk hun goederen moeten vervoeren. Dat gaat ook minder goed. Dus op heel veel manieren wordt dit gevoeld.
1: Ja, die bruggen zijn cruciaal. Dat is duidelijk. Dat maak jij duidelijk. Dat betekent, het heeft ook impact op de moraal waarschijnlijk.
3: Ja, zeker. De aanvallen van de afgelopen maand zijn bijna constant geweest. Dat komt omdat Rusland een nieuw type drone gebruikt met een straalmotor. Dus die vliegen sneller en ook hoger dan de oudere drones. En deze nieuwe drones zijn moeilijker te onderscheppen. En ze vliegen ook constant richting de stad. Dus dag en nacht worden er kleine groepjes afgevuurd richting Kiev. En dat doet echt iets met de moraal van de mensen. Omdat het heel heftig is als je constant op moet letten. En omdat die drones die vallen steeds nieuwe doelen aan, van tankstations tot datacenters, kantoorgebouwen en nu dus ook bruggen. Dus je bent nergens meer veilig.
1: Ja, en dat is ook echt het gevoel dat leeft. Je hoort die drones, je ziet ze en dan is het kiezen waarschijnlijk.
3: Ja, dan is het kiezen tussen schuilen of verder gaan met je dag. En we hebben afgelopen week meerdere dagen gehad waarop het luchtalarm 16 uur aanstond. Je dag wordt helemaal geparalyseerd. Je moet helemaal kiezen. Ga ik dat luchtalarm op enig moment negeren om door te gaan met mijn gewone leven? Of ga ik de hele dag schuilen? Ja. Maar dat schuilen, dat is voor de meeste mensen niet te doen. Je hebt toch werk en je moet daar naartoe en je moet ook dingen doen. Dus dat is erg moeilijk voor mensen.
1: Kan je daartegen beveiligen? Ik bedoel, kunnen die bruggen op een of andere manier beveiligd worden?
3: Nou, er wordt veel geïnvesteerd in luchtverdediging, in het verbeteren van die luchtverdediging, nieuwe systemen. En dat is waarschijnlijk de beste beveiliging. De fysieke beveiliging zoals zandzakken of dat soort dingen, dat gaat niet zo heel veel helpen, denk ik. Want als een drone op een brug invliegt, dat gebeurt, dat kun je niet zo goed tegenhouden. Het enige wat je kan doen is ze van tevoren neerschieten. En daarom zijn er op 12 plekken in de stad nu automatische machinegeweren neergezet die met behulp van AI kennelijk heel goed op die drones kunnen schieten. En we zien in de afgelopen 2 dagen een soort van voorzichtige, de optimistische wending waarin die drones iets sneller lijken te worden neergehaald.
1: Er was ook een waarschuwing van Rusland voor diplomaten en buitenlanders, een oproep om de stad te verlaten. Als ik het goed heb, woon je ook in een buurt waar veel buitenlanders wonen. Ziet u dat begint, dat mensen daar gevolg aan geven?
3: Ja, ik woon in het centrum, het historische centrum van de stad, waar inderdaad veel diplomaten en internationale organisaties zijn. Maar eigenlijk geeft bijna niemand daar gehoor aan die oproep. Sterker nog, heel veel ambassades hebben een statement uitgebracht waarin ze zeggen dat ze niet zullen vertrekken. Er wordt achter gesloten deuren echt wel gesproken over de veiligheidsmaatregelen en over welke voorwaarden er moeten zijn om te zorgen dat die organisaties hier blijven en wanneer wordt het te gevaarlijk. Die gesprekken die lopen. Mm-hmm. En ik zou niet uitsluiten dat er een moment komt in deze winter dat er toch een aantal organisaties besluiten om te vertrekken. Maar op dit moment zeggen ze, we willen niet weggaan, omdat dat precies is wat Rusland voor ogen heeft.
1: Ja, er was ook hoog buitenlands bezoek. Hè. De Duitse bondskanselier was aanwezig. Dat is nu niet meer voor het eerst dat we dat ook meemaken. Hè. Dat het dan niet ophoudt. Integendeel, dat het dan zelfs lijkt te verhevigen.
3: Ja, zeker. Dus de Russen hebben die waarschuwing afgegeven vlak voordat Metz naar Kiev kwam. Dus het lijkt ook misschien een soort van een bericht aan Metz zelf. Dat een bezoek aan Kiev gebeurt op eigen risico. En de Russen hadden al aangegeven dat ze niet zouden stoppen. De inwoners van Kiev waren het de afgelopen tijd juist gewend dat wanneer er buitenlands bezoek komt van zo'n hoog niveau, dat meestal de aanvallen wel 1 of 2 dagen stoppen. Maar dat is nu niet meer het geval. Het lijkt dus echt ook wel een nieuwe fase te zijn voor Rusland, waarin ze geen rekening houden met de plekken, geen rekening houden met wie er in de stad zijn. Ze gaan echt voor de totale verwoesting.
1: Ja, het wordt een zware winter. Heeft dat bezoek van Merz ook iets opgeleverd voor Oekraïne?
3: Ja, zeker. Metz heeft een steunpakket van 1,3 miljard euro aangekondigd. En die steun is vooral bedoeld voor de ontwikkeling van luchtafweer voor Oekraïne. Met oog op die nieuwe drones. Daarnaast hebben de Duitsers aangegeven dat ze miljoenen gaan steken in de wederopbouw van de energievoorzieningen in Oekraïne. Want die energievoorzieningen die zijn nu alweer doelwit van Rusland. Dus daar is veel geld nodig. En daarnaast wordt er gesproken over gezamenlijke projecten tussen de Duitsers en de Oekraïners op defensiegebied. Dus Duitse en Oekraïnse bedrijven willen samen wapens gaan ontwikkelen voor de toekomst.
1: De toekomst die nog altijd oorlog lijkt. Hè? Dankjewel, Chris Colijn, journalist voor BNR in Kiev.

0: The Blue Boy en Remember Me.
1: De ochtend.
0: Sport. Goedemorgen, Armin.
2: Goedemorgen.
0: Geen Rode Duivels gisteren, nog niet, maar er is wel gevoetbald.
2: Klopt, op de Rode Duivels is het nog wachten tot vanavond. Maar er is dus wel al heel wat andere actie geweest in de Nations League gisteren. Portugal heeft zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales door met 2-1 te winnen van Noorwegen. Zonder Cristiano Ronaldo dus. Die pakte vorige week zijn boeltje bij Portugal omdat hij niet mag spelen van zijn coach. Er was ook Griekenland tegen Duitsland. Daar bleef het gewoon 0-0. En onze noorderburen die wonnen met 2-1 van Servië. De nieuwe bondscoach Xavi blijft daar dus ongeslagen.
0: En Ierland-Israël, want daar was vooraf veel over te doen. Het ligt politiek gevoelig.
2: Ja, Ruud, dat heeft alles te maken met de oorlog in Gaza. De Ierse ploeg is toch wel wat bezig met het gewicht dat op die manier aan die wedstrijd tegen Israël hangt. Net zoals in de heenmatch gingen de hoofden van de spelers van Ierland naar beneden tijdens het volkslied van Israël. En er was ook geen plaats om handen te schudden met elkaar. Er werden ook met een zwarte armband gespeeld, bij beide ploegen trouwens. Want Israël had ook een band rond de arm met 17 op. Verwijzend dus naar de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober, net geen 3 jaar geleden.
0: Mm-hmm.
2: Buiten dat gebeurde er niet veel in die wedstrijd. Het werd uiteindelijk 1-1. En zo kunnen we ook vooruitblikken naar vanavond.
0: Ja, want dan is het dan ons tegen Frankrijk.
2: Dit keer in Parijs, vanavond om 9:15. Tot dusver ging het goed voor de Rode Duivels, dat kunnen we wel zeggen. Tegen Turkije vrijdagavond werd het 3-0 met Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku als uitblinkers. Die laatste komt maar moeilijk aan speelminuten wel bij zijn ploeg Fenerbahce en is toch niet topfit. En dat zegt ook bondscoach Mark van Bommel.
3: Ik maak me geen zorgen als hij zo speelt zoals afgelopen wedstrijd. Dat was nog steeds niet top. Hij kan veel beter in mijn ogen. In Italië is die ingevallen, daar kan die ook veel beter. Dus hij is aan het zoeken naar zijn vorm en je moet hem daar ook een tijd in geven.
2: En ik zei het al, het gaat goed bij de Duivels. Er zit schwung in, zoals ze dat zeggen. En dat is ook in de cijfers terug te zien.
3: Ik heb de data ontvangen. We hebben 3 keer een record gebroken. Dus qua intensiteit zit het hartstikke goed. De manier van voetballen zit goed. Alleen dan heb je ook te maken met de uitvoeringen en de vorm van de dag. En je speelt tegen een van de beste landen van de wereld op dit moment. Waar wij in Brussel van hadden kunnen winnen.
2: Klinkt veelbelovend dus.
0: En dan nog even terug naar gisteren. Uiteraard naar die Europese titel van Remco Evenepoel.
2: Ja, toch weer een straffe prestatie van Evenepoel. Enkele millimeters, zoveel scheelde het maar op de streep met de Italiaan Giulio Ciccone. En ik denk dat ik niet de enige ben die op dat moment rechtveerde uit zijn zetel. Nu wat dan ook, Evenepoel heeft nu alle kampioenschapstitels binnen. Belgisch, wereld-Olympisch en nu ook Europees kampioen op de weg en in de tijdrit. Gisteren speechte hij dan nog eens voor zijn teamgenoten.
4: Ik denk dat we, ondanks de lichte teleurstelling van vorige week, toch onze rug hebben kunnen rechten en er weer zijn voor gegaan. En dat is altijd belangrijk om te blijven gaan. Tot de allerlaatste centimeter, dat hebben we vandaag gezien. Dus bij deze, merci aan iedereen die ook maar een klein steentje bijdraagt. En ik denk dat ik nu geen kampioenschappen meer rijd. Nee, dat is niet waar.
2: Gelukkig maar, want Remco is nog maar 26. Hij kan al die kampioenschappen nu nog eens winnen.
0: Oh ja, dan is hij de eerste die alles 2 keer vindt. Ja, wie weet. Oké, dankjewel Armin. Zometeen hebben wij het nieuws van 7:00. Daarna zullen we nog even doorgaan, denk ik, met Christophe van de Goor op die prestatie van Remco Evenepoel. En op dat moment waarop iedereen inderdaad uit zijn zetel is gevierd, want dat was wel heel erg nipt. En dan hebben we het over de begroting. Niet de Vlaamse, niet de federale, maar die van Brussel. De minister van Begroting en Financiën in Brussel. Voor anders. Dirk de Smet, die komt langs. Dat is voor na het nieuws van 7. Tot zo.
5: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
1: onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
8: Het elektriciteitsnet slipt stilaan dicht.
9: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
10: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
11: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of gaat je verbouwen en zit er nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
12: Wat doet een HR-manager in 11 uur? 2 onboardingsgesprekken, een loonsverhoging doen, een ergonomische stoel bestellen, 42 mails beantwoorden, het kerstfeest plannen, nog meer mails beantwoorden. Of 11 uur lang helemaal niks.
13: Met Umbrella bespaar je als HR elke maand tot 11 uur op het mobiliteitsbudget. Omdat je medewerkers alles zelf regelen.
12: Zalig.
13: Umbrella. Het mobiliteitsbudget zo geregeld. Ontdek meer op jouwmobiliteitsbudget.be.
14: Hoe mag die steek gebakken zijn?
15: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, die.
13: 11 uur op het mobiliteitsbudget. Omdat je medewerkers alles zelf regelen.
12: Zalig.
13: Umbrella. Het mobiliteitsbudget zo geregeld. Ontdek meer op jouwmobiliteitsbudget.be.
14: Hoe mag die steek gebakken zijn?
15: Gebak, bleu.

0: Bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Lap, daar staat je dan. Te wachten op de trein. Een half uur, of je weet, zelfs drie kwartier. En als je geen geduld hebt, dan duurt dat precies nog. Dan heb je echt iets luchtig nodig om jezelf bezig te houden.
2: Zoals je favoriete radio en een pak ontspannende podcasts op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
1: de max.
2: Ramen, deuren, veranda's.
3: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 7 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bedrijven moeten zich beter wapenen tegen internetcriminelen, zegt het Centrum voor Cybersecurity. Een Belgisch fregat is niet op tijd hersteld om op Europese missie te vertrekken. En in Brazilië is een tweede ronde nodig om een nieuwe president te kiezen. Het Centrum voor Cybersecurity roept bedrijven op om zich beter te beschermen tegen cybercriminelen en organiseert daarom één dag na de Open Bedrijvendag een Gesloten Bedrijvendag. Dat is nodig, want met artificiële intelligentie kunnen cybercriminelen vandaag nog sneller kwetsbaarheden opsporen in de beveiliging van bedrijven en toegang krijgen tot hun systemen. Dit jaar kwamen er al 588 meldingen binnen van cyberaanvallen. Dat zijn er bijna evenveel als in heel vorig jaar. Miguel de Bruyker van het Centrum voor Cybersecurity geeft enkele voorbeelden.
7: Wat we het meeste zien is het stelen van informatie, het datalekken eigenlijk, het stelen van gegevens van klanten, van hoe de organisatie werkt en dan die gegevens gaan misbruiken om vooral dan bijvoorbeeld phishing mails te gaan uitsturen of om valse facturen te gaan versturen in naam van het bedrijf. Dus het binnenbreken in uw organisatie, in uw bedrijf en het toegang nemen tot uw informatie kan heel wat schade veroorzaken.
6: Op Safe on Web at Work staan richtlijnen voor bedrijven om hun systemen beter te beveiligen. De Brusselse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. Het doel van de Brusselse regering is om tegen eind volgend jaar het tekort terug te dringen tot €719 miljoen. Details over de nieuwe begroting zijn er nog niet. Deze voormiddag stelt minister-president Thiliez de begroting voor in het Brussels parlement. En de federale begroting die is nog niet rond. De onderhandelaars hebben tot 9:30 gisteravond samengezeten. Ze hebben nog ruim een week de tijd om €10 miljard te vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. De komende dagen werken we dus voort, zegt minister van Begroting van Petegem van CD&V.
8: We hebben de nota overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om een clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
6: Een Belgisch gevechtsschip kan niet op Europese missie vertrekken omdat het defect is. Het zou binnenkort richting Rode Zee en de kust van Jemen varen. Maar het raakt niet op tijd hersteld, zegt defensiejournalist Jens Fransen.
9: Het fregat Leopold 1 had normaal binnen 2 weken moeten vertrekken richting Zuid-Europa. Op de agenda het beveiligen van zeeroutes in de Rode Zee, onder meer voor de kust van Jemen. De Leopold 1 zou dat doen in een Europese maritieme missie Aspides, maar dat gaat dus niet door. Eerder deze zomer kampte de stokoude Leopold 1 al met serieuze problemen, waardoor het schip haast niet meer uit New York terugraakte en die problemen raakten niet tijdig opgelost. De regering gaat nu bekijken of het fregat later toch in de Middellandse Zee kan worden ingezet, mogelijk dan voor een NAVO-operatie.
6: Het Amerikaanse leger heeft beslist om zijn bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis van Fairford stonden weer naar de VS te halen. Eind vorige maand werden in de buurt van de basis 5 Britse mannen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen op de basis die de Amerikanen gebruiken voor aanvallen op Iran. Er zijn ook aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij dat incident. In Frankrijk blijven vandaag nog 400 tot 500 scholen dicht. De schade door het leerlingenprotest van vorige week is nog niet hersteld. De Franse premier heeft wel een stappenplan opgesteld om de

0: problemen in het secundair onderwijs in Frankrijk op te lossen. Er komt meer geld en verschillende ministeries moeten tegen eind deze maand met concrete acties komen. Maar intussen hebben de Franse leerlingenorganisaties al opgeroepen tot nieuw protest morgen. Ze krijgen daarbij de steun van de vakbonden. Ook in Franstalig België was er vorige week scholierenprotest. In een aantal provinciale scholen start de lessen vandaag pas om 10:00, omdat ze nog betogingen verwachten van leerlingen. In Brazilië komt er over 3 weken een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. In de eerste ronde haalde de radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro 47% van de stemmen. Dat is iets meer dan de huidige centrum-linkse president Lula da Silva, die bijna 45% van de stemmen kreeg. Matthias Thuis volgde de verkiezingsdag bij de aanhangers van Lula.
1: O resultado...
2: Het was nagelbijten in kamp Lula, want tot net voor ongeveer de helft van de stemmen geteld waren, stond de belangrijkste uitdager Flavio Bolsonaro nog boven de 50%. En dat betekent dat hij op dat moment in een eerste ronde zou gaan winnen. Maar de stemmen uit het Noordoosten komen traditioneel gezien wat later binnen. En dat is Lula's geboorteregio waar hij na al die jaren nog altijd sterk staat. De zittende president kwam terug, maar verliest de eerste ronde uiteindelijk met een kleine 2%. En dat betekent dat er binnen enkele weken een tweede ronde volgt. Zo'n 20 miljoen Brazilianen zijn gisteren trouwens niet gaan stemmen. En in een opvallend strijdbare speech liet Lula weten dat hij dat potentieel vanaf vandaag volop wil aanboren. De campagne start dus opnieuw.
1: De tweede fase is voor Lula en voor Alckmin. Ganhar as eleições e continuar governando esse país.
0: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot aangevallen in de Caraïbische Zee. Er zijn 4 doden gevallen. Volgens het leger was het een drugsboot, maar dat is niet bevestigd. Sinds vorig jaar hebben de Verenigde Staten al 10 boten aangevallen die volgens hen gebruikt worden door drugsmokkelaars. Experts en de Verenigde Naties spreken van onwettige executies. En in de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn al zeker van de top 2 in hun groep. Portugal speelde opnieuw zonder sterspeler Cristiano Ronaldo. Nederland won van Servië met 2-1. In dezelfde groep raakte Duitsland niet verder dan 0-0 tegen Griekenland. En vanavond spelen de Rode Duivels in Parijs tegen Frankrijk. Het weer, hier en daar nog nevel of mist. Daarna overal vrij zonnig tot 22 graden. Ook morgen nog zacht met zonnige perioden. In de tweede helft van de week wordt het gevoelig frisser. Maxima dan nog rond 15 graden. En dan is er ook meer kans op regen. We begonnen met de gesloten bedrijvendag vandaag. Een initiatief van het Centrum voor Cybersecurity om bedrijven ertoe aan te zetten om hun computersystemen nog beter te beveiligen tegen internetcriminelen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Het gaat langzaam naar Brussel op de E40, een kwartier erbij tellen vanaf Aalst. Op de E19 ook een klein kwartier vanaf Peuty. Op de E314 opletten daar bijna 1 uur aanschuiven van Bekkevoort tot voorbij Tieltwingen. Daar is door werken maar 1 rijstrook open en dat blijft nog de hele dag zo. Op de E40 vanuit Luik ook een kwartier vanaf Haasrode. De binnenring rond Brussel, 10 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 20 minuten van Strom Beek tot Jette. Daar was een ongeval gebeurd, maar de weg is intussen weer vrij. Naar Antwerpen, files van zo'n kwartier op de E17 van voor Kruijbeke. 20 minuten vanaf Oelegem op de E34 en op de E313 vanaf Herentals-West. Op de E19 vanuit Mechelen ook een kwartier van Rums tot Kontich. Dat komt door een aanrijding. Antwerpse ring richting Beveren, 10 minuten erbij van de A12 tot Lilo. En op andere plaatsen zijn er alleen kleine vertragingen.
4: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak. Radio 1.
5: De ochtend.
4: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard. Goedemorgen, besparingen en begrotingen. Of omgekeerd, begrotingen en dus besparingen. Daar draait het rond deze dagen. Welkom.

0: souviens.
1: Dat doet deugd aan het hartje. En niet met een nummer dat we allemaal kennen, maar met deze, Le Temps de l'amour van François Hardy.
2: Ochtend.
1: Nog geen federale begroting, dat zou ook wel heel snel zijn. Dus komen wij graag toch nog terug op één bepaald onderdeel van de Vlaamse begroting. De besparing voor de productie van boeken voor blinden en slechtzienden.
3: Ja, want de Vlaamse regering schrapt een groot deel van de subsidies voor de organisaties die deze boeken maken. Het gaat dan onder meer om braille- en grootletterboeken, maar ook om luisterboeken. Transcript en AnyReader zijn twee organisaties die dit doen. Transcript verliest een deel van zijn inkomen. Voor AnyReader vallen zelfs alle subsidies weg. Pieter Verstraeten, gedelegeerd bestuurder van Blindenzorg Licht en Liefde, waaronder AnyReader ook valt, schetst wat dit betekent.
4: We zien vandaag 470.000 euro verdwenen bij ons in het productiecentrum en ook nog bij de collega's. Het andere productiecentrum is er ook nog een substantieel deel van hun subsidies die verdwenen. Op het aanbod van toegankelijke lectuur in Vlaanderen heeft dat eigenlijk de impact dat we normaal gezien 2/3 audioboeken minder zullen kunnen produceren. De helft brailleboeken, bijna geen grootletterboeken meer. En ook onze dienst die eigenlijk aan blinden en slechtziende lezers van Luisterpunt Bibliotheek brailleboeken aflevert, ook die zal stoppen met bestaan, aangezien dat er daar geen merkingsmiddel meer voor zijn.
3: Ja, veel gevolgen dus. Niet alleen een belangrijk deel van het aanbod verdwijnt dus, ook de vrijwilligers die de boeken inlezen worden hierdoor getroffen, zei Verstraeten nog. En hij betreurt dan ook de beslissing van de Vlaamse regering.
4: Ja, besparing, dat is één ding. En we beseffen dat er overal bespaard moet worden. We hebben vorig jaar ook al 11% ingeleverd. Maar niets is niets. Hè. Dan blijft er niks meer over natuurlijk. Maar dat ook kunnen kiezen om te zeggen, je moet innoveren of je moet dit of je moet dat. Maar men kiest er nu gewoon voor om er de botte bijl in te zetten. En het is die keuze die we aanklagen eigenlijk.
1: Ik hoor dat woord innoveren daar. We gaan eens praten met Peter Janssens, voorzitter van de VBS, de Vereniging van Blinden en Slechtzienden. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: U bent zelf ook auteur, meneer. Sinds 2017 bent u ook blind, dus u kent dit. Hè? Hoe belangrijk zijn die audioboeken en die brailleboeken voor u persoonlijk?
5: Boeken zijn zeer belangrijk. De audioboeken... vroeger was ik slechtziende. Ik ben sinds 2017 blind. Mm-hmm. En als slechtziende heb ik eigenlijk nooit veel gelezen. Maar sinds ik de audioboeken heb leren kennen, is mijn wereld opgegaan. Heb ik leren lezen, heb ik heel veel literatuur leren ontdekken. Wat er ook uiteindelijk tot gebracht heeft, dat ik ook een eigen boek heb geschreven. Dus ja. het lezen van audioboeken of zelf brailleboeken en zo, zorgt er voor blinden en slechtziende mensen ook voor dat ook hun... intellectuele vaardigheden vergroot worden. Het gaat niet alleen over fictie of non-fictie. Het gaat ook over wetenschappelijke boeken. Mm-hmm. Het gaat over alle soorten boeken die nu gaan wegvallen. Zoals u hoorde, 2/3 zal wegvallen van de audioboeken. De helft van de brailleboeken zou wegvallen. Dat wil zeggen dat een heel groot deel van hetgeen de maatschappij te lezen krijgt voor ons niet meer beschikbaar is. Ja, ja.
1: Zijn daar eigenlijk cijfers van, meneer Janssens, over hoeveel keer die boeken gelezen, maar dan op een andere manier geluisterd worden?
5: Bij Luisterpunt zitten we ongeveer, de laatste cijfers dat ik daar rond gelezen heb, zitten we ongeveer op 265.000 uitleningen per jaar.
1: Ja, dat is massaal, hè? Want dat betekent ook dat die boeken niet alleen door blinden en slechtzienden worden gebruikt.
5: Nee, het is inderdaad, die boeken worden door alle mensen die een leesbeperking hebben, dus mensen met dyslexie gebruiken deze boeken. Mensen die bedlegerig zijn en die geen boek kunnen vasthouden, kunnen ook terugvallen op deze boeken. En waardoor zij ook nog wel kunnen lezen, ondanks hun beperking.
1: Ja, want hoe zit dat in evolutie? Over luisterboeken hoor je veel, over brailleboeken dan weer minder. Is dat ook een evolutie die u merkt?
5: Er is een evolutie die wel bestaat. Omdat er heel veel technologie is, wordt er door mensen die op latere leeftijd blind worden sneller teruggegrepen naar audioboeken of naar voorleessoftware of zo. Maar toch, het braille blijft nog steeds belangrijk. Meer dan de helft van onze mensen blijven nog steeds braille lezen. Enerzijds om het gevoel van het papier, maar anderzijds ook door braille te lezen, blijven zij ook de manier waarop woorden geschreven worden onderhouden.
1: Ja, ja.
5: Zij blijven lezen dat een woord met een D of met een T geschreven wordt. Als je het enkel hoort, vergeet je op de duur hoe die woorden geschreven worden en moet je het gaan opzoeken.
1: En dat is dan ook weer inzicht in de taal, inderdaad. Hè? U stipt daar even inderdaad voorleessoftware aan, want we zitten in tijden dat alles razendsnel verandert.
5: Ja.
1: Met één druk op een simpele knop waarschijnlijk kan er van alles en hoeft het niet meer ingelezen te worden. Is een AI-stem voor u hetzelfde, meneer, als een inleesstem?
5: Nee, een inleesstem dat is veel dat is natuurlijker. De AI-stemmen gaan in zeer snel tempo vooruit, maar blijven nog steeds heel veel fouten bevatten. De intonatie in een AI-stem is ook niet altijd hetzelfde als dat door een levende persoon ingelezen wordt. Dat is ook een bijkomend ding. Al die vrijwilligers die inlezen, die verliezen ook hun reden om dingen te doen. Veel mensen doen dat belangeloos om mensen te kunnen helpen. En ook dat gaat grotendeels wegvallen.
1: Ja, want dus hele spraaktechnologie en alles wat online wordt aangeboden van audioboeken, want dat is nogal wat, dat is voor jullie niet voldoende.
5: Dat is niet voldoende. We blijven erbij dat het aanbod dat we nu kregen was al op zich beperkt. Laten we zeggen, als een nieuw boek uitkomt, jullie kunnen dat direct, een ziende persoon kan dat direct in de winkel gaan halen. Wij moeten rekenen op 6 maanden tot een jaar soms voordat dit boek effectief ook voor ons beschikbaar is. Dus wat er soms voor ons nieuw is, is voor jullie al passé.
1: Ja, dus dat is al een stap achter.
5: Dat is al een stap achteruit. Als dan nog 2/3 van deze boeken wegvallen, ja, dat wil dat zeggen dat dat niet meer 6 maanden of een jaar, maar misschien 2-3 jaar zal zijn voordat wij aan een boek komen dat jullie al lang gelezen hebben.
1: Heeft u sinds dit bekend is veel bezorgde reacties gehoord?
5: We horen heel veel bezorgde reacties van mensen die zich natuurlijk afvragen van, ja, ga ik mijn boeken kunnen blijven lezen? Gaat het aanbod hetzelfde blijven? En spijtig genoeg kunnen we dat op dit moment niet garanderen. Mm-hmm. Dat is men spreekt wel van dat luisterpunt een kleine subsidie, denk een €100.000 extra krijgt.
1: Mm-hmm.
5: Maar als je ziet dat ze €470.000 afnemen, een hoop expertise afnemen, ja, dan kom je met die €100.000 extra niet om dezelfde kwaliteit en capaciteit te behouden die er momenteel is.
1: En u heeft ons duidelijk gemaakt waarom dat belangrijk is en het verschil kan maken. Dank u wel, Peter Janssens, voorzitter van de VBS, Vereniging van Blinden en Slechtzienden.
0: Hey, ik ben Pieter Daar van Ozark Henry. En mijn nieuwe single is Vokstuk op Radio 1. Yes!
2: Stem jouw favoriet in de lijst bij Radio 1 op VRT Max.
6: Radio 1.

0: Trouwens, Dark Henry, onze vokstip van deze week met Dreamer.
1: De ochtend.
0: Alle truien zijn binnen, zo staat het vandaag in de krant. En zo is dat ook voor Remco Evenepoel. Nu ook de Europese titel op de weg. Christophe van der Goor, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ruud.
0: Armin die vertelde hier daarnet dat hij recht veerde uit zijn zetel. Omdat ja. Ja, het was heel spannend en heel nipt.
2: Dat is zo. Wij stonden na de streep op een meter van hem mee af te wachten wat de public address, de speaker, ging omroepen na het bekijken van de finishfoto. En ja, die ontlading die was enorm. Closer, dichter kan bijna niet. Het deed mij denken aan de superclose en nipte sprint tussen Tom Pidcock en Wout van Aert in de Amstel Gold Race een aantal jaar geleden. Maar zo nipt, dat maak je niet vaak mee. Dat is echt heel zelden. Vandaar ook die ontlading bij de Belgische ploeg, bij Remco Evenepoel zelf natuurlijk. Zeker 1 week na zijn, mogen we toch wel zeggen, mislukt wereldkampioenschap.
0: Ja, maar we blijven nog eerst even enthousiast voor naar dat WK gaan. Hoewel, die laatste bocht, Remco in de bocht, misschien moeten we daar toch ook nog iets over zeggen.
2: Dat is waar. En hij zei achteraf, kijk, ik zat eigenlijk met dichtgeknepen billen. Ik was eigenlijk maar aan 1 ding aan het denken. Geen risico's nemen, omdat hij net in een bocht onderuit was gegaan. Hè. Na zijn eerste demarrage gleed hij onderuit in een bocht. Het voorwiel dat onder hem uitgleed. Weg was hij, daar lag hij op de grond. Natuurlijk, hij had daarvan zoveel adrenaline dat hij terugkwam en opnieuw ging demareren op zijn Remco Evenepoels, bijna zou ik zeggen. Maar de laatste jaren heeft hij wel ook wel aan zijn sprint gewerkt en hij blijft dan wel in die sprint ook zo lucide om, wanneer Ciccone onderdoor komt, toch nog die jump te plaatsen. Ja. De Italiaan doet dat niet en uiteindelijk maakt dat het minimale verschil.
0: Ja, prachtige foto was dat, hè? Met 10 millimeter inderdaad. Oké, dan toch even dat WK, want het is duidelijk ook uit wat hij daarna zei, dat dat diep zat.
2: Kan ook niet anders. Kijk, Evenepoel is iemand. Het was nu zijn 50ste rut eendagskoers bij de profs. En hij heeft 28 van die wedstrijden gewonnen. Dus eigenlijk is hij een garantie op succes. Mm-hmm. Je weet wanneer hij ergens start. Zelden of nooit mist hij die afspraak. En ja, vorige week in Montreal was dat een heel belangrijke afspraak. Die hij eigenlijk van ver van de finish aan het missen was. Hè. Het beeld dat die Bonijs naast hem komt te rijden en zegt, kom aan jongen, probeer je daar over dat moeilijke punt heen te zetten. Ja, dat is gedane zaken nemen geen keer. Hij kan dat niet terugdraaien, maar hij weet natuurlijk ook, en hij zal dat altijd ook in zijn binnenste weten, zo'n wereldkampioenschap is net iets belangrijker dan een Europees kampioenschap. En daar heeft hij net niet gedeliverd. En daar zit je dan mee een hele week. Maar dat is dan ook weer Remco Evenepoel, die een week later wel op die afspraak staat. Zoals gezegd, weer een eendagskoers. En hij was de beste van het hele pak, de hele dag al. Mm-hmm. Want als je ook kijkt, het is zijn 30ste medaille, Rut, sinds hij koest bij de junioren. 30ste medaille vanaf mei. Mei 2018, Belgisch kampioen bij de junioren. En nu, ja, dat is. Er is nog maar 26. Dus die cijfers die zeggen eigenlijk heel veel, zo niet alles.
0: Ja, dat zei Armin daarnet. Misschien kan hij er opnieuw aan beginnen en alles nog eens binnenhalen.
2: Stel je voor, een tweede keer. En gisteren bij het champagnemoment in het hotel van de Belgen was hij eigenlijk wel grappig. Want hij gaf een voorzetje en zei van, nu ga ik geen kampioenschappen meer rijden. Het is goed. Ja, nee, natuurlijk niet, grapje. Maar om maar aan te geven, op zijn 26e. En oké, het Europees kampioenschap bestaat nog niet zo lang. En het WK-tijdrijden ook nog niet zo lang. Maar toch, dat is gewoon. Ja, het blijft indrukwekkend. Ja. Absoluut indrukwekkend.
0: Dat we daar nog lang van mogen genieten. Dankjewel. Jij was erbij, Christophe van der Goor, over Remco Evenepoel en zijn Europese titel op de weg. Wens je een fijne dag, Christophe.
2: Dankjewel.

0: Wauw, wauw, wauw met The Man Mountain.
1: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Zoals een vinyltegel met handig kliksysteem aan €16,99. Of een keramisch parket voor maar €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Nu zondag extra open van 1 tot 6.
3: Doe, doe, doe.
4: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
5: Oh, was dat?
4: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
5: Ik was nog niet klaar!
4: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
6: Beste luisteraar, zonnepanelen en je stroom gaat vooral op het net?
7: Ja, ik betaal meer dan vroeger.
6: Dan heeft Enagreen slimme thuisbatterijen. Het teveel aan energie sla je op en gebruik je wanneer het rendeert.
7: Oh, dat moet ik hebben.
6: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar blijmetubatterij.be.
8: Green.
6: Energie Rebellie.
9: VRT Radio 1.
10: De ochtend.
11: Het is 7:30. Goedemorgen. Het Centrum voor Cybersecurity kreeg dit jaar al bijna evenveel meldingen binnen van cyberaanvallen op bedrijven als heel vorig jaar.
10: En daarom organiseert het centrum vandaag een gesloten bedrijvendag om bedrijven daarvan bewust te maken. Dat is ook een verwijzing naar de open bedrijvendag gisteren. Cybercriminelen gebruiken ook steeds vaker artificiële intelligentie om kwetsbaarheden op te sporen in beveiliging van bedrijfssystemen. Het Belgische fregat Leopold 1 kan niet op missie vertrekken omdat het defect is. Normaal moest het midden oktober naar de Rode Zee en de kust van Jemen varen voor een Europese beveiligingsopdracht, maar het schip raakt niet op tijd hersteld. Het fregat is 35 jaar oud en had deze zomer ook al grote problemen. En in Brazilië moet er een tweede ronde komen om te bepalen wie de volgende president wordt. Geen van de kandidaten haalde in de eerste ronde meer dan 50%. De radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro deed het onverwachts iets beter dan de huidige centrum-linkse president Lula da Silva. Dat vertelde ook Matthias Tuijls, onze collega in Brazilië, daarnet bij ons.
12: Maanden leidde Lula eigenlijk een beetje in de peilingen, omdat Flavio Bolsonaro toch hardnekkig werd gelinkt aan een gigantisch corruptieschandaal, wat intussen ook het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft bereikt. En Flavio Bolsonaro die is stelselmatig de laatste weken vooral aan een comeback bezig geweest en die heeft die eerste ronde nu gewonnen en dat is toch opmerkelijk.
10: Ja, en straks zoomen we nog dieper in op Brazilië met een andere collega, Brazilië-kenner Annelies Beck.
11: Inderdaad, die heeft zich nog even ingewerkt en dan gaan wij vragen wat het weer is. Jacot, weer even mooi als gisteren?
13: Ja, zeker en vast. Maar we moeten wel eerst door wat nevel en mist die hardnekkig blijft hangen deze ochtend over sommige gebieden in Vlaanderen. Daarvoor geldt code geel tot 11 uur deze ochtend. Maar daarna komt de zon er weer volop door en krijgen we temperaturen rond zo'n 21 graden, weinig wind opnieuw. En ook vanavond zijn die opklaringen nog zichtbaar, maar daarna neemt de bewolking opnieuw toe, krijgen we alweer wat nevel en mist te verwerken. En die is wel hardnekkig, blijft morgen vroeg toch een tijdje hangen, zeker over het noord westen van het land. Later wordt het dan opnieuw zonnig, krijgen we temperaturen opnieuw tot zo'n 21 graden. En ook op woensdag mogen we op 1 à 22 graden rekenen. Maar dan neemt vanaf de namiddag de bewolking opnieuw toe en komt er een regenzone aan die in de nacht van woensdag op donderdag voor wat regen zal zorgen en ook op donderdag zelf, donderdag eventueel zelfs met onweer. En de temperaturen vanaf donderdag die liggen dan een stuk lager, geen 22 graden meer, maar 13 graden. Dat is eigenlijk een beetje te fris voor de tijd van het jaar. Er zijn ook rukwinden mogelijk op donderdag tot 50 of 60 kilometer per uur. Dus wat meer onstuimig herfstweer komt eraan en blijft ook hangen vanaf donderdag.
11: Jas uit de kast. Dankjewel, Jacot.
13: Alsjeblieft.
6: Energie Rebellie.
10: 244 kilometer file naar Brussel vanmorgen op de E40, 20 minuten vanaf Aalst. Op de E19, 20 minuten erbij vanaf Peuty. En op de E314 vanuit Limburg, 1 uur van Bekkenvoort tot voorbij Tieltwingen. Daar is door werken maar één rijstrook open. En op de E40 vanuit Luik, 20 minuten vanaf Haasrode. Op de E429 een kwartier bij Halle. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 20 minuten van Waterloo tot Ervuren en verderop ook bij Ruisbroek door een ongeval. Antwerpen dan langzaam naar Antwerpen op D19. 1 uur erbij van Mechelen-Noord tot Kontich. Door een kettingbotsing houdt daar zeker een reddingsstrook open. Op de E17 een kwartier van voor Kruijbeke. Op de E19 een kwartier vanaf Sint-Job. Op de E34 aanschuiven vanaf Oelegem. En op de E313 een half uur vanaf Herentals-West. En op de Antwerpse ring tot slot richting Beveren. Een kwartier van de A12 tot Lilo.
2: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
9: Radio 1.
3: De ochtend.
9: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.

0: Veel mensen blij gemaakt met Bob Dylan en I Want You.
1: Ochtend.
0: Iets over 6:30 hadden we het hier al over de aanvallen van de afgelopen week op verschillende bruggen in Kiev. Chris Colijn, journalist daar ter plaatse, vertelde toen al waarom die bruggen zo belangrijk zijn.
2: Ja, die bruggen zijn erg belangrijk voor honderdduizenden inwoners van de Oekraïnse hoofdstad. Het gaat vooral om woon-werkverkeer, dus mensen die naar hun werk gaan en weer terugkomen. En dit is echt de link tussen het oosten en westen van de stad. En die link die wordt nu onzeker. Er zijn wel 8 bruggen in totaal, maar 2 daarvan, en hele grote, zijn nu niet zomaar meer begaanbaar.
0: Nee, en dat zorgt voor uren file. Dat is lastig. Maar er is natuurlijk ook de mentale last van die drones die in de lucht hangen en gevaarlijk zijn. Tom Simons, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent hoogleraar geschiedenis aan de Koninklijke Militaire School. Aan u de vraag, wat wil Rusland bereiken door die 2 bruggen te bombarderen en steeds meer in die richting te gaan aanvallen?
3: Ja, Rusland doet er een schepje bij bovenop de totale oorlog die ze al voerde tegen de Oekraïnse maatschappij en tegen Oekraïne als land natuurlijk. Dus ze proberen de Oekraïnse steden en Kiev in het bijzonder onleefbaar te maken. Ik denk dat je het niet anders kunt formuleren. Die steden moeten onleefbaar worden zodat de economie ten onder gaat en op die manier Oekraïne op de knieën wordt gedwongen.
0: Ja, want dit heeft heel veel effect. Ik zei het al, mentaal, maar ook puur economisch, hè?
3: Uiteraard, ja. Kiev is nog altijd een stad waar miljoenen mensen leven en werken. Waar er ook heel veel economische activiteit is. En dat gaat van productie tot gewoon dienstenmaatschappij. Een beetje zoals een stad zoals Brussel. En als je daar het woon-werkverkeer, zoals we daarnet in het fragment hoorden, kunt lamleggen, ook families van elkaar kunt scheiden, dan is het natuurlijk een beetje het mentale aspect. Als je op verschillende oevers van de Dnieper woont in Kiev als familie, ja, dan ga je riskeren. Als de bruggen allemaal eraan gaan, dat je dus niet meer naar je familie kan, wat dan weer een mentale dreun is. Dus het is heel duidelijk, het plan van Moskou is nu om in te zetten op die terreurbombardementen op de steden, om de economie en de maatschappij onhoudbaar te maken en zo Oekraïne tot overgave te dwingen, omdat het op het terrein helemaal niet lukt.
0: Ja, dit is een verplaatsing van het front dan?
3: Wel, er is eigenlijk sinds het begin van de oorlog al 2 oorlogen die naast elkaar gevoerd worden, of 3 als je de Zwarte Zee-oorlog erbij neemt, of de oorlog op de Zwarte Zee. Je hebt de strategische campagnes en die verlopen eigenlijk relatief onafhankelijk van de operaties op de grond bij steden zoals Konstantinivka of Pokrovsk, die namen die kent u wel. Maar dat zijn eigenlijk 2 aparte oorlogen die parallel lopen. En de inschatting is nu toch dat omdat het op het land, op het terrein niet lukt, dat Rusland nu probeert alles in te zetten op de lucht, de strategische campagne in de lucht om de economie en de maatschappij in Oekraïne te ontwrichten. Ze kunnen dat op dit ogenblik met wat meer succes doen, omdat Oekraïne enerzijds wat sukkelt met de luchtafweer. Die problemen zijn gekend en al vaak besproken. En anderzijds, de drones, of de drones waarmee men nu die bruggen target, zijn een nieuw soort drones. En we zouden eigenlijk beter spreken van kruisraketten, want het zijn drones die zodanig gepimpt zijn, geüpgrade zijn, dat het eigenlijk kruisraketten zijn, die aan 500, 600, 700 kilometer per uur vliegen en waardoor die tragere interceptoren waarmee Oekraïne zo succesvol die Shahed's heeft onderschept, ja, dat lukt niet tegenover die laatste Gerans.
0: Ja. De aanval op de energieinfrastructuur, dat kadert ook in die tweede oorlog, als we die zo mogen benoemen?
3: Ja, inderdaad. Het is daar integraal deel van, hè, als je de energie kunt afsluiten. Het gaat over elektriciteit, dat treft natuurlijk bedrijven en gezinnen, maar het gaat ook over vrees ik dat ze ook nog zich gaan richten op collectieve verwarmingsinstallaties, gasinstallaties, gasdistributie, maar ook water, drinkbaar water. Industrie heeft dat nodig, maar de bevolking heeft dat uiteraard ook nodig. En zelfs het afwateringssysteem, dus het rioolsysteem, de waterzuiveringsstations, die zullen wellicht ook nog aan de beurt komen. Dus er is echt een geplande campagne vanuit Russische zijde om de Oekraïnse grote steden, en Kiev in het bijzonder, als symbool, maar ook dicht bij de Wit-Russische grens gelegen, dus kwetsbaar, te treffen en op die manier Oekraïne tot overgave te dwingen.
0: En die winter komt eraan, dat wordt dan dubbel zo hard natuurlijk. Hoe snel kan Oekraïne klaar zijn om dit op te vangen? Hoe kan je hier tegen verdedigen?
3: Wel, Oekraïne is al volop bezig met nieuwe luchtverdedigingssystemen. Het heeft een tijdje geduurd vooraleer ze de Shahed succesvol konden onderscheppen. Maar dan zaten ze op het einde toch al een interceptiegraad van meer dan 90%. Nu, bij die nieuwe drones, ligt dat veel lager. Dus men is nu al volop bezig met allerlei nieuwe luchtafweermissiles te ontwerpen. Snellere interceptordrones. Dus dat is een technologische rat race. Een innovatiecyclus. En we weten dat al 4 jaar. En dat is niet nieuw in de geschiedenis trouwens. Die innovatiecyclus in oorlogstijd is zeer kort en je moet heel kort op de bal spelen. Dus het is nu eventjes momentum. Ik verwacht wel dat binnen 1, 2, 3 maanden Oekraïne die situatie wel wat zal kunnen rechttrekken, hoor.
0: Ja, met hulp natuurlijk van het Westen, geld uit het Westen.
3: Inderdaad, het Oekraïne hangt aan het westerse infuus van niet zozeer van militaire middelen meer, maar toch vooral qua financiën. Dus op dit ogenblik is het zelfs zo dat als wij meer geld zouden kunnen geven aan Oekraïne, dat ze nog meer wapens zouden kunnen maken. Maar ja, goed, ze hebben een overproductiecapaciteit eigenlijk, maar ze hebben het geld niet om het te maken. En dat geld is niet alleen nodig om wapens te maken, het is gewoon nodig om de Oekraïnse maatschappij op de been te houden. Mensen vergeten wel eens dat daar ook onderwijzers, les maar ook een sociale welvaartsketen moet onderhouden worden met ziekenhuizen, woonzorgcentra enzovoort. Ja, die moeten ook op de been blijven natuurlijk.
0: Het leven gaat door inderdaad. In oorlogstijd is dit dan, als u spreekt over een momentum, en dat heeft u mooi gekaderd, is dit dan voor welke partij het voordeligst om rond de tafel te gaan zitten? En zijn er ook partijen die denken, nu misschien even ook beter niet?
3: Wel, rond de tafel gaan zitten, ja, ik ben er eigenlijk altijd vrij kort over. Ik word er wel eens vaker over bevraagd door de media. Rusland wil niets anders dan een totale overgave van Oekraïne. En het is nog maar de vraag, strategische bombardementen, we zien dat ook in Iran trouwens vandaag, brengen zeker niet altijd een ondergang van de maatschappij teweeg. Integendeel, er zijn eigenlijk zeer weinig campagnes waarbij luchtwapen alleen tot succes komt en tot de overgave van de vijand komt. Meestal is dat toch in combinatie met een succesvol grondoffensief of de dreiging van een succesvol grondoffensief. En dat element mankeert hier op dit ogenblik volledig in Oekraïne. Want de toestand op de grond is in 2026 eigenlijk nog nooit zo, ja, gunstig is misschien niet het goede woord voor Oekraïne geweest als in 2026.
0: Dank voor de duiding, Tom Simons, hoogleraar geschiedenis aan de Koninklijke Militaire School. Fijne dag, meneer.
3: Graag gedaan. Loving.

0: Zouden we niet eens terug samen zitten? Guido Belcanto en Anne-Pierre Lee. Guido Belcanto was nog te gast bij Touché. Valt allemaal te herbeluisteren, uiteraard. Via VRT Max, Toverdrank.
1: De Ochtend.
0: Radio 1. Federaal zijn ze er nog niet uit, dat zou ook wel heel snel geweest zijn. Maar in Brussel was er gisteren wel al witte rook na 2 dagen vergaderen in een toren in de Noordwijk. Raakten ze het eens, de Brusselse regering, over de gewestbegroting voor 2027. Dirk de Smet, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Minister, u klinkt heel vrolijk. U bent minister van Begroting en Financiën in Brussel. Voor anders vrolijk omdat het gelukt is, een kwart van de inspanning voor deze legislatuur.
2: Ja, absoluut. Dat is altijd fijn om na een hard weekend werken op te staan en eens een keer opnieuw de bedenking te maken dat het opnieuw gelukt is. Ja, dat vind ik een fijn gevoel, dus ik ben vrolijk vandaag.
0: Ja, goed, ik begrijp u. Al is het wel natuurlijk het tekort terugdringen. Het is niet dat alle problemen meteen van de baan zijn. Hoe groot is het tekort nu en hoe hard is het teruggedrongen?
2: Toen ik aantrad als minister, keek het Brussels gewest uit op een deficit van 1,6 miljard. En we hebben dat nu voor de begroting 2027 teruggetrokken tot een tekort van 719 miljoen. Dat is wat we beloofd hadden. Dat reikt naar het evenwicht in 2029. En dus we zetten opnieuw een significante stap in de goede richting.
0: Ja, en hoe gaan jullie dat voor elkaar proberen te krijgen?
2: Ook daar belofte maakt schuld. Hè. We hebben altijd gezegd, we zullen die inspanning leveren op het apparaat zelf, niet op de Brusselaars. We hebben onze hervormingen die we het voorbije jaar op til hebben gezet, zowel wat betreft het reduceren van het aantal ambtenaren als wat betreft het efficiënter laten werken van het ambtenarenapparaat, ja, dat werpt zijn vruchten af. Dat betekent dat we daar een stukje besparing hebben kunnen doorvoeren. Zelfs iets sneller dan initieel voorzien. Wat opnieuw meer ruimte geeft om investeringen en inspanningen te doen.
0: Ja, diensten samenbrengen en dergelijke inderdaad. Hè. En geen nieuwe aanwervingen, vacatures die niet langer automatisch worden ingevuld. Dat is een heel duidelijke keuze. Wij vernamen ook dat het dit weekend toch nog moeilijk was. Een paar moeilijke knopen, bijvoorbeeld rond de MIVB. Wat is daar uiteindelijk beslist?
2: Ja, inderdaad. De discussie rond de MIVB was een belangrijke. We hebben finaal beslist om de geplande stijging van de tarieven niet door te voeren. Dat is een lagere ontvangst dan dat we initieel hadden voorzien. En die is dus moeten gecompenseerd worden door hier en daar te knippen in werkingsuitgaven opnieuw. En hier en daar ook een actualisering van het investeringsprogramma van het openbaar vervoer. Maar goed, na de nodige puzzel te hebben gelegd, kunnen we vandaag aankondigen dat het ons gelukt is om ook dat die factuur niet door te schuiven naar de pendelaars.
0: Naar de pendelaars. Ik mag nog een puzzelstukje uitlichten. Het budget voor gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, GGC, daar was ook wat over te doen. Dat gaat over persoonsgebonden materie, toch? Hè? Welzijn, dakloosheid, daar was lang discussie over.
2: Ja, dat klopt. De noden in Brussel zijn significant. We zitten met uitdagingen op het niveau van het brugsbeleid en het daklozenbeleid. Dat zijn twee beleidsdomeinen die echt versterkt moesten worden. Mm-hmm. Daarnaast wilden we ook wat extra middelen uittrekken voor het preventiebeleid. Zowel wat betreft kankeronderzoek bijvoorbeeld, als wat betreft die drugsbestrijding. En dat betekent dat wat moest geschoven worden in de portefeuilles. En finaal is dat ook gelukt.
0: Ja, u spreekt nu over alles dat gelukt is. Er kwam hier en daar wat commentaar op de manier waarop. Hè, u zou de regie iets te strak in eigen handen hebben gehouden. Er zouden al voorakkoorden en afspraken geweest zijn. Is dat zo?
2: Wel, u weet dat we vrij vroeg aan deze oefening begonnen zijn. Het was een moeilijke oefening met een grote en significante ambitie wat betreft het terugdringen van dat tekort. En dus vanaf juli zijn we aan de slag. Er zijn vele bilaterale en trilaterale vergaderingen georganiseerd. En natuurlijk bij elke vergadering creëert men een stukje voortschrijdend inzicht. Alle puzzelstukjes worden verzameld. En dan inderdaad is het aan de ploeg om die puzzel te leggen. En ik begrijp dat dat af en toe voor wat vrevel zorgt, omdat niet altijd iedereen onmiddellijk mee rond de tafel zit. Maar wat belangrijk is, is dat we finaal wel na de nodige toelichting en wat pedagogie het geheel hebben doen lukken.
0: Wat pedagogie. Ja, nu kan ik me wel iets voorstellen bij wat men zegt over uw methode. Dat u zegt, ik heb wat pedagogie moeten toepassen.
2: Oh, maar u moet dat niet begrijpen als alleen maar pedagogie van mijn kant, hoor. Dat betekent dat elk van de collega's heeft toegelicht hoe zij hun hervormingsagenda zien, waar dat zij die efficiëntie en die effectiviteit van de openbare diensten verbeteren, wat uiteindelijk een ambitie is van heel de regering. En dat betekent dat na dat bilateraal en trilateraal in de voorbije maanden met mij overlegd is, dat nu aan heel de ploeg wordt toegelicht en we daar ook draagvlak zoeken bij alle betrokken partijen.
0: En om 11 uur komt alles naar buiten, want dan wordt minister-president Boris Delies verwacht in het parlement voor de beleidsverklaring. En dat zullen we dan samen met iedereen vernemen. Dank u wel, Brussels minister van Begroting en Financiën, Dirk de Smet.

0: Kezaya en Force Field. Het is niet Lula da Silva die de eerste ronde gewonnen heeft van de presidentsverkiezingen in Brazilië.
1: Nee, maar wel Flavio Bolsonaro, zoon van de oud-president, dus vreugde gisteren bij zijn aanhangers.
2: Fico botando tudo culpa no Bolsonaro. Bolsonaro, ele administrou o Brasil durante a pandemia 4 anos.
1: Ja, heel Brazilië verwijt hem van alles, zegt deze man, maar dat heeft ons niet tegengehouden. Nu, er is een tweede ronde nodig, want niemand haalde dus de nodige 50%. Straks zoomen we nog wat dieper in op Brazilië met een andere collega, Brazilië-kenner Annelies Beck. Dat is na 8:30.
0: Inderdaad, maar eerst het nieuws van 8:00. Tot zo.
3: Vanavond op VRT1.
4: Als je dat hier allemaal bekijkt, jongens, dan begrijpt het toch, Filip, dat ze in het volkslied Andorra de maagd van de Pyreneeën noemen. Dan moet ik je kijken. Wat een ongeschonden landschap.
3: Op VRT1 gaat dwars door de Pyreneeën, door het bijzondere Andorra. Op VRT Canvas in de docu-reeks Red Kite nadert het einde van de evacuatie. En op VRT Max kan je nu de true crime-reeks Devil in Disguise ontdekken. Alvast veel kijkplezier.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Joragoldappelen, win je thuis.
6: Peren!
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
6: Kom, we peren hem!
5: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
7: Sluit je ogen, adem in, denk aan 50 medewerkers. 50 treintickets, vergeten bonnetjes, foute kilometervergoedingen, payrollcorrecties van mij, die lunchbonnetjes van Mark. Adem uit. Laat Embrella dat maar doen.
8: Embrella automatiseert het mobiliteitsbudget volledig en bespaart HR tot 11 uur stress per maand.
7: Namaste.
8: Embrella, het mobiliteitsbudget zo geregeld. Ontdek meer op jouwmobiliteitsbudget.be.
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
10: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
11: Van plastic, metaal of drankkarton?
10: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
12: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van gewet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
13: Genieten begint in een Stijlaarts badkamer.
14: Zalig, hè?
15: Ach, die inloopdouche. Oh, en die verwarmde knuffelmuur.
14: Kom hier, hè. Dat ik u eens knuffel.
13: Happy bathroom to you. Een nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2000
12: persoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
13: Genieten begint in een Stijlaarts badkamer.
14: Zalig, hè?
15: Ach, die inloopdouche. Oh, en die verwarmde knuffelmuur.
14: Kom hier, hè. Dat ik u eens knuffel.
13: Happy

0: Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bedrijven moeten zich beter wapenen tegen internetcriminelen, zegt het Centrum voor Cybersecurity. De begroting voor het Brussels gewest is rond en in Brazilië is een tweede ronde nodig om een nieuwe president te kiezen. Het Centrum voor Cybersecurity roept bedrijven op om zich beter te beschermen tegen cybercriminelen. En daarom organiseert het centrum één dag na de Open Bedrijvendag vandaag een Gesloten Bedrijvendag. Dat is nodig, want met AI kunnen cybercriminelen vandaag nog sneller kwetsbaarheden opsporen in de beveiliging van bedrijven en toegang krijgen tot hun systemen. Dit jaar kwamen er al 588 meldingen van cyberaanvallen binnen. Dat is bijna evenveel als in heel vorig jaar. Miguel de Bruyker geeft enkele voorbeelden.
4: Wat we het meeste zien is het stelen van informatie, het datalekken eigenlijk, het stelen van gegevens van klanten, van hoe de organisatie werkt en dan die gegevens gaan misbruiken om vooral dan bijvoorbeeld phishing mails te gaan uitsturen of om valse facturen te gaan versturen in naam van het bedrijf. Dus het binnenbreken in uw organisatie, in uw bedrijf en het toegang nemen tot uw informatie kan heel wat schade veroorzaken.
3: Op Safe on Web at Work staan richtlijnen voor bedrijven om hun systemen beter te beveiligen. De Brusselse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. De regering wil tegen eind volgend jaar het tekort daar terugdringen tot 719 miljoen euro. Het akkoord wordt straks voorgesteld in het Brussels parlement. Maar minister van Financiën Dirk de Smet van de partij Anders zegt dat de tarieven van de MIVB alvast niet zullen stijgen.
5: We hebben finaal beslist om de geplande stijging van de tarieven niet door te voeren. En die dus moeten gecompenseerd worden door hier en daar te knippen in werkingsuitgaven opnieuw. Maar goed, na de nodige puzzel te hebben gelegd, kunnen we vandaag aankondigen dat het ons gelukt is om ook die factuur niet door te schuiven naar de pendelaars.
3: De federale begroting is nog niet rond. De onderhandelaars hebben tot 9:30 gisteravond samengezeten. Ze hebben nog ruim een week om 10 miljard te vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. En de komende dagen wordt voortgewerkt, zegt minister van Begroting Van Petegem van CD&V.
6: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om een clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
3: In Lokeren in Oost-Vlaanderen is afgelopen nacht een explosief ontploft bij een woning. De voordeur van dat huis is weggeblazen, de ramen zijn kapot, er was rookontwikkeling en de brandweer kreeg verschillende oproepen binnen. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart, er zouden geen gewonden gevallen zijn. Een Belgisch gevechtsschip kan niet op Europese missie vertrekken omdat het defect is. Het zou binnenkort richting Rode Zee en de kust van Jemen varen, maar het raakt niet op tijd hersteld, zegt Jens Fransen.
7: Het fregat Leopold 1 had normaal binnen 2 weken moeten vertrekken richting Zuid-Europa. Op de agenda het beveiligen van zeeroutes in de Rode Zee, onder meer voor de kust van Jemen. De Leopold 1 zou dat doen in een Europese maritieme missie Aspides, maar dat gaat dus niet door. Eerder deze zomer kampte de stokoude Leopold 1 al met serieuze problemen, waardoor het schip haast niet meer uit New York terugraakte en die problemen raakten niet tijdig opgelost. De regering gaat nu bekijken of het fregat later toch in de Middellandse Zee kan worden ingezet, mogelijk dan voor een NAVO-operatie.
3: Het Amerikaanse leger heeft beslist om de bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden weer naar de VS te vliegen. Eind vorige maand werden in de buurt van de basis 5 Britse mannen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen. De Amerikanen gebruiken de basis voor aanvallen op Iran en er zijn ook aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij het incident. In Frankrijk blijven vandaag nog 400 tot 500 scholen dicht. De schade door het leerlingenprotest van vorige week is nog niet hersteld. De Franse premier heeft een stappenplan opgesteld om de problemen in het Franse secundaire onderwijs op te lossen. Er komt meer geld en verschillende ministeries moeten tegen eind deze maand concrete acties voorstellen. Maar intussen

0: Ze hebben de Franse leerlingenorganisaties al opgeroepen tot nieuw protest morgen en ze krijgen daarbij de steun van de vakbonden. Ook in Franstalig België was er vorige week scholierenprotest. In een aantal provinciale scholen starten de lessen vandaag pas om 10 uur, omdat opnieuw protest verwacht wordt van leerlingen. In Brazilië komt er een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. In de eerste ronde haalde geen van de kandidaten een absolute meerderheid. De radicaal-rechtse Flavio Bolsonaro haalde net iets meer stemmen dan huidig president Lula da Silva. Matthias Teils volgde de verkiezingsdag bij de aanhangers van Lula.
1: O resultado muitas vezes é inesperado.
2: Het was nagelbijten in kamp Lula, want tot net voor ongeveer de helft van de stemmen geteld waren, stond de belangrijkste uitdager Flavio Bolsonaro nog boven de 50%. En dat betekent dat hij op dat moment in een eerste ronde zou gaan winnen. Maar de stemmen uit het Noordoosten komen traditioneel gezien wat later binnen. En dat is Lula's geboorteregio waar hij na al die jaren nog altijd sterk staat. De zittende president kwam terug, maar verliest de eerste ronde uiteindelijk met een kleine 2%. En dat betekent dat er binnen enkele weken een tweede ronde volgt. Zo'n 20 miljoen Brazilianen zijn gisteren trouwens niet gaan stemmen. En in een opvallend strijdbare speech liet Lula weten dat hij dat potentieel vanaf vandaag volop wil aanboren. De campagne start dus opnieuw. De
1: tweede fase is voor Lula en voor Alckmin.
0: In de Caraïbische Zee heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen. Daarbij zijn 4 doden gevallen. Volgens het Amerikaanse leger was het een drugsboot, maar dat is niet bevestigd. Sinds vorig jaar hebben de Verenigde Staten al tientallen boten aangevallen die volgens hen door drugsmokkelaars gebruikt worden. Maar experts en de VN spreken van onwettige executies. Sport in de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn al zeker van de top 2 in hun groep. Portugal speelde opnieuw zonder Cristiano Ronaldo. Nederland won van Servië met 2-1. In dezelfde groep raakte Duitsland niet verder dan 0-0 tegen Griekenland. En vanavond spelen de Rode Duivels opnieuw tegen Frankrijk. Het weer. Hier en daar hangt nog nevel of mist. Daarna overal vrij zonnig tot 22 graden. Ook morgen nog zacht met zonnige perioden. In de tweede helft van de week wordt het gevoelig frisser. Maxima rond 15 graden en meer kans op regen. We begonnen met de Gesloten Bedrijvendag. Een initiatief van het Centrum voor Cybersecurity om bedrijven ertoe aan te zetten hun computersystemen beter te beveiligen tegen internetcriminelen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Grote problemen op de E19 van Brussel naar Antwerpen. Daar staat maar liefst 2 uur file van Mechelen-Zuid tot Kontich. Komt door een kettingbotsing daar. Er zijn 2 rijstroken gesloten. Hou zeker een reddingsstrook open, want er moeten 7 auto's getakeld worden, zegt de politie. Verkeer van Brussel naar Antwerpen kan beter omrijden via de A12. De andere files naar Antwerpen zijn gemiddeld 20 tot 25 minuten lang op de gebruikelijke plaatsen, zonder incidenten of verrassingen. Op de E313 van Lummen naar Luik is het door een aanrijding ook wat aanschuiven bij Hasselt-West. En dan op de E314 van Leuven naar Lummen sta je ook een kwartier in de file. Komt door werken bij Aarschot. Richting Brussel dan vrij lange files tot een half uur bijvoorbeeld op de E40 vanaf Aalst en op de E40 vanuit Luik vanaf Haasrode. Een uur op de E314 van Bekkenvoort tot voorbij Tieltwinge komt ook door werkzaamheden. Andere files zijn beperkt tot 20 minuten richting de hoofdstad. De binnenring en buitenring een half uur erbij, dus tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde en van Waterloo tot Tervuren. Het is ook opletten in West-Vlaanderen op de E403. Het is aanschuiven daardoor een aanrijding bij Lichtervelde. Het is ook zeer druk op de Limburgse Noord-Zuidverbinding in Limburg. Je verliest daar richting Hasselt een half uur van Hechtel-Exel tot Helchteren. En op andere plaatsen nergens meer dan een kwartier vertragen.
4: Badkamerrenovatie?
5: Stijlaard.
6: Happy bathroom to you.
5: Renoveert uw badkamer.
4: Radio 1.
7: De Ochtend.
4: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.
8: Hallo.

0: Mocht je ongeveer even oud zijn als ik, dan heeft u hier goede herinneringen aan Joyride van Roxette.
1: De ochtend.
0: Begroten en besparen. Het is overal van dat. Na Vlaanderen zijn ook de Brusselse en federale regering volop rekeningen aan het maken. In Brussel is dat dus gisteravond gelukt. Konden we net over praten met minister De Smet. Maar er is wel nog meer gebeurd in en rond de wedstrijd. Van de Vadder, goedemorgen.
2: Dag Ruud, goedemorgen.
0: Misschien toch even beginnen bij het federale begrotingsconclave. Het goede nieuws is dat er niemand boos is weggelopen. Vat ik het goed samen?
2: Ja, dat is denk ik de juiste samenvatting. En dat er een aantal van de kleine ideeën... Maar goed, we wisten het eigenlijk al. BTW-hervorming, wat er op de tafel is gelegd dit weekend... is een hervorming van de tarieven... waarbij een nultarief komt. 6 en 12 worden samengevoegd tot het tarief van 9%. En het tarief van 21% zou 22% worden. Daar zit de grootste winst natuurlijk. En voor de nieuwbouw zou er een verlaagd tarief zijn. Dat is een idee om de economische groei, een van de speerpunten van het beleid van de federale regering, om die groei te stimuleren. Goed, akkoord daarover is er niet, maar zoals je zegt, het goede nieuws is, men is nog altijd aan on speaking terms op zijn Engels, en dus woensdag wordt er verder onderhandeld over die voorstellen.
0: Ja, en dan proberen we daar wel over te berichten, hè, wat er naar buiten komt. Er was ook een opvallende onthulling van Egbert Lachaert in het Nieuwsblad, Ivan, waar jouw stuk over gaat vandaag, hè, bij VRT Nieuws.
2: Ja, over politieke herverkaveling, op zich een publiek geheim. Want het gaat over het feit dat CD&V en Open VLD toen nog in 2019 geprobeerd hebben om één grote partij, een soort kartel, te vormen. En Joachim Koens, de toenmalige voorzitter van CD&V, had dat al bekendgemaakt in 2019. Daarom dat ik spreek van een publiek geheim. Mm-hmm. Het is, ik noem het een natte droom van de Vlaamse politici. Waarom? Omdat in een huidig politiek systemen waar de partijen aan de uiterste van het politieke spectrum, dat wil zeggen Vlaams Belang in Vlaanderen, PvdA in Franstalig België, groot worden. Partijen denken dat ze zelf opnieuw groot kunnen worden door samen te gaan werken en groter te worden dan ze in realiteit zijn. Nog zo'n mechanisme zou zijn, en dat is een voorstel van Bart De Wever, toen nog voorzitter van de N-VA, een meerderheidsstelsel, zoals wij in de 19e eeuw trouwens gehad hebben. En een meerderheidsstelsel leidt er automatisch toe dat partijen groter worden, toch diegene die winnen dan. Natuurlijk, en de redenering is, N-VA is groot en zal dus groter worden. En dat is eigenlijk een manier, maar al die pogingen mislukken tot nu toe. Er is eigenlijk geen enkele van die herverkavelingspogingen gelukt. En wat we in het begin van de eeuw hebben gekend, de kartels, weet je nog, CD&V, N-VA en SPA Spirit, ook die zijn allemaal uit elkaar gegaan en ter ziele gegaan. Dus je kan eigenlijk zeggen dat het een soort electorale doping is die misschien eventjes werkt, toen toch, maar nu niet meer in de realiteit kan werken, dat samengaan van politieke partijen.
0: Dus is er vandaag in de kranten nog veel te doen over dat fictieve opiniestuk dat is ingezonden door een medewerker van het kabinet Weitz. Knak bracht dat vorige week naar buiten. Iemand die zich voordoet als een gay moslim en dat in één medium gepubliceerd is geraakt. Wat leren we hieruit, Ivan? Wat zegt dit over hoe politiek naar journalistiek kijkt?
2: Ja, wat leren we hieruit? Dat mensen fout kunnen maken. En wat mij betreft kan die medewerker ook niet blijven functioneren op een kabinet. Hoe kan je nu nog vertrouwen hebben in communicatie van dat kabinet, als je misschien denkt dat dat geschreven is door iemand die zich op dat soort momenten in heel gevoelige materies eigenlijk probeert iedereen om de tuin te leiden. Want dat is het eigenlijk. Hè. Men heeft echt een fake news. Nu is de term echt goed gekozen, fake news de wereld ingestuurd en daardoor geprobeerd de publieke opinie, de pers en iedereen die het leest ook te beïnvloeden. Op een andere manier dan normaal gezien communicatie vanuit dat kabinet gebeurt. Dus ja, hoe kan je dit nog verzachtende omstandigheden gaan pleiten? Ik zie dat de minister zegt, is een jonge medewerker en fouten gemaakt enzovoort. Wat mij betreft, kan je daar, is dat zwart of wit? Je kan daar eigenlijk geen speld tussen krijgen. Ik zie niet in hoe die persoon nog kan blijven functioneren op een kabinet, eerlijk gezegd.
0: Duidelijk. Dankjewel, Ivan De Vadder. En jouw stuk lezen wij na op VRT Nieuws.

slagen er ook altijd in om goede nummers te maken. Jay Bernard en Love is on my mind. Terwijl we luisteren naar deze Rag & Bone Man met Skin, zullen we alles wat in Brussel beslist is zometeen nog even samenleggen.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bone Man met Skin krijgt heel wat reacties en vragen in de app wanneer we nu gaan weten wie de Radio 1-sessies zal cureren. Dat is hier straks om 9:15 dat we dat bekendmaken. Maar mocht u al volger zijn van Radio 1 via VRT Max, dan heeft u dat al om 7:00 in absolute avant-première gekregen en kan u ook al tickets bestellen op die manier. En oh, dat zou wel eens heel snel kunnen gaan. Hoe doet u dat? VRT Max en daar Radio 1 volgen. Dat is gewoon het hartje dat bij ons staat inkleuren. Altijd een goed idee, hartjes inkleuren.
2: Radio 1. De ochtend.
1: We hadden het al over de federale begroting daarnet met Ivan de Vadder. En het goede nieuws is daar dat men niet met ruzie uit elkaar is gegaan. Maar veel meer moeten we daar de eerste dagen ook nog niet van verwachten. Onze federale regering, die zijn er nog even niet. Maar in Brussel zijn ze er wel uit. Daar is een akkoord voor de begroting 2027.
3: 719 miljoen euro moesten ze daar vinden om het tekort terug te dringen. Niet om het tekort weg te werken, maar dus terugdringen. En na 2 dagen vergaderen in een toren in de Noordwijk in Brussel is dat gelukt. En dus is Dirk de Smet, begrotingsminister voor Anders in Brussel, zeer tevreden.
4: Het is altijd fijn om na een hard weekend werken op te staan en eens een keer opnieuw de bedenking te maken dat het opnieuw gelukt is. Ja, dat vind ik een fijn gevoel, dus ik ben vrolijk vandaag.
3: Ja. Ja, hij is vrolijk vandaag en in Brussel gaan ze dus die besparingen doen door een groot stuk op zichzelf te gaan besparen. We hadden gezegd dat we dat gingen doen en we gaan het ook doen, zegt nog eens minister De Smet.
4: Belofte maakt schuld. Hè. We hebben altijd gezegd, we zullen die inspanning leveren op het apparaat zelf, niet op de Brusselaars. We hebben onze hervormingen die we het voorbije jaar op til hebben gezet, zowel wat betreft het reduceren van het aantal ambtenaren als wat betreft het efficiënter laten werken van het ambtenarenapparaat, ja, dat werpt zijn vruchten af. Dat betekent dat we daar een stukje besparing hebben kunnen doorvoeren. Zelfs iets sneller dan initieel voorzien. Wat opnieuw meer ruimte geeft om investeringen en inspanningen te doen.
1: Ja, we hebben geprobeerd ook om al een paar details te weten te komen.
3: Ja, nu, er was dit weekend een lange discussie, vooral dan met de groene coalitiepartners in de regering, over mobiliteit onder meer, over het verhogen van de tarieven voor tickets bij de MIVB. Die verhoging komt er niet, dus zal er wat geld gezocht moeten worden. Ja, bijvoorbeeld in de werkingsmiddelen van de MIVB door een en ander anders te gaan organiseren, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat kwamen we te weten van de minister inderdaad. En ook de collega's van de RTBF hebben meer details.
3: Ja, Brussel wil vanaf 2027 renovatie steun veel meer organiseren via renteloze leningen in plaats van premies achteraf. En dat is dus vooral interessant voor huishoudens die de investeringen niet zelf kunnen voorfinancieren. Het zal wel niet voor iedereen zijn. De renteloze leningen zullen er maar voor een bepaalde groep van inkomens zijn. Die details, die hebben we nog niet.
1: Ja, er was ook wel wat te doen over de manier waarop de Brusselse begroting tot stand is gekomen.
3: Ja, zo zou minister De Smet de regie nogal, om het zo uit te drukken, heel erg in eigen handen gehouden hebben. Zouden ook voorakkoorden geweest zijn. Maar De Smet ziet dat niet helemaal zo.
4: Oh, maar u moet dat niet begrijpen als alleen maar pedagogie van mijn kant, hoor. Dat betekent dat elk van de collega's heeft toegelicht hoe zij hun hervormingsagenda zien, waar dat zij die efficiëntie en die effectiviteit van de openbare diensten verbeteren, wat uiteindelijk een ambitie is van heel de regering. En dat betekent dat na dat bilateraal en trilateraal in de voorbije maanden met mij overlegd is, dat nu aan heel de ploeg wordt toegelicht en we daar ook draagvlak zoeken bij alle betrokken partijen.
3: Ja, straks om 11:00, dan weten we alles, want dan wordt de beleidsverklaring in Brussel door minister-president Ilyes voorgelezen.
1: En hier volgt nu eens geen opmerking over in welke taal dat zal zijn.
5: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
9: De ramen, deuren en veranda's van Reinaerts Aluminium bieden levenslang woonplezier.
10: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
9: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
10: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
9: Ramen, deuren, veranda's?
11: Reinaerts Aluminium.
10: Vind je vakman op reinaars.be.
11: Het is uw linkeroor hier, hè.
12: En uw rechteroor.
11: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent eigenlijk.
12: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
11: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
12: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
11: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
12: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
11: Ja, ja. Het kan anders.
13: Iedereen in de zon.

0: op getnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit. VRT Radio 1.
2: De ochtend.
1: Half negen, goedemorgen. Zoals we daarnet konden horen, de Brusselse regering heeft het voor elkaar, een akkoord over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar.
3: En tegen eind volgend jaar willen ze het tekort terugdringen tot 719 miljoen euro. Het akkoord wordt straks om 11 uur nog voorgesteld in het Brusselse parlement. Wat we wel al weten is onder andere dat de tarieven van vervoersmaatschappij MIVB niet zullen stijgen. Het Centrum voor Cybersecurity organiseert vandaag een gesloten bedrijvendag om bedrijven op te roepen zich beter te beschermen tegen cybercriminelen. Bij het centrum kwamen dit jaar al heel wat meldingen, bijna evenveel meldingen binnen, liever als in heel vorig jaar. En cybercriminelen gebruiken daarbij ook steeds meer artificiële intelligentie. En in Brazilië komt er over 3 weken een tweede ronde om te bepalen wie de volgende president wordt. Geen van de kandidaten haalde in de eerste ronde meer dan 50%. De radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro deed het onverwachts iets beter dan de huidige centrum-linkse president Lula da Silva.
1: Dankjewel. Goedemorgen, Jacot.
4: Hallo, goedemorgen.
1: Wat wordt het vandaag weer? Prachtig weer.
4: Ja, na het optrekken van het ochtendgrijs dat er op sommige plaatsen nog hangt, gaat die zon weer volop schijnen en wordt het dus opnieuw een zachte dag met maximumtemperaturen tot 21, misschien een lokale 22 graden. Veel zon dus, weinig wind ook. En daardoor kan er ook vanavond, liever vannacht, opnieuw lage bewolking en nevel en mist gevormd worden. Dat bij minimumtemperaturen rond zo'n 9 graden in het centrum. En ja, die lage bewolking die kan toch wel een tijdje blijven hangen, morgen vroeg zeker over het noordwesten van het land. Maar daarna komt de zon er opnieuw door, krijgen we maximumtemperaturen rond 21 graden alweer. En ook op woensdag verwachten we nog zachte temperaturen tot 22 of zelfs een lokale 23 graden. Maar dan komt er een regenzone aan vanaf de grens met Frankrijk, die vooral in de nacht van woensdag op donderdag voor regen zal zorgen. En ook op donderdag zelf nog voor buien, onweersbuien eventueel zorgt. En de temperaturen die liggen vanaf donderdag een stukje lager, zo'n 13 graden verwachten we dan ook met rukwinden tot 60 kilometer per uur. Dus dat wordt toch wat andere koek dan de afgelopen dagen en de komende 2 dagen.
1: Oké, dankjewel, Jacot.
5: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
3: En de filemeters in het rood. Vanmorgen 344 kilometer file. Langzaam naar Antwerpen. Op de E19 bijna 2 uur erbij. Van Mechelen-Zuid tot Kontig. Daar is door een kettingbotsing de linkerrijstrook dicht. En door omrijders zijn er ook vertragingen van een half uur op de N1 van Mechelen naar Kontig. En op de N14 in Duffel. Verkeer van Brussel naar Antwerpen kan beter omrijden via de A12. En dan de andere files naar Antwerpen. Op de E17 bijna een half uur vanaf Haasdonk. Op de E19 een kwartier vanaf Sint-Job, op de E34 vanaf Oelegem, op de E313 bijna een half uur vanaf Massenhoven en op de A12 een half uur van Boom tot Aartselaar. Op de E313 van Lummen naar Luik is door een aanrijding 20 minuten aanschuiven bij Hasselt-West en op de E314 van Leuven naar Lummen een kwartier file rijden door werken bij Aarschot. Files naar Brussel vanmorgen op de E40 uit Gent 20 minuten vanaf Aalst, op de E19 een half uur vanaf Semst, op de E314, 1 uur van Bekkenvoort tot voorbij Tieltwingen. Daar is door werken 1 rijstrook dicht. Op de E40 een half uur vanaf Heverlee en op de E411 20 minuten vanaf Jezuseik. Op de binnenring rond Brussel 3 kwartier vertragen tussen Dilbeek en Vilvoorde. Op de buitenring een half uur van Waterloo tot Tervuren. Op de N74, dat is de Limburgse Noord-Zuidverbinding, 20 minuten file richting Hasselt. Van Hechtel, Exel tot Helchteren. En op alle andere plaatsen die nog overblijven, nergens meer dan een kwartier vertragen.
2: Energie. Energie Rebellie.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.

0: Straks komen we dus te weten, over een tiental minuutjes zal dat zijn, wie de curatoren zijn van de Radio 1 sessies 2026. Maar eerst Brazilië,
1: de ochtend.
0: Want we weten dus dat er een tweede ronde nodig is bij de presidentsverkiezingen daar. Huidig president Lula zal het opnemen tegen Flavio Bolsonaro. Centrumlinkse Lula haalde 45% van de stemmen. Radicaalrechtse Flavio Bolsonaro, zoon van, zei ik er toch nog maar even bij, won die eerste ronde met 47%. Dat was niet zoals het verwacht was. Strijd is dus nog niet gestreden. Annelies Beck, onze collega, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Rut.
0: Jij kent Brazilië als je binnenzak, Annelies. Een nipte overwinning die niet helemaal verwacht was. Hè. Dan is het tijd voor de eerste analyses. Waaraan heeft hij die overwinning te danken?
2: Ik denk dat dat een combinatie is van zijn programma, van Flavio Bolsonaro, en het feit dat hij de zoon is van, zoals je al zei, van Jair Bolsonaro, de vorige president. Dat programma, belangrijke punten zijn bijvoorbeeld, hij is tough on crime en veiligheid en criminaliteit zijn natuurlijk heel belangrijke thema's in de Braziliaanse samenleving. Hij heeft een conservatieve visie op de samenleving en dat spreekt ook heel veel Brazilianen aan. En hij is erg pro-business, heeft een heel belangrijke en machtige business lobby achter zich en dat helpt allemaal. Maar natuurlijk, hij is de zoon van Jair Bolsonaro, veroordeeld voor een poging tot staatsgreep, zoals je weet, zit vast. En ik denk dat een deel van de aanhangers van de Bolsonaro's ook het gevoel hebben van dat was niet terecht, die veroordeling. En dat een zeker revanchisme ook een rol kan spelen. En als je iets anders wil dan de PT, dan Lula, die nu al lang aan de macht is, ja, dan is Bolsonaro eigenlijk het enige alternatief.
0: Ja, oké, okay. Conservatief is niet dezelfde strekking natuurlijk als Lula da Silva, maar veiligheid, business, faalt hij daar dan?
2: Faalt hij? Dat hangt er vanaf waar je staat en wat je belangrijk vindt en hoe je het bekijkt. Maar wat er vooral speelt, denk ik, is dat de samenleving enorm gepolariseerd is geraakt. Toen Jair Bolsonaro in 2018 won, was dat een verrassing. Dan dacht iedereen, waar komt dit opeens vandaan? En nu is dat eigenlijk een tweedeling doorheen de hele maatschappij. In 2018 ging het er heel heftig aan toe. Families verscheurd, noem maar op. Hart tegen hart. Ik was er nu nog in juni en wat ik heb vastgesteld is dat mensen hebben kant gekozen. Je bent voor de een of voor de ander. Je verwerpt de een of verwerpt de ander. Je weet wat je van die twee kunt verwachten, van die twee strekkingen zal ik maar zeggen. En er heerst ook een zekere gelatenheid. En vandaar dat je ziet dat het land bijna split down the middle is. Hè? Bijna 50-50, zoals je zag in de uitslag. En dat posities heel erg vastzitten. Ja. In die twee verschillende maatschappijvisies.
0: Maar betekent dat dan ook, want als je zegt mensen hebben kant gekozen, dat dit dan ook in de tweede ronde zo zal zijn? Zijn er die nog zullen veranderen van idee?
2: Wel, dat is een interessante vraag. Je hebt die 20 miljoen mensen die niet gestemd hebben, zoals Matthias eerder ook al zei. Dus Lula zal zeker proberen van die mensen te overtuigen om toch naar de stembus te gaan en natuurlijk op hem te stemmen. Anderzijds zijn er ook nog een aantal kleinere partijen die meegedaan hebben in deze presidentsverkiezingen, die heel weinig mensen hebben aangesproken, maar toch een aantal procent hebben gehaald. En het zal ook van de mensen die voor die kandidaten hebben gekozen afhangen naar welke kant ze uiteindelijk in die tweede ronde zullen gaan. Nu, het overgrote deel van die kandidaten trekken eerder rechtser publiek aan, dus de kans dat die voor Lula stemmen is eerder klein. Die leunen eerder naar rechts.
0: Ja, dus de verwachting is dat dit dan zal worden, maar goed, dat is altijd, het is stemmenrol zullen waarschijnlijk de hele maand. Hè.
2: Zeker.
0: Wij lezen vandaag ook een grote voorpagina van de morgen, dat er toch wel heel wat groepen zijn die, mocht het Bolsonaro worden, er niet gerust in zijn.
2: Nee, verschillende groepen. Ik pik er twee uit. De inheemse bevolking bijvoorbeeld, daarvan heeft Flavio Bolsonaro gezegd, zij willen zelf niet meer leven als dieren. Beetje vreemde manier om de dingen te zeggen. Hij verklaart dan, ik wil ze bij de tijd brengen, maar stelt ook vragen bij de gebieden die ook wettelijk voorbehouden zijn voor de inheemse bevolking. Dus ongerustheid daar. Maar ook die agenda pro-agrobusiness maakte mensen daar natuurlijk in Amazones heel ongerust. En anderzijds, die conservatieve agenda die in een conservatieve maatschappij die Brazilië is, veel mensen aanspreekt. Maakt wel mensen van de LGBTQI+ beweging bijvoorbeeld ongerust, omdat zij ook nog Jair Bolsonaro in gedachten hebben en de onvriendelijke, laat ik het zacht uitdrukken, beweringen die hij deed, hen natuurlijk ook zich onveilig doen voelen. Dus valt te bezien, maar inderdaad een uitgesproken visie op hoe je met die groepen in de samenleving omgaat en niet altijd geruststellend.
0: Wat we bijna zouden vergeten is dat het niet alleen presidentsverkiezingen zijn, hè?
2: Nee, en dat is heel belangrijk, want er is ook gekozen voor gouverneurs, voor deelstaatparlementen en vooral voor het hele federale parlement en een groot deel, 2/3 van de Senaat. En daar heeft zich een enorme ruk naar rechts voltrokken. Dat was al rechtsleunend, maar dat is nog verscherpt. En die twee, Senaat en de Kamer, bepalen heel erg de bewegingsruimte die de president heeft, wie het ook wordt, met name met het oog op het budget, maar ook, en dat is cruciaal, met betrekking tot het aanstellen van rechters in het Hoge Rechtshof. Mm-hmm. Zij kunnen rechters aanstellen, maar ook rechters impeachen. En die hebben een heel grote rol in de Braziliaanse organisatie van de democratie. En eigenlijk, afhankelijk van welke bewegingen daar zullen plaatsvinden, ga je een evolutie krijgen in hoe de democratie in Brazilië zal georganiseerd zijn. Dus dat wordt heel interessant om in de gaten te houden wat daar gebeurt.
0: En dat is dan binnenlands, maar het grotere plaatje is natuurlijk ook, hè, de internationale positie van Brazilië. Heeft dit uiteindelijk voor de wereld ook gevolgen wat daar nu zal beslist worden eind oktober?
2: Zeker. Bolsonaro bakt heel erg zoete broodjes met president Trump in de VS. Zijn broer Carlos heeft daar actief campagne gevoerd voor zijn broer Flavio. Trump heeft zich ook uitgesproken bij de veroordeling van Jair Bolsonaro over zijn vriend Jair. Dat heeft kwaad bloed gezet toen bij president Lula, die daar heel fors op gereageerd heeft, waarop Trump dan weer tarieven heeft opgelegd aan Brazilië, huizenhoog. Dus je ziet dat daar een heel andere verhouding is ten aanzien van de VS. Bolsonaro zou ook wel eens weer vraagtekens kunnen zetten bij het Mercosur-verdrag dat gesloten is met de EU. Lula daarentegen, die ziet zichzelf als een soort vredesbroker op het internationale niveau. Maar onderliggend is zeker ook de vraag, hoe ga je zaken doen met Brazilië? Want Brazilië beschikt over enorme voorraden zeldzame aardmetalen. Heel belangrijk, zoals we allemaal weten. Al is het maar voor onze iPhones. En iedereen zal heel graag wat dat betreft zaken doen met Brazilië. En dan is de vraag, wie staat daar het meest voor open en onder welke voorwaarden? Dus op allerlei manieren heel belangrijk. En dan heb ik Amazone nog niet genoemd.
0: Nee, en daar zullen we het dan een volgende keer over hebben, want ook dat is heel belangrijk inderdaad. De volgende weken zijn spannend. Niet alleen binnen, maar ook buiten Brazilië. Dankjewel, Annelies Beck.
2: Met plezier.
1: Radio 1. De ochtend.
0: En intussen is het dan zover en is Floris erbij komen staan. Hey Floris, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ik had 9:15 beloofd en 9:15 zal het zijn. Wij zijn van ons woord. 9:15 voor mensen die de app nog niet hebben gedownload van VRT Max en daar Radio 1 hebben aangeduid als favoriete radiozender die ze willen volgen, want die hebben al iets sneller het nieuws. Kunnen wij nu duidelijk maken wie er de Radio 1 sessies dit jaar zal cureren. Maar misschien toch eerst nog heel even, zeg me waar en wanneer.
3: Waar is in de Arenberg in Antwerpen. En wanneer is 17, 18 en 19 november?
0: Als u dan nog een beetje tijd hebt in de agenda en zin hebt in een onvergetelijke avond, want dat zijn ze echt wel.
3: Zeker.
0: Die Radio 1-sessies, het is ook altijd in de week dat ik de ochtend presenteer. Ik zeg
3: het
0: maar even bij, kunnen we dat veranderen? U krijgt al een paar dagen deze cryptische boodschap te horen hier op uw zender.
1: Wie speelt binnenkort op de Radio 1-sessies?
4: Als je Putain hoort, dan denk je misschien niet meer alleen aan Arno, maar ook aan mij.
5: Als ik aan de sessies denk, dan weet ik, in een minute zijn wij moving.
6: Mijn muzikale roots liggen ver hier vandaan, maar Gent is jaren mijn tweede thuis geweest.
0: Eentje had ik echt herkend. Dit is nog in vermomde vorm natuurlijk, maar Floris, het is zover. Jij mag nu officieel de maskers eraf rukken.
3: Ja, de stemmen die wij hier verstopt hadden, waren die van Zwangere Guy, de stem van Céla Sou en de Galans, moet ik zeggen, en die van Gabriel Rios. Dat zijn de drie curatoren voor de Radio 1-sessies. Zwangere Gidas voor dinsdag 17 november, Selassou en de Galans 18 november en Gabriel Rios 19 november. Je zal misschien nog weten dat twee van de drie er ooit al geweest zijn op de sessies. Selassou in 2015, maar Selassou en de Galans, dat is wel iets helemaal anders. Daar zit zo'n groove in, zo'n vibe in. Die hebben elkaar echt gevonden, muzikaal. Dat gaat zeer, zeer bijzonder zijn. En helemaal anders dan wat ze toen gedaan heeft. En Gabriel Rios...
0: Dat is maar dat geleden... was een succes.
3: Ja, Gabriel Rios is al geleden van 2009, dus al veel langer. En intussen heeft hij zijn Puerto Ricaanse roots en vooral het Spaans volledig omarmd. En die sfeer gaat die avond toch echt wel helemaal opgetild worden, denk ik.
0: In de herfst, een broeierige herfst wordt het. En ja, oké, zwangeregie, dat spreekt voor zich.
3: Sowieso.
0: Wie ze allemaal meenemen, dat komen we bij jou nog te weten.
3: Ja, want vanaf vandaag, vanaf vanmiddag, gaan we elke dag tussen 1 en 2 met elk van de curatoren een uur radio maken met de muziek van hun gasten. Dus vandaag tussen 1 en 2 komt zwangeregie langs. Morgen komt Selassou langs met één galant, als ik het goed begrepen had. En woensdag komt Gabriel Rios langs om te vertellen over zijn gasten. Tussen 1 en 2 elke dag.
0: En tickets zijn te verkrijgen natuurlijk. Alle informatie daarover vindt u via VRT Max als u Radio 1 volgt. Dankjewel, Floris.
3: Dag gedaan.

0: Ah, dan denken we aan Puta natuurlijk. Zwanger Guy met Loin d'ici. Nummer 1 van de sessies. Vanmiddag komt hij langs bij Floris om te vertellen wie hij allemaal zal meenemen. De dag erna Céla Sou en de dag daarna ook nog Gabriel Rios. Alle informatie, VRT Max, even doorklikken naar Radio 1, ons ook best volgen. En dan vindt u de weg naar tickets. Gegeerde tickets.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Na een weekend vol protest in Spanje tegen de hoge woonkosten zal premier Sanchez daar over een paar minuten, om 9 uur, over een achttal minuten, een officiële verklaring afleggen. Sven Tuytens, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Ruud.
0: Correspondent in Madrid, want ja, er wordt wel wat van verwacht, denk ik. Hij heeft wel wat uit te leggen.
3: Inderdaad, het is een institutionele verklaring. Hij heeft zijn agenda voor de rest van de dag geschrapt. Dus dat is niet om zomaar iets te komen vertellen of zelf te komen praten over een nieuwe wet. Het is voor zijn regering, de belangrijkste politici van de Spaanse socialisten, nu een uitgemaakte zaak dat na de nederlaag van de twee woningdecreten dat we naar vervroegde verkiezingen gaan. En dat zou dan al heel snel moeten zijn. De datum die vorige vrijdag al is gevallen zou dan 29 november zijn. Dus het is hoogst waarschijnlijk dat dat het grote nieuws is dat Sanchez nu om 9 uur gaat verkondigen.
0: Hoe zijn we hier geraakt?
3: Wel, die woningcrisis is helemaal bovenaan de politieke agenda terechtgekomen. Het is echt iets dat heel diep is. Die huisuitzetting van die Mari Carmen is echt een symbool geworden. En de redenering van Sanchez nu is van: ik heb geprobeerd om er een wet door te krijgen, het is niet gelukt. En we kunnen de stemming van vorige week eigenlijk zien als een soort van vertrouwensstemming. Nu weet heel Spanje wie voor wat staat, welke partij tegenstemt en welke partij voorstemt. En Sanchez kan nu zeggen: wel, we gaan naar verkiezingen, stem voor mijn partij of voor mijn coalitie. En dan ga ik een nieuwe wet voorstellen, maar daarvoor heb ik wel een meerderheid nodig, dus jullie moeten op mij stemmen. Dus dat is nu het moment. Hij denkt dat dit een goed moment is. Dat is natuurlijk heel gevaarlijk, want niets zegt dat hij die verkiezingen gaat winnen. Nee. Maar men voelt wel heel, heel sterk dat er zenuwachtigheid is en dat er iets belangrijk op til staat. Dus heel waarschijnlijk is het dat wat hij om 9 uur gaat vertellen.
0: Zijn er peilingen, Sven?
3: Wel, de peilingen zijn... er zijn dit weekend verschillende peilingen geweest. En hij zou volgens de peiling geen meerderheid hebben, of het zou toch heel nipt zijn. Dus hij zal opnieuw een coalitieregering moeten vormen. Maar welke kleinere partijen gaan dus met hem meegaan, is nog de vraag. Ja. Aan de andere kant heb je dus de conservatieve partijen, de Partido Popular en het extreemrechtse Vox, die heel sterk staan. Het gaat niet alleen maar over die woningdecreten, maar... De problemen in Ceuta zijn nog niet opgelost. En dat is een onderwerp waar conservatief Spanje enorm aandachtig voor is. Dus als die woningdecreten voorbij zijn, als dat verhaal voorbij is, gaan we terug naar Ceuta. En dat is een heel gevoelig onderwerp.
0: Ja, er staat veel op het spel. Hebben we al een datum voor die vervroegde verkiezingen?
3: 29 november zou het zijn. Normaal zou het morgen dan al kunnen in het Staatsblad komen en dan zijn er 54 dagen voor men naar verkiezingen gaat en dat zal dan overeenkomen met 29 november.
0: Zo weten wij al wat Sanchez straks zal vertellen, dankzij Sven Tuytens, onze correspondent in Madrid. Dankjewel, Sven. En zo gaan wij naar het nieuws van 9 uur. Zometeen is er uiteraard, weet ik veel, met Kobe Ils. Veel plezier daarmee.
2: Filmfest Gent opent opnieuw zijn vele cinemazalen. Voor films van gevierde regisseurs tot de strafste nieuwe talenten. Lang, kort, virtual reality of nieuwe soundtracks bij cultklassiekers. Belgische premières van Lucas Dont en Michael Roskam. En ontmoetingen met componisten van wereldberoemde soundtracks. Van 7 tot 18 oktober. Tickets en info via filmfestgent.be. Samen met De Morgen, KNAK en Radio 1. De zomer van 2027 start fantastisch. Met Ray op Werchter Boutique. Ray, eerste headliner van Werchter Boutique. Maar zeker niet de laatste. Tickets via werchterboutique.be. Samen met De Morgen en Radio 1.
4: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
5: Onrust stijgt bij bedrijven.
6: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
7: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van hoge energiekosten naar kosten onder controle. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
1: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of gaat je verbouwen en zit er nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
8: Zin in een herfstwandeling dwars door Turnhout? Dat kan met VRT Potwalks, de wandelapp van VRT. Trek je wandelschoenen aan en laat je smartphone op? Dan zorgt Arnoud Houben voor de mooiste wandelroutes.
9: Ik wandel met je mee langs prachtige natuur en door historische steden. Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en zorg ik dat je niet verdwaalt. Samen ontdekken we Turnhout in het hart van de Kempen.
8: Download de Potwalk van Turnhout vanaf nu in de RouteU-app.
10: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
11: En nu nog meer.
10: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
12: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
13: Van het bos tot in de tuin.
12: Zagen.
13: Snoeien.
12: Blazen.
13: Maaien.
12: Meer maaien.
13: En nog meer maaien.
12: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
13: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
14: Stiel. Sterk werk.
15: Aluminium ramen en deuren kiezen is niet zo gemakkelijk. Laat je daarom begeleiden door een ervaren constructeur van Sapa.
16: Ontdek de persoonlijke aanpak van de Sapa Aluminium vakman. Aluminium, ramen, deuren en ook veranda's. Meer info op sapa.be. Sapa. Aluminium is ons vak.
17: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Zoals een vinyl tegel met handig kliksysteem aan €16,99. Of een keramisch parket voor maar €19,99 per vierkante meter.
18: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
17: Nu zondag extra open van 1 tot 6.
19: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
20: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
21: Straks is er weer, weet ik veel, op deze maandagochtend. En we gaan een beetje mysterieus doen, want de gast bij mij is zo dadelijk een privédetective. Wat houdt die job allemaal in? Zo dadelijk weet ik veel.
22: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
21: Het is 9:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met... Wat houdt die job allemaal in? Zo dadelijk weet ik veel.
22: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Het weekblad Knak ontdekte dat het geen moslim was, maar een witte medewerker van minister Weitz die de column geschreven had. De medewerker zou hebben willen bewijzen dat conservatieve stemmen minder aan bod komen in de media. De minister zegt in een schriftelijke reactie dat hij afstand neemt van het privé-initiatief van zijn medewerker. Hij noemt het een domme actie en gaat met de medewerker praten. Hij is voorlopig niet van plan om de man te ontslaan. Op de E19 richting Antwerpen is vanmorgen een kettingbotsing gebeurd met 9 voertuigen, net voor Kontig. Niemand raakte gewond, maar er staat wel een lange file. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Op het ogenblik dat het gebeurde, hing er wel veel mist in de regio. Van Brussel naar Antwerpen neem je voorlopig beter de A12. In Lokeren in Oost-Vlaanderen was er afgelopen nacht een explosie bij een woning. Er was rookontwikkeling, de brandweer kreeg verschillende oproepen. Er vielen geen gewonden, maar de woning is wel beschadigd, vertelt Hanne Olivier van het parket.
1: Deze nacht in Lokeren is er een explosie geweest aan een woning waarbij de voordeur van de woning uit de hengsels geblazen is. Wij hebben dan eerst gevraagd om dobo ter plaatse te laten komen om te kijken of de plaats veilig is. Ze zijn nu nog aan het wachten op hun bevindingen. Nu momenteel hebben we dus nog niet veel informatie. We gaan ook moeten onderzoeken wat het motief is.
0: Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op haven, infrastructuur en industrie in de regio Odessa in het zuiden van Oekraïne. Rusland zegt dat het brandstofopslagplaatsen heeft bestookt en ook 2 vrachtschepen op de Zwarte Zee. En in Brazilië komt er een 2e ronde van de presidentsverkiezingen. In de eerste ronde haalde geen van de kandidaten een absolute meerderheid. De radicaal-rechtse Flavio Bolsonaro, de zoon van Jair Bolsonaro, haalde net iets meer stemmen dan huidig president Lula da Silva. Het was spannend, zegt Matthias Tuijls vanuit Brazilië.
2: Het was nagelbijten in kamp Lula, want tot net voor ongeveer de helft van de stemmen geteld waren, stond de belangrijkste uitdager Flavio Bolsonaro nog boven de 50%. En dat betekent dat hij op dat moment in een eerste ronde zou gaan winnen. De zittende president kwam terug, maar verliest de eerste ronde uiteindelijk met een kleine 2%. En dat betekent dat er binnen enkele weken een 2e ronde volgt. Zo'n 20 miljoen Brazilianen zijn gisteren trouwens niet gaan stemmen. En in een opvallend strijdbare speech liet Lula weten dat hij dat potentieel vanaf vandaag volop wil aanboren. De campagne start dus opnieuw.
0: Het weer geleidelijk, overal vrij zonnig tot 22 graden. Ook morgen nog zacht met zonnige periode. In de tweede helft van de week wordt het gevoelig frisser, maximaal rond 15 graden. En krijgen we ook meer kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Het gaat nog steeds langzaam naar Antwerpen op de E19. Bijna 1,5 uur vertragen van Mechelen-Zuid tot Kontig. Daar is door een kettingbotsing nog steeds de linkerrijstrook dicht. Door omrijders zijn er ook vertragingen van 3 kwartier op de N1 van Mechelen naar Kontig en op de N14 in Duffel. Verkeer van Brussel naar Antwerpen kan nog steeds beter via de A12 rijden. De andere files naar Antwerpen staan op de E17, zo'n 20 minuten vanaf Haastonk, en op de A12 een 30 minuten van Boom tot Aartselaar. Dan op de E313 van Lummen naar Luik is er nog wat vertraging door een aanrijding bij Hasselt West. De weg is wel vrijgemaakt. En op de E314 van Leuven naar Lummen is het 20 minuten file rijden door werkzaamheden bij Aarschot. Naar Brussel files van zo'n 20 minuten op de E40 vanaf Aalst. Op de E19 20 vanaf Zemst. Op de E314 bijna 1 uur van Bekkenvoort tot voorbij Tieltwingen komt ook door werken. En op de E40 een 30 minuten vanaf Haasrode. In Heverlee is een ongeval gebeurd en verder ook 20 minuten van Everen tot in de Europese wijk. De binnenring rond Brussel ook daar nog steeds 30 minuten aanschuiven tussen Dilbeek en Vilvoorde. Op de buitenring zelfs 40 minuten van Waterloo tot Zaventem en verderop ook een 15 minuten bij Jette. Komt door een defect voertuig. In Brussel op de kleine ring richting de Zuid ook 30 minuten bumperen van Koekelberg tot Kunstwet. En op andere plaatsen is het nergens meer dan 1 kwartier vertragen.
4: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
5: Radio 1.
6: Weet ik veel.
5: Met Kobe Ilse.
7: Ja zeg, goedemorgen. We gaan een beetje mysterieus zijn, want wie graag kijkt naar Weet ik Veel, die heeft nu gezien dat onze live feed is uitgeschakeld. Waarom? Omdat ik een gast heb die gevraagd heeft dat te doen. Waarom? Omdat de

0: Een privédetective is. Christophe, goedemorgen.
1: Kobo, goedemorgen.
0: We mogen uw stem wel horen, ik mag uw naam noemen, maar u heeft liever niet dat u in beeld komt.
1: Inderdaad, ik doe de job al bijna 30 jaar. En in onze job is discretie van enorm belang.
0: Mm-hmm.
1: Discretie is ons handelsmerk. Wij doen onderzoeken en de cliënten en voor onszelf, voor de medewerkers, werken we graag discreet.
0: Snap ik. Maar ik mag wel uw naam zeggen, hè?
1: Uiteraard.
0: U heeft een privédetectieve kantoor, heb ik gezien, een website ook.
1: Mm-hmm.
0: Daarin zie ik uw activiteiten. U kan mensen schaduwen, u kan onderzoeken doen, u kan mensen opsporen. Fascinerende job, denk ik, hè?
1: Het is elke dag iets anders. Mm-hmm. Je weet 's morgens waar je aan begint, maar wanneer je thuis komt, dat is niet bepaald.
0: Heeft u mij opgezocht? Heeft u research gedaan?
1: Ik kom hier met een open visie.
0: Ik mag vragen wat ik wil, hè?
1: Ik zal luisteren naar uw vragen.
0: En dan ziet u wel of u kan antwoorden, want mm-hmm. Ik neem aan dat er ook een ongelooflijk beroepsgeheim rust op deze job.
1: Het noemt een discretieplicht. Beroepsgeheim is voor advocaten.
0: Ja.
1: Bij ons is het discretieplicht, geheimhoudingsplicht.
0: En wat houdt dat precies in?
1: Dat wij mogen rapporteren aan de opdrachtgever, de cliënt, de medewerkers waar we mee contracteren en aan de gerechtelijke overheid in het bezit van een bijzonder mandaat
0: mm-hmm.
1: over de lopende onderzoeken. Dus wij mogen met niemand anders daarover spreken. Alles wordt. En nog één uitzondering is de Data Protection Officer, dus de functionaris voor de gegevensbescherming, die wij ook hebben. Dat zijn de enige mensen die mogen kennis krijgen van mm-hmm. de onderzoeksresultaten of de opdracht.
0: Heeft u een rode Ferrari?
1: Nog niet.
0: Heeft u een snor?
1: Nee.
0: U heeft ook geen snor, hè?
1: Nee.
0: Nochtans, Magnum PI, weet je het nog? Vroeger, dat was voor mij de allereerste visie op een privédetective. Dus zullen we daarmee starten?
1: Ja.
0: Alright?
1: Ja.
0: Goed, fijn dat u luistert naar Weet ik Veel over de privédetective. Heel goedemorgen. Welkom.

0: Was het niet in Hawaii dat die man rondreed? Magnum PI Private Investigator. Want het gaat vandaag in weet ik veel over de privédetectieven. En zelfs in 1989 waren die er al. Want de VRT heeft toen een reportage gemaakt. En dit is een fragment daaruit.
1: Wel, privédetectief wordt men in België door doodeenvoudig een naamkaartje te laten maken en een plan privédetectief en men is vertrokken. Het is een vrije woestijn van informatie, maar men wordt het zonder school.
2: Valt u onder een of andere wet?
1: Niet bepaald, nee.
2: Vrij buitensland.
0: Vrij buitensland. De klank was niet geweldig, waarvoor een excuus. Maar wat de man zei, vond ik wel interessant, vandaar dat ik het gekozen heb. Ja, eigenlijk kan je gewoon een bordje aan je deur hangen, een kaartje laten maken. Ik ben privédetectieve en dan ben je het ook. Klopt dat nog altijd, beste Christophe?
3: Ik ben zeer blij dat deze tijd voorbij is. Ik heb het gelukkig nooit meegemaakt. En het tegendeel is al 30 jaar in voegen, sedert 19 juli 1991, de eerste wet.
0: Oké.
3: Is een strikte wetgeving gekomen in België. Die heeft een update ondergaan vorig jaar, dus die is nu al bijna 2 jaar in voegen. En ik ben blij dat u mij die vraag stelt, want er is heel veel mysterie en vragen rond het beroep van privédetectieven. Maar niemand mag het beroep uitoefenen in België zonder een voorafgaande toelating, vergunning van de minister van Binnenlandse Zaken.
0: Oké, en wanneer krijg je die vergunning? Moet je daar examens voor doen? Moet je testen laten doen? Moet je gewoon iets zweren op trouw, zeg maar wat?
3: Alvorens men de titel draagt van privaat onderzoeker, private investigator, privédetectieve, moet u voldoen aan heel wat voorwaarden. De afwezigheid van veroordelingen. Allerlei veroordelingen. U mag zelfs geen overtreding beharen tijdens de COVID-periode. Om maar te zeggen. Vervolgens moet u een opleiding volgen waarin dat u recht hebt. Deontologie, strafrecht, burgerlijk recht, Europees recht. Alle vakken komen aan bod. En er is ook een verplichte bijscholing. Verplicht.
0: Dus er is een privédetectieve school?
3: Er is een school.
0: Oké.
3: Er is een strikte wetgeving daaromtrent die alle regels van het recht, alle deontologische regels, bepaald omschrijft.
0: Dat je weet wat je kan doen en wat je mag doen en dat je niet in iemand zijn privé terechtkomt zonder dat je daar eigenlijk het recht toe hebt, bijvoorbeeld.
3: Ja, het is zelfs zo dat je hebt niet alleen de opleiding voor privédetectieven, maar je moet ook voldoen aan de wetten GDPR, privacywetgeving, dus de AVG, algemene verordening gegevensbescherming enzovoort. Die wet voorziet heel wat strikte regels. Er zijn ook beroepen uitgesloten van de wet op de private opsporing. Bijvoorbeeld een journalist. Bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder.
0: Een journalist mag zijn goesting doen?
3: Wel, je mag niet zijn goesting doen. Hij moet ook de geldende, de vigerende wetgeving volgen. Maar hij valt niet onder de wet van de private opsporing.
0: Oké.
3: Voor de uitvoering moet het uitgevoerd worden door een natuurlijk persoon. En voor een opdrachtgever. En dan heb je een aantal specifieke activiteiten die je mag doen. Het gaat dus over het verzamelen van inlichtingen omtrent het gedrag van personen. Maar het kan ook gaan over een effectief conflict of een mogelijk conflict, omdat de vrijwaren dus voor de opdrachtgever, maar ook om verdwenen personen, verloren goederen of gestolen goederen op te sporen.
0: Maar u mag geen telefoontaps gaan doen, toch niet?
3: Telefoontaps, nee, dat is een
0: mag u cameraatjes installeren, mag u microfoontjes installeren en dan opnemen? Mag dat?
3: Het maken van beeldopnames is zeer specifiek geregeld in de wet. Er moet altijd een doel zijn. Het specifiek doel waarom dat u de opnames wil doen.
0: Maar als u dat doel goed kan omschrijven en goed kan duiden, dan zou dat eventueel wel mogelijk zijn.
3: Dat moet voorafgaand in de overeenkomst staan waarvoor het gerechtvaardigd doel.
0: Oké.
3: Dus een heel specifiek doel. Bijvoorbeeld als u naar Gent gaat met uw partner en u maakt daar wat foto's, gewoon als bezoeker, als toerist, dan is het doel van die foto's voor de familiealbum. Dan valt dat niet onder een detectievewet. Als wij op opdracht gaan en wij maken foto's van personen, moeten wij kunnen verantwoorden waarom is die foto gemaakt.
0: Dus dan heeft u een opdrachtgever nodig, dan moet u dat kunnen duiden waarom.
3: Ja, een opdrachtgever is sowieso noodzakelijk. En hij moet ook een rechtvaardig belang hebben bij de opdracht waarom dat u dat doet.
0: Daar gaan we eens dieper op in. Hè. U heeft een kantoor. Privé-detectives.be. Denk ik het juist? Ja.
3: Privé-detectives.com.
0: Sorry. Goeie reclame trouwens. Iemand benadert u. U maakt een afspraak, een telefonische afspraak. En die persoon komt bij u op kantoor. Hoe gebeurt dat?
3: De cliënt maakt een afspraak. Ik filter al een klein beetje door de telefoon. Waarover gaat de opdracht?
0: Okay.
3: Wat is het legitiem doel? Wat wilt u doen met de onderzoeksresultaat?
0: Wat is het vaakst voorkomen?
3: 50-50. Particulieren en bedrijven. Binnen de particulieren zijn er heel wat opdrachten. Dat kan gaan over vaststelling van overspel.
0: Oké.
3: Ja, het gerechtelijk wetboek voorziet het nog steeds.
0: Dat is een grond van scheiding of zoiets, dacht ik.
3: De vaststelling overspel bestaat nog altijd. U kan scheiden op twee manieren. Ofwel de EOT, de echtscheiding met onderlinge toestemming. Ofwel het aantonen van de onherstelbare ontwrichting.
0: Mm-hmm.
3: Wat is daar het grote verschil? De EOT, dan is er geen verplichte voorafgaande periode van scheiding en u bent allebei akkoord. Als het gaat over de echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting, dan kan één van de beiden het aanvragen. Dan kan u samen naar de rechtbank stappen. In principe op 6 maanden. Na 6 maanden bent u dan feitelijk gescheiden. Of de procedure wordt herhaald.
0: Ja.
3: Tweede is, als een van de beiden de echtscheiding inzet, moet u dan een jaar wachten. En dan hebt u de vaststelling van overspel. Dus feiten waaruit blijkt dat het samenleven verder onmogelijk is.
0: Mm-hmm.
3: En dat kan zonder de gewone wachten. Maar dat heeft enorm gevolgen. Bijvoorbeeld als de rechter de uitspraak doet dat er een zware fout is die de relatie definitief heeft gekraakt, dan kan de overspelige partner geen aanspraak meer maken op persoonlijk onderhoudsgeld.
0: Oeh.
3: Als u €1500 onderhoudsgeld vordert
0: en de privédetectief heeft aangetoond dat u op een ander zat?
3: Dan de rechtsdeurwaarder stelde het aan
0: vast. Ah, ja, okay.
3: Om 5:00 's morgens.
0: Ah ja, die gaat echt binnen, hè?
3: Die gaat binnen, dat is een hele procedure ook. Er moet dan een verzoekschrift ingediend worden bij de voorzitter van rechtbank van eerste aanleg. Dan krijgt u een beschikking, beperkt in tijd, op een bepaald adres. En de rechtsdeurwaarder, zonder tussenkomst van de detectief, die heeft 50% kans dat het lukt.
0: Maar
3: 50% kan het niet lukken.
0: Maar de detectief gaat wel zeggen, op dat moment daar moet je zijn.
3: De cliënt, en dat is dan de consultatie, is een heel belangrijk moment. Want dat is het moment dat ik de cliënt zie. En die consultatie duurt vrij lang. Dat is 1 à 2 uren om het optimaal voorbereiden. Dus als het gaat over overspel,
0: ja,
3: dan gaan wij observeren, gans de nacht.
0: Gans de nacht?
3: Ja, want de vaststelling is om 5:00 's morgens. Dus dat is heel belangrijk, de fysieke vaststelling.
0: Dus als je overspel wil plegen, om 4:30 ziet dat geweg zijn.
3: Mm-hmm.
0: Praktische tip deze ochtend voor mensen die dat van plan zijn, 4:45.
3: Ja, maar in de praktijk is het zo dat ofwel is er een vaststelling overspel door de rechtsdeurwaarder, ofwel is het iets die al 1 of 2 jaar duurt. Mm-hmm. Partijen kunnen al 1 of 2 jaar gescheiden wonen, feitelijk gescheiden.
0: Mm-hmm.
3: Het is altijd de rechter die oordeelt. Als de rechter oordeelt dat, aanzien dat het koppel al 2 à 3 jaar apart woont, dat dan de vaststelling overspel, dat niet de zware fout is, heeft dat een hele andere implicatie dan.
0: Tuurlijk. Dit gaat nu over overspel. Mm-hmm. Waarmee komen mensen nog tot bij u?
3: Bijvoorbeeld het opsporen van getuigen.
0: Opsporen van getuigen?
3: Ja, dat kan zijn bijvoorbeeld een persoonlijke situatie van stalking bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
3: Dat de cliënt zegt, kijk, ik heb getuigen die zien dat ik gestalkt geweest ben. Dan kunnen we bij die mensen een interview of verklaring afnemen.
0: Waarom zou de politie dat niet doen?
3: Politie doet dat ook. Ja. Maar wij doen dat ook voor verzekeringsopdrachten, voor verzekeringsmaatschappijen bijvoorbeeld. Het opsporen van gestolen voorwerpen. Bij een inbraak zijn er merkuurwerken gestolen. Die zijn geïnventariseerd, gecatalogeerd. Dan gaan wij op het internet op zoek naar die uurwerken. Die uurwerken komen heel snel soms weer in circulatie. Er zijn bepaalde websites die merkuurwerken aanbieden. Dan gaan wij aan basis van de foto's, de omschrijving enzovoort op zoek naar die artikelen.
0: Oké, dus het is niet altijd zo met een gaatje in de krant mensen achtervolgen.
3: Nee.
0: Snap je dat clichébeeld? Nee. Dat je een vakje in de krant hebt opengeschud, mm-hmm. zoals we het vroeger deden.
3: Ja.
0: Dus het is ook vaak bureauwerk, het is veel opzoekingswerk. Veel, het is niet altijd in de actie mensen achtervolgen.
3: Nee. Heel veel administratieve voorbereiding alvorens dat we dus de baan op gaan.
0: En neemt u elke zaak aan? We zaten daarnet bij u in de consultatiekamer. De eerste koffie is gedronken, het verhaal is gebeurd. Zegt u dan soms ook, wij kunnen u niet helpen?
3: Ja, elke vraag tot onderzoek wordt gescreend. Enerzijds door onze law consultant. We hebben een eigen law consultant.
0: Die of het dat wel mag.
3: Volledig ja. filtert. En anderzijds hebben we ook onze functionaris voor gegevensbescherming. De DPO. We komen samen en we overleggen van, kan dit volgens de vigerende wetgeving, kan dit toegestaan worden? Soms vraagt men zaken en daarom komt de cliënt ook bij ons met vragen dat we moeten weigeren, omwille dat de wet het niet
0: toelaat. Geef een voorbeeld.
3: Onderzoek naar de gezondheidstoestand.
0: Ah ja, doktersgeheim, dat kan niet geschonden worden natuurlijk.
3: Er is een uitzondering. De wet zit vol met uitzonderingen, ja. Dus het is heel belangrijk één om de wet te kennen, maar ook de uitzonderingen.
0: Wat is de uitzondering?
3: Een uitzondering is bijvoorbeeld een controlegeneesheer die een patiënt over de vloer gehad heeft of die 3 maal opgeroepen heeft om te komen en die is niet gekomen. Op dat moment, als wij de opdracht doen...
0: De patiënt is niet
3: de patiënt.
0: Ja.
3: Op dat moment dat de verzekeringsonderneming... Wij werken dan voor verzekeringsonderneming. De controlegeneesheer kan opdracht geven aan ons om dan wel na te gaan wat die patiënt eigenlijk doet. Bijvoorbeeld, hij komt binnen op krukken met een halskraag. En soms gebeurt het dat men iets verder de auto parkeert en dan doet men...
0: Dus jullie weten dan, die man komt op dat moment naar die controlearts... Wij staan buiten klaar en wij checken of hij wel degelijk zijn.
3: Dat is de enige uitzondering
0: gebeurt
3: in de wet.
0: Echt?
3: Dat
0: doen mensen dat?
3: Ja, wij zien regelmatig mirakels.
0: Meen je
3: mensen
0: dat?
3: Die s'avonds niet meer manken.
0: Dat kan. Of fijn. Serieus. En hoe moet je dat dan vastleggen? Moet je dat dan gefilmd hebben? Of is uw erewoord dan ook al basis om een veroordeling of om een conclusie te trekken?
3: De vaststelling door de privaat onderzoeker, als dat uitgevoerd wordt, volgens de vigerende wetgeving, is een begin van bewijs.
0: De vaststelling?
3: De vaststelling.
0: Als u onder ede zweert, ik heb gezien dat die man eigenlijk naar huis jocht, terwijl hij doet alsof hij 2 gebroken benen heeft, dan is dat rechtsgeldig.
3: Het is een onderzoeksrapport die wij opstellen. Een officieel onderzoeksrapport.
0: Maar geen PV, denk ik, hè?
3: Het is geen...
0: Nee.
3: Het is een verslag van vaststelling, de zintuiglijke waarneming. Dit wordt zeer goed gedocumenteerd ook.
0: Ja.
3: Met beeldmateriaal, indien mogelijk, weer als de wet het toelaat. Bijvoorbeeld als die man langs de openbare weg stapt, naast een auto.
0: Ja.
3: Iedereen kan dat zien. En het doel is ook gerechtvaardigd, want het valt onder de wetgeving die het toelaat. Die man is opgeroepen en de controlegeneesheer vermoedt, er klopt hier iets niet.
0: Heerlijk. Heerlijke job toch? Alhoewel, ik neem aan dat het ook veel wacht is. Maar dat ga ik u straks vragen, want we moeten eerst nog even een update geven van...
4: Het gaat nog langzaam naar Antwerpen met bijna 1 uur vertraging van Mechelen-Zuid tot Comtich. Daar is de weg intussen wel vrijgemaakt. Hou door omrijders wel nog rekening met vertragingen op de kleinere wegen in de omgeving. Onder meer de N1 van Mechelen naar Comtich en de N14 in Duffel. Andere files naar Antwerpen staan er nog op de A12 met zo'n kwartier van Boom tot Aartselaar. Dan op de E314 van Leuven naar Lummen is het ook nog een kwartier file rijden door werken bij Aarschot. Naar Brussel nog files vooral vanaf Zemst op de E19 een kwartier. 50 minuten nog steeds op de E314 van Bekkenvoort tot voorbij Tieltwingen, komt door werkzaamheden. En op de E40 vanuit Luik 20 minuten vanaf Haasrode. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 20 minuten bij Halle door een ongeval op de linkerrijstrook. Het is een half uur aanschuiven ook verderop tussen Dilbeek en Vilvoorde. De buitenring een half uur van Waterloo tot Zaventem. Ook nog even meegeven dat er ook een ongeval gebeurd is op de Antwerpse ring richting Nederland. Net gebeurd bij Merksem. Er zijn twee rijstroken dicht, een half uur aanschuiven vanaf Berchem. Op andere plaatsen is het nergens meer dan 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel, Hajo.
5: Badkamerrenovatie.
6: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
0: Weet ik veel over de privédetectieve vandaag? Als er vragen zijn, die zijn zeer welkom via de VRT Max app. En het kanaal van Radio 1 natuurlijk. Hey, fijn dat u luistert deze maandagochtend naar Weet ik veel.

0: Henry Mancini. En de Peter Gunn team. In weet ik veel over de privédetectieven met Christophe hier. Christophe, jij runt al 28 jaar. Of je doet deze job al 28 jaar. Jouw verhalen moeten legendarisch zijn. We hebben het net al over overspel gehad. Ik wil daar nog heel even op doorgaan als het mag. Want hoe bewijs je dat? Wat is overspel? Moet je de daad doen? Moet jij bewijzen hebben dat er seks is geweest? Want ja, wat is overspel?
1: Overspel, men gaat ervan uit, het is beledigend. Het is beledigend voor de partner. En de juridische omschrijving, dus de zware fout waarop men dan in veel gevallen de scheiding aanvraagt, dat kan niet alleen gaan over seks, dat kan ook gaan over beledigingen.
0: Over beledigingen?
1: Beledigingen. Dat kan gaan over slagen en verwondingen.
0: Maar wacht, die beledigingen. Dus als jij kan vaststellen dat mijn partner tegen een ander beledigende taal spreekt over mij, is dat overspel?
1: Het is de partner zelf die de echtscheiding zal aanvragen op basis van deze situatie. Dat is één kant van het verhaal voor de echtscheiding. In verband met het overspel, dat is, men heeft een aantal verplichtingen binnen het huwelijk. Als men samen woont, gewoon het huwelijk is gaande. En tijdens het samenwonen, tijdens het huwelijk, gebeurt er overspel.
0: Ja, maar wat is dat dan? Is dat penetratie? Heb je dat nodig om overspel te definiëren? Of is orale seks? Ik verzin het. Ja, ik weet het niet, hè?
1: Overspel gaat erover dat het kan ook zijn dat u het hand in hand loopt.
0: Dat is ook overspel.
1: Zoenen. In het openbaar. Zoenen op de mond.
0: Mocht hè.
1: Knuffels, foto's.
0: Dus dat een avond op café kan u veel geld kosten.
1: Het is een openbare plaats.
0: Ja.
1: Alleen kan het zien. De huwelijksverplichting is nog altijd van tel uiteraard. Men moet trouw zijn aan de partner.
0: Ja.
1: Als men op Facebook foto's post met een andere partner, of er gebeurt de klassieke overspel dat men om 5 uur 's morgens aanbelt. En er is een procedure, artikel 1016 bis van het gerechtelijk wetboek, die nog altijd de vaststelling van overspel regelt. Er is soms een misverstand, maar men zegt dat bestaat niet meer, overspel. Dus een verschil tussen iets dat gedepenaliseerd is en de procedure vaststelling overspel, zoals ik u daar pas zei, dat kan enorme implicaties hebben naar onderhoudsgeld.
0: Tuurlijk.
1: Dus het overspel kan gebeuren door een betrapping van de gerechtsdeur om 5 uur 's morgens. Maar er moet iemand de deur open doen. Je zou nooit beide partijen in het bed aantreffen. Alhoewel, het is ene keer gebeurd.
0: Vertel.
1: Dat was een observatie in Brussel. Zaterdagavond. We beginnen meestal de dag voordien. En het was een man in dit geval die vertrekt. En we observeren op de locatie waar de beschikking.
0: Observeren, dat is achtervolgen. Je volgt hem met de wagen, je wandelt mee met hem.
1: Nee, observeren, juridische zin, is het gadeslaan van een persoon zonder dat deze persoon op de hoogte is. Het achtervolgen kan ook gebeuren. Maar voor een vaststelling overspel doen we dat niet.
0: Okay.
1: Omdat de beschikking afgeleverd door de rechtbank is geldig op een bepaald adres.
0: Oké.
1: Dat moet wel omschreven zijn. Eerst en vooral, je komt niet zomaar aan die toelating. Dus de ene huwelijkspartner moet dat indienen via de advocaat.
0: Dan heb je het recht om op dat moment, op die plek, iemand te observeren.
1: Nee. De gerechtsdeurwaarder heeft dan toelating om 's morgens om 5 uur het pand te betreden.
0: Te betreden.
1: En daar de nodige vaststellingen te doen die kunnen wijzen op overspel. In concreto gaat die man vaststellen wie is daar aanwezig.
0: Maar samen in een bed liggen is toch niet per definitie overspel? Je moet dan toch bewijzen dat er seksuele activiteit was?
1: Nee.
0: Samen in een bed liggen is overspel dan?
1: De rechter zal altijd de uitspraak doen, maar als daar 2 personen worden aangetroffen die niet op dezelfde dag gehuwd zijn,
0: naakt,
1: dan
0: is dat genoeg.
1: Ja, en ik zou zelfs meer zeggen, Kobe, in meer dan de helft van de gevallen heeft men dat gewoon toe.
0: Mm.
1: Dat men zegt, oef, het is nu bewezen, we zijn er nu vanaf.
0: Oké, okay. Maar terug even naar uw verhaal. Mm-hmm. Observatie, je was hem aan het observeren.
1: Observatie, en die man vertrekt en de nacht passeert 1 uur, 2 uur, 3 uur, 4 uur, 5 uur. En die komt thuis om 9 uur.
0: 'S Ochtends.
1: 'S Morgens pas. En de garagedeurwaarder, die was natuurlijk stand-by vanaf 5 uur. Dus wij staan in contact met hem, want hij moet ook de politie verwittigen. En de slotenmaker.
0: Amai zeg.
1: En dat wordt 5 uur, dat wordt 6 uur, dat wordt 7 uur, dat wordt 8 uur, 9 uur. Komt die man aan. Het is een beveiligd appartement. Met wanneer was security, die gaat dan naar boven. En dan bellen wij de garagewaarder. Die was niet alleen thuisgekomen. Die had een tweetal dames mee.
0: Twee wel.
1: En beneden wordt er aangebeld. Er doet niemand open. En de garagewaarder gaat naar binnen. Die doet zijn werk. Die stelt vast wat daar gaande is.
0: Vreselijk toch.
1: En die vertelde mij dat ze niet wakker geworden zijn. Die hadden zelfs de bel niet gehoord. Dus die heeft daar...
0: Dus die heeft een vaststelling gedaan zonder dat die mens wist dat er ooit iemand in zijn appartement stond.
1: De documenten zijn op tafel gelegd van de garagewaarder. Maar die is weer weg en die heeft die mensen niet wakker gekregen.
0: Dat is een kater, hè. Dat is lastig wakker worden, denk ik.
1: Dat zijn dus dingen die...
0: gewoon niet doen.
1: Veel voorkomen.
0: Maar... nog een andere vraag. Ik zie op uw website ook dat bedrijven, nationaal en internationaal, ook uw hulp kunnen inroepen. Bedrijven.
1: Ja.
0: Waarom zouden bedrijven de hulp nodig hebben van een privédetectief?
1: Mm-hmm. De helft van ons cliënteel zijn bedrijven waar het common sense is standaard om met een privédetectief te werken.
0: Huh? Om een ander bedrijf te gaan bespioneren?
1: Bijvoorbeeld contractbreuk of oneerlijke concurrentie. Ik zal een voorbeeld geven. Een bedrijf die een ander bedrijf overneemt. En in de overeenkomst staat er clausule niet concurrentiebeding.
0: Ja.
1: Dus de overlater mag dan uiteraard geen activiteiten uitoefenen in een bepaalde sector, een bepaalde regio, van waar de overnemer dan nu actief is. Want hij doet de fusie, hij werkt dat personeel over. En dan staan daar boeteclausules in, 50.000 euro per inbreuk, soms 100.000 euro per inbreuk. En als we dan vaststellen dat via bronnen die de cliënt verneemt, want zo komen ze pas bij ons terecht, de cliënt verneemt dan, die man die zijn bedrijf overgelaten heeft aan ons, die is blijkbaar toch herbegonnen onder een andere naam, of die heeft zich ingewerkt in een ander bedrijf. En dan is het van belang om daar de vaststelling van te doen. We zien soms dat die man op een beurs staat, een openbare, publiek toegankelijke beurs. Dat kan een bedrijf zijn van verf, dat kan elektriciteit zijn. Noem maar op. Alle sectoren.
0: Gewoon die vast, daar kan je geen politieagent voor warm maken om dan zo'n vaststellingen te gaan doen. Dus komen bedrijven terecht bij privédetectives?
1: Ja.
0: Dat begrijp ik.
1: Politiediensten doen vaststellingen voor de strafrechtelijke kant van de zaak is exclusief voor hen. Een detectieve doet het onderzoek voor de burgerlijke kant, dus voor de economische schade.
0: Mm-hmm. We gaan zo dadelijk voortpraten. Er zijn heel veel vragen van luisteraars. Ik ga je die voorleggen, maar eerst gaan we nog een beetje muziek spelen. Hè. Hall & Oates bijvoorbeeld. Die hebben een heel fijn liedje, wat je op dit moment al hoort, beste Christophe. En dat heet Private Eyes. Toepasselijk toch, hè?
1: Zeer. Ja.
0: Heb jij ook, hè? Heb jij ook, ongetwijfeld. Goedemorgen.

0: Holland Oates met Private Eyes in. Weet ik veel over de privédetectieve?
1: Het zoeken van een vermist persoon.
2: Dat begint vanaf 20.000, 30.000 frank. Men moet zeer het onderscheid maken hoeveel tijd en waar de persoon moet gevonden worden. Iemand die naar Italië vertrekt of die naar Amerika vertrekt, daar is geen prijs op te plakken.
0: 20.000 of 30.000 frank, zoveel kostte het vroeger in 1989, fragmentje uit de reportage van VRT toen. Dat is €500 nu. Daarmee ga je er niet geraken, denk ik, Christophe, privédetectieve, om een vermist persoon op te zoeken. €500, dat is een eerste telefoontje, denk ik, met u, hè? Nee?
3: Consultatie is vrijblijvend en...
0: Oké.
3: En vertrouwelijk.
0: Ah, ja,
3: altijd, ja.
0: Een koffietje krijg je erbij.
3: Zeker.
0: We krijgen heel veel vragen. Bijvoorbeeld Lennart, leuke vraag. Komt het voor dat je als detectieve je stem of accent moet veranderen om niet herkend te worden? Wees eerlijk, Christophe, jij bent niet van West-Vlaanderen, hè?
3: Helemaal wel.
0: Dacht dat je hier zat te faken.
3: Vandaar dat we een netwerk hebben van medewerkers overhand België.
0: Ja.
3: Klein landje. En uiteraard, als West-Vlaming in Antwerpen gaan werken, is niet echt een optie.
0: Hoe is uw Antwerps?
3: Heel slecht. ik heb zeer goede medewerkers in het Antwerps en Braschaat.
0: Ja. Doen dat in Braschaat specifiek. Ja. Je hebt veel job daar. Is het waar? In Braschaat? Die eigen mannen daar allemaal aan het overspellen?
3: Wij voeren de diensten uit.
0: Discretie, ja.
3: Waar men ons
0: roept. Ik merk het. Bono vraagt, mag een privédetectieve forensisch onderzoek doen, vingerafdrukken, DNA stalen, dat soort zaken?
3: We mogen geen gegevens verzamelen omtrent genetische informatie. Dat mag niet.
0: Dus bij overspel mag u geen staal nemen van...
3: Nee. We zijn er ook niet bij. Bij het betreden van de woning.
0: Natuurlijk. Ja, oké. Maar stel nu dat je een vermist persoon moet opzoeken en het is zoals in de film, je denkt dat je hem hebt en die heeft een glas wijn gedronken op café, mag je dan dat glas ontvreemden omdat daar dan die vingerafdruk op staat? Zo gaat het dan in de film, hè?
3: Mm-hmm.
0: Mag dat? Of is dat diefstal?
3: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Nee. Ook niet als je daarmee kan bewijzen van het is de man die al 20 jaar vermist is, die
3: biometrische, genetische gegevens. Nee. Okay. Dat is streng verboden.
0: Oké. Okay. Amelie vraagt, bent u ooit al eens betrapt geweest? Hoe moeilijk is het om uw identiteit geheim te houden? Goeie vraag.
3: Mm-hmm. We zijn niet onzichtbaar. Maar de bedoeling is dat we opgaan in de massa. En dat we onze opdracht heel goed afwegen. Heel goed voorbereiden van, is het noodzakelijk om ons bij een bepaald persoon te gaan mengen enzovoort.
0: Heeft u zich al verbond?
3: Verwond?
0: Vermomd.
3: Vermomd. Denk, de beste vermomming is geen vermomming. Gewoon...
0: Heeft nog nooit een valse snor opgeplakt?
3: Nee.
0: Nee, maar het zou kunnen, hè?
3: Gewoon uzelf zijn.
0: Ja.
3: Maar, heel belangrijk, is de aangepaste kledij. Een strandbezoek is iets anders dan...
0: Dat ja, je bent nu mooi strak in het pak.
3: Dat is voor jou.
0: Dank u. Nee, daarmee gaat u niet op het strand iemand schaduwen in lokaal.
3: Nee, aangepaste kledij is...
0: Gaat u dan in Bermuda?
3: Short, wij hebben al opdrachten gehad in een hotel bijvoorbeeld in Spanje. Ik zeg maar iets, dan moet je u aanpassen. Of in een skistation moet u aanpassen. Opgaan in de massa.
0: Heerlijk.
3: Zo neutraal mogelijk. Dat u moet eigenlijk een uur, twee uur ergens aanwezig kunnen zijn en naar buiten gaan, dat niemand u opmerkt. Dan kunt u een goede vaststelling doen.
0: Zou je zover gaan mocht de vermiste persoon zich bevinden op het nachtstrand in Breden? Zou je dan zeggen, alles voor de job?
3: Mm-hmm.
0: Is het waar?
3: Ik kan u daar een opdracht over vertellen. We hadden ooit eens een onderzoek vaststelling overspel.
0: Je moet zelf ook lachen, Christophe.
3: En de cliënt zegt tegen mij, kijk, mijn vrouw zal vermoedelijk gaan shoppen in het Oostense. Dus wij volgen die dame. En aan de luchthaven, aan het begin van de landingsbaan, hebben we een groot... publieke sauna. Ik zeg wel, met nadruk publiek. Dus daar zit 300-400 man.
0: Ja.
3: En die dame zit in de auto. Die legt haar haar zo goed.
0: Mm-hmm.
3: En het non-verbale gedrag zegt soms meer over de mensen dan het verbale. En ik bel naar een gerechtsdeurwaarder. Ik zeg, is er iemand beschikbaar? Eventueel om naar hier te komen... En de gerechtsdeurwaarder zei, oké, als je mij nodig hebt, bel mij maar op. En waarom vraag ik dat? Die deurwaarder op ruimtes waar je geen foto's kunt maken, bijvoorbeeld in de publieke sauna, kan het interessant zijn om met een gerechtsdeurwaarder, die een openbaar ambtenaar is, dan een feitelijke vaststelling te laten doen. En de dame gaat naar binnen in de publieke sauna met een man. Ik bel nog vlug aan mijn cliënt. Hij bevestigt inderdaad. Zij zal daar waarschijnlijk een tijdje verblijven. En ik ga naar binnen in de sauna in aangepaste kledij. En de deurwaarder, dat ik niet ken, komt ook af. Dus ik zit daar in mijn handdoek, voor me, een handdoek. En de gerechtsdeurwaarder zegt, hoe zal ik u herkennen? Ik zeg, kijk, weet je wat, als ze binnenkomt, krapt een beetje aan uw neus. Ik zou u wel herkennen.
0: En die mensen ook?
3: En die gerechtsdeurwaarder, ik heb dat moeten uitleggen, dat dat dus in de sauna is, die is niet buiten, maar die is dus naar binnen gekomen met een handdoek voor hem. Ik heb hem beroep, ik zeg, dag meester. Ik zeg, kijk, dat is hier de opdracht die wij moeten doen. Dus de eerste kennismaking was nogal bijzonder. Maar wij hebben ons werk gedaan.
0: Maar naar de sauna gaan, Christophe, is toch geen overspel?
3: Het is geen overspel. Maar ze zijn naar boven gegaan en daar heb je een ruimte
0: de separé
3: voor private behandelingen. En dan, uit het gedrag, kon je duidelijk zien dat die mensen overspel plegen. Die zaten in de openbare ruimtes te knuffelen, te zoenen. Iedereen kon het zien.
0: Maar daar heeft u toch geen... Daar kan u geen beelden van maken, want dat is verboden.
3: Er zijn geen beelden van gemaakt.
0: Maar dan is de vaststelling van u en die briefing aan de deurwaarder is dan genoeg.
3: Mm-hmm. Die zijn dan wel nadien nog op hotel geweest. Dus,
0: ah ja.
3: Het was een lange dag, het was een ganse dag.
0: Ook voor u?
3: Ja, ja, dus de vaststelling was inderdaad daar begonnen en dat heeft dan verder gegaan tot 's avonds. En dan enkele weken later was dan de vaststelling over.
0: Als u dan iets nuttigt in die privé sauna, kan u dat inbrengen?
3: Hoe zeg je?
0: Als u dan iets nuttigt in die privé sauna, kan u dat
3: inbrengen? Dat is een beroep.
0: Wel, begint dat maar uit te leggen aan de fiscus.
3: Ja, de facturen zijn niet gedetailleerd. Bij ons staat op diensten aan.
0: Dat is gemakkelijk.
3: Naar de cliënt toe. Wij mogen ook niet specificeren wat wij beroeps hebben. Ja. Wij mogen dat ook niet, hè. Maar in dit geval is het een particuliere. Dus, ja.
0: Christophe vraagt, en in de sauna zou dat een beetje moeilijk zijn, mag u een wapen dragen?
3: Goede vraag.
4: Ik zie al in die sauna binnenkomen.
0: Sorry.
3: Ja, goede vraag, maar de activiteiten van een privédetective worden ongewapend uitgevoerd.
0: Oké.
3: Okay. Ja.
0: Ook geen zelfverdediging... Zo'n stok die uitklapt of zo? Nee, het is een verboden wapen.
3: De wettige zelfverdediging is mijn geval ongewapend.
0: Oké. Bartel vraagt, wat zijn de tarieven? Hoe wordt de prijs berekend voor de hulp van een detectieve? Zoals u daarnet zei, een lange dag in de sauna. U staat per uur, neem ik aan.
3: Ja, en we zijn daar heel transparant in. Wij maken geen onderscheid tussen particulieren, bedrijven, verzekeringsondernemingen. De tarieven bij ons zijn €95 per uur. Plus BTW per onderzoeker.
0: Amai.
3: En de kilometers is €1.
0: Helder.
3: En we maken een afspraak naar opdracht toe. Zoveel dagen, zoveel weken. Wat moet er gebeuren?
0: Het kan toch oplopen, Christophe?
3: Het kan oplopen.
0: Wat is de grootste factuur die je al gemaakt heeft? Als ik dat mag vragen.
3: U mag dat vragen.
0: Het gaat toch over duizenden euro dan? Ja. Als u een lang onderzoek moet doen.
3: Maar als dat een grote... opdracht is, we zijn nooit eens naar het buitenland geweest om paarden op te sporen.
0: Paarden?
3: Ja, sportpaarden. Tijdens de scheiding.
0: Die was er met de paarden vandoor.
3: Ja. De cliënt had een stoeterij. Ja. En haar echtgenoot was gaan lopen met twee paarden. Hele dure sportpaarden. En een medewerker van mij, een criminoloog. En ik, we zijn dan vertrokken naar het buitenland... Hanse week.
0: Aan €95 per uur?
3: Maak dan een forfait. Een forfaitprijs als het is in de buitenland. Omdat we geen uren hebben. Wij werken non-stop.
0: En heb je de paarden gevonden? Vertel.
3: Het is zo, dus die paarden waren uit de stoeterij verdwenen. En de cliënten hadden vermoeden waar ze zich zouden kunnen bevinden. We zijn dan vertrokken naar Marokko, Casablanca.
0: Okay.
3: En daar samenwerken met een lokale detectieve om dan de stad en de locaties die de cliënt vermoedde, waar enerzijds meneer zou overbleven, maar anderzijds ook waar de paarden ze zouden kunnen bevinden. Dan heb je heel detailleerde informatie. Dus het kan oplopen, maar mij draait het niet om het geld aan zich. Allee, voor mij is het resultaat die telt. Wij kunnen ook het resultaat garanderen. Dat is ook niet toegestaan. Het is geen resultaatsverbindenis.
0: Nee.
3: Middelenverbindenis.
0: Voor hetzelfde geld heeft u heel veel werk geleverd. Hij moet u zeggen, sorry, er is niks te vinden. Of we hebben hem of haar. Of wat u denkt gevonden te moeten hebben.
3: Ja, op basis van expertise worden die mensen ook ingeschakeld.
0: Wart vraagt, heeft u ooit al gevreesd voor uw eigen leven? Wordt het soms ruw? Ongemakkelijk?
3: De opdrachten filteren we. In die zin, als we spreken over de tak bijzondere operaties, dan gaan we meer in de sector van autodiefstal, vrachtwagendiefstal, omkatten.
0: Omkatten?
3: Omkatten, sjoemelen met chassisnummers. Dus men koopt bijvoorbeeld de papieren van een autovrak en men gaat dan een wagen gaan stelen die gelijkaardig is dan op de papieren.
0: En dan ga je het chassisnummer veranderen?
3: En dan wordt het chassisnummer veranderd op basis, dus dat wrak wordt weer in verkeer gebracht. In België wordt het iets moeilijker met de controles en de carpas.
0: Oké, okay. En dan zegt u van dat kan gevaarlijk worden?
3: Het kan. Het is te zien, als we het doen voor een verzekeringsmaatschappij die zijn verplichtingen moet nakomen in het kader van Omnium. Klassiek voorbeeld is een diefstal van een vrachtwagen. De vrachtwagen is Omnium verzekerd, ten bedrag van 100.000 euro. En de vrachtwagen zit een OBU, dat is een on-board unit.
0: Ja.
3: Een professioneel dief gaat die OBU saboteren, waardoor dat het niet meer kan getrekt en getraced worden.
0: Okay.
3: Die vrachtwagens worden gestolen op bestelling en moeten zo vlug mogelijk uit elkaar gehaald worden, om dat weer in omloop gebracht te worden in stukken. Dus laat ons zeggen, dit soort
0: En waarom vertelt u dat nu? De vraag was, heeft u ooit al gevreesd voor uw eigen leven? Omdat dat bendes zijn, neem ik van. Dat zijn
3: dus deze
0: grover vol. Dat is geen overspel. Hè. Dat is georganiseerde misdaad.
3: Ja, dus dat is hun businessmodel. Hè.
0: Ja.
3: Dus die stelen 2-3 vrachtwagens per nacht.
0: Wauw.
3: Ja, op bestelling.
0: En de verzekeringsmaatschappijen vragen dan om dat te gaan onderzoeken?
3: Ja, want een verzekeringsmaatschappij moet binnen een bepaalde termijn de cliënt uitbetalen.
0: Ah ja, oké. Okay.
3: Dat kan ook een leasingvrachtwagen zijn, dat kan een eigen vrachtwagen zijn, maar die zijn verzekerd. Maar dat was zijn de opdrachtgevers van de diefstal, die zijn zo professioneel dat ze dat stelen met 2 chauffeurs om continu te kunnen rijden, hans de nacht.
0: Wauw.
3: Dus die stappen in, doen de sabotageopdracht, duurt tussen de 4 en 8 minuten, de vrachtwagen begint te rijden.
0: Ja.
3: Dus laten we zeggen, allee, goed weten wie dat de mensen zijn die je zoekt. Hè.
0: Het zal zijn. We gaan bijna afronden. We hebben nog maar 3 minuten, maar ik hang aan uw lippen, Christophe. Het is een heerlijk thema, echt waar. Ronald vraagt nog, mag je een privédetective huren om te achterhalen of je kind geslagen wordt door haar partner? Dat is donker.
3: Een detective heeft meldingsplicht. Dus als we onderzoek doen naar activiteiten die misdaden wanbedrijven uitmaken, dan hebben we sowieso meldingsplicht aan de procureur. Controle van de partner tijdens het omgangsrecht wordt soms gevraagd.
0: Dus stel een scheiding, hoederecht of bezoekrecht. De moeder heeft het recht om een privédetective in te schakelen als ze denkt, mijn ex gaat niet gepast om met mijn kind tijdens de momenten dat hij voor haar moet of voor hem moet zorgen.
3: Ja, we hebben het al gehad. Dat was een jonge dame die het babytje, de maxicosi, meenam naar een fuif en die maxicosi op de luidspreker had gezet.
0: Jezus.
3: Ja, we hebben dan met de politie gebeld. Dat zijn activiteiten die moeten vastgesteld worden. Maar als het gaat specifiek over misdrijven, dan moet men altijd naar de politie gaan.
0: Mm-hmm.
3: Ik wil nog één iets zeggen als ik mag.
0: Tuurlijk.
3: In verband met u vroeg daar pas, werd u voor bedrijven?
0: Ja.
3: Het is heel belangrijk dat als u een onderzoek wilt laten doen naar werknemers, want iedereen vandaag of morgen heeft wel ooit eens een probleem met werknemers of met bedrijfsspionage op de werkvloer, dan moet u voor 16 december in het interne reglement dat laten opnemen. zeer belangrijk. Er is een wet en de wet is van openbare orde. Ja. Dus u moet voor 16 december elke onderneming vanaf één werknemer moet dat laten opnemen. Sociaal bureaus zijn er al mee aan de slag, maar denk eraan als ondernemer, bescherm uw bedrijf voor dreigingen van buitenaf. Als die mensen in dienst komen, we hebben het dan over bedrijfsspionage, dat u daarvoor uw bedrijf beschermt. Gisteren was het open bedrijvendag, vandaag is het gesloten bedrijvendag. Cybercriminaliteit, dat is een nieuwe vorm van fraude, maar ook personeelsfraude. De meeste diefstallen worden gepleegd door personeel.
0: Dank u voor deze waarschuwing. Ik hoop dat de VRT in orde is, ik weet het eigenlijk niet. Ik ga het straks eens checken. Voor 16 december.
3: Voor 16 december brengt dat in orde.
0: Christophe, ik ga u danken voor uw tijd. Voor uw fascinerende verhalen, voor uw fascinerende job om dat te delen met ons. Ik heb heel veel bijgeleerd. Mag ik bij u in dienst komen als het hier niet lukt op de VRT? Ik zou dat wel graag doen, denk ik.
3: De consultatie is vrijblijvend.
0: Moet je eens naar de sauna gaan op kosten van? Ik zie het nog wel gebeuren. Christophe, ik ga u danken voor uw tijd.
3: Tot uw dienst.
0: Ik dank u voor het luisteren. Dit was Weet ik veel over de privédetectieven. Zo dadelijk is er Sophie. En morgen gaat het hier weer over iets heel anders. Heel graag tot dan.
5: Drie bijzondere concerten in het Depot in Leuven. 30 oktober, de betoverende folk van Camille Camille. 18 november, de scene met een nieuwe stem, Sip van der Ploeg. En 16 januari, de West Coast Pop van Young Gun Silver Fox. Tickets, hetdepot.be. Samen met Radio 1.
6: Soms gaat het licht even uit en is er ruimte om stil te staan. De Roma presenteert Tere Zielen. Een nieuw festival rond verlies, herinneringen en troost. Met theater, workshops en concerten van Fenne Kuppes, Midwife, Potamus, Team Reap en Amen Ra. Tere Zielen. Zaterdag 31 oktober en zondag 1 november. Tickets via deroma.be. Samen met Radio 1.
7: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau. Info in je winkel of op xina.be.
8: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Lap, daar staat je dan. Te wachten op de trein. Een half uur, of je weet zelfs drie kwartier. En als je geen geduld hebt, dan duurt dat precies nog. Dan heb je echt iets luchtig nodig om jezelf bezig te houden.
11: Zoals je favoriete radio en een pak ontspannende podcasts op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
10: de max.
12: Zeg, als ik ons zo in de spiegel zie, dan worden wij precies elk jaar knapper.
13: Ja, of is het ons nieuwe badkamer?
12: Ze past alleszins perfect bij u. Beeldschoon en betoverend.
14: Happy bathroom to you.
15: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts renoveert uw badkamer.
16: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of heb je één oorbel en is die andere al jaren spoorloos? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
17: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
18: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
19: Jaan?
20: Ja?
19: Jaan?
20: Ja?
19: Oeh, je hebt mij gehoord?
20: Natuurlijk
19: ja, dat. Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
20: Jij nog niet, hè?
19: Ik weet het.
18: Want nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken met kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
21: Ben je op zoek naar je eerste job?
22: Zo klaar voor.
21: Of is het tijd voor een carrièreswitch?
22: Ja, zo klaar voor.
21: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
22: Zo klaar voor.
21: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
23: Verzekeren volgens Argenta.
22: Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
1: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
22: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lien.
22: Doen we wel. Argenta.
20: Zo simpel kan het zijn.
22: Luisteren naar
23: Radio 1.
22: Altijd en overal in de app van VRT Max. Download hem nu. VRT Max. Maak elk moment
23: de max.
24: Na een aantal vreselijke accidenten sluit een grote rollercoaster in Amerika definitief. Voor ons de reden om eens diep in de wereld van de pretparken te duiken. Na het nieuws.
25: VRT Radio 1.
26: Alles begint bij luisteren.
27: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een medewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft onder een valse naam een opiniestuk naar verschillende krantenredacties gestuurd. In dat stuk deed hij zich voor als een homoseksuele moslim uit Borgerhout. Hij kloeg in de column agressie tegen homo's aan. Het weekblad KNAK ontdekte dat de auteur een witte medewerker van minister Weitz was. Die zou met de column hebben willen bewijzen dat progressieve stemmen sneller worden opgepikt in de media. De minister zegt in een schriftelijke reactie dat hij afstand neemt van het privécolumn agressie tegen homo's aan. Het weekblad KNAK ontdekte dat de auteur een witte medewerker van minister Weitz was. Die zou met de column hebben willen bewijzen dat progressieve stemmen sneller worden opgepikt in de media. De minister

0: De regering heeft bereikt over de begroting. Tegen eind volgend jaar moet het tekort op de begroting van het hoofdstedelijk gewest verminderd worden tot 719 miljoen euro. De tarieven van de vervoersmaatschappij MIVB zullen alvast niet stijgen, zegt minister van Begroting Dirk de Smet van Anders.
1: We hebben finaal beslist om de geplande stijging van de tarieven niet door te voeren. En die is dus moeten gecompenseerd worden door hier en daar te knippen in werkingsuitgaven opnieuw. Maar goed, na de nodige puzzel te hebben gelegd, kunnen we vandaag aankondigen dat het ons gelukt is om ook die factuur niet door te schuiven naar de pendelaars.
0: De Spaanse premier Sanchez kondigt vervroegde verkiezingen aan op 29 november. De Spaanse regering zal vandaag een extra ministerraad houden om het parlement te ontbinden. Mieke Strings, waarom doet Sanchez dit?
2: De regering had het al langer moeilijk, onder meer door allerlei corruptieschandalen. Maar de directe aanleiding is de stemming van vorige vrijdag in het parlement over maatregelen om huurders beter te beschermen en iets te doen aan de hoge huurprijzen. De regering verloor die stemming en ook een van haar gedoogpartners, want de Spaanse regering heeft geen meerderheid in het parlement, stemde tegen. Het vertrouwen is dus zoek. Maar tegelijk zit er toch ook wel berekening in deze beslissing, want de woede over de hoge woonkosten in Spanje is bijzonder groot. En traditioneel is dat een thema waar links beter mee scoort dan rechts. En als de woonkosten het hoofdthema worden van de verkiezingen in plaats van migratie met de problemen in Ceuta, dan maakt links dus misschien nog enige kans. Dat is de redenering. Maar in de peilingen halen de rechtse partijen voorlopig nog altijd een comfortabele meerderheid.
0: Zien wat het wordt. Dankjewel, Mieke. Het weer vrij zonnig tot 22 graden. Ook morgen nog zacht met zonnige periode. In de tweede helft van de week wordt het gevoelig frisser. Dan halen we nog hooguit 15 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Er staat nog 106 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je ruim 1 uur van Antwerpen-West tot voorbij Deurne. Daar zijn door een ongeval op de bypass 2 rijstroken dicht. Het gaat langzaam naar Antwerpen op de E313. Een half uur erbij daar vanaf Ranst. En op de A12 20 minuten vanaf de Bevrijdingstunnel. Op de E314 van Leuven naar Lummen is het 10 minuten file rijden door werken bij Aarschot. Files naar Brussel dan op de E40 10 minuten vanaf Ternat. Op de E314 ruim een half uur van Bekkenvoort tot voorbij Tielt-Wingen, dat komt door werken. En op de E40 vanuit Luik 10 minuten vanaf Sterrebeek. De binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen van Strombeek tot Vilvoorde. Op andere plaatsen alleen maar lichte vertragingen.
4: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
5: Radio 1.
6: De wereld van Sophie.
5: Met Sophie Lemaire.
3: Een zeer goedemorgen en welkom bij Radio 1 en in de wereld van Sophie. Of misschien beter, de wereld van de pretparken. Want daar gaan we het over hebben. Hoe worden die gemaakt? Hoe worden attracties gemaakt? Enzovoort. Maar eerst muziek. Dit is

0: The Only One van Logic 1000 featuring Christine and the Queens. Goedemorgen.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Vorige week werd in Six Flags Magic Mountain in Californië een achtbaan voorgoed gesloten. Niet omdat ze de attractie beu waren of omdat ze gingen vernieuwen of zo. Ze hebben die gesloten omdat de rollercoaster al 2 doden en 100 gewonden had gemaakt. Deze zomer veroorzaakte dat ding nog 2 zware hersentrauma's in 1 week tijd. En toen was het genoeg geweest. Goedemorgen Lotte de Kaluwe.
3: Dag Sophie.
0: Dat is een zot verhaal. Wat is er aan de hand met die achtbaan?
3: Wel, het gaat om een heel specifieke achtbaan. De achtbaan met de naam X2. En dat is een van de paradepaardjes van Six Flags Magic Mountain in Californië. X2 kwam er in 2002 en toen was dat echt een primeur in de pretparkwereld. De eerste zogenaamde Fourth Dimension achtbaan ter wereld. En dat werd met ongelooflijk veel bombarie aangekondigd.

0: not resist.
1: Ja, do not resist. Het speciale aan die X2 en het nieuwe eraan was dat die trein niet alleen bewoog of beweegt over het spoor, maar ook de stoelen draaien nog eens, apart daarvan, 360 graden rond hun as. Sophie, om je een idee te geven hoe heftig het is, neem ik je even mee.
2: Oh my god.
1: Je start achterwaarts omhoog.
2: No way. No way. What the fuck?
1: En je maakt dan een val met je gezicht verticaal naar beneden, 65 meter de diepte in aan meer dan 120 kilometer per uur.
3: Wat?
1: Daarna volgen nog eens twee Raven Turns. Dat zijn bochten die halverwege veranderen in een steile afdaling. En ook nog eens spins, loopings, allerlei andere spectaculaire manoeuvres. En dat meer dan een kilometer lang. En omdat die stoelen alle kanten opgaan, wordt je lichaam en ook je hoofd dus continu heen en weer geslingerd. Om het met de woorden van deze jonge man te zeggen...
2: Jesus Christ, dude. Holy shit. X2, ladies and gentlemen.
4: Oh, boy.
1: Ja, Jesus Christ. Vreselijk agressief beest, die X2. En dus niet helemaal ongevaarlijk, zo blijkt.
3: Mm-hmm.
1: Want in juli van dit jaar zijn er twee vrouwen op één week tijd in het ziekenhuis beland na een ritje op die rollercoaster. Allebei liepen ze levensbedreigende hersenschade op en moesten ze een spoedoperatie ondergaan om te overleven. Het was een journaliste van de Amerikaanse zender CNN die daarop uitkwam. En zij is die twee vrouwen gaan opzoeken. Een van hen, Pam Gillen, een vrouw van 40, zij trok op 5 juli naar Six Flags voor de verjaardag van haar dochter. Maar de rit op die X2 werd haar bijna fataal.
5: You go in as yourself. And then when you come back, you're a medical emergency.
6: Pam Gillen was at Magic Mountain with her daughter, Camille, celebrating her 16th birthday on July 5th. They boarded X2.
5: We got off the cart and we saw my mom. She looked lifeless, not a thought behind her eyes, nothing. She had a brain bleed. Her mom had a really bad brain bleed.
6: An ambulance rushed Pam from Six Flags to the hospital, where surgeons discovered what's called an acute subdural hematoma with brain compression. Surgeons cut her skull open to relieve the pressure on her brain.
1: Ja, Pam had dus een zware hersenbloeding, werd in spoed overgebracht naar het ziekenhuis en bleek een acuut subduraal hematoom te hebben met hersencompressie. Haar schedel werd voor een stuk opengesneden om dus die druk te verlichten. Enfin, de vrouw heeft dat overleefd, maar sindsdien is ze niet meer de oude. Ze moest bijvoorbeeld opnieuw leren lopen zelfs.
5: I remember everyone so excited that I could walk. I have headaches every day, fatigue after doing simple things. I won't be 100% because it's brain damage. Sometimes I just like feel really down, like because I'm not me anymore.
1: Ja, ze heeft elke dag hoofdpijn. Ze is meteen vermoeid na de minste inspanning en ze zal nooit nog dezelfde zijn door die hersenschade.
3: Oh, my God.
1: Dat is Pam. En amper 6 dagen later, op 11 juli, stapte Naomi Greer Wilkinson, een vrouw van 25, in diezelfde X2-achtbaan. En ook zij zakte direct na de rit in elkaar door een zware hersenbloeding. Ze werd met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis, hetzelfde ziekenhuis nota bene als Pam. Ze werd er ook meteen geopereerd, maar geraakte in een coma. En tot op vandaag ligt zij aan de beademing.
3: Oh, maar zo verschrikkelijk.
1: Ja, de dag nadien heeft Six Flags dan beslist om de rollercoaster voorlopig even stil te leggen. Maar er werd niet gezegd waarom. Er werd geen link gelegd met die twee ongelukken. En dat hun X2 hersenschade zou kunnen veroorzaken, werd in alle talen ontkend. Maar toen kwam de journaliste van CNN erop uit dat die twee dames niet de enige zijn. De afgelopen 20 jaar zijn er al meer dan 10 meldingen geweest, zei ze, van ernstige hoofdverwondingen en ziekenhuisopnames door die achtbaan. En er zouden ook al 2 mensen gestorven zijn. 1 perfect gezonde jongeman van 22, die kreeg 4 jaar geleden, een paar uur na de achtbaan, plots een hersenbloeding. En volgens de wetsdokter was dat dus een rechtstreeks gevolg daarvan. En ook in 2010 overleed een vrouw van 28. Zij had al een hersenafwijking, maar die rit op de rollercoaster heeft er vermoedelijk voor gezorgd dat er in haar hersenen iets gescheurd is en ook zij is uiteindelijk gestorven.
3: Hmm.
1: Nu, die twee overlijdens waren bekend, maar dat werd altijd gezien als uitzonderlijke incidenten. Maar CNN heeft dus de optelsom gemaakt van alle gemelde gevallen van vroeger en nu. En zij kwamen uit op meer dan 10 gelijkaardige cases van allemaal perfect gezonde mensen die hersentrauma's opliepen na die X2-achtbaan. Na die publicatie van CNN hebben dan die twee dames uit Amerika beslist om een advocaat onder de arm te nemen en ze gaan Six Flags nu voor de rechter dagen. Concrete aanklacht: het extreme versnellen en afremmen op die rollercoaster en de 360 graden draaiende stoelen veroorzaken plotse heftige bewegingen van het hoofd, waardoor er een traumatisch stomp hoofdtrauma zou kunnen ontstaan.
3: Amai.
1: En wat meer is, ondertussen hebben nog een stuk of 100 andere gedupeerden zich bij dat advocatenkantoor gemeld. Allemaal mensen met gelijkaardige verhalen op die X2. Dus ja, Six Flags moest wel reageren en sinds vorige donderdag hebben ze dus beslist om die X2 definitief te sluiten. Maar ze blijven benadrukken dat het toestel voldeed aan alle veiligheidsregels. Het werd elke dag gecheckt. De enige reden dat ze het sluiten is, naar eigen zeggen, zo zeggen ze het op hun website, omdat het vertrouwen van de bezoekers nu is geschaad.
3: Ja. Je zou wel een grotere schuldbekentenis verwachten. Dat is het niet meteen.
1: Voorlopig niet, nee. En wij vroegen ons af, komt dat eigenlijk vaker voor, dat soort ongevallen met of door achtbanen? En ik ben eens gaan kijken, Sophie. Blijkt dat dat vrij zeldzaam is, hoor.
3: Gelukkig.
1: Ja. Hier in Europa vond ik de voorbije 10 jaar 4 zware ongevallen, specifiek met achtbanen. In 2023 viel er in Stockholm een dode en een aantal gewonden toen een karretje ontspoorde en dan meters naar beneden viel. In Legoland geraakten in hetzelfde jaar 34 mensen gewond, waarvan 2 zwaar, toen 2 treintjes crashten. In 2020 is er een vrouw uit een achtbaan gevallen in een pretpark vlakbij Parijs, met de dood tot gevolg. En in 2015, dat is misschien wel het incident met het grootste aantal slachtoffers, in het pretpark Elton Towers in Groot-Brittannië, daar botsten in die achtbaan 2 treintjes op elkaar. 16 mensen raakten gewond. 5 van hen heel zwaar en 2 jonge vrouwen verloren toen een been zelfs. Dat was een van de zwaarste achtbaanrampen uit de geschiedenis hier bij ons. Maar wat dus opvalt, het gaat hier in Europa meestal om ongevallen door technische mankementen of menselijke fouten. Botsingen tussen treinstellen, karretjes die ontsporen of een veiligheidsgordel die niet goed is vastgemaakt. En dus nogmaals, weinig eigenlijk.
3: Heel uitzonderlijk.
1: Het zijn uitzonderingen. Het aantal malheuren dat gebeurt is peanuts. Als je bedenkt dat er jaarlijks miljoenen mensen zijn die op zo'n rollercoaster stappen, in de overgrote meerderheid van de gevallen gaat het helemaal goed. Maar wat wel opvalt, hier in Europa zijn geen gevallen bekend van hersenletsels of hersenschade door zo'n rit in een achtbaan, zoals daar in Six Flags in Californië. Zoiets heb ik hier bij ons voorlopig niet teruggevonden. Maar, Sophie, wij hebben dan ook geen rollercoaster met stoeltjes die apart ronddraaien in alle richtingen en die je hoofd en je lijf in alle kanten doet op en neergaan. Dus gelukkig maar, misschien enkel in Japan en China hebben ze nog zo'n rollercoaster van de vierde dimensie, zoals dat heet. Enfin, voorlopig toch, want de vraag is natuurlijk of die achtbanen in Japan en China in de toekomst ook zullen sluiten, gezien de wereldwijde discussie die er nu over gevoerd wordt. Want oké, dit soort achtbaan zorgt misschien wel voor een intensere beleving. Als je ervan afkomt met een zwaar hersentrauma, is dat misschien toch niet die extra kick waard?
3: Toch
1: lijkt
3: niet,
1: me.
3: Zeker niet. Nee, amai, wat een waanzinnig verhaal over die X2, dachten we. En dus willen we het er vandaag graag eens over hebben. Over pretparken, hun attracties, hoe die tot stand komen en wanneer het gevaarlijk wordt. Daar gaan we het over hebben, staat op ons programma. Dankjewel alvast, Lotte de Kaluwe.
0: Alles begint bij luisteren.
7: Radio 1.
3: Als je graag wil reageren, weet dat dat altijd kan en mag. Dat lukt het best via radio1.nl.

0: Olivia Dean met Nice to Each Other.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: We duiken eens in de wereld van de pretparken. Nadat Six Flags Magic Mountain in Californië een van haar spectaculairste attracties heeft moeten sluiten. Hun X2 rollercoaster zorgde voor de rit van je leven. Zwierde mensen aan topsnelheden van 120 km per uur de Dieprik en de Ronde in. En leverde blijkbaar tientallen, misschien zelfs honderden mensen hersenletsels op. Twee mensen zouden na zo'n ritje overleden zijn. Benieuwd naar hoe de echte pretpark- en attractiekenners naar die zaak kijken. Mensen zoals professor Jurnan Schilder. Een zeer goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sophie.
0: Docent werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente in Nederland. En u staat ook bekend als de achtbaanprofessor. De meest geschikte mens om de vraag aan te stellen. Die X2. Kent u die achtbaan?
3: Ja, die ken ik al heel lang. En ik heb er 3 jaar geleden zelf ook ingezeten tijdens een vakantie in Californië.
0: Ah ja, oké. Wat was uw ervaring?
3: Nou, ik vond het nogal een heftige rit. Ik denk dat jullie het zojuist goed hebben beschreven. Het is ontzettend schokkerig. Je krijgt de hele tijd gerammel op je hoofd. Dus ik kwam daaruit. En ja, dat heb ik niet vaak. Maar ik moest echt even een kwartiertje op een bankje zitten om er van bij te komen.
0: Oké, zo intens. En wat als u dat dan als werktuigbouwkundige beleeft, wat maakt dat dat zo heftig is, die achtbaan?
3: Ja, het zit eigenlijk in 2 aspecten die ervoor zorgen dat die rit zo ruw is. In de eerste plaats komt het dat de rails van de achtbaan is gebouwd in een tijdperk dat de buigmachines nog niet zo nauwkeurig waren. Dus die rails zelf is niet super soepel, maar daar zitten als het ware ook alle knikjes in. En in de tweede plaats heb je een mechanisch systeem dat zorgt voor het draaien van de stoeltjes. Mm-hmm. En ook daar zit een beetje speling in. Dus het treintje zelf rammelt al een beetje en dan gaat die draaiing van die stoeltjes ook nog schokkerig. En die combinatie maakt dat specifiek deze achtbaan zo ruw is.
0: Is dat omdat het dan een attractie is uit 2002 en dus al 24 jaar oud, dat het nog op deze manier gemaakt is?
3: Ja, inderdaad. Dus je moet het eigenlijk zo zien dat in de jaren 80, 90 en 0 de focus heel erg lag op het steeds maken van heftigere, snellere achtbanen. En pas relatief recent, zeg eens even de afgelopen 15 jaar, zijn de productietechnieken ook verbeterd. Dus vandaag de dag, als je kijkt naar een achtbaanfabriek, dan staan daar hele geavanceerde computergestuurde buigmachines in. Dus tegenwoordig maken we de rails ontzettend soepel. Maar de periode waarin deze achtbaan is gebouwd, toen bestonden eigenlijk die technieken nog niet.
0: Oké. Is het ook zo dat naarmate een attractie ouder wordt, dat het schokkerige deel ervan, dat dat toeneemt?
3: Niet per se. Zeker voor stalen achtbanen vervormt de rails eigenlijk niet permanent. Dus dat valt eigenlijk heel erg mee. Je hebt een klein beetje slijtage van de wielen. Daar zit een soort kunststof coating overheen. Die slijt. Maar dat wordt ook regelmatig gecontroleerd en vervangen. Dus het is niet per se zo dat een achtbaan steeds ruwer wordt naarmate die ouder wordt. Dat is bijvoorbeeld wel zo bij houten achtbanen.
0: Ah ja, oké. Maar nu in dit geval, je kan zeggen het is een heftige rit. Hier gaat het om ernstige hersenletsels, mogelijk overlijdens. Hoe komt dat dan? Waar zit dat dan in die attractie dat het zo gevaarlijk is?
3: Ja, het zit denk ik in het geval van deze X2 echt in het schokkerige roteren van de stoelen. Dus je moet je eigenlijk voorstellen dat je een soort koprol voorover en achterover maakt. Maar dan niet in één vloeiende beweging, maar in schokjes. En gedurende die beweging klapt als het ware de hele tijd jouw hoofd tegen de hoofdsteun. En dat is in dit geval wel een soort van ja, zacht kussentje, zeg maar. Maar dat gaat toch wel met een flinke impact gepaard. En ik kan me daar heel goed bij voorstellen dat als je bijvoorbeeld bezoekers hebt met niet per se goede nekspieren of die hun hoofd niet actief tegen die hoofdsteun aanduwen, dat dat echt een enorme klap kan geven. Dus daar kan ik me wel echt iets bij voorstellen.
0: Mm-hmm. Experts spreken in deze kwestie, Amerikaanse experts, van extreme versnelling, vertraging, rotatie van het hoofd, wat u omschrijft. Hè. Daardoor zou je letsels kunnen oplopen die lijken op letsels bij een verkeersongeluk, een whiplash bijvoorbeeld.
3: Ja.
0: Wordt daar dan niet op getest wanneer een achtbaan geopend wordt, of voor een achtbaan geopend wordt?
3: Nou, het korte antwoord is eigenlijk nee. Achtbanen worden onderworpen aan extreem nauwkeurige veiligheidsnormen. Die zijn in Amerika en Europa ongeveer gelijk. Maar daarbij moet je je voorstellen dat het vooral gaat om wat we noemen de ontworpen G-krachten. Dus dat zijn de G-krachten die horen bij een dal of bij een looping of bij een bocht. En dat zijn allemaal krachten die op je lichaam werken gedurende meerdere secondes. Dus dat duurt allemaal relatief lang. Terwijl als je dan gaat kijken wat er hier in de praktijk gebeurt, kijk, al dat schokken en zo, daar ontwerp je die achtbaan natuurlijk niet op. En die impact events op je hoofd, dat duurt allemaal minder lang dan een seconde. Hè. Dat is eigenlijk echt een korte impact. En daar zijn nou net geen duidelijke richtlijnen voor.
0: Aha, dat wordt niet gemeten, dat wordt niet vastgesteld.
3: Precies, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat op het moment dat je een meting doet, dus misschien ook wel goed om te vertellen, voordat een achtbaan überhaupt open gaat, doen we G-krachtmetingen. We meten eigenlijk de versnellingen. Maar die worden vervolgens als het ware gefilterd, juist om die trillingen en die schokken eruit te halen, zodat je die meting goed kunt vergelijken met je ontwerp. Dus je kijkt eigenlijk alleen maar, is de vorm van de baan ongeveer hetzelfde als wat je hebt bedacht, dan weten we ook zeker dat de G-krachten die daarbij horen oké zijn. Maar je doet dus eigenlijk helemaal niks met de informatie over alle schokken en trillingen.
0: Mm-hmm. Moet er dan anders getest worden in de toekomst als men al maar spectaculairdere attracties gaat maken?
3: Ja, dat is een beetje een lastige vraag, want daar zit natuurlijk ook een juridische component aan. Hè? En daar heb ik nou net niet zoveel verstand van.
0: Mm-hmm.
3: Het is zo dat tegenwoordig, als je kijkt naar de achtbanen die de afgelopen 15, 20 jaar zijn gemaakt, die zijn nou net allemaal ontzettend soepel. Dus het lijkt mij erg sterk dat we nu nog achtbanen gaan openen die zo heftig en ruw zijn als deze X2. Dat komt in feite niet meer voor.
0: Ah ja.
3: En al die achtbanen die we nu maken, die voldoen dus ook aan dezelfde veiligheidsnorm. Dus mijn interpretatie is eigenlijk dat de veiligheidsnorm prima is, zolang een achtbaan niet overdreven schokkerig of ruw is.
0: Ja, het is eigenlijk een grote uitzondering als ik het u zo hoor schetsen, de situatie.
3: Ja, we hebben denk ik ook in Europa wel achtbanen die bekend staan als ruw. Dat zijn dan ook de wat oudere achtbanen. Vaak nog met hele zware schouderbeugels waar je hoofd bijvoorbeeld een beetje tegenaan kan klappen. Dus wij hebben ook wel ruwe achtbanen, maar die zijn al aanzienlijk minder ruw dan deze X2. En alles wat moderner is, is eigenlijk ontzettend soepel en ook met een prettiger beugelsysteem. Waardoor ik denk dat je eigenlijk dit soort situaties in Europa niet tegenkomt.
0: Nee. Six Flags zegt over de attractie die nu net gesloten werd, het voldeed aan alle normen. We gaan hem sluiten omdat er geen vertrouwen meer in is. Wat vindt u van die reactie?
3: Ja, de achtbaan voldoet natuurlijk ook aan alle normen, anders was hij überhaupt niet open gegaan. Dus ik vind dat een beetje een open deur. Kijk, Ook hier zit natuurlijk een juridisch aspect aan wat lastig is. Maar mijn persoonlijke opvatting is dat als jij een achtbaan hebt die zo ruw is en er komen aan de lopende band klachten binnen over mensen met bijvoorbeeld iets simpels als hoofdpijn. Maar je bent ook op de hoogte van ernstigere situaties dan hoofdpijn. Ja, dan moet je daar iets mee. Dus ik vind eigenlijk het een beetje verrassend dat zo'n park die achtbaan lang open houdt en niet eerder sluit om bijvoorbeeld revisies door te voeren aan de baan. Want dat kan natuurlijk wel. Je zou gedeeltes van de baan die ruw zijn kunnen vervangen door nieuwe stukken baan die gemaakt zijn met modernere productietechnieken.
0: Mm-hmm, inderdaad. Zijn dat dingen waar u zelf rekening mee houdt als u een pretpark bezoekt? Hoe lang staat dit er al? Wie heeft dit gemaakt? Wat vind ik van de constructie? Denkt u daarover na?
3: Ja, eigenlijk wel. Dus op het moment dat ik een pretpark bezoek, dan weet ik in feite hoe alle achtbanen eruit zien, hoe hun ritverloop is en ook hoe lang het er staat en wie de fabrikant is. En vanuit zeg maar, het is ook mijn hobby, maar ook vanuit professionele nieuwsgierigheid wil ik alle achtbanen wel een keertje gedaan hebben. Maar er zijn wel achtbanen waar ik eigenlijk al van tevoren geen zin heb in de rit, omdat ik al wel aan kan voelen dat dit onplezierig wordt.
0: Ah ja, toch wel. Misschien is dat ook wel iets waar de pretparkganger ook eens vaker over moet nadenken. Is dit voor het lichaam dat ik hier meebreng wel de geschikte rit om te gaan beleven?
3: Ja, kijk, er staat natuurlijk een uitgebreide veiligheidsbriefing bij de ingang van elke achtbaan en helemaal niemand leest dat. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld mensen die weten van zichzelf dat ze een hartprobleem hebben of last van hun rug of nek of bijvoorbeeld zwanger zijn, dat het voor die mensen overduidelijk is dat je niet in een achtbaan moet gaan stappen. Maar er zijn natuurlijk ook veel mensen met hartproblemen of toch al iets in hun hersenen die daar niet van op de hoogte zijn. Ja, en dan kan natuurlijk tijdens een ritje in de achtbaan die fysieke gesteldheid wel worden verergerd.
0: Mm-hmm. Heeft u een lievelingsachtbaan? Eentje die we allemaal eens zouden moeten proberen, los van de medische omstandigheden dan?
3: Ja, kijk, nou ja, dicht bij jullie vind ik Ride to Happiness in Plopsaland de Pannen een geweldige achtbaan. Dat is echt wel een van de betere in Europa. En in Duitsland staat Taron in Fantasialand. Ja, dat is eigenlijk wel mijn favoriet. Daar kan ik de hele dag in zitten. Zonder problemen en alleen maar met heel veel plezier.
0: En wat maakt het dan zo'n aangename beleving?
3: Nou, een groot gedeelte van dat het aangenaam is dus dat die achtbaan soepel is. Dus dat je je niet laat afleiden door het schokken en het trillen van het karretje, maar dat je echt het krachtenspel kunt ervaren dat die ontwerper heeft bedoeld. En het zit hem juist in de afwisseling van de verschillende bochtencombinaties, de verschillende elementen van die achtbaan. In het geval van Ride to Happiness heb je ook nog onboard muziek. Dat voegt ook heel veel toe. En dat maakt het eigenlijk tot een totale beleving. Meer dan dat je denkt, oh, dit is alleen maar een heftige rit.
0: Ja, het gevoel dat je vliegt wil je eigenlijk hebben.
3: Onder andere, dus dat is wel leuk dat de achtbaanontwerpers van tegenwoordig, die weten zo goed wat een leuke ervaring is. Dus een stukje loskomen uit je stoel, dat vlieggevoel wat je beschrijft, maar ook een stukje verderop weer in je stoeltje worden gedrukt tijdens een heftige bocht. Zij weten heel goed nu wat vinden mensen plezierig en daar ontwerpen ze de achtbaan op. En we hebben dus nu hele nauwkeurige productietechnieken, zodat we dat ontwerp ook heel nauwkeurig kunnen maken.
0: Mm-hmm. Het gaat alleen maar beter worden, de beleving in pretparken.
3: Het gaat alleen maar beter worden.
0: Dat vind ik heel goed nieuws. Zeker ook om te horen hoe uitzonderlijk die X2 met haar voorvallen is. Jurnan Schilder, achtbaanprofessor, heel erg bedankt.
3: Graag gedaan.

0: When a Good Man Cries van C-Met. Er staat nog 112 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je intussen al anderhalf uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. Langzaam naar Antwerpen nog op de E313. 1 uur erbij daar van voor Massenhoven. En op de A12 ruim een half uur vanaf het viaduct van Wilrijk. 20 minuten op de E17 vanaf Kruibeke. Op de E314 van Leuven naar Lummen is het 10 minuten file rijden door werken bij Aarschot. En naar Brussel op die E314 ook 20 minuten aanschuiven. Tussen Bekkenvoort en Aarschot ook dat komt door werken. Op andere plaatsen alleen maar lichte vertragingen.
1: Green. Energie Rebellie.
2: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: Red Hot Chili Peppers met een cover van de Ohio Players. Love Roller Coaster.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over pretparken, dus de pretparken van Sophie, moeten we misschien zeggen. We geraakten geïnteresseerd in het maken van attracties en pretparken na dat vreselijke bericht dat een Amerikaans pretpark hun zotste rollercoaster moest sluiten omdat het mogelijk verantwoordelijk is voor 2 doden en 100 mensen met hersenletsels. Een zeer uitzonderlijke situatie, moet erbij gezegd worden. Attracties worden zeer nauwgezet getest en gecontroleerd, hoorden we net de achtbaanprofessor vertellen. En dat moet ook wel, hè, want pretparken willen natuurlijk allemaal de zotste, strafste, uniekste ervaring kunnen bieden en gaan dus telkens weer op zoek naar nieuwigheden. Bij attractiemakers, wij hebben er ook zo, in België. Bold Move Nation, zo heet een van die bedrijven. Ze zitten in Brussel en bedenken attracties voor middelgrote parken in vooral Duitsland, Frankrijk en Scandinavië. En ze bedenken alles, hè, van het eerste ruwe idee van de attractie tot de volledige oplevering en zelfs de muziekscore gaan ze maken. Spil van het bedrijf is Benoît Cornet. Die won al eens een award met zijn Popcorn Revenge, dat is een interactieve dark ride in Walibi. Want dat is hun specialiteit. Dat zijn de indoor-attracties waarbij bezoekers in een wagentje langs verschillende gethematiseerde scènes worden geleid. Dat maken ze. En ook enkele achtbanen. In juni hebben ze hun jongste dark ride geopend in een park in Noorwegen. De Rally Floklippe, zoiets, denk ik. Een race is dat van Parijs tot de piramides in Egypte, gebaseerd op een zeer populaire Noorse animatiefilm of enkele films. En die attractie won ook al meteen de internationale award voor beste dark ride van het jaar. Anne Rootveld ging het werk van Benoît Cornet bekijken.
3: Floklippe, het is echt super bekend. Het is een beetje het equivalent van Asterix of de Smurfen. Iedereen kent deze.
4: Stoere als Dennis.
3: We moeten precies de cultuur snappen, de type van humor, de type van actie, de type van dialogen. Leren wat mensen leuk vinden en een attractie doen die past. We gebruiken een technologie dat we noemen immersive tunnel. Dus dat is een combinatie van heel veel projectieschermen die samenspelen. En dan met die gecoördineerde media, dat mensen hebben echt het gevoel dat ze zijn heel, heel rap aan het rijden. En dan alle de beelden die ronddraaien rond deze mensen. Dus dat is iets echt nieuw. Dat is technologisch super ingewikkeld. Dat is onze specialiteit, altijd te komen met nieuwe ideeën, nieuwe manieren van mensen een beetje pret te geven en een beetje leuke momenten te scheppen. We komen altijd met onze ideeën, nieuwe dingen, nieuwe ideeën voor de markt. En dan we moeten een park vinden die ons goed snapt, ziet wat wij willen doen en wil met ons samenwerken om het de eerste te doen, of de tweede of de derde. Dus dat is niet iemand die komt en zegt, ik wil een zo'n dark ride of zo'n ride hebben. Nee, dat is echt een soort spelletje waar we bieden aan een aantal ideeën en dan een soort pingpong dat we hebben en zeggen, oké, en dan we komen aan de product samen.
5: Voorzichtig, Olaf.
6: Adem uit. En het ren.
7: Scanretter en latter.
3: We moeten echt heel veel regels volgen. Dus er zijn standaarden, Amerikaans standaard, Europese standaarden. En we werken samen met de bedrijven die de keuring doen. Dat moet gedurende het bouwen van die attractie gebeuren. En dat moet ook na het openen van die attractie. Er is een soort opnieuw een keuring om zeker te zijn dat die attractie is veilig. Dat is geen risico voor niemand, et cetera, et cetera. En elke jaar moet een keuring worden om te checken dat alles goed is.
4: Wie zit dus vast?
3: Dat kost min of meer tussen 2 en 3 miljoen euro. Dus dat is een redelijk budget. We proberen elke keer in deze type van budgetten, omdat Met minder geld moet je meer creativiteit hebben. En dat is wat is interessant. Als je zoveel geld heeft dat je kan alles doen dat je wil, soms het is minder verfijnde, dat is minder grondig nagedacht en soms is het een beetje verspilling van geld. Dus dat is geen Amerikaanse multimiljoenen of 100 miljoen, 200 miljoen, 300 miljoen, half een biljoen. Dat is geen limiet. Hier, we krijgen altijd super beperkte budgetten en we moeten binnen deze budgetten een mooie attractie van maken. En dat is echt de meest interessante oefening dat je kan doen. Dit is echt onze laatste product, onze laatste project. Dus dat is eigenlijk een specifieke coaster die geschikt is voor waterparken. En deze, de naam van deze is Manakai. Het is Manakai, het is een beetje Polynesisch.
0: Stille oceaan vibes.
3: Ja, absoluut.
0: Palmbomen overal, tropische planten.
3: Absoluut, en water, water, water.
0: Heel veel water.
3: Ja. Dus deze achtbaan, de model, is wat we noemen een Spinfinity. Spinfinity Splash, dat is van onze versie die met water speelt, dat we zeggen. De specificiteit van deze achtbaan is dat het is echt gedaan voor familie. De track gaat tot 16 meter hoog. Niet zacht, maar wat moet gebeuren om leuk te worden en niet te hard te worden. Dat is echt voor de hele familie een heel plezante ervaring, beleving. De ride zelf zit niet in de water, is boven de water. Dus een beetje spel. Elementen in onze ride. Het is minder serieus dan een coaster, een gewone coaster. Die ingang van de coaster is echt onder de coaster zelf.
0: Ja, je staat dus in de wachtrij en boven je loopt de achtbaan.
3: Absoluut. Dus dat is een soort verwelkomingboodschap voor de mensen die komen. Mensen zien, ze zien de wagon. En dat het is ook om te zeggen, dat is leuk. Dat geeft een heel, heel mooi en positieve toets aan de ride. We zien dat de dynamiek van een waterpark is relatief zacht. Dus mensen gaan daar voor een ganse dag, maar ze zijn niet superactief. Ze willen een beetje rustig hebben. Ze hebben een beetje in de familie, eten. En dus dat betekent dat we moeten een attractie die mensen kunnen opnieuw doen, zelfs onder de ouders. Mensen zullen met hun zwempak gaan.
0: De Manakai achtbaan. Wie weet, op een van uw volgende vakanties in Frankrijk, het hoogtepunt van je waterpretparkdag. Bedacht dus hier in Brussel door Bold Move Nation. Je hoort de attractiebouwer Benoît Cornet.
2: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.

0: Mauro Pavlovski, One Fine Word.
1: Youssou N'Dour en Angelique Kidjo komen naar Bozar in Brussel. Een uitzonderlijke avond met twee van de grootste muzikanten van onze tijd.
2: Everybody stand up and dance.
1: Een concert in het teken van hoop en solidariteit. Woensdag 7 april in Bozar. Info en tickets, greenhousetalent.com. Samen met Radio 1.
3: De Radio 1-sessies.
4: Hey, Radio 1. Ik ben Zwangere Guy.
5: Ik ben Selassou.
6: En ik ben Gabriel Rios.
3: Drie curatoren met hun muzikale gasten.
7: Fuck it, ik weet amper waar ik nu nog sta.
3: Drie unieke concerten met een uitzonderlijke line-up. Van dinsdag 17 tot donderdag 19 november in Arenberg, Antwerpen. Tickets voor de Radio 1-sessies bij Radio 1 op VRT Max.
8: De hartslag van een nieuw tijdperk. De BMW i3.
9: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
10: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
11: en Brico Planet
10: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
11: 20% korting op alles.
10: En zelfs 25% voor B-plus leden.
11: Want zelfgemaakt
10: is slim bespaard.
11: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
12: Backstage Producties stelt voor Hotel Mama. Een hartverwarmende voorstelling over generaties vrouwen. Eén vraag zet alles in beweging. Wat betekent het om moeder te zijn? Frances Leffenburen, Isabel van Hekken, Jits van Bellen en Silke Toré nemen je mee op een reis die je laat lachen, ontroert en je met een warm gevoel naar huis stuurt. Hotel Mama, tot en met december in Theater Elkerlik, Antwerpen. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
3: Ga met Radio 1 naar The Social Reckoning.
13: Do you have an interest in social media?
3: Weet jij wat sociale media met jou en je kinderen doet?
14: Facebook wants you to stay on the site for as long as possible.
3: Facebook-ingenieur Frances Haugen wist het en bracht het aan het licht.
14: 2 years ago, the algorithm was changed.
3: The Social Reckoning. Het ware verhaal achter de grootste geheimen van Facebook.
15: You have to cause pain.
3: Vanaf 7 oktober in de bioscoop.
16: Enough!
3: Win filmtickets bij Radio 1 op VRT Max.
17: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
18: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
19: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT. Met de warme steun van KBC.
20: Tridici, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Tridici deals op iciparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel. Ici Paris Excel.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
21: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
22: Ja, dat was de deur.
21: Ja.
22: En wat nu?
21: Ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
23: 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij een dodelijk ongeval gisteravond in Balen in de Antwerpse Kempen is de bestuurder eerst doorgereden. De man van 47 reed met zijn bestelwagen een voetganger aan. Het slachtoffer is een man van 28. Een andere voetganger die bij hem was, werd niet geraakt. De bestuurder van de bestelwagen pleegde vluchtmisdrijf, maar de politie kon hem kort nadien vinden. Hij had te veel gedronken. Ook vanmorgen hebben leerlingen van verschillende middelbare scholen in Luik geprotesteerd tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. Op wat vuurwerk en enkele gegooide eieren na verliep het protest rustig. Op de meeste plaatsen gaan de lessen ook door. Volgens de brandweer zijn in Herstal en Chenet wel enkele steps in brand gestoken. En in Parijs is vanmorgen brand gesticht. Bij de ingang van een middelbare school. Er zijn geen gewonden. Alle leerlingen konden op tijd in veiligheid gebracht worden. Vandaag zijn opnieuw 400 tot 500 scholen dicht in Frankrijk. Sinds enkele weken zijn er protesten aan de gang tegen de slechte omstandigheden in het onderwijs. En ook universiteitsstudenten hebben zich vorige week geen gewonden. Alle leerlingen konden op tijd in veiligheid gebracht worden. Vandaag zijn opnieuw 400 tot 500 scholen dicht in Frankrijk. Sinds enkele weken zijn er protesten aan de gang tegen de slechte omstandigheden in het onderwijs.

0: Meisjes overal in Europa. Nog volgens de Duitse veiligheidschef plant Rusland intense aanvallen op Oekraïne in de loop van de winter die gaat komen. En hij denkt dat het mogelijk is dat Rusland de Baltische staten bedreigt, in de eerste plaats Estland. In Denemarken is een datalek ontdekt dat maar liefst 8,8 miljoen mensen treft. Het Nationale Gegevensregister, CPR, is gehackt. Dat register kent aan alle mensen die in Denemarken verblijven een registratienummer toe. En die nummers zijn nu gelekt en ook namen en adressen van al die mensen. De overheidsdienst heeft de toegang tot het bedrijf geblokkeerd en de Deense politie onderzoekt de zaak. En in Spanje komen er eind volgende maand vervroegde verkiezingen. Dat heeft premier Sanchez vanmorgen aangekondigd. Zijn regering verloor vrijdag een belangrijke stemming in het parlement over maatregelen om huurders beter te beschermen en om iets te doen aan de hoge huurprijzen. De linkse regering heeft zelf geen meerderheid in het parlement. Een partij die de regering normaal steunt, stemde tegen. De Spaanse regering had het al langer moeilijk, onder meer door allerlei schandalen in de partij van de premier. Het is vrij zonnig tot 22 graden. Ook morgen nog zacht met zonnige periode in de tweede helft van de week. Gevoelig frisser met kans op regen. Meer op vrtnieuws.be.
1: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
2: Radio 1.
3: De wereld van Sophie.
2: Met Sophie Lemaire.
4: Ja, goedemorgen en welkom bij Radio 1. Blij dat je luistert. We gaan beginnen met een goede ouwe van Buffalo Tom. Dit is Daylight Fade.

0: Buffalo Tom en Taillight Fate. Goedemorgen en welkom. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: Een achtbaan in het Amerikaanse pretpark Six Flags werd definitief gesloten omdat er honderden klachten waren van mensen die hersenschade opliepen na een ritje op dat ding. Twee mensen zouden zelfs om het leven gekomen zijn nadat ze met gigantische snelheden ondersteboven, vooruit, achteruit en van enorme hoogte naar beneden stuiterden. En dus wilden we iets wat meer te weten komen over pretparken en hun attracties. Wie bedenkt ze? Hoe worden ze gecontroleerd? Daar hadden we het in het vorige uur al over. Mocht je dat gemist hebben, die fragmenten kan je nog terugvinden via Radio 1 op VRT Max. Ik wil dit uur graag eens inzoomen op de pretparken zelf. Wat maakt van een park een pretpark? Niemand beter om die vraag aan te stellen dan aan Erwin Taats. Hij is docent Leisure Management aan de Vives Hogeschool in Kortrijk en al 20 jaar een van de hosts van de populaire podcast Ochtend in Pretparkland. Maar dat kan je natuurlijk alleen maar worden als je zelf een enorme pretparkfreak bent. En dat is Erwin Taats al van jongs af aan.
2: Toen ik 11 was, is mijn vader overleden in een auto-ongeval. En van het ene moment op het andere moment waren wij een gezinnetje van 4 personen... dat naar een gezinnetje van 3 personen ging. En als dat gebeurt, dan zijn er in eerste instantie altijd heel veel dingen die je herinneren aan de afwezigheid van die persoon. Ja, zijn kleren hangen nog in de kast, zijn fiets staat nog in de garage. Die lege stoel is er nog altijd bij het ontbijt. Maar op een bepaald moment moet je verder op een bepaald moment. En het werd zomervakantie. En mijn moeder vroeg aan ons van, ja kijk, normaal gezien gaan we altijd met papa op reis. Waar hebben jullie zin in om op reis te gaan? En op dat moment was er heel veel reclame voor Disneyland Parijs op de tv.
3: There's a magical place in the heart of Europe where the stars of Disney animated film classics become your friends.
2: En mijn zusje en ik zeiden altijd, we willen naar Disney gaan.
3: Disneyland Paris.
2: En er is binnen de familie nog wel discussie over wat er toen gebeurd is, want mijn ma is eigenlijk toen naar een reisbureau geweest en heeft een reis naar Disney besteld. En wij geloven dat ze toen opgelicht is door de reisagent. Want toen ze terugkwam, was dat niet naar Disneyland Parijs, maar was het naar Walt Disney World in Orlando.
3: There's never been a better time to make the dream come true.
2: En je moet waarschijnlijk gedacht hebben van, die vrouw weet van niet veel, die vraagt naar een reis van Disney, zal ik daar een Disney-reis aansmeren, heel ver weg. En daar is dus nog altijd discussie over, is dat per ongeluk gebeurd of zat daar opzet achter. Maar in elk geval, het werd zomer en mijn ma, mijn zusje en ik trokken ik voor het eerst met z'n drietjes op reis naar Walt Disney World. En Walt Disney World ligt in Florida. Het is altijd zonnig, fantastisch mooie blauwe lucht. Maar vooral, je bent 14 dagen omringd door alleen maar vrolijkheid. Je bent 14 dagen omringd door alleen maar gelukkige momenten. En het bijzondere is, en als ik dat vraag aan mijn zussen en aan mijn moeder, die gaan exact hetzelfde zeggen. Op dat moment, in die 2 weken, is de formatie van ons gezinnetje veranderd van een gezinnetje van 4 waar iemand ontbrak, naar een gezinnetje van 3, niet dat we onze vader vergeten hadden, maar een gezinnetje van 3, waarmee we weer verder konden. En dat heeft ons als gezinnetje heel goed gedaan. En vanaf dat moment ben ik echt getriggerd en echt geïnteresseerd geworden in de wereld van pretparken. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik daar ook een podcast over begonnen ben, vele jaren later, dat ik nu les mag geven aan studenten over pretparken hier op de Hogeschool in Kortrijk. In mijn jeugdjaren, toen ik student was, was dat, uiteraard dan heb je veel meer tijd natuurlijk. Ben ik echt wel met een heleboel vrienden die gelijkaardige interesses hadden, heel Europa eerst en daarna heel de wereld afgereisd om pretparken en achtbanen overal te doen. Het is een beetje zoals met panini-stickers verzamelen. Als je de eerste panini-stickers hebt, die haal je doorgaans heel snel binnen. Zolang je geen dubbels hebt, is het makkelijk om nieuwe panini-stickers te hebben. Maar zodra je bij spreken al een paar panini-stickers begint te hebben, zie je dat je steeds meer moeite moet doen om er nieuwe toe te voegen, omdat je als het ware steeds meer dubbele krijgt. Dat gaat ook bij ons. De eerste pretparken bezoeken, god ja, dat is een treinritje naar Plopsaland of Bellewaerde. En daarna met de auto ga je naar Fantasialand en naar Park Asterix en naar Disneyland. Maar daarna moet je steeds meer moeite doen om extra nieuwe parken toe te voegen aan je palmarès. Ik heb een aantal vrienden die echt letterlijk gewoon bijna elk jaar de hele wereld overvliegen om de meest onbekende parken te gaan bezoeken, maar zo sterk is de liefde voor mij nog niet. Ik heb de belangrijkste parken in de wereld wel gezien, de grootste parken. En nu is het vooral bij spreken genieten van wat ik ken en wat daar allemaal voor nieuws bij komt. Maar het toffe is, Dat ik wel een beetje van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken. En hier op de Hogeschool Vives voor de opleiding Event Management vakken mag geven. Zoals Leisure Management en Service Management. Waar ik studenten mag vertellen over de wereld van pretparken, pretparkland, achtbanen, de geschiedenis ervan. En alles wat er nodig is om zo'n dagje pretpark goed te organiseren. Dus dankzij dat excuus kan ik er nog altijd mee bezig zijn. En ze weten ook allemaal hier op de hogeschool van als er iemand naar een pretpark stage gaat lopen, dan moet Erwin maar de stagebegeleider worden. Dan sturen ze mij. Dus ik mag ook voor mijn beroep af en toe naar die pretparken gaan. Op dat moment, je houdt je professioneel natuurlijk. Hè. Je hebt wel zin om die achtbaan uit te proberen, maar dat doe je dan niet. Dan ga je echt op stagebezoek. Maar dan, terwijl je daar zit te praten in een of ander kantoortje over hoe de stagiair bezig is, want de meeste van onze studenten doen het heel goed, horen dat die geluiden van buiten, dat vrolijk geschreeuw van die kinderen, dan zie je soms die achtbanen passeren en denk je van, goh, mocht ik toch straks een half uurtje over hebben, wil ik wel eens dat park in clip. Maar het is eigenlijk nog nooit gebeurd, eerlijk gezegd. Van jongs af aan ben ik altijd ontzettend gefascineerd geweest in verhalen. Ik ben ook literatuur gaan studeren op latere leeftijd. En die verhalenwereld zorgt er wel voor dat ik eigenlijk altijd wel vooral geïnteresseerd ben geweest in die pretparken, die themaparken, die echt themapark zou noemen, waar verhalen en werelden boven puur het fysieke staan. Dus met andere woorden, dingen als Disney, dingen als Fantasieland, Europa Park en bij ons de Efteling.
4: Dit huis, dit vervloekte huis, het is een hel gelijk.
2: En steeds meer ook bij ons in gewone parken, ook in Bellewaarde, Plopsaland, Bobbejaanland, zie je dat soort themagebieden ontstaan. Maar ik denk dat pretparken waar thema en verhalen, storytelling een belangrijke rol spelen, altijd mijn favorieten zijn geweest. Ik weet dat sommige collega's altijd zeggen van, maar Erwin, dat zijn toch kunstmatige werelden? Dat is toch kunstmatig geschapen? Dat is toch niet echt? Ga eens naar de natuur gaan wandelen. Maar ik zeg dan altijd van, ja, maar zo weinig in onze maatschappij is echt. De Mona Lisa is ook geen echte vrouw. Het is een schilderij van een vrouw. We leven in een kunstmatige wereld. Onze hele cultuur, elk toneelstuk, elke film is uiteindelijk heel erg kunstmatig, heel erg artificieel. En daar heb je heel veel verschillende vooruitwendingen van. En voor mij is een pretpark niet het enige. Ik ga heel graag naar musea. Ik kan ontzettend genieten van kunst. Ik ga heel graag naar theater. Ik kijk heel graag films. Ik lees heel veel boeken. Maar ergens hoort daar ook die wereld van de pretparken bij, omdat dat een heel mooi driedimensioneel verlengstuk is. Ik ben iemand die eigenlijk van nature uit heel slecht is in wachten. Ik haat wachten. Ik erger mij heel snel aan wachten als ik bij de bakker of in de supermarkt lang in de rij moet staan en vooral het gevoel heb dat het sneller zou vooruit kunnen gaan dan het vooruit gaat. Ik ben een hele slechte, ongedurige, zenuwachtige persoon die zich heel snel gaat ergeren aan lange wachtrijden. Dus in principe is die hobby niks voor mij, want je gaat er juist naartoe om lang in de rij te gaan staan. Maar er zijn gelukkig wel methodes, er zijn gelukkig wel tips die je kunt gebruiken als je een park een beetje kent, om bij wijze van spreken die drukte te vermijden. En dan
5: verklap ze, kom.
2: Het heeft met heel veel dingen te maken. Bijvoorbeeld, soms is het zo dat parken op bepaalde plekken shows hebben. En als shows net gedaan zijn, verlaten in één keer 400, 500, 600 mensen tegelijkertijd dat theater. En wat je dan ziet, onmiddellijk daarna stijgen de wachtrijen enorm in de attracties in de buurt van die shows. Dus het eerste wat je eigenlijk wilt doen, als je naar een park gaat waar je nog nooit bent geweest, is eigenlijk niet zozeer kijken naar de attracties, maar kijken van wat voor shows zijn er allemaal en wat voor attracties bevinden zich in de buurt van dit theater. Want dan weet je eigenlijk op welke momenten je niet naar die attracties moet gaan.
5: Er is een probleem, Erwin. Mensen zien dat niet, hè. Jij bent een grote, lange man, net als ik. Jij kan daar niet in die attracties.
2: Er is werkelijk geen enkele attractie in de wereld waar ik niet in kan. Althans, grote attracties, vooral duidelijkheid. Er zijn wel een aantal kinderattracties in Plopsaland of zo, waar ik niet in zou mogen, waar ik ook geen plannen voor heb om dat te doen. Maar vooral duidelijkheid, mijn gestalte laat mij in elk geval nog altijd toe. Het is vooral de hele brede, heel wat dikkere mensen die soms niet passen in attracties. Maar mijn gestalte laat mij in elk geval nog toe in elke achtbaan te stappen. Ik moet wel zeggen, ik ben 1,92 meter, dat is lang. En dat is soms vervelend, want heel veel van die achtbanen zijn behoorlijk krap. En dan zit je soms wel eens met je knieën zo tegen zo'n stoeltje of zo.
5: Ik kan erover meespreken.
2: Ja, dat is niet altijd het meest fijne, maar vooral ook, ik ben wel liefhebber genoeg, ik ben wel fan genoeg als er een nieuwe spectaculaire achtbaan uit is. En ook al weet ik dat die maar heel krap behuisd is, dan ga ik er toch wel in, hoor. Ik wil die echt wel gedaan hebben. Hè.
5: Hoe goed is jouw maag?
2: Al bij al is die al heel erg goed geoefend natuurlijk, met vele, vele jaren ritjes in allerlei pretparken. Wat ik wel merk is met het ouder worden dat ik minder makkelijk om kan gaan met dingen die heel snel om hun as draaien, zoals koffiekopjes en dat soort dingen meer. Achtbanen en hoogtes en snelle bochten en loopings, et cetera, dat is eigenlijk geen probleem voor mij. Maar dingen die heel snel ronddraaien, daar merk ik dat ik met het ouder worden toch het lastige mee begin te krijgen. Maar goed, wat dat betreft betekent ook voor een beetje opletten dat je niet te veel eet in een pretpark natuurlijk, hè. Misschien zou je kunnen zeggen dat het kind in mij is dat op zich niet meer losgelaten wordt. Maar ik denk dat het groter is. Ik bedoel, Huizinga schreef ooit in Homo Ludens, een boek over de speelse mens, dat kind dat in ons zit en dat wil spelen eigenlijk altijd zal willen blijven spelen, maar in het ouder worden op zoek gaat naar andere manieren om te spelen. En die spelletjes kunnen zijn voetballen, een voetbalmatch. Dat kan zijn gezelschapsspelletjes spelen. Dat kan zijn spelen op de beurs met aandelen. En die spanning die mensen krijgen is net zo spannend als die spelletjes die je vroeger had op het speelplein. En misschien heb ik dat wel met pretparken. En het toffe zo'n pretpark is wat Huizinga ook zo noemt een magische cirkel. Hè. Dus een magische cirkel volgens Huizinga. Dat is het concept dat als je een spelletje gaat spelen, dat je bepaalde regels met elkaar gaat afspreken. Die zijn anders dan in de werkelijkheid. Maar voor dat uurtje of dat anderhalf uurtje dat die sport of dat spel duurt, houdt iedereen zich aan die nieuwe extra regels. Wel, eigenlijk is een pretpark een bijna architecturale vorm van zo'n magische cirkel. En kun je daar echt binnenstappen en in drie dimensies eigenlijk als het ware een dag lang spelen op al die attracties en al die achtbanen.
0: Erwin Taats is pretparkliefhebber. En de reportage die was van Wart Bogaert.
3: Radio 1.
0: En dit is Cella Sue, samen met de Galants, vanochtend nog maar aangekondigd dat zij een Radio 1-sessie zullen hosten op 18 november in Antwerpen.

0: De Lassou en de Gallants geven dus een Radio 1-sessie op 18 november in de Arenberg in Antwerpen. Zullen daar zeker bij zijn, Helena Casella en Adja. Als je daar zelf ook zou willen bij zijn, dan vind je info en tickets via Radio 1 op VRT Max.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over pretparken vandaag. En er zijn er eigenlijk veel. Misschien meer dan je zou denken. Alleen al in Europa zijn er meer dan 1000. In Noord-Amerika en Azië nog eens vele duizenden grotere en kleinere pretparken. Kermisachtige vaste locaties, familieparken. Het allergrootste pretpark ter wereld, qua oppervlakte dan toch zeker, is Walt Disney World Resort in Orlando in de Verenigde Staten. Dik 10.000 hectare groot, ontvangt elk jaar zo'n 50 miljoen bezoekers, bevat onder meer 4 verschillende themaparken, 2 waterparken, 4 golfterreinen, een sportcomplex, dan nog eens verschillende shop- en eetcomplexen, 31 hotels en een kampeerterrein. Maar goed, is dat dan ook het beste? Wat maakt eigenlijk een pretpark goed? Dat weet Wim Strijbels. Een zeer goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Pretparkwetenschapper aan de Breda University of Applied Sciences en een van de 2 pretparkprofs van de wetenschappelijke pretparkpodcast voor pretparkliefhebbers. Dat is al een pretpark op zich, die titel.
3: Aan zich wel, ja. Ja.
0: Om te beginnen, wat moet een pretpark volgens u aanbieden? Wat is de ideale mix van belevenissen die een pretpark aanbiedt?
3: Nou, het is goed dat je dat vraagt. Ik denk dat de mix een van de belangrijkste zaken is die een pretpark kunnen maken of breken. We hebben het vooralsnog alleen over achtbanen gehad en over de spanning die daarbij komt kijken. Mm-hmm. Maar juist ook de rustige attracties. Attracties voor kleine kinderen die nog niet in de achtbanen mogen. Het is juist die mix die heel erg belangrijk is om een goed aanbod te maken als attractiepark zijnde.
0: Zodat de hele familie iets te beleven heeft wanneer ze daar naartoe gaan.
3: Ja, absoluut. Dat de ene persoon in je gezelschap die niet in achtbaan gaat, niet de hele dag bij de uitgang hoeft te zitten met de rugzakken.
0: Ja, exact. Ik kreeg zo'n reactie van luisteraar Filip. Die vroeg om tips. Hij houdt zelf helemaal niet van rollercoaster, maar hij wil wel graag mee kunnen genieten op zo'n pretpark. Dat toont aan dat er inderdaad een variëteit aan belevenissen nodig is.
3: Ja, absoluut, absoluut. En je ziet dat ook steeds meer. De parken die zich echt alleen op achtbanen focussen, die tijd hebben we inmiddels wel achter ons gelaten.
0: Ja, en alleen achtbanen, dat zou niet werken?
3: Nee, ik denk het niet. Het gaat juist om die mix dat als je een bepaalde groep mensen trekt, dat er voor elke wat wils is. Attractieparken werken met name zo goed omdat je samen met anderen een vrij intense beleving kunt hebben. En als er dan één iemand is die continu buiten de boot valt, dan maakt dat geen prettige beleving voor die persoon. En dus ook niet voor de hele groep die het bezoek brengt.
0: Ja, dus een goede mix is heel erg belangrijk. Wat moet een pretpark nog hebben naast een goede attractiemix?
3: Een andere factor, dat is eigenlijk een beetje een saaie, maar dat is wel de basis. Dus attractieparken, we zien dat die het vooral goed doen als de basiszaken op orde zijn. Zoals hygiëne, veiligheid, wachtrijden die niet te lang zijn, vriendelijk personeel. En vreemd genoeg, in al het onderzoek dat je ziet dat in de wetenschappelijke literatuur beschikbaar is, is dat de factor die het sterkst gescoord. De andere factor die denk ik van belang is, en dat raakt een beetje aan wat Erwin Taats net zei, dat zijn de verhalen, de thematiek in zo'n attractiepark. Als je ziet welke parken goed werken, dan hebben die vaak thema's die een hele grote doelgroep aan kunnen spreken. Of dat nou sprookjes zijn of fantasiewerelden of andere culturen. En wat je vandaag de dag steeds meer ziet is dat die parken zich vooral beroepen op mediawerelden. Dus attractieparken die volledig rond Harry Potter draaien. Attractieparken met themagebieden rondom Marvel, zoals in Disney bijvoorbeeld. How to Train Your Dragon. En natuurlijk ook in België Studio 100 met haar Plopsaland.
0: Ja, een themapark is dan de betere keuze mocht je zelf vandaag een pretpark willen beginnen.
3: Ja, absoluut. Eigenlijk vooral omdat er nog een attractie is die de standaard attractieparken niet hebben. En dat is de omgeving, de aankleding. En het is vaak een hele prettige plek om te zijn. Zelfs alleen al als je niet in een attractie gaat, is het gewoon een hele fijne plek om te zitten. Op een terrasje te zitten, mensen te kijken, wat heel veel mensen ook graag doen. En dat is eigenlijk wat zo'n themapark net iets meer maakt dan een standaard kermis of een attractiepark.
0: Ja, het lijkt dat de standaard is, maar dat was dan vroeger niet het geval. Niet elk pretpark was ook een themapark.
3: Nee, dat klopt. Je ziet eigenlijk een hele oude traditie. Natuurlijk de kermissen en de foren die komen al vanuit de middeleeuwen. Maar wat je met name ook ziet is dat in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk heel veel pieren opkwamen. Met echt, dat noemden ze dan amusement parks. En dat zijn echt de parken waarin het vooral gaat om de hoogste achtbaan, de spannendste achtbaan. Eigenlijk omdat dat allemaal losse aanbieders waren die elkaar probeerden te overtroeven om in die attractie te stappen. En dat is iets wat je 100 jaar geleden nog zag, maar wat je eigenlijk steeds minder begint te zien.
0: Maar dus bijvoorbeeld zo'n Harry Potter thema lanceren, dat levert op voor die pretparken. Merken ze dat in de cijfers?
3: Dat merken ze absoluut. Het eerste themadeel van Harry Potter, dat is verschenen in 2009-2010. Dat was ook in Orlando bij de concurrent van Disney, bij Universal Studios. Voordat dat gebied opende had je zo'n 4,5 miljoen bezoekers. Nadat dat gebied geopend is, is daar echt 1,5 miljoen bezoekers bijgekomen in 1 jaar tijd. En dat is echt ongekend.
0: Dat is gigantisch.
3: Ja, absoluut. Ik weet nog wel de berichtgeving van de dag zelf, dat er echt een wachtrij stond van 9 uur lang. Dus het was populair.
0: Ja, het levert niet alleen meer bezoekers op. Ik neem ook aan meer merchandise die verkocht wordt. Want je wil dan een toverstaf hebben natuurlijk.
3: Je wil zeker een toverstaf hebben en zeker Universal speelt daar nog extra op in. Omdat je met de toverstaf die je daar kunt kopen ook allerlei special effects kunt activeren in dat themagebied. Zodat je echt als het ware een student aan Zwijnstein kunt voelen. Die toverstokken zijn niet goedkoop. Die kosten echt tussen de $50 en $100 per stuk. En die werken ook alleen maar in Universal. Dus je ziet inderdaad daar mensen met toverstokjes lopen. Maar zelfs met volledige gewaden, zodat ze zich kunnen kleden als een student aan Zwijnstein. En het is die merchandise die Universal geen windeieren legt, dat klopt.
0: Ja, dat is geniaal eigenlijk, want dat versterkt dan weer de beleving voor mensen die daar komen om tussen de gewaden rond te lopen. Heel goed gezien, ja. Er is wel wat ongemak dat gepaard gaat met het bezoeken van een pretpark. U haalde al de wachtrijen aan. Als je pech hebt, sta je op zo'n dag die al duur is soms uren te wachten. Het houdt mensen wel niet tegen, hè, de wachtrijen.
3: Nee, dat klopt. Blijkbaar is het toch iets wat mensen er graag voor over hebben. Tegelijkertijd heb je ook een hele grote groep mensen die om die reden een pretpark liever links laat liggen. Omdat het argument dat je toch vaak hoort waarom mensen niet naar attractieparken gaan, toch de lange wachtrijen zijn, het uur wachten voor wellicht 2 minuten plezier, dat soort zaken. Dus dat is echt wel een probleem waar parken ook flink mee aan het worstelen zijn.
0: Ja, hoe gaan ze daarmee aan de slag vandaag de dag?
3: Je hebt eigenlijk 2 verschillende tactieken. De eerste tactiek is om het wachten te verzachten. Dus niet zozeer iets aan de lengte van het wachten te doen, maar aan de perceptie van het lengte van het wachten. En dat kan zijn door de omgeving mooier te maken, door niet meer de veestallen te hebben waarbij je zigzaggend langs elkaar loopt, maar echt mooie omgevingen te hebben. Daar entertainment acts bij aan te bieden, vol te stoppen met special effects, zodat het wachten allemaal wat meer draaglijker voelt. De tweede tactiek is dat er steeds meer applicaties zijn. Je zag bijvoorbeeld, de Efteling heeft een paar jaar geleden daar een pilot mee gedaan om mensen die de Efteling-app op hun telefoon geïnstalleerd hadden berichtjes te sturen van, goh, elders in het park is het nu niet zo druk. Wellicht kun je beter daar naartoe gaan als je niet te lang wil wachten. Daarnaast is het ook zo dat, wat Erwin Taats net zei, dat fans weten waar je het beste naartoe kunt gaan. En je hebt zelfs hele partijen die zijn opgericht door fans die echt losse appjes bouwen van de attractieparken zelf, die eigenlijk de ideale route voor een dagje pretpark construeren. En dat doen ze op basis van wachtrijdata uit het verleden, fans die zelf meehelpen om data te verzamelen, zodat je eigenlijk alsnog een ideale dag pretpark kunt doen zonder al te lang in de wachtrij te staan. Wow. En daarnaast is het natuurlijk zo dat je verschillende dagen hebt. Als je niet graag wacht, ga dan vooral niet op feestdagen, niet in de weekenden, maar kies gewoon een dag door de week. Bijvoorbeeld de Efteling is tegenwoordig 365 dagen per jaar open. Dat zijn ook genoeg dagen waarop het echt wel heel rustig is.
0: Ja, dat is inderdaad de ultieme tip natuurlijk. Hè. Ze zijn duur, absoluut. Het eten is er duur, alles wat je erbij gaat kopen is duur. Toch hebben veel mensen die centen ervoor over. Wat is het dat mensen daar vinden in een pretpark dat het al dat geld waard maakt?
3: Attractieparken zelf zeggen altijd, wij zijn niet duur, we kosten wel veel geld. En ik denk dat als je dat gaat vergelijken met andere vrije tijdsproducten, mensen hebben nou eenmaal wat geld over voor wat goede beleving, goede producten. Mensen zijn ook makkelijk bereid om €100 voor een ticket voor een musical neer te leggen. Dus het is zo dat de meeste hoogwaardige vrije tijdsproducten kosten nu eenmaal veel geld en mensen hebben dat er graag voor over, op het moment dat de beleving ook voldoet aan die verwachtingen. En dat is bij de meeste pretparken is dat ook zo.
0: Ja, oké, ze zijn niet te duur. Maar wat zijn zo de motivaties om een pretpark te gaan bezoeken? Plezier maken natuurlijk, maar zijn er nog dingen die bezoekers aangeven, dit wil ik daar gaan doen?
3: Ja, nou, het is goed om te beseffen dat attractieparken in brede zin een vrije tijdsproduct zijn. Dus mensen gaan naar dat soort plekken om even aan de waan van alle dag te ontsnappen. En als je naar onderzoek kijkt, is dat ook de hoogst scorende reden waarom mensen naar attractieparken gaan. Dus even de beslommeringen van alle dag achter zich te laten en even echt met het hier en nu bezig te zijn. De pretparken bieden daar ook perfecte gelegenheden voor, omdat ze hun belevingen zo sterk regisseren. Ze weten precies waar moet ik wat stoppen om de juiste emotie op te wekken. Waar moet ik juist niet doen om de negatieve emoties achter te laten. En het is eigenlijk dat spel van een sterk geregisseerde beleving aanbieden, waar mensen sterke emoties kunnen ervaren, in combinatie met mensen die ze heel erg waarderen. Dat is wat een attractiepark zo goed maakt. En je ziet dat eigenlijk ook in onderzoek. We hebben emoties ook gemeten bij verschillende pretparkbezoeken. Zowel lange tijd voor een bezoek, tijdens een bezoek en lange tijd na hun bezoek. En je ziet dat die emoties echt tijdens het parkbezoek echt het sterkste zijn. Interessant genoeg zie je dat als mensen een attractiepark verlaten, dat je dan een dipje ziet in positieve emoties. En dat is eigenlijk een fenomeen dat je ook bij vakanties ziet. Dat als mensen op vakantie gaan, ze na hun terugkomst een tijdje minder positieve emoties ervaren. En Disney-fans noemen dat dan altijd de Disney Blues. Dat je toch het idee hebt, we moeten weer terug naar de waan van alle dag. Ik kan niet meer terug het park in. Maar wat nog interessanter is eigenlijk, is dat de sociale verbondenheid met wie je dat attractiepark bezocht, dat die veel hoger is na het bezoek aan een attractiepark dan voor een attractiepark. Dus attractieparken werken eigenlijk ook heel goed als een relatieversterker.
0: Hola. Ah, ik heb er ooit van gehoord dat het een soort, hoe heet het nu weer, Bonnie and Clyde effect is. Als je samen bijvoorbeeld in een rollercoaster gaat, omdat dat zo spannend is, dat je nadien verliefder zou kunnen zijn.
3: Ja, het klopt. Dat wordt verklaard met de zogenaamde excitation transfer theory. Een moeilijk woord, maar dat wil eigenlijk zeggen dat je de spanning die je voelt bij een achtbaan, dat je die eigenlijk gaat koppelen aan de date met wie je in die achtbaan zat, waardoor de date eigenlijk misschien nog wel wat leuker voelde dan dat ze geweest zou zijn als je niet in de achtbaan gezeten zou hebben. Dus date tip, als je graag een goede relatie wil, ga in de achtbaan zitten.
0: Ja, ja, blijkbaar. En als je wat meer verbondenheid zoekt in de familie, kan dat ook een goede tip zijn, ja.
3: Ja, absoluut.
0: Onze aanleiding vandaag om het over pretparken en attracties te hebben is die ene attractie in Six Flags, in Californië die gesloten wordt. Omdat er hersenletsels zouden zijn vastgesteld bij mensen die erop zaten, eventueel 2 overlijden zelfs. Hoe kijkt u naar die hele situatie? Is dit een smet voor altijd nu op dat pretpark?
3: Ik denk het wel. En laten we vooropstellen, dit zijn echt verschrikkelijke verhalen. Ik denk dat je niemand gunt die een dagje de deur uitgaat voor plezier om thuis te komen met hersenletsel. Ik denk dat het wel goed is om te benadrukken, net zoals uw collega Lotte de Kaluwe straks al zei, dat dit echt heel weinig voorkomt. Wat er bij X2 precies gebeurd is, kan ik zelf niet beoordelen. En volgens mij lopen daar op dit moment ook nog onderzoeken naar. En dat is goed. En dat is ook hoe ik de attractieindustrie ken. Op het moment dat er een incident gebeurt, dat serieus wordt genomen, dat industriebreed met elkaar wordt besproken. Ik weet ook dat de attractiesector elk jaar, en eigenlijk al 10, 15 jaar op rij, externe onderzoeksbureaus inhuurt om het aantal incidenten te onderzoeken en te rapporteren. En als je daarna kijkt, dan zie je dat er gemiddeld op 1 miljoen bezoeken echt maar een handjevol incidenten gebeuren per jaar. En dat dat een trend is die de laatste jaren ook steeds verder daalt. Het is een beetje vervelend om die statistiek tegenover die vrij heftige incidenten te zetten. Omdat dat zijn ernstige incidenten. Die moeten ook serieus genomen worden. Dus ik vind het goed dat daar nu veel onderzoek naar gedaan wordt. Maar aan de andere kant is het wel zo, het komt steeds minder vaak voor. En als het al voorkomt, dan is het echt een fractie op 1 miljoen bezoeken.
0: Ja, zouden ze het in hun bezoekerscijfers gaan voelen, denkt u?
3: Magic Mountain wellicht wel. Ik denk andere parken niet zo.
0: Nee. Wat is u, want u bent natuurlijk pretparkwetenschapper. Ik neem aan dat u al vele pretparken bezocht heeft.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, wat is uw favoriete pretpark?
3: Mijn favoriete pretpark is een van de 4 parken in het Walt Disney World Resort in Epcot. Of in Orlando, dat is het park Epcot. Mm-hmm. En de reden daarvoor is dat eigenlijk een vrij volwassen attractiepark is. Je ziet toch dat de meeste attractieparken richten zich vooral op kinderen. En dat de kinderen het naar de zin hebben. Nou heb ik zelf geen kinderen. Dus als ik naar Epcot ga, dan heerst daar een sfeer. Een collega van me die heeft het wel eens vergeleken met de sfeer die op de Gentse feesten hangt. Die hangt daar eigenlijk permanent. Ola. Met name als daar de avond gaat vallen, de toortsen worden aangelicht, het hele park zich klaar gaat maken voor de grote vuurwerkshow midden op het meer in het park. Ja, dat is een sfeer. Als ik met een vingerknip daar zou zijn, dan zou ik het nu doen.
0: Oh, klinkt fantastisch. Dus wanneer luisteraar Filip inderdaad tips vraagt naar pretparken die misschien meer aanbieden dan alleen sensatie voor kinderen en adrenaline junkies, dan is dat deel van Disney World de aanrader.
3: Absoluut, absoluut.
0: Heel erg interessant. Dank je wel voor uw tijd, moeite en expertise. Pretparkwetenschapper Wim Strijbos.
3: Graag gedaan.

0: Isolde Lazoen ontdekte plots dit weekend dat Eva Longoria haar muziek kent en mee postte op Instagram. Echo en toi hoorde je haar jongste single, is dat. Naar Antwerpen, 3 kwartier file rijden op de E313 van voor Massenhoven. 25 minuten op de A12 vanaf Aartselaar en op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 3 kwartieren extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Daar is de weg wel weer vrijgemaakt. Richting Stabroek op de R2, 20 minuten erbij tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. Op de E314 van Leuven naar Lummen is het 1 kwartiertje file rijden. Dat komt door werken bij Aarschot. En naar Brussel 20 minuten aanschuiven tussen Bekkenvoort en Aarschot. Ook dat komt door werken. Op andere plaatsen alleen maar lichte vertragingen.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: We hebben het vandaag over pretparken. En wat een rollercoaster is het al geweest. We spraken met een heuse pretparkprof. We zijn op pad geweest met een fervente pretparkfanaat. We bezochten een koppel achtbaanarchitecten. Want dat is dus ook een job, hè? Pretparkattracties ontwerpen voor pretparkfreaks. Maar waar komt het pretpark eigenlijk vandaan? Dat vraag ik aan de pretvogel van de redactie. Dat is Vincent Bilo.
3: Ik kan niet beloven dat ik evenveel alliteraties opzak, beste Sophie. Maar ik heb inderdaad de herkomst van het pretpark is uitgezocht. En iedereen denkt bij pretparken natuurlijk aan de moderne themaparken van vandaag. Hè, met hoogtechnologische attracties en wilde achtbanen. Maar ze zijn veel ouder dan je zou denken.
0: Ah, ja?
3: Parken waar mensen naar toegingen om zich te amuseren, zich te laten verrassen en entertainen, die gaan al terug tot de middeleeuwen.
0: Ah, zo ver in
3: de geschiedenis. Ja, ze bestaan al van de 15e, 16e eeuw in allerlei vormen en gedaantes trouwens. Een van de vroegste voorlopers van de pretparken van vandaag, dat zijn de zogenaamde pleziertuinen of vermaaktuinen.
0: Ah, dat klinkt nu al alsof we er willen zijn.
3: Ja, wel, het zijn ook letterlijk tuinen waar je doorheen kan struinen, onderwijl genietend van de fraai verzorgde bloemen en planten. Maar waar ook al de eerste primitieve attracties te bezoeken vallen. Zoals daar zijn doolhoven.
0: Mm.
3: Een van de bekendste is het Oude Doolhof in Amsterdam. Dat opent de deuren, hou je vast, in 1625 al.
0: Wow.
3: Aan de Prinsengracht in Amsterdam. En het is letterlijk een doolhof met een omheining er rond, zodat er dus inkom kan gevraagd worden om het te bezoeken. En de attractie is dan dus dat doolhof waar de middeleeuwers maar wat graag in verdwalen. Want in de kleine nissen en inhammen liggen allerlei verrassingen op hen te wachten.
0: Dat is tof.
3: Zoals zogenaamde bedriegertjes.
0: Henk, dat wat
3: zijn
0: is
3: een,
0: dat?
3: Dat zijn een soort fonteintjes die onder het gras of de plavuizen verborgen liggen en die dus plots bij niets vermoedende bezoekers een waterstraaltje onder de rok naar boven spuiten.
0: Dekselse bedriegertjes.
3: Echt. Het is niet bepaald de Dalton Terror of de vermaledijde X2 daar in Six Flags California, maar voor de middeleeuwen was dat al meer dan spannend genoeg.
0: Ja, tuurlijk. Ik zou het toch ook eens gillen mocht er plots water van alle kanten komen aan het spuiten.
3: Ja, dat zal wel zijn. Maar mensen die kunnen zich in die pleziertuinen of vermaaktuinen ook vergapen aan andere attracties. Zo opent in zo'n pleziertuin eind 17e eeuw het allereerste planetarium.
0: Mm-hmm.
3: Maar bezoekers worden er ook getrakteerd op allerlei opvoeringen van bijvoorbeeld recente historische gebeurtenissen. Zoals het schrikbewind van Alva. Dat wordt dan als het ware geëvolueerd voor de bezoekers van die pleziertuin. Of de moord op Willem de Zwijger. Het mythische gevecht tussen David en Goliath is ook zoiets dat tot vermaak van de bezoekers wordt uitgebeeld met gigantische, bewegende beelden. Nog een voorbeeld dat ik kon terugvinden is een soort interactieve opvoering van de komische klucht De Zeven Wijven die vechten om een mansbroek. En centraal in dat stuk staat dan een gigantisch bewegend ossenhoofd dat wordt aangestuurd door een vernuftig systeem van waterkracht en blaasbalgen, zodat het niet alleen beweegt, die ossenkop, maar ook een angstaanjagend geluid maakt.
0: Amai, zalig.
3: Ja. En net zoals je in de pretparken van vandaag cafeetjes en frituren hebt, zo heb je in die vermaak- en pleziertuinen ook herbergen waar je kan uitblazen bij een kroeswijn.
0: Natuurlijk, ja.
3: Die vermaaktuinen zijn in de 17e, 18e eeuw eigenlijk dat spreekt voor zich, vooral weggelegd voor de adel en de rijkere bovenklasse. Maar gaandeweg mikken ze toch op een wat breder publiek. Hè. Ze zetten er dan dieren bij om naar te kijken. De pleziertuinen worden dus ook een soort dierentuinen. Er worden speeltoestellen geïnstalleerd, zoals schommels en glijbanen. En meer wordt zo'n pleziertuin dus een typisch uitje voor het hele gezin. Mm. Het welkomstbord boven de ingang van de Doolhof in Amsterdam, waar ik het daarnet al over had, die vat het heel goed samen eigenlijk. Want dat welkomstbord dat luidt: blijf voor de poort niet staan, treed binnen, lieve jeugd. De Doolhof, thans vernieuwd, biedt u de schoonste vreugd. Fontein en orgelspel, vertoningen van het leven. Dit alles zal u veel blijdschap geven.
4: Oh.
3: Bij ons in Vlaanderen liggen de wortels van de pretparken eerder bij de jaarmarkten die hier in de middeleeuwen georganiseerd worden. Elk dorp, elke stad heeft zijn voor- of zijn kermis. En die kermis die ontstaat niet als het wereldse vertier waar we het nu mee associëren. Nee, dat is een katholieke uitvinding. Dat kwam historica Emma Dane hier ooit vertellen. Sophie, dat herinner je ongetwijfeld nog.
4: Dat is wel.
3: Emma Dane, die aan de KU Leuven een paar jaar geleden een doctoraat schreef over de opkomst van kermissen en foren.
5: Wat men in het ancien regime kermissen noemde, dat waren eigenlijk de kerkmessen, dus kerkwijdingsfeesten. Dat waren katholieke feestdagen eigenlijk, waarop dat men de wijding van de parochiekerk herdacht. Dus daar komt eigenlijk het woord kermis vandaan.
3: De kermis is dus een verbastering van kerkmis en is in de 16e eeuw dus echt nog een katholiek feest.
5: Wat gebeurde er eigenlijk op zo'n echte kermis? We begonnen met een misdienst om eigenlijk de verjaardag van de parochie te vieren. En daarna was er een preek, maar ook een processie. Bijvoorbeeld de heilig bloedprocessie.
3: Denk daar maar eens aan de volgende keer dat je prijzen staat te schieten aan het schietkraam of eentje staat te vangen met je kleine koter. 400 jaar geleden werd dat dus nog begeleid door een preek van meneer Pastoor.
4: Echt, hè? Het is er wel op vooruit gegaan, ja, het plezier.
3: Wel, ja. Al zijn de attracties op die vroegste kerkmissen of kermissen ook wel bepaald spectaculair, hoor.
5: We weten bijvoorbeeld vanaf de 16e eeuw al dat daar paarden waren die door een hoepel konden springen. Aapjes die soms werden ingevoerd vanuit de kolonies, de Britse en Nederlandse kolonies. Maar ook vooruit mensen die ten toon werden gesteld. Siamese tweelingen, dat waren dan vaak ouders of familieleden die op die manier geld proberen te verdienen. En zo gingen rondreizen. Ja.
3: Ja, ook freakshows maken deel uit van die vroege kermissen. Maar ja, samen met de technologische vooruitgang doen ook al maar meer speeltuigen en attracties hun intrede.
5: Dat is eigenlijk voornamelijk de 19e eeuw. Dus echt wel met de opkomst van mechanische, ja, bijvoorbeeld ook automaten, zo die soort van robots, die attracties, dat is iets van de 19e eeuw.
3: Ja, het is dus uit die traditie van vermaaktuinen, dierentuinen en kermissen dat het pretpark geboren wordt.
4: Tof.
3: En het oudste pretpark van Europa, dat ligt in Denemarken.
4: Aha.
3: Vlakbij Kopenhagen. Het heet Dierenhafsbakken, of kortweg Bakken. En het ontstaat wanneer in 1583, daar een natuurlijke waterbron wordt ontdekt. Op een heuvel is dat, even buiten Kopenhagen. Die waterbron die wordt in de 16e eeuw al snel een trekpleister voor de inwoners van Kopenhagen die de slechte waterkwaliteit in de stad beu zijn en dus het propere water van die bron komen opzoeken, vooral in de lente. Mm-hmm. En het begint dus eigenlijk een beetje daar als een soort van kuuroord, zou je kunnen zeggen. En ja, een paar ondernemende Denen, die beginnen daar dan uiteraard op in te spelen. Die beginnen daar dan in de lente telkens een tentje of een kraampje neer te poten, hapjes en drankjes te verkopen. En in 1669 beslist koning Frederik III om op die plek ook dieren tentoon te stellen. Alweer, die dieren die worden geïntroduceerd op plaatsen waar mensen naartoe gaan om zich dus te verpozen of geëntertained te voelen. Dierenhafsbakken betekent ook letterlijk dierentuinheuvel.
4: Ah, vandaar.
3: Latere koningen die breiden dat park later al maar verder uit. Er komen meer en meer attracties bij en eind 19e, begin 20e eeuw zelfs de eerste achtbanen.
4: Mm.
3: Bakken wordt dus het eerste echte pretpark zoals we dat vandaag kennen. En het bestaat nog altijd.
6: Der Nordsnakken, der shows på bakken. Nyd sommeren på bakken i verdens ældste forlystelsespark. Da Nürnsnagen, da Elzelshows per Bagen.
3: Bagen? Zo wordt het dus blijkbaar uitgesproken in het Deens. Bagen wordt nog altijd geafficheerd als het oudste pretpark ter wereld. Al meer dan 440 jaar oud.
4: Was dat tof.
3: En je kunt dat nog altijd bezoeken. Je kunt er zelfs op de oudste achtbaan ooit kruipen. Een achtbaan die er al staat van 1930, dus bijna 100 jaar oud.
4: Nee, dank u.
3: Kijk, dat vind ik eerlijk gezegd gedurfder dan op die X2 daar in Californië kruipen eigenlijk.
4: Exact. Verheel, zou ik zeggen. Nooit van mijn leven.
3: Tak.
4: Maar een interessante geschiedenis. Dank je wel, Vincent Bilot.
1: Radio 1.

0: Massa den Fatoumata Diawara featuring M. En daarvoor hoorde je Kings of Leon met My Whole World. We hadden het vandaag over de wereld van de pretparken. Mocht je wat gemist hebben, een van onze gesprekken of reportages, weet dat je alle fragmenten altijd kan terugvinden via Radio 1 op VRT Max. Het is iets voor 12, zometeen is er nieuws. En dan is er nieuwe feiten.
1: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en jonagoldappelen, win je thuis.
7: Peren.
6: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
7: Kom, we peren hem.
6: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
8: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of gaat je verbouwen en zit er nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
9: Ramen, deuren, veranda's?
10: Reinhards Aluminium.
11: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinhards.be.
12: Een maand voor de voorverkiezingen in Amerika zet Trump alles op alles om de republikeinse bolwerken te verdedigen. Michiel Vos daarover in Nieuwe Feiten zo dadelijk, maar eerst het nieuws.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 12 uur, een goeiemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Brussels minister-president Dilliez licht het Brusselse begrotingsakkoord toe. In Luik betogen opnieuw honderden jongeren. Ook in Frankrijk is het scholierenprotest nog niet gaan liggen. En in Spanje komen er vervroegde verkiezingen. Het Brussels gewest zet een belangrijke stap naar een begroting in evenwicht tegen 2029. Dat heeft Brussels minister-president Boris Dilliez gezegd in zijn beleidsverklaring. Nina Verhagen, dat streven naar een evenwicht in Brussel, dat was ook wel nodig.
16: Ja, Brussel had vorig jaar een begrotingstekort van zo'n 1,5 miljard euro. Dat is ontzettend veel op een totaalbudget van 8 miljard. Nu wordt het begrotingstekort gehalveerd tot zo'n 700 miljoen om dan naar nul te gaan in 2029. Er zal vooral bespaard worden op de eigen administratie, met besparingen op personeels- en werkingskosten. Luister naar minister-president Boris Dilliez.
17: Deze ambitie om terug te keren naar een evenwicht moet zich ook vertalen in onze manier van besturen.
16: De Brusselse regering verkoopt ook een van zijn 2 thuisbasissen. En opvallend, Brussel verlaagt de aanvullende personenbelasting met 1 procentpunt. Vanuit de oppositie noemt de N-VA de begroting totaal onrealistisch en die partij klaagt ook aan dat er toch geld gaat naar de Brusselse huisvesting, ook al blijft een omstreden PS'er op post. Het is voorlopig onduidelijk of regeringspartij MR dit punt nu wel of niet aanvaardt. Eerder noemde de MR dat een breekpunt.
15: Dankjewel, Nina. Bij de krantenverdeler PPP in Wommelgem zijn dit weekend 50 mensen betrapt die in het zwart aan het werk waren. 30 van hen.
16: Het is voorlopig onduidelijk of regeringspartij MR dit punt nu wel of niet aanvaardt. Eerder noemde de MR dat een breekpunt.
15: Dankjewel, Nina. Bij de krantenverdeler PPP in Wommelgem zijn dit weekend

0: van het Arbeidsauditoraat van Antwerpen.
1: De sociale inspectie heeft dan op vraag van het Arbeidsauditoraat een controle gedaan in de loods. En volgens de eerste vaststellingen gaat het dan over zwartwerk en mensen zonder legaal verblijf die daar aan het werk waren. Het onderzoek verloopt nu verder naar PPP en de onderaannemers om te zien wie er verantwoordelijk is voor die inbreuken.
0: De loods van PPP is verzegeld. Daardoor kregen verschillende mensen in de provincie Antwerpen zaterdag geen krant in de bus. In Luik verzamelen opnieuw enkele honderden leerlingen in de buurt van enkele scholen. Ze protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Eind vorige week is dat protest al woelig verlopen met kleine brandjes, inbraken en de politie die hier en daar bekogeld werd. Sophie van der Donk, hoe gaat het er vandaag aan toe?
2: Er zijn enkele middelbare scholen geblokkeerd, maar de lessen kunnen voorlopig wel doorgaan. Daarnet heeft de politie het waterkanon ingezet in het centrum van Luik. Er zijn meldingen over voetzoekers die afgestoken werden. Er is met eieren gegooid en er zijn ook een paar steps in brand gestoken in de buurt van Luik. 10 mensen zijn al zeker preventief opgepakt. Ook in Charleroi is er protest met voetzoekers en vuurwerk aan een school. Die onrust komt overgewaaid uit Frankrijk, waar er ook scholierenprotest is.
0: En hoe zit het in Frankrijk vandaag?
2: Het Franse ministerie van Onderwijs zegt dat er problemen zijn bij meer dan 400 scholen sinds vanmorgen. Het zwaarste incident was in Parijs, waar aan de ingang van een lyceum brand gesticht is. In Frankrijk gaat de woede over het lerarentekort, overvolle klassen en schoolgebouwen die in slechte staat zijn.
0: Dankjewel, Sophie. In Spanje komen er vervroegde verkiezingen, dat heeft premier Sanchez aangekondigd vanmorgen. De verkiezingen zullen gehouden worden op 29 november. Mieke Strings, die aankondiging van Sanchez komt niet geheel onverwacht.
3: Nee, de directe aanleiding was natuurlijk die stemming in het parlement vorige vrijdag over maatregelen om iets aan de hoge huurprijzen te doen en om huurders beter te beschermen. De regering heeft die stemming verloren. De Spaanse regering heeft geen meerderheid in het parlement, is dus afhankelijk van gedoogsteun van andere partijen en één van die partijen heeft tegengestemd. Dus dat maakte pijnlijk duidelijk dat er geen vertrouwen meer was.
0: En die Spaanse regering die had het al moeilijk.
3: Ja, absoluut. De partij van premier Sanchez wordt geplaagd door corruptieschandalen die ook bij de radicaal linkse coalitiepartners voor flink wat onvrede zorgen. En ook de massale toestroom van migranten in Ceuta bracht Sanchez in moeilijkheden. Maar de woningnood is wel bij uitstek een links thema. En Sanchez zal nu proberen om te profiteren van de grote woede daarover, om toch weer stemmen te winnen. Maar of dat gaat lukken, ja, dat is nog maar de vraag.
0: Dankjewel, Mieke. Zo'n 500 Europese oudste diplomaten en politici willen dat de Europese Unie harder optreedt tegen de nederzettingenpolitiek van Israël. Concreet gaat het over een bouwproject in Jeruzalem dat de bezette westelijke Jordaan-oever in twee zou snijden. Oud-premier Yves Leterme heeft de open brief mee ondertekend. België kan zelf ook meer doen om de druk te verhogen, vindt hij. Zoals op de komende top van ministers van Buitenlandse Zaken.
4: Ik denk dat Maxime Prévost, de minister van Buitenlandse Zaken, een sterk mandaat zou moeten kunnen krijgen om op de raad van 12 oktober ook mede namens ons land te pleiten voor een eensgezinde, hardere houding ten aanzien van Israël. Daarnaast liggen nog de dossiers voor wat België betreft met betrekking tot de handelssancties. Er is het dossier van de opvang van studenten vanuit het gebied. Enfin, er zijn verschillende dossiers waar denk ik ons land ook zelf autonoom beslissingen kan nemen.
0: De chef van de Duitse inlichtingendienst houdt er rekening mee dat Duitsland in een gewapend conflict met Rusland terecht kan komen in de nabije toekomst. Hij zegt ook dat Rusland bereid is tot moordacties en sabotage van Duitse doelwitten. Begin augustus was er al een mislukte droneaanslag op de luchthaven van Leipzig, wellicht opgezet door de Russische militaire inlichtingendienst. Nog volgens de Duitse inlichtingenchef plant Rusland de komende winter de meest intense aanvallen ooit op Oekraïne. En hij denkt dat ook de Baltische staten, Estland, Letland en Litouwen, door Rusland bedreigd kunnen worden. In Denemarken is een groot datalek ontdekt dat maar liefst 8,8 miljoen mensen treft. Het Nationale Gegevensregister, CPR, is gehackt. Dat register kent aan alle mensen die in Denemarken verblijven een registratienummer toe. En die nummers zijn nu gelekt en ook namen en adressen van die mensen. De overheidsdienst heeft de toegang tot het betrokken bedrijf geblokkeerd en de Deense politie onderzoekt de zaak. In Stockholm in Zweden is vanmorgen de eerste Nobelprijs van het jaar toegekend, de prijs voor geneeskunde.

0: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Karl Deisseroth, Peter Hegemann en Georg Nagel.
1: De prijs gaat dus naar een Amerikaan en twee Duitsers voor hun werk in de optogenetica. Dat is een biologische technologie waarmee ze zenuwcellen gevoelig maken voor licht. En die kunnen dan aan- of uitgezet worden met een lampje, zoals een schakelaar. Met die techniek zouden mensen die blind zijn door sommige oogziektes weer een beetje kunnen zien. Maar het helpt ook om bepaalde aandoeningen beter te begrijpen, zoals depressie, verslaving en dementie. Het weer, enkele hoge wolken, maar vaak zonnig tot 22 graden. Volgende nacht en morgen vroeg is het opnieuw opletten voor mist. Daarna wisselend bewolkt. Woensdag begint nog met mooie opklaringen. Later meer wolken en ook regen vanaf de Franse grens. We begonnen met het begrotingsakkoord voor het Brussels gewest. Het tekort wordt gehalveerd. En volgens minister-president Tillyès zet Brussel daarmee een belangrijke stap naar een begroting in evenwicht. Meer op vrtnieuws.be.
2: Badkamerrenovatie?
3: Stijlaard.
4: Happy bathroom to you.
3: Renoveert uw badkamer.
2: Radio 1.
5: Nieuwe feiten.
2: Met Lieven van den Hout.
6: En dat was dus Gert van Boksel in het nieuws van 12 uur. Waarvoor heel veel dank, maar het nieuws van de dag, dat is toch dat champignons getalenteerde muzikanten zijn. Bewijst een Brits kunstenaarscollectief. Dat creëerde een systeem waarmee paddenstoelen muziek kunnen maken. Want paddenstoelen produceren, net als alle andere levende wezens, elektrische signalen. En als er bijvoorbeeld regen valt op een paddenstoel, zijn hoedje, dan reageert hij daarop om de rest van zijn lijf daarvan op de hoogte te brengen. De kunstenaars die hingen sensoren aan de paddenstoelen om die signalen op te vangen en door te sturen naar mechanische armen die op een toets van een synthesizer slaan. Je moet er maar op komen. Iedere keer als er een elektrisch signaal vanuit de paddenstoel vertrekt, wordt dus een toets aangeslagen. Het resultaat is te horen op YouTube. Wauw. Disco. Minimal. Ja, volgens mij. We hebben al slechtere dingen naar het Eurovisie Songfestival gestuurd.
2: Het is maandag 5 oktober. En dit zijn de nieuwe feiten.
6: De Nobelprijs Geneeskunde gaat naar twee Duitsers en een Amerikaan voor optogenetica. Wat zou dat kunnen zijn? Een kleine maand voor de voorverkiezingen in Amerika richt Trump zich op de republikeinse bolwerken die hij moet verdedigen. De Nederlandse Spelling heeft een biografie gekregen. En Christophe de Borsu heeft de nieuwe feiten uit Wallonië. Nieuwe feiten, inderdaad. Goedemiddag.

0: doet me een beetje denken aan die hit van Willem Vermanderen. Ik plant een keer patatten. Dit is eigenlijk ongeveer hetzelfde, maar dan in het Zweeds. Eén patatje in de grond worden er 10. Nieuwe single voor Lale in Zweden. Potatis loten, het patattenlied.
1: Nieuwe feiten.
2: Koekoe de Namur. Met Christophe de Borsu.
0: We kennen het spreekwoord, als het regent in Parijs, dan druppelt het. Je weet hoe het zit, hè? Christophe de Borsu, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieven. Ja. Studentenprotest, ja.
0: Studentenprotest in Wallonië, Christophe.
3: Ja, kijk, veel politie op straat, ook in Namen trouwens, lieven. En ik heb nog geen koekoe de Namur gezegd, ik zeg het nu. Koekoe de Namur, maar alles is rustig in Namen. In Luik zijn er opnieuw studenten op straat. Het is niet duidelijk wat er precies gaat gebeuren, maar wat er ook van zei, ik hou jullie op de hoogte. In Wallonië wordt het een gespannen najaar, zoveel is duidelijk. Naast het onderwijs is er ook de nieuwe energiecrisis. 1 liter benzine kost binnenkort evenveel als 1 liter Rufus, de Waalse champagne, en alle regeringen bereiden drastische besparingsmaatregelen voor. De Vlamingen weten het al, hè, na de septemberverklaring van Matthias Diependalen. Voor de Franstaligen is het nog even wachten. Hè. Wordt het een oktoberverklaring? Wat we zelf doen, doen we grondiger, nietwaar? Uh-huh. En terloops gezegd, lieven, zelfs zonder enige Franstalige minister in de buurt was de bevalling van de Vlaamse regering toch hartsmoeilijk. Het is dus niet altijd onze schuld als iets fout loopt. Maar ik heb een oplossing tegen al die Belgische frustraties. De nieuwe Rage Room in Warnant bij Dinant in de provincie Namen. De Rage Room. Heel simpel. U krijgt 15 minuten de tijd om alles in de kamer af te breken. Borden, vazen, oude computers, gsm's, koffiemachines enzovoort. Ja, alles. Je hoort hier het resultaat.
0: Oké. Okay. Dat was dus een dame die verlost is.
3: Ja. Een Melanie, inderdaad, Melanie die u net bezig hoorde, is dus blijkbaar van haar stress volledig verlost.
4: Je me sens soulagée et libre. Mais vraiment, c'est marrant parce que en fait plus le marteau est lourd et plus on tape fort, plus le poids de ce qu'on libère est lourd quoi.
0: Hoe zwaarder de hamer en hoe harder je slaat, hoe meer last er van je schouders valt.
3: Over rage gesproken, hier is het verhaal van de namenaar Grégory Lenossi. Lenossi is tot 17 jaar gevangenis veroordeeld omdat hij een vermeende pedofiel dermate heeft toegetakeld dat de man al maanden in een coma ligt. De pedofiel was zijn buurman en de politie deed niets om ervoor te zorgen dat hij geen kinderen aanraamde, vond Lenossi. Een deel van de publieke opinie heeft zijn straf van 17 jaar gevangenis overdreven geworden. Een geldinzameling voor de zelfverklaarde witte ridder heeft €100.000 opgebracht, niet slecht. Maar nu blijkt dat Lenossi een recidivist is. Hij is al voor slagen en verwondingen veroordeeld. En vanuit de gevangenis heeft hij op een revolterende manier aan de telefoon tegen zijn eigen vrouw gesproken. RTL heeft de opnames kunnen vinden.
0: Oké, het zijn weinig stichtende woorden, maar volgens mij zegt hij zoiets als ik maak je kapot.
3: Dat is het absoluut. Dat is een mooie samenvatting. Dus ja, dat is niet het elegante Frans, uiteraard. Maar ik wil jullie Wallonen ook tonen zoals het is. Ondertussen, lieve, gaat Wallonië steeds meer gebukt onder de energiecrisis. Ter herinnering, Wallonië telt 17.000 vierkante kilometer. Vlaanderen slechts 13.500. Ons grondgebied is groter. Mensen moeten langere afstanden afleggen. En ze zijn armer. Quod erat demonstrandum. Dit is vooral zichtbaar in ver afgelegen dorpen, zoals Felenne bij Borin. 300 inwoners. De eerste supermarkt ligt op 8 kilometer, het eerste treinstation op 15 kilometer, het eerste ziekenhuis op 42 kilometer. Gevolg, de inwoners van Felenne betalen tot €600 per maand voor hun brandstof. Om de financiële schade te beperken, heeft deze gepensioneerde een vernieuwend idee. Hij heeft een wagen samen met zijn dochter gekocht.
5: Voiture partagée avec ma fille, tous les frais sont partagés, essence, entretien, pneus. Tout est partagé en deux, donc sinon c'est inabordable.
0: We delen alle kosten, anders is het niet te betalen. Maar ja, rijden is rijden en benzine moet betaald worden.
3: Dat is het. En Felen is een deelgemeente van Borin. De burgemeester van Borin, Marc Lejeune, voor Les Engagés, ziet hoe zijn medeburgers financieel afzien. Hij vreest zelfs dat veel van hen het Waalse platteland binnenkort zullen ontvluchten.
6: Au niveau de la population, certaines personnes, quand on vend des bâtiments, ben, réfléchissent aussi aux déplacements qu'ils auront à faire par la suite. On est ici dans un petit paradis, mais bon, on a le revers de la médaille avec le prix qui explose à la pompe.
0: Ja, Chelen is een klein paradijs, maar als je hier komt wonen en dan stijgen de prijzen aan de pomp, ja, dan kom je wel in de problemen.
3: Ja, dat is echt een groot probleem in Wallonië. En als de Walen op het platteland economisch niet meer kunnen wonen, kunnen Vlamingen op zoek naar een tweede verblijf. Een door hen verlaten huis, gemakkelijk kopen natuurlijk. Dit gebeurt al massaal in Vresse-sur-Semois bij Bouillon. 6 huizen te koop op de 10, 6 op 10 worden door Vlamingen gekocht. Sommige Vlamingen wonen zelfs permanent langs de Semois. Cédric Lefevre uit Brugge is een hotel in Vresse komen uitbaten.
7: Mais la région nous a vraiment plu. C'était encore l'Ardenne authentique, si je peux dire comme ça. On a vraiment fait pour les enfants, pour leur donner une meilleure vie dans la nature.
0: Ja, Cédric heeft het voor zijn kinderen gedaan. Hij koos voor de authentieke Ardennen, want daar kunnen ze nog spelen, zei hij in vlekkeloos Frans.
3: Ja, hij spreekt perfect Frans. Zijn kinderen ook, blijkbaar. De handelaars in Vresse zijn blij dat zoveel Vlamingen komen, zoals Léa, de apothekeres.
8: C'est eux qui nous font vivre. C'est sûr que les week-ends, le samedi matin, nous on est ouvert le samedi matin, c'est plus de néerlandophones que de francophones. Parce qu'il fait bon vivre.
0: Ja, op zaterdag vooral komen er meer Vlamingen, Nederlandstaligen, dan Franstaligen. En het zijn zij die de kachel doen branden. Zij doen de commerce draaien.
3: Zo is het. Ja, leven Vlaanderen dus in Vres en overal in Wallonië uiteraard. De zus van premier Bart De Wever heeft trouwens zelfs een tijdje in de streek rond Aarlen gewoond, maar toegegeven lang geleden. Dit geeft mij de mogelijkheid om het over de eerste minister te hebben. Hij geeft, zoals jullie weten, weinig interviews, maar als Bart De Wever dat doet, is het volgens de regels van het spel in de Belgische journalistiek. Als de premier een Vlaming is, richt hij zich eerst naar de Vlaamse pers in het Nederlands en dan naar de Waalse pers in het Frans. Maar soms zijn er misverstanden, zoals onlangs in het parlement tussen BDW en mijn collega bij RTL, Mathieu Kol.
9: Et puis vint le temps de répondre aux journalistes. D'abord à VTM en néerlandais, et puis à nous.
10: Alors sur le principe.
11: En français.
10: Ah oui, oui, oui, c'est normal, c'est normal.
11: Premier ministre belge.
10: Non.
11: Ah non, mais donc voilà.
10: Il doet mijn best ook, hein. Dat kan ook in het Nederlands, maar mijn kijkers spreken Frans. Oké.
0: Rap op zijn teen getrapt, die collega bij RTL, Mathieu Kol. Wat is hier precies gebeurd?
3: Ja, maar dat is goed gekomen. En inderdaad, de premier, ja, u kent zijn stijl, maar de Wever een beetje schertsend. Ja, ik moet het nu in het Frans zeggen. En dan uiteraard doet hij het heel graag. Maar dus, ja, Mathieu Kol was misschien inderdaad een klein beetje op zijn teentje gebracht. Nu, dat is mijn beste collega. Dus veel kussen aan Mathieu. Over toppolitici gesproken, hoeveel verdienen ze netto per maand, lieven? RTL heeft het net gevraagd aan alle Franstalige partijvoorzitters. Volgens jou, wie van de Franstalige partijvoorzitters verdient het meest?
0: Georges-Louis Boucher. Ik moet daar geen seconde over nadenken.
3: Goed antwoord, uiteraard. Natuurlijk, Georges-Louis, voorzitter van de MR. Hoeveel hij echt verdient, hoort u van hemzelf.
12: Ma source de rémunération, en fait, elle vient à la fois de mon salaire de parlementaire, plus un complément qui vient de mon parti, avec un salaire qui est plafonné à celui d'un vice-premier ministre, aux alentours de 11 500 euros net.
0: 11.500 euro netto. Voor Georges-Louis Boucher, niet slecht.
3: Zoals een vice-premier, voilà, inderdaad. En hoe zou het met Paul Magnette zijn, voorzitter van de PS? Hier horen
13: Une fois et demi le salaire parlementaire, donc à peu près 8.500-9.000 euros par mois, net.
0: Ongeveer, hij weet het niet precies, maar het zit ergens tussen de 8.000 en de 9.000 euro netto.
3: Zoiets, ja, inderdaad. De voorzitter van Les Engagés, Yvan Verhoestraeten, verdient minder dan Magnette. En in elk geval minder dan toen hij de parafarmaceutische winkelketen Medi-Market leidde.
14: Aujourd'hui, je suis rémunéré en tant que député européen, pas en tant que président. Et je pense que le salaire de député européen, c'est un peu plus de 8.500 euros.
0: Hij denkt ongeveer 8.500 per maand.
3: Ja, dat is dus ongeveer hetzelfde als Magnette. Hoewel Magnette, denk ik, meer 9.000 dan 8.500 verdient. En Raoulé de Bouw van de PTB-PVDA is fier natuurlijk op zijn arbeidersloon.
15: On garde notre salaire de travailleur, donc moi j'ai 2.500.
0: 2.500 euro per maand.
3: Voilà.
0: De rest staat hij af van de partij.
3: Ja, Raoul zegt het heel, heel duidelijk. Maar kan een grootverdiener zoals de heer Boucher, en zoals de anderen trouwens, met zijn 11.500 euro per maand goed aanvoelen wat bij de arbeidersklasse leeft? Hier is zijn antwoord.
12: Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui n'est pas porteuse d'un handicap ne peut pas traiter la question du handicap? Ça veut dire que quelqu'un qui n'a jamais été policier ne peut pas être ministre de l'Intérieur?
0: Ja, kan iemand zonder handicap zich niet inzetten voor de problemen van mensen met een handicap? Kan iemand die nooit politieagent was minister van Binnenlandse Zaken worden? Dat is het antwoord.
3: Ja, Boucher heeft trouwens een punt. Hè. Ik ben zelf nooit politicus geweest. Het belet me niet om veel over de politiek te spreken. Dias, koekoe de Namur, lieven. En heel graag tot over 3 weken.
0: Tot over 3 weken, Christophe de Borsu.

0: Ja, ze heeft er spijt van dat ze haar Twingo heeft verkocht, deze Marie Renault. De progressieve spelling. Herinnert u zich nog de progressieve spelling? Ik begin ook te zweten als ik eraan terugdenk. Actie met een K. Waar is de tijd? Wie heeft die progressieve spelling bedacht? En hoe is ze verdwenen? Dat staat in een nieuw boek. Een boek van Miet Ooms. Goedemiddag, Miet.
1: Goedemiddag.
0: Miet, je bent taalkundige.
1: Ja.
0: En je hebt de biografie geschreven van onze spelling.
1: Een kleine biografie.
0: Een kleine biografie. Maar ja, als ik de biografie van andere talen zou schrijven, bijvoorbeeld van de spelling van andere talen, de Engels, dat zou een heel dun boekje zijn, hè?
1: Dat weet ik niet, dat heb ik niet uitgezocht. Maar ik denk wel een stuk dunner, omdat die al een paar eeuwen niet echt hervormd is. Nee.
0: Ja, het Shakespeareaanse Engels van de 16e eeuw kun je vandaag nog lezen.
1: Ja, ja.
0: In het Nederlands van toen zou vandaag toch... Dat is vandaag onherkenbaar.
1: Onherkenbaar vind ik sterk uitgedrukt, maar het is wel heel sterk veranderd sindsdien, ja.
0: Couperus, die schreef vlees nog met een ch, hè?
1: Ja.
0: Een mens.
1: Ja.
0: Dat is pas...
1: In de jaren 40 veranderd.
0: Jaren 40 veranderd.
1: Ja.
0: Dus we veranderen voortdurend het Nederlands. Waarom is dat?
1: Wow, voortdurend, dat is een beetje relatief, vind ik, want het is alweer 30 jaar geleden dat het nog veranderd is. Waarom? Ja, de hoofdtitel van het boek is Visie, Ruzie, Compromis, en dat vat het samen. Er is altijd, al eeuwen wordt er gesleuteld aan de spelling. En al eeuwen is daar dan altijd kritiek op. En al eeuwen en denken mensen er anders over en wordt daarop ingespeeld. Zijn er andere mensen die het dan voor het zeggen hebben of die invloed hebben, die de kritikasters gelijk geven?
0: Is dat dan Vlamingen versus Nederlanders? Is dat die ruzie?
1: Een beetje, maar dat is van recenter hoor. Mijn boek begint bij de eerste geschreven woorden in het Nederlands. Dat is toch al wel flink wat eeuwen geleden. Vlamingen en Nederlanders denken er niet helemaal hetzelfde over.
0: Ja.
1: Maar die conflicten zijn pas begonnen in de tweede helft van de 19e eeuw.
0: Ja.
1: Terwijl de visies en de ruzies al van een paar eeuwen eerder...
0: Het is iets Nederlands. Het hoort bij het Nederlands, blijkbaar.
1: Ik denk dat er in andere talen dat ook wel is gebeurd. Toen in 1995 bij ons een spelling, die ene fameuze spellinghervorming is geweest, waarbij de progressieve spelling is afgeschaft. Toen zijn er ook spellinghervormingen in het Frans en in het Duits geweest.
0: Oh ja.
1: En daar zijn ook behoorlijk wat ruzies rond.
0: Dus dat is een beetje een misverstand dat het typisch Nederlands is.
1: Nee.
0: Nu, het woord is gevallen, de progressieve spelling.
1: Ja.
0: Dat was iets heel vreemds. Hè? Dat waren dan, je had een voorkeursspelling en een progressieve spelling. Die mochten allebei.
1: Toegelaten spelling heet.
0: Toegelaten spelling, maar we zeiden daar progressief tegen.
1: Ja. Dat is een gevolg eigenlijk van die conflicten tussen Vlamingen en Nederlanders.
0: En wanneer is die beslist?
1: Wanneer die is
0: ingevoerd? Juist,
1: in 1954.
0: In 1954?
1: Toen het eerste groene boekje werd gepubliceerd. Dus dat is de hervorming geweest. Eigenlijk is dat toen de hervorming die daaraan vooraf ging, aan dat groene boekje, is de meest drastische die we hebben gekend. Toen zijn die dubbele E en enkele E afgeschaft in kolen. Het ene was groente en het andere was de brandstof.
0: Ja.
1: En die sche op het einde van het woord is toen afgeschaft.
0: Dan hebben we het over de jaren 40, maar in 54...
1: Dat is dus de hervorming. Maar toen zeiden ze, we moeten een oplossing vinden voor de bastaardwoorden. Dus leenwoorden die aan het Nederlands waren aangepast, gaan we die op een originele manier, volgens een taal van herkomst, spellen?
0: Juist.
1: Of op de manier volgens onze spellingregels?
0: En dan hebben we het over actie.
1: En dan hebben we het over actie en product en café en dat soort woorden. En commissie en dat soort woorden.
0: En dan is er... ruzie.
1: En dan
0: gewoon over dus de C. Had C mensen
1: meer,
0: en K mensen.
1: Vooral de C, ja. Dus dan is beslist van daar een commissie voor op te richten. Vlaams-Nederlands, die kwamen er niet uit. Die vonden niet één lijn. Want de Vlamingen waren zogezegd progressiever. Die wilden meer de Nederlandse spellingkant op, de K-kant op.
0: Ja.
1: Omdat de C...
0: de Frans was.
1: De Frans was.
0: En de Nederlanders hadden daar geen last van.
1: De Nederlanders hadden daar geen last van. Die hechten nogal aan die originele herkomst. En ook de K leek wat op Duits. En daar hadden de Nederlanders niet zo graag.
0: Dat was dan de Duits actie.
1: Ja, en dan werd beslist dan om per woord te stemmen. Waardoor er dus totaal geen lijn in kwam.
0: Dus per woord was het dan een C?
1: Per woord werd beslist wat de voorkeurspelling werd.
0: Dus vakantie met een K.
1: En de andere werd dan de toegelaten spelling.
0: Ja, maar dus,
1: met als gevolg dat je niet kunt zeggen alles met een C is het ene en alles met een K is het andere.
0: Het was dus niet consequent?
1: Nee.
0: En hoe schreef je consequent?
1: Hangt er vanaf. Hoe progressief je was.
0: Dus de progressieven schreven het met K en KW.
1: Ja.
0: En de strikten?
1: De etymologischen met C en Q.
0: Ja. Maar dan vakantie? Was het omgekeerd?
1: Ja, wel, dat zou ik moeten nakijken hoe het in 1954 was. Want dat is ook een paar keer veranderd.
0: Maar goed,
1: dat
0: het was niet consequent.
1: Het was zeker
0: in welke
1: consequent
0: spelling je ook
1: nee,
0: dat schreef.
1: Het was niet consequent.
0: Ja, en dat was ook zeer raar, hè? Dat je in de ene krant consequent met K en in de andere krant consequent met C en Q.
1: Ja, en de Vlaamse kranten kozen sneller voor de K en de Nederlandse kranten die kozen eigenlijk algemeen voor de C.
0: Ja. We hebben daar 40 jaar mee opgescheept gezeten, met die dubbele spelling.
1: Ja.
0: Hoe is ze uiteindelijk afgeschaft?
1: Heel drastisch.
0: Ja?
1: Dat was in 1995. En ik herinner mij dat zelf persoonlijk nog heel goed, want ik zat in mijn tweede jaar Germaanse talen en ik had les van professor Geert, die de nieuwe spelling had ontworpen. Die was de voorzitter van de commissie die het had gedaan.
0: De commissie die dan voor eens en voor altijd kom af zou maken met die twee spellingen. En één echte nieuwe spelling.
1: En die hadden een nieuwe spelling. Die hadden daar in totaal 8 jaar aan gewerkt. En vlak voordat zij dat gingen voorstellen aan het comité der ministers, de bazen van de Taalunie die de beslissing moesten nemen, werd het gepubliceerd in de krant De Standaard.
0: Gelekt. En dat was een drastische hervorming.
1: Dat was een heel drastische hervorming.
0: Shampoo, hoe zou je dat schrijven?
1: Volledig S-J-A-M-P-O-O.
0: Shampoo.
1: Met dubbele O,
0: echt
1: denk ik.
0: Fonetisch.
1: Met dubbele O, ja. Ja, dus echt helemaal vernederlandsen, die bastaardwoorden. Dat was eigenlijk. En het idee erachter was van, ja goed, dat levert wel een paar rare woordbeelden om. Maar kijk, in de jaren 40 hebben we ons daar ook aan aangepast toen al die schus wegvielen en zo. Ja. Zal nu ook wel lukken.
0: Maar
1: ja, toen verscheen het in de kranten. Iedereen was massaal verontwaardigd en geschrokken en boos. En de ministers
0: schrokken daar dan weer.
1: Ja, dan was er weer ruzie. En die ministers schrokken daar zodanig van dat ze 2 dagen later zeiden, we schaffen de toegelaten spelling, de progressieve spelling, af.
0: Zo simpel is het.
1: Klaar.
0: En die nieuwe spelling waar 8 jaar aan gewerkt was, shampoo met SJ.
1: Daar houden we de tussen-N van en de rest ook weg.
0: Ja. En zo is het een eindeloos verhaal van ruzies en schisma's en compromissen geworden.
1: Ja, ja.
0: Maar we waren al die opeenvolgende veranderingen zodanig beu dat we uiteindelijk de laatste 30 jaar zijn we ermee gestopt.
1: Ja, en daar heeft de technologie ook wel mee te maken. Spellingcontrole.
0: Aha.
1: De spellingcontrole werkt op basis van de woordenlijst. En mensen zijn daar zodanig op gaan vertrouwen dat ze zeiden, pas die spelling niet aan, want dan werkt mijn spellingcontrole niet meer en dan kan ik niet meer juist schrijven.
0: Het zou te duur zijn om dat allemaal weer aan te passen.
1: Te duur, niemand wil het. Nee. Niemand wil het, want dan moet je zelf weer gaan opzoeken en het weten.
0: Eindelijk rust in de tent.
1: Ja.
0: In de spellingtent. Miet Ooms, gefeliciteerd met je nieuwe boek. Het ligt vanaf vandaag in de winkel. En het heet Visie, Ruzie, Compromis. Een kleine biografie van de Nederlandse spelling. Dank je wel voor je komst.
1: Met plezier.

0: laatste eten staan.
1: Of zo kun je het leren natuurlijk, hè. Maak er maar muziek van het meervoud. De politie meldt een ongeval op de E40 richting kust voorbij Oostkamp. De linkerrijstrook die is daar versperd en er ontstaat stilaan een file. Naar Antwerpen een kwartier op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. 20 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. Een half uur op de E313 van voor Massenhoven. Antwerpsring richting Nederland, een dikke half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Stabroek op de R2 een kwartier tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. En op de E314 een kwartier door Werken naar Lummen bij Aarschot. En naar Brussel tussen Bekkevoort en Aarschot. Op andere plaatsen zijn er alleen maar kleine vertragingen.
2: Nieuwe feiten.
1: Het is de week van de Nobelprijzen en zo klonk het daarnet in Stockholm.
3: Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel. För deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
1: Optogenetiek, optogenetica. Dat is de kwestie die bekroond is in Zweden bij het Karolinska Instituut. De Nobelprijs Geneeskunde die gaat naar twee Duitsers en een Amerikaan. Helene van der Beke, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Onze wetenschapsredacteur vandaag. Wat hebben die mannen precies ontdekt?
4: Zoals je zegt, de optogenetica heeft voor een doorbraak gezorgd. Dat heb ik net ook gehoord van een expert. Ze hebben een manier gevonden om zenuwcellen aan en uit te schakelen, eigenlijk met een minuscuul lampje. Dus
1: dat klinkt als science fiction.
4: Ja, maar het lukt dus wel degelijk. En het interessante is dat we daardoor onze hersenen ook veel beter kunnen gaan begrijpen. Maar er zijn drie mensen die het gewonnen hebben. Je noemde het al, twee Duitsers en een Amerikaan. En dus de allereerste stap die ze gemaakt hebben, dat waren de twee Duitsers, is eigenlijk begonnen bij algen. Fluorescerende algen.
1: Juist.
4: En was heel fundamenteel onderzoek. Hoe komt het dat die licht geven of licht reflecteren? Zij ontdekten dat het een specifiek eiwit was in die algen dat daarvoor zorgde. En ze vonden dat heel interessant. En zij gaan dan leuren eigenlijk bij neurologen van misschien is dit wel heel interessant voor een volgende stap. En uiteindelijk is er dus inderdaad een Amerikaan die nu ook mee die Nobelprijs heeft gewonnen. Een psychiater die dacht hier kunnen we misschien wel iets heel interessants mee doen. En zij hebben een manier gevonden om dat eiwit in onze zenuwcellen te gaan inbrengen eigenlijk.
1: Zodat die ook licht geven.
4: Zodat die ook gaan reageren op een lampje en je die aan of uit kan zetten. Want eigenlijk alsof je, zoals onze eigen lichaamcellen activeert of deactiveert, ga je met een lampje zeggen en nu ga jij aan en nu ga jij uit.
1: En wat kun je daarmee?
4: Wel, er is alvast één man, misschien meer, maar we weten van één iemand die door een zeldzame oogziekte blind was. En die ze een vorm van, versta me niet verkeerd, ik kan niet plots terugzien, maar een vorm van gewaarwording heeft enig zicht. Ze hebben bij hem ook dan in het oog die zenuwcellen op die manier laten reageren. Ze geven hem dan een bril die eigenlijk het zicht omzet in specifieke soorten golven, in licht. En daarmee heeft hij toch een klein beetje zicht. En dus de hoop is dat op de lange termijn voor bepaalde oogziekten je het zicht toch deels zou kunnen teruggeven. En eigenlijk ook heel veel breder helpt het ons om in detail naar de hersenen te kijken. Je weet misschien, er zijn verschillende manieren om beeldvorming te maken van onze hersenen, om te zien welke.
1: Het is nog een heel groot mysterie, die hersenen. Exact. Van ons, miljarden cellen, miljarden verbindingen, hoe werkt dat precies?
4: Voilà, en we hebben wel een notie van hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor bepaald gedrag, bepaalde functies, maar we kunnen dat niet heel specifiek zien. En het interessante hier is dat ze echt de circuits, de processen, de connecties tussen die hersengebieden heel goed kunnen bekijken en iets kunnen aan- en uitzetten. En dat zou ons helpen, heel veel dingen in de hersenen helpen begrijpen. Angstprocessen, het geheugen, dus denk ook aan dementie, depressie, verslaving. Dat zijn allemaal zaken die we heel veel beter zouden kunnen gaan begrijpen in het brein.
1: Nou, je kan die cellen dan laten oplichten. Moet ik het mij zo simpel voorstellen?
4: Ja, of je kan een proces, zo begrijp ik het dan, platleggen of laten gebeuren. Je kan zien als die cellen of die groep, eigenlijk moet je zien als groepjes zenuwcellen die ze dan aan of uitzetten, wat gebeurt er dan? En dat hebben ze eerst op dieren getest, voor de duidelijkheid. Dus in de hersenen van muizen hebben ze dan heel kleine lichtbundeltjes gebruikt om hersengebieden te gaan activeren of hersencellen te gaan activeren en uitzetten. Okay. En ja, dat zorgt dus dat we eigenlijk alsof je een vergrootglas kan leggen op bepaalde hersengebieden in plaats van een vage foto, zoiets, om dus veel meer te leren over ingewikkelde hersenaandoeningen.
1: Het is als het ware een Nobelprijs waard. Dankjewel, Helene van der Beke. Nog een fijne dag. En tot morgen misschien. Wie weet.
0: Nobody can tell you how the brain works, even though it has been studied many years.
5: Brain.
0: It's the complicatedest thing in the universe. It drives many neuroscientists to tears.
5: Ooh.

0: Maar inderdaad, nobody can tell you how the brain works.
1: Nieuwe feiten.
0: De midtermsverkiezingen, ze bezorgen de president een beetje hoofdpijn, maar hij heeft een plan. Michiel Vos, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieven. Hallo.
0: Michiel, onze Amerika-kenner. Hoe was de week voor de heer Trump?
3: Nou, als je kijkt naar zijn reisschema, dan weet je dat hij nerveus is over de midterms. Een president van republikeinse snit moet een maand voor de verkiezingen, op 3 november zijn die, niet in staten als Oklahoma, Alabama en Texas campagne voeren. Hij moet campagne voeren in staten die blauw zijn, die democratisch zijn en die de Republikeinen willen winnen. In plaats daarvan voert hij campagne in Oklahoma, dus in Alabama en Texas, in staten die de Republikeinen normaal gesproken in de zak zouden moeten hebben een maand voor de verkiezingen en waar ze niet hoeven te verdedigen, als het ware. Ze zouden eigenlijk op de aanval moeten uit zijn. Dat is niet zo. En dan merk je dat de Republikeinen in dat soort traditioneel republikeinse staten onder druk staan.
0: Ja,
3: en Oklahoma, ik bedoel, dat is echt de meest rode staat van Amerika zo'n beetje. Op misschien Missouri en Alabama na.
0: Oklahoma,
3: dus het is een rijtje diep rood.
0: En waarom is die zo diep rood, Oklahoma?
3: Nou, bijvoorbeeld, ja, Oklahoma is gewoon een hele conservatieve staat, normaal gesproken. Waar een president van zijn partij, van hun eigen partij, eigenlijk niks te zoeken heeft een maand voor de verkiezingen. Hij zou moeten zijn in, ik zeg maar wat, New Hampshire. Hij zou moeten zijn in Michigan. In staten waar het er het dubbeltje het ene kant op kan vallen of de andere kant. Ja. Maar hij zit zich te verdedigen in staten. En dat zie je bijvoorbeeld ook in Kansas. Dat is een staat die natuurlijk een senaatszetel te vergeven heeft over een maand, waar sinds, let op, 1932, de tijden van Franklin Delano Roosevelt, niet meer een democratische senator is gekozen. Ook daar zijn de Republikeinen nu een beetje in de verdediging. En maken ze zich zorgen om hun kandidaat, Republikein, tegenover de democratische kandidaat, ene Hamilton.
0: De president sprak klare taal. Zijn toon is niet bepaald subtiel, want zo klonk hij in Ohio.
4: Just get out and vote. If you do that, we're going to win and we're going to win big. And we're going to shove it up their ass, okay?
0: They're gonna shove it up their ass, okay? Dat is de taal die ze, ja, daar begrijpen.
3: Ik weet niet hoe Bart de Wever campagne voert, maar ik neem aan niet met dit soort woorden. Daar ga ik van uit. Wij in Amerika zijn wel wat gewend. We zijn ook gewend inmiddels aan een president, hè, die, weten we nog, een paar weken geleden al $5,000 aan elke Amerikaan beloofde als de Republikeinen winnen. Dat is ook redelijk desperaat. Dan ben je niet meer zo uit op een boodschap. Dan ben je uit op betalen, afbetalen en threats. We're gonna shove it up their ass. Dat heeft hij het voor een deel over de Democraten en voor een deel ook over de pers. Hij zegt, we krijgen veel te weinig goede verhalen over de economie, over de rentetoestanden. Het gaat allemaal veel beter dan de pers vertelt. En de pers zit alleen maar te zeuren over Iran, mortgage rates, hè, dus hypotheekrentes die omhoog gaan, onbetaalbaarheid van dagelijkse producten, wat een allemaal een gezeur. We're gonna shove it up their ass. Dat is dan een beetje de boodschap van Trump.
0: Maar vindt de doorsnee boer in Kansas dat ook allemaal gezeur?
3: Ja, als je dan kijkt naar Kansas, daar worden de boeren inderdaad getroffen door 1. Het gestuntel met tarieven, gestunt en gestuntel, en de oorlog in Iran. Dat leidt tot bijvoorbeeld kunstmestprijzen die omhoog gaan, maar ook dieselprijzen waar alles mee wordt vervoerd en waar tractors op rijden. Dus Kansas, voor het eerst in 32, die kans is klein, maar hij is er inmiddels wel, zou bijvoorbeeld een democratisch senator kunnen kiezen aanstaande november. En dat is natuurlijk wel, ja, dat zijn wel historische moves. Nou, verliest elke zittend president tijdens midterms verliest meestal een beetje terrein. Dat deed Obama, dat deed Clinton ook. Dus op zich is dat niet zo gek. Maar nu zou het meer op een wave kunnen lijken, een soort golf, een blauwe golf in dit geval. Zoals bijvoorbeeld 2006, toen Bush verloor aan democraten in het huis, in de midterms. En dan opeens, zoals Trump dan vanaf 4 november geconfronteerd wordt met een democratisch congres.
0: Juist. En aan de andere kant, bij de democraten, hoe is de sfeer daar dan?
3: Ja, de sfeer daar is gematigd optimistisch. Ze maken zich natuurlijk wel zorgen dat een deel van de energie en een deel van de winst ook in de afgelopen weken in allerlei voorverkiezingen, die indicatief zijn voor de uiteindelijke verkiezingen, die zit natuurlijk bij hele linkse kandidaten, die progressief. Daar zitten mensen tussen die misschien het wel goed doen in een district, een bepaald district, hoogopgeleid, universitair, gekleurd, progressief. Maar hoe kun je met die mensen een meer landelijke verkiezing winnen. Nou, dan heb je altijd nog iemand als Alexandria Ocasio-Cortez, die kort geleden op het podium stond bij een band van The Strokes, ik geloof in New York, en daar als een rockster niet alleen The Strokes introduceert, maar ook zelf wordt toegejuicht. En dat is dan, we hebben weer, laten we zeggen, zeggen de Democraten, we hebben weer wat sterren, we hebben weer wat echte koppen waar we naar kunnen kijken. AOC, één daarvan. We hebben het over El Sayed gehad in Michigan, et cetera. Maar dat, zijn dat kandidaten die ook op breder veld kunnen winnen? Dat is een beetje de vraag.
0: Want die zitten aan de linkse linkerkant. En die zitten aan de ja, anti-Israël kant.
3: Juist. Israël is het grote onderwerp op buitenlands gebied. Vroeger hadden we Bernie Sanders op de linkse linkerkant. Die had het nooit eigenlijk over. Die had het toen al zeker niet over Israël. Althans niet in de mate waar hij het nu over heeft. Israël is veel meer een soort cultureel onderwerp dan een economisch onderwerp voor veel Amerikanen. Dat was vroeger op links-links niet zo heel erg bon ton om het daarover te hebben, over dat soort onderwerpen. Nu wel. Al die jonge links-linkse kandidaten, die hebben het over Israël. Daardoor hebben ze het ook minder over de economische tegenstellingen. Daardoor hebben ze het minder over rijk tegen arm, top tegen bottom. Maar ze hebben het wel over een onderwerp wat heel belangrijk is voor jonge kiezers.
0: Juist. En dat bij hen scoort en in bepaalde regio's scoort. Maar als je dat verhaal landelijk probeert te verkopen, dat is een veel riskantere onderneming.
3: Ja, het is leuk en goed als je kunt winnen voor de Democratische Partij in linkse, hoogopgeleide districten. Dat zijn er maar een paar natuurlijk. Universiteitssteden meestal, of waar een campus ligt. Madison, Wisconsin bijvoorbeeld. Daar ligt een universiteit, University of Wisconsin in Madison. Daar krijgen linkse kandidaten heel veel stemmen. Maar kan dat ook statewide en straks in 2028 ook landelijk? Dat is maar de vraag. Hoe ver kom je dan met hele progressieve kandidaten?
0: Juist. Iets minder dan een maand nog en voor verkiezingen. En vooral dan alle ogen zijn gericht op de Senaat. Hè, want als beide huizen in blauwe handen vallen, in democratische handen vallen, dan heeft de president echt een probleem.
3: Ja, dan moet hij natuurlijk veel meer zich verantwoorden tegenover het congres. Niet alleen in de Huis, maar ook in de Senaat. En de Senaat gaat over buitenlandse politiek. Dan zal er waarschijnlijk worden ingegrepen in de oorlog richting Iran. In het, laten we zeggen, de oorlogstaal richting Cuba. Wat zijn we precies aan het doen met Venezuela? Is dat een soort windgewest geworden waar wij gewoon olie uitpompen en naar Amerika halen? Hoe zit dat precies? Onder een republikeins congres hoor je daar niks over. Maar als de Democraten overnemen in Huis en of Senaat, ja, dan gaat dat natuurlijk allemaal op tafel worden gelegd. En dan krijg je dus meer tegenstand. Dan krijg je ook, denk ik, een Trump die in wat nauwer in de hoek wordt gezet. Dan maakt hij misschien nog gekkere sprongen dan hij nu al maakt. Maar dan wordt hij wel meer onder druk gezet, zeker.
0: Belangrijk voor de hele wereld. Volg het voor ons, Michiel Vos. En tot volgende week.
3: Dankjewel, tot volgende week.

0: Wie zou toch het middagjournaal doen deze week? Is dat niet Jovan Castiel?
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Goedemiddag. Ik heb deze zomer een pastamachine gekocht. En het voelt goed om dat te zeggen. Eigenlijk voelt zo'n pastamachine gewoon natuurlijk voor mij, want ik ben langs moederskant van Italiaanse afkomst. En oké, niemand in mijn familie heeft ooit een pastamachine gehad, maar ze hadden wel andere systemen om op hoog niveau te koken. Soms gooiden ze bijvoorbeeld spaghetti tegen de muur. Was dat om te weten of de spaghetti klaar was? Of gewoon omdat nonne kwaad was op iemand? Dat wisten we niet. Maar het leek een belangrijk onderdeel van hoe je spaghetti moest maken. Ik ben nu 3 maanden eigenaar van die pastamachine. En ook al heb ik ze nog nooit gebruikt, toch voel ik dat ik op een hoger niveau kook omdat ze in mijn kast zit. En zelfs mijn man merkt dat. Dan zegt hij:
4: "Dit is zo'n lekkere croque monsieur. Heb je iets speciaals gedaan?"
3: Nee, ik heb gewoon de croque monsieur maker gebruikt, maar die staat in de kast naast de pastamachine.
4: "Ja, nu je het zegt. Dit is zo'n creatieve croque. Bijna iets uit een chic restaurant."
3: Soms ben ik op bezoek bij mensen en om indruk te maken, zeg ik plots: "Sorry, ik moet weg. Ik moet naar huis om mijn pastamachine te wassen." Want dat is ook de waarheid. Ik moet de machine wassen voor ik haar kan beginnen gebruiken. En terwijl ik een glas Chianti drink, zal ik je vertellen over hoe moeilijk het is om zo'n pastamachine af te wassen. En als je mij een 2e glas Chianti brengt, zal ik je vertellen over hoe moeilijk het is om een pastamachine te gebruiken. Eerst moet je het deeg maken. Geen gewoon deeg. Het moet een speciaal soort deeg zijn en dan moet je het juiste opzetstuk kiezen voor het soort pasta dat je wilt. Anders krijg je fettuccine in plaats van spaghetti. En terwijl je dat allemaal doet, moet je met 1 hand aan de hendel draaien terwijl je de pastamachine vasthoudt met de andere hand. En zelfs met al die extra moeite zal niemand dat appreciëren totdat je tegen ze schreeuwt: "Ik heb deze spaghetti met de hand gemaakt." U hoort het. Een pastamachine kan veel stress geven. Daarom is het veiliger dat ze in mijn kast staat. Wat ze wonderen doet voor mijn imago, zonder alle stress van die ingewikkelde machine te moeten gebruiken.

0: Interessante tip toch van een huisvrouw uit Mater. Jovanka Stiel. Deze week houdt zij het middagjournaal bij voor ons. Waarvoor dank. Zometeen na het nieuws van 1 zit hier Floris Dalemans. Blijf dus bij ons. Blijf bij Radio 1.
1: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max. De Radio 1-sessies.
2: Hey, Radio 1. Ik ben Zwanger Regie.
3: Ik ben Sella Sou.
4: En ik ben Gabriel Rios.
1: Drie curatoren met hun muzikale gasten.
5: Fuck it, ik weet amper waar ik nu nog sta.
1: Drie unieke concerten met een uitzonderlijke line-up. Van dinsdag 17 tot donderdag 19 november in Arenberg, Antwerpen. Tickets voor de Radio 1-sessies bij Radio 1 op VRT Max.
6: De hartslag van een nieuw tijdperk. De BMW i3.
7: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
8: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
9: Of zoals wespen van mijn terras.
7: Of zoals indringers uit je tuin.
9: Oh ja.
7: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
10: Stop, identificeer jezelf.
7: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
11: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
14: En nu nog meer.
13: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
15: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
16: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
17: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
18: Aluminium ramen en deuren kiezen is niet zo gemakkelijk. Laat je daarom begeleiden door een ervaren constructeur van Sapa.
19: Ontdek de persoonlijke aanpak van de Sapa Aluminium Vakman. Aluminium, ramen, deuren en ook verandas. Meer info op sapa.be. Sapa. Aluminium is ons vak.
20: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
21: Onrust stijgt bij bedrijven.
22: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
23: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van hoge energiekosten naar kosten onder controle. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
24: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
1: VRT Radio 1.
25: Alles begint bij luisteren.
26: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Brussels minister-president Delyes licht het Brusselse begrotingsakkoord toe. In Luik betogen opnieuw honderden jongeren. Ook in Frankrijk is het scholierenprotest nog niet gaan liggen. En in Spanje komen er vervroegde verkiezingen. Het Brussels gewest zet een belangrijke stap naar een begroting in evenwicht tegen 2029. Dat heeft Brussels minister-president Boris Delyes gezegd in zijn beleidsverklaring. Nina Verhagen luisterde.
0: Vorig jaar had Brussel een begrotingstekort van zowat 1,5 miljard euro op een totaalbudget van 8 miljard. Nu wordt het begrotingstekort gehalveerd tot zowat 700 miljoen euro om dan in 29 naar nul te gaan. Er zal vooral worden bespaard op de eigen administratie met besparingen op personeels- en werkingskosten, zegt minister-president Boris Dillies van de MR.
2: Deze ambitie om terug te keren naar een evenwicht moet zich ook vertalen in onze manier van besturen.
0: De Brusselse regering verkoopt ook een van zijn twee hoofdkwartieren. Vanuit de oppositie vraagt team Fouad Ahidar zich af welke prijs de Brusselaars zullen betalen. N-VA noemt de begroting totaal onrealistisch. Intussen broedt er nog een rel in de regering over geld voor de huisvesting waar een omstreden PS'er op post blijft. Regeringspartijen PS en MR spreken elkaar tegen over de afspraken daarover.
26: Bij krantenverdeler PPP in Wommelgem zijn dit weekend 50 mensen betrapt die in het zwart aan het werk waren. 30 van hen hadden ook geen geldige papieren om in ons land te zijn. Dat zegt het Arbeidsauditoraat, het parket dat sociale fraude onderzoekt. Zaterdagochtend viel de sociale inspectie binnen bij het distributiecentrum van PPP in een dossier dat al liep, zegt Danaïs Vol van het Arbeidsauditoraat van Antwerpen.
3: De sociale inspectie heeft dan op vraag van het arbeidsauditoraat een controle gedaan in de loods. En volgens de eerste vaststellingen gaat het dan over zwartwerk en mensen zonder legaal verblijf die daar aan het werk waren. Het onderzoek verloopt nu verder naar PPP en de onderaannemers om te zien wie er verantwoordelijk is voor die inbreuken.
26: De loods van PPP is verzegeld.
3: De eerste vaststellingen gaat het dan over zwartwerk en mensen zonder legaal verblijf die daar aan het werk waren. Het onderzoek verloopt nu verder naar PPP en de onderaannemers om te zien wie er verantwoordelijk is

0: van Infrabel.
1: Om 9:15 hebben we een probleem met de informatie op onze servers, waardoor dat de reizigersinfo op de website van NMBS bijvoorbeeld of in hun applicatie, dat die niet altijd up-to-date is, ook op de schermen in de stations. We zijn er volop mee bezig om dat IT-probleem op te lossen. Intussen vraagt NMBS bijvoorbeeld ook aan de reizigers om altijd goed te luisteren naar de aankondigingen in de stations.
0: Vanochtend zijn in Luik opnieuw enkele honderden leerlingen samengekomen in de buurt van enkele scholen. Ze protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Eind vorige week is dat protest ook al woelig verlopen. Wim Schepens, jij bent in Luik. Hoe is het daar nu?
2: Wel, Iris, we zijn hier op de Place Saint-Lambert, waar het vorige week gespannen heeft. Maar op dit moment is het hier rustig. We vernemen van de politie dat er hier en daar in de stad wel groepjes scholieren rondtrekken. Maar we zijn ze in ieder geval nog niet tegengekomen. De politie bevestigt wel dat er vanochtend enkele scholieren zijn opgepakt. Het gaat om 10 administratieve aanhoudingen. Maar ook de schooldirecteurs die we hebben kunnen spreken bevestigen dat het vandaag relatief rustig is. Ze lieten wel verstaan dat ze liever hadden gehad dat de scholen vandaag gesloten waren gebleven. Het was een beslissing van de burgemeester om die vandaag weer te openen. De directeurs houden wel hun hart vast voor morgen, want dan worden er in Frankrijk opnieuw grote scholierenprotesten verwacht. En dan zou ook hier in Luik de vlam wel eens weer in de pan kunnen slaan, Iris.
0: Dankjewel, Wim. En in Parijs is vanmorgen brand gesticht aan de ingang van een middelbare school. Er zijn geen gewonden, alle leerlingen konden op tijd in veiligheid gebracht worden. Vandaag zijn opnieuw 400 tot 500 scholen in Frankrijk dicht. Sinds een paar weken zijn er protesten aan de gang tegen de slechte omstandigheden in het onderwijs. Ook onderwijs, universiteitsstudenten liever, hebben zich vorige week bij het protest aangesloten. In Spanje komen er vervroegde verkiezingen op 29 november. Dat heeft premier Sanchez vanmorgen aangekondigd. De regering stond al langer onder druk, dus Mieke Strings, deze beslissing komt niet uit de lucht gevallen.
3: Nee, de directe aanleiding was de stemming vrijdag in het Spaanse parlement over 2 decreten die huurders beter moesten beschermen en de hoge woningprijzen moesten aanpakken. Maar de regering verloor die stemming en een van de gedoogpartners, want de Spaanse regering is een minderheidsregering, die is afhankelijk van gedoogsteun, een van die gedoogpartners dus stemde tegen. Maar er waren ook andere problemen. De partij van premier Sanchez ligt onder vuur door allerlei corruptieschandalen. En er was ook de massale toestroom van migranten in Ceuta die de regering in moeilijkheden bracht.
0: En hoe reageerde de oppositie?
3: Ja, die is nu heel blij. Por fin, schreef de grootste oppositiepartij op sociale media, eindelijk. De rechtse oppositiepartijen liggen namelijk al langer voor in de peilingen. Maar Sanchez gaat nu wel proberen om van die grote woede over de woningnood in Spanje het centrale thema van de verkiezingen te maken. Want dat is een thema waarmee links stemmen kan winnen. Maar de vraag is natuurlijk of dat voldoende zal zijn.
0: Dankjewel, Mieke, voor de uitleg. Volgens Kaya Kallas, de buitenlandchef van de Europese Unie, zet Rusland overal in Europa levens op het spel door hybride aanvallen. Het gaat om militaire acties, maar ook om aanvallen met niet-militaire middelen, zoals sabotage en cyberaanvallen. Volgens Kallas was er de voorbije weken een piek van dat soort aanvallen, maar er waren ook meer schendingen van het luchtruim in diverse Europese landen door onder meer Russische drones. De chef van de Duitse inlichtingendienst houdt er rekening mee dat Duitsland in een gewapend conflict met Rusland kan terechtkomen in de nabije toekomst. Hij zegt ook dat Rusland bereid is tot moordacties en sabotage van Duitse doelwitten. Begin augustus was er al een mislukte drone-aanslag op de luchthaven van Leipzig, wellicht opgezet door de Russische militaire inlichtingendienst. Nog volgens de Duitse inlichtingenchef plant Rusland komende winter de meest intense aanvallen ooit op Oekraïne. En hij denkt ook dat de Baltische staten, Estland, Letland en Litouwen, door Rusland bedreigd kunnen worden. In Stockholm in Zweden is de eerste Nobelprijs van het jaar toegekend, de prijs voor geneeskunde.
4: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Karl Deisseroth, Peter Hegemann en Georg Nagel.
0: De prijs gaat dus naar een Amerikaan en 2 Duitsers voor hun werk in de optogenetica. Dat is een biologische technologie waarmee ze zenuwcellen kunnen aan- of uitzetten met behulp van licht. En dat vertelt neurofysioloog Wim van Duffel.
5: Men kan eigenlijk de hersencellen activeren.

0: activeren op een manier waarop dat ze natuurlijk actief zijn. Of inactiveren waarop dat ze op een natuurlijke manier inactief zijn. Dus men kan eigenlijk nabootsen wat die hersenen doen, maar door op een knopje te drukken. Om hersenwerking beter te begrijpen, dus te onderzoeken hoe dat de hersenen echt werken. En deze techniek heeft daar enorm toe bijgedragen in de laatste 2 decennia.
1: En dat zou ook kunnen helpen om bepaalde aandoeningen beter te begrijpen, zoals depressie, verslaving en dementie. Het weer, enkele hoge wolken, maar vaak zonnig tot 22 graden. Volgende nacht en morgen vroeg is het opnieuw opletten voor mist, daarna wisselend bewolkt. Woensdag begint nog met mooie opklaringen, maar later komen er meer wolken en ook regen vanaf de Franse grens. We begonnen met het begrotingsakkoord voor het Brussels gewest. Het tekort wordt gehalveerd volgens minister-president Dilias. Zet Brussel daarmee ook een belangrijke stap naar een begroting in evenwicht. Meer op vrtnieuws.be.
2: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
3: Radio 1.
4: Floris Dalemans.
5: Hey, een heel goedemiddag. Welkom bij Radio 1. Niet alleen aan mezelf, maar ook aan een man waar we al een paar dagen heel geheimzinnig over gedaan hebben.
4: Wie speelt binnenkort op de Radio 1-sessies?
6: Als je putain hoort, dan denk je misschien niet meer alleen aan Arno, maar ook aan...
5: Denk jij bij putain ook een beetje aan hem en niet alleen aan Arno? Het zou wel eens kunnen. Zwangere Guy. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
5: Dat hadden we toch leuk gedaan, hè? Zodat de mysterie opgebouwd over wie zouden ze zijn, de curatoren van de volgende reeks Radio 1-sessies. Een paar van mijn collega's herkenden deze uitspraak. De stem was een beetje vermomd, maar ze zeiden direct, de Guy of wat? Dat gaat de max zijn. Dat was meteen de houding.
7: Nice.
5: Dus de verwachting ligt hoog, hè?
7: Oh ja, de jus. Weer al.
5: Is het waar? Ga je daar nu toch niet onder kraken of zo? Nee,
7: nee.
5: Zou ik toch niet denken.
7: Volle bak aan het werken.
5: Ah, voilà. Zo hoor ik het graag. Zwangere Guy is onze eerste curator voor de eerste Radio 1-sessie van dit najaar. Op 17 november in de Arenberg in Antwerpen. Dat staat met dikke stift in jouw agenda, denk ik.
7: Ja.
5: We gaan vandaag overlopen wie al jouw gasten zijn. Axel Red, die gaat er niet bij zijn. Dat moet ook niet, want jij zingt dat gewoon zelf, hè?
7: Ah, voilà. Ik denk het al.
5: Is toch waar? Het zou wel eens tof geweest zijn om haar dit te laten zingen gewoon. Maar bon, je kan het gewoon zelf.
7: Ik had een hele waslijst doorgegeven.
5: We gaan zo meteen door jouw lijstnamen gaan. Maar eerst Zwangere Guy zelf natuurlijk. Gorik Part 2 is dit.
8: Hey, dag liefste mama, hoe gaat het ermee? Ik ben zo vaak herbegonnen aan die...

Iedereen was nu, begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong, werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry, dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry, dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry, dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het dal waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog staat. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw voor mij.

0: het nooit te laat. Mama echt, ik hou van u, dat is iets dat niet meer overwaait. Ralde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan.
1: Oh lieve mama, ik ben blij, want al het wachten is voorbij. Van rug te rug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Als je dat dan komt dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Sinds 88 op 10 mei.
0: Als kleine jongen zeggen.

0: Ah, dat hoor ik eigenlijk nu pas voor het einde. Dat slotakkoordje is ook nog Je t'attends.
1: Ja.
0: Ja, dat was me nog nooit opgevallen eigenlijk.
1: Dat is de radioversie.
0: Ah, voilà, kijk daarmee misschien. Zwangeregie en Gorik part 2. Daarin hoor je al een andere gie dan die van part 1. Daarom heet het ook part 2. Daar hebben we het destijds uitgebreid over gehad. Als die plaat uitkwam, hebben we in Belpop lang gepraat over waar je nu staat. Maar je bent geëvolueerd, hè, gelukkig maar, zoals iedereen.
1: Ja, toch wel, hè. Ja. Ik denk dat ik dat kan zeggen.
0: Zeker.
1: Tussen een jaar geleden ook, die babbel.
0: Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Het was niet de eerste keer dat we elkaar gesproken hebben, want door de jaren, denk dat je bij elke plaat wel eens langs geweest bent bij Radio 1. Het werd wel eens tijd toch, hè, om een Radio 1-sessie te komen spelen.
1: Ja, toch wel. Ik voelde mij vereerd. Ik heb al eens mogen meespelen. Ik ben al eens de guest geweest bij Brihang.
0: Zeker.
1: Vond ik heel aangenaam.
0: Ja, jij en Jas waren erbij, 2023.
1: Ja.
0: Bij de sessie van Brihang. Wat was de ervaring toen? Wat vond je er toen van?
1: Maar zalig. Maar je moet weten, wij zijn ook maar rappers. Hè.
0: kom.
1: Nee, wij doen niet veel. Hè. Allee, bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: Maar het was heel aangenaam om eigenlijk in Brihang zijn wereld uitgenodigd te worden.
0: Mm-hmm.
1: En om daar dan uw bars te mogen bijdragen.
0: Ja.
1: Ja, die plek is ook heel mooi. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een zeer interessante plek. Heel intiem.
0: Ja.
1: En ik denk voor ons dat ook wel... Allee, klinkt een beetje onnozel, maar de laatste tijd sta ik wel voor grotere publieken. En als je terug even kunt klein gaan, dan... Oh, dat maakt mij altijd... Dat voelt goed aan.
0: Ja, toch relatief klein festival had je in Aarschot dit weekend, had ik ergens gezien.
1: Nee. Dat klopt niet. Nee.
0: Dat zijn geruchten.
1: Ja, dat was ik niet. Ik heb een dubbelganger.
0: Dat
1: was een Bokkie de rapper.
0: Wat die locatie betreft is wel waar. We hebben door de jaren al een paar locaties gehad. Het Amerikaans Theater vroeger. We hebben het Zuiderpershuis op zeker moment. Trix hebben we nog eens een tijdje gestaan. Maar nu is het toch al een paar jaar in de Arenberg.
1: Mm-hmm.
0: Wij vinden het daar ook een hele leuke plek. Ja, dat ademt toch iets...
1: Het heeft iets.
0: Iets warm uit of zo.
1: Ja, ik denk dat je set ook daar naar een ruimte kunt gaan uitwerken. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Het zal daar niet, ik ga daar niet binnenkomen met alleen maar bangers. Ik wil het ook eens klein maken.
0: Ah, ja.
1: Ja, intiem. En er gaat ook wel... ik denk dat het is eigenlijk... Het gaat een heel uniek iets zijn. Omdat het de eerste keer is dat ik... ga ik het zeggen?
0: Tuurlijk. Je bent hier nu.
1: Dat ik de band breidt uit.
0: Ah bon? Oké. Okay.
1: Ja, I said it. Ja, het is, ik ben intens aan het repeteren.
0: Oh ja, ja,
1: ja.
0: Als je zegt dat het helemaal anders gaat zijn... En
1: ja,
0: dat
1: het
0: je
1: is echt...
0: Dan moet je ook echt wel repeteren hiervoor.
1: Ik kan u zeggen, PJ, mijn pianist en MD... de PJ Show is zijn peren aan het zien.
0: Ah ja.
1: Maar elke dag repeteren is hem wel een beetje blij.
0: Ja, ja.
1: Hij voelt hem echt zo van... Ja. Ik ga werken.
0: Ik zou nogthans wel graag eens een nieuwe plaat van Hydrogen Sea horen. De band van PJ So.
1: Ja,
0: hij heeft geen tijd, hij moet altijd voor jou werken.
1: Ja, maar zeg, nee. Hey, ik ben ook aan 27.000 projecten bezig.
0: Oké, okay, dan
1: nee,
0: is het...
1: hij is heel, heel druk bezig.
0: Ja, ja, ja.
1: Hij is ook leerkracht. Hè.
0: Ah, voilà, kijk.
1: Ja. De helft van de kids dat ik in Brussel tegenkom zit bij PJ.
0: Ah, ja, oké. Okay.
1: Ja.
0: De Radio 1-sessie van Zwangere Gie, dat gaat echt wel een groot feest zijn met... al zeg ik het zelf, een hele mooie gastenlijst. Okay. Ik zeg het zelf, want we hebben er samen aan gewerkt om daar een mooie gastenlijst van te maken. Daar zitten wat verrassingen tussen. Ook wel een aantal dingen waarvan je denkt, oh ja, dat zie ik inderdaad wel. Dat klopt wel, zoals Sef bijvoorbeeld.
1: Ja. Sef, wat een klasbak.
0: Ja.
1: Sef heeft dit jaar menig podia in België afgebroken met Faisal en met zijn groep IJsland.
0: Mm-hmm.
1: Het is niet echt een groep. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Fast what. Ze hebben Pukkelpop afgebroken. En Lokerse feesten. En ik pijs nog een paar zware festivals. Dat is echt next level.
0: Ja, het is een beetje een voor de hand liggendere naam, zeg ik dan. Vooral omdat het toch ook in hip-hop zit. Dus dat zit dichter bij jou, denk ik.
1: Ja, dat is dichterbij, maar ik vind ook wat hij zelf doet... niet altijd puur 100% hip-hop of zo. Alleen met IJsland echt wel.
0: Mm.
1: Mannen maken statements. Ik denk dat zij het coolste project hebben gedropt van de laatste jaren.
0: Ja, ja.
1: Soundwise, ik vind Faisal top 2.
0: Mm-hmm.
1: En ik laat het hun zelf uitvechten. Top 3 beste producers van België. En,
0: ook als je kijkt naar iets zoals 101 Bars in Nederland. Dat fantastische hip-hop YouTube kanaal, waar jij ook al in geweest bent. Daar komt Sef ook langs, dus in die zin.
1: Ik denk dat hij, ja, lang geleden zeker.
0: Ja, ja.
1: Maar Sef is een multitalent. Hè. Die werkt ook bij Top Notch blijkbaar, ik wist dat niet. Achter de schermen, die heeft ik weet niet hoeveel clips gemaakt. Die heeft ik weet niet hoeveel artwork, albumhoezen gemaakt voor superveel rappers.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb ermee in de studio samengezeten en ik moet u zeggen, het is lijkt dat je een spoedcursus muziek maken.
0: Echt?
1: Ja, dat is gestoord. Dat is een mega inspirerend iemand.
0: Alright. En dan kijk ik nu al uit naar wat er op het podium gaat gebeuren. 17 november, de eerste van 3 Radio 1 sessies. En Zwangeregie is de curator. Hij brengt deze klasbak mee. Sef is dit en de leven.

0: ligt niet op mijn weg. Dus ja, als het gebeurt, dan gebeurt het.
1: Ja, ja. Maar dat denk ik niet, dat denk ik niet af en toe op na.
0: Nou, ik vind het een groot avontuur.
1: Maar wat voor avontuur, wat denk je dan dat het gaat worden?
0: Je gaat voor nou, het gebeurt dan. Hoe het gebeurt, dat weet je niet.
1: Dus... Maar wat fantaseer je daar wel eens over? Wat het nou, dan zou kunnen zijn?
0: Nee, ik ben daarmee opgehouden. Ik ben gewoon...
2: Sef en de Leven, prachtig stukje dat einde waar je Paul de Leeuw hoort, denk ik, die Ramse Shaffi interviewt. Dat is echt...
3: Klasbakken.
2: Ja, zeker en vast. Wel leuk om dat op het einde van zo'n nummer te horen. Het is een sample, misschien kan hij het meebrengen. Gaat hij de Leeuwen spelen of is dat allemaal nog niet helemaal duidelijk?
3: Ik denk het niet, want wij hebben nog een surprise in petto.
2: Oké.
3: Ja, we hebben aan... We hebben wel aan wat stuff zitten sleutelen.
2: Muziek. Tof.
3: Ja, nee, een motto. Ja,
2: motto's kon, ja. Kon ook zijn.
3: Nee, muziek.
2: Ja. Oké. Okay. Ah, dat gaan we op de sessies misschien toch wel een beetje horen dan.
3: Ja, dat is de bedoeling, hè. Ja, wie dat er recht bij is.
2: Het is ook de plek waar het kan, denk ik. Hè.
3: Ja, ha, ik vind het wel nice dat we eigenlijk unreleased stuffies spelen.
2: Mm-hmm.
3: Ik zag onlangs dat Fela... Ik las onlangs dat Fela Kuti dat eigenlijk deed.
2: Ah ja, okay.
3: Dat hij enkel unreleased muziek speelde. Die bracht zijn muziek uit en dan speelde die nooit meer op podium. En ik ben daardoor een beetje geïnspireerd geraakt. Zo.
2: Ah ja.
3: Ja.
2: Ja, wel, als er telkens... één avond is wanneer het kan, zo'n samenwerkingen en zo'n unieke dingen, dan is het wel op de Radio 1-sessies. Voilà. Kijk, dus daar kijk ik nu al geweldig naar uit. Wie er ook gaat bij zijn, is Gala Drago. Hoe kom je daar terecht?
3: Ha, Gala en ik, wij hebben... Ik heb in 2017 een van mijn eerste singles uitgebracht, Outfit van mijn daddy.
2: Mm-hmm.
3: En ik heb daar een clip mee gemaakt, voorgemaakt, samen met Frederike Migon. En in die clip... speelt eigenlijk een kleine Gorik. Ik wou enkel vrouwen in die clip. Dat alles achter de schermen en voor de camera volledig door vrouwen werd gemaakt. Dat zat in mijn hoofd en ik had zoiets van... kom, we maken het verhaal over een, ja, de Gorik, maar dan als meisje.
2: Ah ja.
3: Dus we zochten naar een jonge Gorik. Laten we zeggen Gorica. En wij zijn toen tot bij Gala geraakt. En zij was 12 jaar.
2: Ja.
3: En zij was... Zij heeft mij gespeeld. Dus als je opzoekt Outfit van mijn daddy op YouTube, ziet je daar al een kleine Gala Drago mij spelen. Dus dat is lang geleden.
2: Ja.
3: Maar daar is wel een connectie ontstaan. Ik ken haar ouders en wij zijn vrienden geworden. Zij is daarna pas van alles mee gaan doen op tv.
2: Ja.
3: Dat heb ik allemaal geskipt. Allee, nooit meegemaakt. Ik denk dat ze zelf niet echt zoveel over die periode wil babbelen.
2: Mm.
3: Ik weet niet hoe dat programma noemt.
2: Ja.
3: Idool of zo. Mm.
2: Ja.
3: Sorry. Maar Gala is muziek blijven maken.
2: Zeker. Jullie hebben ook samen muziek gemaakt. Want ik heb hier Equinox klaarstaan van jou en Gala Drago en Chucky Beat.
3: Yes.
2: Dat gaat wel aan bod komen dan, denk ik, toch
3: ik vond dat ook zo echt de perfecte setting.
2: Ja, absoluut.
3: En Gala gaan we echt... ik denk dat zij wel eens de... Ik denk dat zij echt heel groot kan worden.
2: Mm-hmm.
3: In België is dat misschien minder toegankelijk wat ze doet. Of niet direct waar dat elke radiozender op staat te wachten. Maar kijk, niet iedereen maakt muziek voor de radio. Hè.
2: Nee, dat moet ook niet. Hè, maar exact. Dit is zeker speelbaar. Het gaat perfect.
3: En dat is de track van Putain dat vanaf vandaag op tv uitkomt.
2: Kijk,
3: toeval bestaat niet.
2: Perfect eigenlijk.
3: Yo.
2: Dit is Zwangere Regie met Gala Drago en Chucky Beats en Equinox.

dieper ik graaf, des te meer dat ik leer. Ik kijk diep in mezelf, waarom ik niks accepteer. Geen hulp nooit van haar, ook geen antwoord van hem. Alleen op een wereld waar dat ik niemand herken. Liep verblind in een dal, waar ik niet meer uit geraakt. En veel zien alleen het succes, op die zelfzekere dagen. Ik leerde alles uit stress, dus mijn gedrag werd een wapen. En waarmee ik mezelf ook zo van kans zou gaan maken.

0: heerlijke track. Bekijk Putain op tv of kom dit beluisteren tijdens de Radio 1-sessies. 17 november is er de sessie van Zwangere Guy met een aantal hele coole gasten. Sef weten we al. En Gala Drago, die je hier hoorde, gaat daar ook bij zijn. Naar Antwerpen moet je een half uur file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Nederland ook een half uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En naar Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Er zijn werken op de E314 bij Aarschot. Daardoor 25 minuten file naar Lummen vanaf Holsbeek. En een kwartier naar Brussel vanaf Tieltwingen. Op andere plaatsen lichte vertragingen.
1: Radio 1.
0: Maar daar heeft Zwangere Guy geen last van, want jij komt gewoon met de fiets, hè?
2: Exact.
0: Ja. We zitten met de omroep ook gewoon in jouw Brussel, dus dat is super makkelijk.
2: Je kunt
0: gewoon
2: met de velo in Brussel.
0: Is dat niet gevaarlijk eigenlijk?
2: Ja, bon, ik ben zelf een cowboy.
0: Ja.
2: Nee, we echt altijd met de fiets.
0: We hadden onlangs in Amsterdam ook gevraagd aan Fabrieo of dat niet gevaarlijk is met de fiets. En hij zei, jullie zijn gevaarlijk. Jullie met je telefoon in je handen, de zebrapaden over jullie letten niet op. En de fietsers...
2: Die gaan maar.
0: Die zijn niet gevaarlijk, jullie zijn gevaarlijk.
2: Was Faberken hier?
0: Nee, wij waren bij hem in Amsterdam onlangs.
2: Legend.
0: Toen zijn we trouwens ook in die week, dat was de week van de Lage Landenlijst, langsgegaan bij Erik de Jong in Nieuwegein. Erik de Jong van Spinvis, die ook op jouw gastenlijst staat.
2: Ah.
0: En dan beginnen we toch stilaan aan de verrassingen te komen.
2: Ja.
0: Want hip-hop en zo, al die dingen, daarvan weten we... Oké, dat gaat flowen, dat gaat geweldig zijn. Ja, wat is jouw reden om Spinvis daarbij te zetten?
2: Ik vind dat prachtig. Ik ben daarmee opgegroeid, dankzij Radio 1. Hè.
0: Ah ja.
2: Ik heb dat hier al veel verteld. Hè, dat ik vroeger in de bouw werkte. En ja. Dat 's ochtends was het tot 11 uur Radio 1 op de werf.
0: Mm-hmm.
2: En vanaf 11 mocht er iets anders op.
0: Ah ja.
2: Dan gingen we naar Stubru. Ik ging vaak naar Radio KIF. Dat was een piratenzender vroeger.
0: Ja.
2: Die nu officieel is. En ik heb Spinvis daar leren kennen.
0: Op Radio KF?
2: Ja, nee, op Radio 1. Ja.
0: Ik dacht al.
2: Nee.
0: Het had gekund natuurlijk. Hè,
2: ik heb dat hier leren kennen.
0: Ja, wij draaien hem natuurlijk wel heel
2: graag. Gedraaid.
0: Zeker.
2: Dat is mijn jeugd. Dat is een legend.
0: Ja, ik heb nu bagagedrager klaarstaan van hem.
2: Mm-hmm. Een van mijn favos.
0: Toch? Dat wou ik even checken of het een goede keuze was. Want hij heeft zoveel muziek.
2: Ja, ik heb er zo'n paar. Hè. Maar ik denk... Ja, de bekendste natuurlijk. Hè. Ik ga even trischen, hè, want ik ken titels, ik ken mijn eigen titels niet eens.
0: Moet je even gaan kijken in je Spotify wat er allemaal klaar staat.
2: Ja, die voor ik vergeet, die bagagedrager, de small film.
0: Ja.
2: Het is wel allemaal, dat is mijn favoriete plaat van hem, hè, die Spinvis zelf.
0: Ja, zijn debuutplaat.
2: Dat is zijn debuut?
0: Ja, dat is echt een heel straf debuut.
2: Daar ben ik bij blijven hangen.
0: Zeker, dat is legendarisch eigenlijk.
2: Ja.
0: Wat wil je doen met hem op het podium?
2: Muziek maken, zingen, een beetje vastpakken, een bijschrijven.
0: Begin eens met die muziek maken, want hip-hop en Spinvis, dat is niet per se compatibel. Nee, maar je moet het compatibel maken, denk ik. Hè?
2: We zijn er nog niet uit. Ik ga je eerlijk toegeven, daar heb ik de PJ ook weer stress bezorgd. Los het op. Nee, ik weet niet. Ik denk ook gewoon... iets mooi maken. Hè.
0: Ja.
2: We gaan er wel iets vinden.
0: Iets mooi maken, dat kan hij zeker.
2: Ja,
0: en jij ook.
2: Ik zeg dat hij onlangs ook een nummer heeft gedropt met de crew van Ray Fuego. Hoe noemen ze? De Ju. al die namen, hè. Kijk, maar vast wat, straks.
0: Denk er rustig even over na. Wij spelen intussen Bagagedrager. Uit dat fenomenale debuut van Spinvis. Ook een van de gasten van Zwangere Guy op de Radio 1-sessie van 17 november. Er zijn er drie. 17, 18 en 19 november. Morgen en overmorgen gaan we respectievelijk Selassou en de Galance en Gabriel Rios hun gasten laten voorstellen. Maar vandaag zitten we met Papucho in de studio en luisteren we naar Spinvis.
3: You don't

0: dat was op de radio. Als het eruit moet, moet het eruit. Ik was net aan het denken op die groove van bagagedrager. Daar kun je volgens mij ook wel bars op droppen.
1: Oh ja. Al wel, voilà, we zijn er, zie. Gewoon daarop verder gaan.
0: Dat zou wel cool zijn, eigenlijk.
1: Ja, man.
0: Maar ik begrijp dat er nog wat moet gepraat worden met Spinvis om te kijken wat jullie precies samen gaan.
1: We hebben al eens gecheckt. Hij vroeg welke dat ik graag had, dat ik dat hem zou spelen.
0: Ja.
1: En dan van daaruit gaan we gaan zien.
0: Ja, ja.
1: Dat gaat allemaal... Ik vertrouw eigenlijk... op het hele proces. Als ik naar die namen kijk, dan denk ze van... Ja, ja, ja. En het beste moet nog komen, hè. Wacht, de volgende.
0: De volgende, Lisa van der A.
1: Ja.
0: Dat is de volgende naam waar we zitten.
1: De enigste, echtste. Zij is echt... een van de strafste madammen dat ik al heb mee mogen samenwerken. Wauw, ja, dat is... haar talent is...
0: Ja. Ik heb haar al in zoveel verschillende gedaantes zien spelen. Ik heb haar al theater zien maken. Ik heb haar al met loop pedals, loop stations, waanzinnige dingen zien doen. Vorig jaar op onze Nacht van het Luisteren heeft ze fenomenaal werk gedaan. Ja. Ze kan eigenlijk heel veel.
1: Ja, ja. Dat hebben we ook gezien in Putain.
0: Ja, zeker.
1: Allee. Ja. En ik dacht, oh Lisa, ze heeft vorig jaar toen dat we met Putain naar het filmfestival in Oostende gingen, geopend daar met... Mag ik het zeggen?
0: Moet het zeggen.
1: Ja, met een gans koor.
0: Inderdaad. King's Choir, zo heette die.
1: King's Choir. Ja. Allemaal vrouwen. Mm-hmm. En dat was zo impressionant.
0: Ja.
1: 10 minuten, dat was een opening van 10 minuten. En dat was... Ja, ik zei van... Maar allez, Lisa, wat kun jij niet? Dat is echt... Ik was verliefd.
0: Ja, ja.
1: Dus ik had echt... Jullie creëren ook iets dat niet zo gemakkelijk is voor een artiest om het alleen te laten lukken. Hè.
0: Nee, nee.
1: Een gans koor bij elkaar brengen, dat kost geld.
0: Ja.
1: Dat kost een hele organisatie.
0: Mm-hmm.
1: En jullie zijn met een datum afgekomen al een paar maanden geleden. Hè. Mensen weten dat niet, maar dat begint al zo begin van dit jaar. Is
0: we
1: dat
0: zijn er al even mee bezig. Dat
1: voilà.
0: Is
1: dus dat is echt prachtig om deel uit te maken van iets groter. Hè. En dan wil ik ook wel proberen... toch net iets meer te geven dan dat je op een gewoon concert of een festival zou willen brengen. Het want gaat niet over mij, hè.
0: Nee, om het even goed duidelijk te zeggen, want je was onder de indruk van dat King's Choir, ze komen dus mee met Lisa van der A, voor alle duidelijkheid.
1: Ja.
0: Dat wordt dus zwangeregie met koor.
1: Ja.
0: Ik zeg het gewoon maar even, zoals het is, zwangeregie met een koor. Wat gaat dat geven?
1: Ja, niks katholiek, de toute façon. niks
0: ik hoop
1: tegen.
0: Het niet, nee.
1: Nee, ik geloof wel, hè. In meerdere goden.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat we daar Lisa, de godin, aan het woord moeten laten met al haar engelen. En dat gaat echt, dat gaat, ja.
0: Ja.
1: Goh, maar ik kan er ook niet te veel over zeggen, maar ik zit ook met haar van alles te doen en te sleutelen en te proberen. Zij is eigenlijk een van mijn sparringspartners geworden in... Vanaf dat ik iets nieuw heb, krijgt Lisa dat als een van de eerste.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja.
1: Zij heeft alles van muziek dat klaar ligt. Laat ik altijd eerst eens bij haar horen om zo te zien wat ze ervan vindt. En haar feedback is eigenlijk... zeer, zeer waardevol voor me.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik vind dat ze een eerlijk... Ja, ze is altijd zo eerlijk en zo oprecht en zo constructief. En
0: ja.
1: Dat is echt een ja, je gaat zien. Echt een goeie. Ja,
0: ik ben blij dat je net zegt van... Ik wil ook niet alles weggeven. De boodschap die we hier vandaag vertellen of brengen is vooral... Zorg dat je erbij bent. Hè. Het is niet zo'n hele grote zaal voor zwangerregie.
1: Het is met tickets.
0: Het is met tickets.
1: Ja, dat wist ik dus niet.
0: Ah, voilà. Ja, het is met tickets.
1: Je hebt alleen op een fiets.
0: Ja, nee. Het is met tickets. Je kunt
1: dus we moeten mij niet sturen voor guestlist.
0: Nee.
1: Oké, perfect.
0: Je mag ze doorsturen naar VRT Max.
1: Alright.
0: Daar naar Radio 1 gaan en dan vind je de ticketlink om erbij te zijn. Ik zou nu wel niet zo vreselijk lang wachten, want het gaat wel heel erg lekker.
1: Ik ga
0: lekker.
1: Dat nu op mijn Insta gooien.
0: Dat lijkt mij een goed idee.
1: Let's go.
0: En we zullen intussen luisteren naar Lisa van der A. In dit geval is dat zonder koor, moet ik zeggen, want het komt uit haar vorige plaat, maar ook dat is fantastisch. Caramel, zo heet dit. Hi.

0: denkt, al die stemmetjes, wat gebeurt hier nu eigenlijk? Dat is allemaal Lisa van der
1: Haas. Alles.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Strijkers, ja. Waarschijnlijk ook. Mm-hmm. Ze is violiste, toch? Mm-hmm. Alles. Incroyable. Een Zwitsers zakmes.
0: Dat kun je wel gebruiken, denk ik, op een Radio 1-sessie. Dus Lisa van der Haas gaat er zijn. Ze zingt ook in een koor, de King's Choir. En die brengen we voor één moeite, ook mee voor jouw sessie. 17 november in de Arenberg in Antwerpen. We zijn al aangekomen bij jouw laatste gast eigenlijk, die we hier op papier staan hebben. En dat is iemand die nu echt up and coming is eigenlijk. Hè.
1: Amai, een teddybeer.
0: Teddybeer, ja.
1: Dat gaat er een worden. Zo. Ja.
0: Deze zomer gebeurde er eigenlijk iets geweldigs, waar jij ook bij was. Namelijk, voor de derde keer speelde die Atomic Orchestra op Pukkelpop. Ik denk dat jij de eerste was in de set of zo.
1: Exact.
0: Ik herinner mij nog de bom die ontplofte, zoals vaak als je op het podium komt. Die daar ontplofte, want met dan zo...
1: Dat was erover.
0: Wat is dat, 40 man orkest?
1: Ik denk 47.
0: Ja, en Gorik en Pukkelpop. En Teddy Bear speelde daar dus ook in dat concert van die Atomic Orchestra. Hier is een kleine illustratie van hoe dat klonk.

0: En nu gebeurt er iets heel moois eigenlijk.
1: Oh, ik heb het. Je kunt niet geloven hoe blij dat ik ben om hier te zijn. Ik was op een van jullie.
2: Maar nee, dat is... Perfect tweetalig.
0: Ja, heeft in Hasselt gestudeerd, dus dat was wel een verrassing. Dat, ja, je komt uit Bergen, uit Moons inderdaad. En door in Hasselt te studeren aan de PXL,
2: ja.
0: Spreekt hij heel goed Nederlands. Heel goed. En verraste hij vriend en vijand door daar zo al zingend bovendien de mensen te verwelkomen op Pukkelpop. Mm. Teddy Bear, hij heeft zijn naam toch echt wel niet gestolen. Hè?
2: Prachtig, dat klopt. Zo neig. Je wilt je echt vastpakken, Constance.
0: Ja, waar heb jij hem voor het eerst ontmoet? Was dat daar?
2: Daar, op de repetitie, 2 dagen ervoor.
0: Allee.
2: Ja. Ja, en dat klikte direct. Hè.
0: Ja.
2: Dat is de crème van een P.
0: Ja.
2: Zo warm. Zo goed ook.
0: Ja, dus je dacht...
2: Toen hij begon te zingen, was ik zo van, wauw. En dan naar huis rijden, zijn muziek gecheckt.
0: Mm-hmm.
2: Dat is... Toen was hem nog niet... Hij is een paar weken geleden in Frankrijk op een bepaald programma geweest.
0: Ja, ja.
2: En Frankrijk heeft hem... Ja.
0: Ook omarmd.
2: Bonjour, goeiedag. Ja. En ik pijs dat in België... C'est fini. Ja, ja. Dat is Frankrijk. Ja, ja.
0: Dus als je Teddy Bear nog wil zien in een relatief compacte setting... dan zal het misschien wel op de Radio 1-sessies zijn.
2: Ik denk dat ik dat kan stellen. Dat gaat, die gaat in het... Niet in het kielzog van een Angèle en Stromae... varen, maar die gaat daar heel schoon naast varen.
0: Ja, ja.
2: Dat is echt...
0: Ik wilde de versie van de Atomic Orchestra van het Pukkelpop even laten horen. Ik speel ze niet volledig, omdat het ook wat representatief moet blijven voor de Radio 1-sessies. De Atomic Orchestra, wat was het, 47 man, ja. Die gaan daar niet zijn. De huisband wordt jouw band.
2: Yes.
0: De kernmuziek wordt jouw muziek. Maar met al die gasten erbij gaat dat wel... Ik zeg het maar alvast in jouw plaats, een fantastische avond worden.
2: Ik hoop het ook, ik geloof daarin.
0: Opnieuw No Pressure, maar vooral heel veel schone muziek. Ook van Teddy Bear dus, die er gaat bij zijn. Dit is Chaussure Rose.
1: J'ai mis mes chaussures roses. Mon teddy comme toujours, je vais pas changer les...

0: enchanté. Een zeer knuffelbare teddy bear heeft zijn naam niet gestolen als ik jou zo over praten over hem.
1: Nee.
0: Dat is goed, hè?
1: Ja. Zo zacht.
0: Je gaat met hem zingen en ook knuffelen, klaarblijkelijk, op het podium.
1: Zeker.
0: Dus dat wordt geweldig op de Radio 1 sessies op 17 november. Ga jij daar zijn? Dat is in de Arenberg in Antwerpen. Dat is de eerste van 3 Radio 1 sessies. Achtereenvolgens Zwangere Guy, dan Selassou en de Galants op 18 november. En Gabriel Rios op 19 november. Daar gaan we het morgen en overmorgen over hebben met de respectievelijke curatoren. Maar vandaag had ik het dus met jou, met Zwangere Guy, over jouw gastenlijst. Die dat toch echt wel straf is, moet ik zeggen. We hebben Sef gehoord vandaag. Gala Drago hebben we voorbij horen komen. Spinvis, dat gaat voor mij echt wel hetgene zijn waar ik mijn ogen voor open hou. En oren, want dat wordt echt bijzonder, denk ik. Lisa van der A hebben we gehoord. Ze brengt het King's Choir mee. En we hebben net Teddy Bear gehoord met Chaussure Rose. Het is een concert van 2 uur ongeveer. Enfin, het is een live radio-uitzending / concert. Het duurt ongeveer 2 uur. Met al die gasten kun je wel heel wat vullen, denk ik. Er moet ook wat Zwangere Guy in zitten, natuurlijk. Hè.
1: Ja, dat gaat nog wat zoeken worden.
0: Ja, want je zei net van, ik wil het misschien toch wel eens klein maken. We zitten dan in toch een andere zaal. Er zijn ook rode plusje zetels en zo.
1: Ja, dat is juist die mooie velvet zetels daar. Op het balkon is dat, hè?
0: Ja.
1: Ha, weet je, klein. Ik ben de laatste tijd zo geïnspireerd door Less is More. Mm-hmm. En dan moet dat misschien niet te bam, niet te veel.
0: Ja.
1: Maar ik zeg het, ik sta sinds mijn laatste show deze zomer. We zijn naar Pukkelpop van het podium gelopen. En we zijn beginnen repeteren. Omdat we een nieuw bandlid hebben.
0: Ja.
1: Dus alles is veranderd. Het is zoeken weer voor mij.
0: Mm-hmm.
1: En dat is lekker naar het nieuwe leerjaar gaan of zo.
0: Ja.
1: Deze ken ik nog niet.
0: Nee.
1: En op die manier kom je weer wel je eigen tegen. En maak het ook interessant.
0: Ja.
1: Ik zat een beetje op mijn tandvlees met de setup.
0: Ja.
1: En die Radio 1 sessie is een kans om volledig te durven groeien en weer te laten gaan. Wat kan er niet?
0: Mm-hmm.
1: Dus on verra bien.
0: Het gaat geweldig zijn. Of we de zaal echt gaan kunnen een split laten maken om dan...
1: Dat gaat mij lukken.
0: Ah, ja.
1: Ik ga de eerste moshpit op een Radio 1 sessie voorzien. Allee, okay. Ik hoop dat er een paar gamma's afkomen. Hè?
0: Uitdaging bij deze. 17 november in de Arenberg. De eerste Radio 1 sessie met Zwangere Guy. Guy, bedankt om hier te zijn vandaag.
1: Bisou.
2: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau. Info in je winkel of op xina.be.
3: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: klinken op het wijnfestival.
5: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
6: Oh, dan de die. En de die?
5: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: En de die?
5: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
8: Kop
9: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
10: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
9: is wie er mag rijden. Yes, munt.
10: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
11: Bij Cipari XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Si Passione 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix di Si deals. Op cipariexcel.be of bij je Cipari XL.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
13: Go Yellow!
8: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
13: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
8: Info op telenet.be.
13: En wel, ik ga eens gaan kijken.
14: Beste luisteraar, zonnepanelen en je stroom gaat vooral op het net.
13: Ja, ik betaal meer dan vroeger.
14: Dan heeft Enagreen slimme thuisbatterijen. Het teveel aan energie sla je op en gebruik je wanneer het rendeert.
13: Oh, dat moet ik hebben.
14: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar blijmetubatterij.be.
15: Enagreen.
14: Energie rebellie.
16: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
17: Dat gaat lukken.
16: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
17: Ja, dat lukt niet.
16: Eetjas. Nu -20% op de Eetjas autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigverzekering op eetjas.be.
18: 3 topmuzikanten, 1 muzikale ziel. Op 30 oktober staat Avishai Cohen Trio op het podium van de Stad Schouwburg in Antwerpen. Met de live première van hun nieuwste album Eternal Child. Een unieke klankwereld die balanceert tussen jeugdige verwondering en rijpe artistieke reflectie. Alle info op stagemagic.be. Samen met Clara.
19: Even bollen met Select.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Relaxed.
20: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: VRT Radio 1.
23: Alles begint bij luisteren.
24: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. De politie van Luik heeft vandaag 16 mensen opgepakt tijdens de scholierenprotesten in Luik. Vanochtend verzamelden enkele honderden leerlingen in de buurt van enkele scholen. Ze protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Het protest verliep eerst vreedzaam, maar tot een 200-tal jongeren voor onrust zorgde. Ze verspreidden zich over de stad en richtten ook vernielingen aan. De meeste winkels in het centrum van de stad bleven deze voormiddag dicht. Morgen worden er in Frankrijk opnieuw grote scholierenprotesten verwacht. En dat zou ook in Luik gevolgen kunnen hebben. En in Parijs is vanmorgen brand gesticht aan de ingang van een middelbare school. Alle leerlingen konden op tijd in veiligheid gebracht worden. Vandaag zijn opnieuw 400 tot 500 scholen in Frankrijk gesloten. Sinds een paar weken zijn er protesten aan de gang tegen de slechte omstandigheden in het onderwijs. Ook universiteitsstudenten hebben zich bij het protest aangesloten. Het Brussels gewest zet een belangrijke stap naar een begroting in evenwicht tegen 2029. Dat heeft Brussels minister-president Boris Delias gezegd in zijn beleidsverklaring. Brussel had vorig jaar een begrotingstekort van zowat 1,5 miljard euro, wat ontzettend veel is op een totaalbudget van 8 miljard. Nu wordt het begrotingstekort gehalveerd tot zowat 700 miljoen euro om in 2029 naar een evenwicht te gaan. Er zal vooral bespaard worden op de eigen administratie met besparingen op personeels- en werkingskosten, zegt minister-president Boris Delias.
25: Deze ambitie om terug te keren naar een evenwicht moet zich ook vertalen in onze manier van besturen.
24: Vanuit de oppositie noemt de N-VA de begroting totaal onrealistisch. De computerproblemen bij spoorwegbeheerder Infrabel zijn opgelost. Door de storing was de reizigersinformatie in de NMBS-app en op de schermen in de stations niet altijd correct. Maar intussen is dat opnieuw in orde. Het ging niet om hacking, zegt Infrabel. En de treinen reden ook gewoon normaal. 2 Duitse biofysici en een Amerikaanse neurowetenschapper hebben de Nobelprijs voor geschiedenis gewonnen. Ze hebben ontdekt hoe het komt dat sommige algen fluoriserend zijn. En dat hebben ze gebruikt om zenuwcellen ook gevoelig te maken aan licht, zodat ze die met een lampje kunnen aan- en uitschakelen. Neurofysioloog Wim van Duffel legt uit waarvoor dat gebruikt kan worden.
26: Bij mensen die blind zijn, probeert men deze techniek te gebruiken om het netvlies terug te laten werken. En om hersenwerking beter te begrijpen, dus te onderzoeken hoe dat de hersenen echt werken, welke delen van de hersenen betrokken zijn bij bepaalde functies, bij bepaalde gedragingen, bij bepaalde waarnemingen. De meeste van deze denkpistes, die is men nog aan het onderzoeken, Maar men is daar volle bak mee bezig om dat te kunnen vertalen naar menselijke toepassingen. Hoe dat de hersenen echt werken, welke delen van de hersenen betrokken zijn bij bepaalde functies, bij bepaalde gedragingen, bij bepaalde waarnemingen. De meeste van deze denkpistes, die is men nog aan het onderzoeken, maar...

0: wolken en ook regen vanaf de Franse grens. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Green. Energie Rebellie. Radio 1.
2: Floris Dalemans.

Jorge Tebas van Janet, geboren in Engeland, maar wel heel bekend geworden met dit Spaanstalige nummer, wat ook wel haar moedertaal was eigenlijk. Ook het favoriete nummer, of één van de, van Raymond van het Groenewoud, heeft hij mij ooit eens verteld. Dit is Lene Lovitch, een lucky number.

0: Lena Lovitch en Lucky Number. Zometeen stellen we een nieuw classic album van de week voor. Zometeen komt Brenda Corijn van Au langs, want zij heeft er eentje gekozen. En we gaan zometeen, net voor ze binnenwandelt, ook de nieuwe single van Au al even draaien. Maar eerst nog Young Yellow, die heeft een paar weken geleden Benny Deluxe uitgebracht. Benny en de banaliteit van het bestaan voluit. Dat is een plaat van vorig jaar, maar Deluxe met een paar nieuwe nummers, waaronder dit.
1: Doe maar alsof je alles weet. Nee, hou u van de domme. Of werk u zelf continu in zweet. Blaas rook uit uw longen. Sport alsof uw leven ervan afhangt. Want je moet blijven bewegen. Of plak in de zetel als een kastplant. Zo kunnen wij je niet bezeren.

Niemand weet hoe het moet, een van de nieuwe nummers op Benny Deluxe. De plaat van Young Yellow die vorig jaar uitkwam, die nu opnieuw uit is. Met wat extra's, ook wat live versies van nummers en zo. En dus ook dit nieuwe, niemand weet hoe het moet. En over nieuwe nummers gesproken, dit is splinternieuw van Ao. Komt morgen pas uit, maar ik mag het toch al spelen. Dit heet Sofrimento.

0: splinternieuw. Nog niet uit eigenlijk. Morgen pas is het officieel uit, maar dan mochten we het toch wel eens even spelen. Nieuwe single van Ao, Sufrimento. En dan kijk ik altijd een beetje angstig in de ogen van Brenda Corijn van Ao.
1: Het is helemaal goed gezegd.
0: Goedemiddag. Ja, mijn Portugees, je weet, dat is enigszins roestig. Het jouw is fantastisch.
1: Dank je.
0: Maar wat een coole, mooie nieuwe single van Ao.
1: Dank je wel. Ik hoop dat de mensen het ook mooi gaan vinden.
0: Ik ken het nummer eigenlijk, want jullie spelen het al lang live, hè?
1: Ja. Ja, dus ik denk iedereen die ons al eens live heeft zien spelen, heeft het nummer al gehoord.
0: Ja, als je gaat kijken op de laatste plaat, dan staat het nummer er niet op Malandra. En op de vorige plaat ook niet. Het is namelijk een cover. Dit is een stukje uit het origineel.

0: Zeg, hoor hem eens zingen. Fantastisch. Wie hebben we hier gehoord, Brenda?
1: Waldemar Bastos. Hij is echt prachtig. Eigenlijk spelen we het al van het begin, nog voor we eigenlijk aan waren.
0: Ah, ja.
1: Het gewoon Sieben en Brenda was, nog voor Bert en Jolan erbij kwamen, speelden we dit al. En dat is doorheen al die jaren in onze set zo veranderd dat het echt een herwerking is van het nummer.
0: Ja.
1: Helemaal in ons universum. En ik denk dat we daarom niet meer konden wachten om het zelf uit te brengen.
0: Ja, moet je hem dan bellen met de vraag van mogen we dat alstublieft opnemen?
1: Nee.
0: Hoe gaat dat?
1: Dat gaat via publishers en mensen die zijn rechten hebben.
0: Allerlei officiële wegen.
1: Ja.
0: Maar ik ben blij dat het mocht, want de single is er.
1: Ja.
0: En die gaan we dus heel vaak horen de komende weken. Sufrimento gaat ook op een nieuw mini-album staan. Had ik begrepen, waarom komt er een mini-album?
1: Dus na Malandra voelden we ook wel, er waren nog een paar nummers blijven liggen.
0: Ah, ja, ja.
1: Oké Falto betekent wat er nog overbleef, wat er nog miste.
0: Ah, zo gaat die heten?
1: Nee, dat wordt eigenlijk de ondertitel.
0: Ah, okay.
1: Het wordt gewoon Malandra Obra, wat het werk betekent. Dus is het echt compleet. En dus het voelt voor ons pas goed. Of het voelt nu af.
0: Ja, dat mini-album komt in het voorjaar van 27. Dan gaan jullie ook uitgebreid Europees toeren. Ja. Het is wel gigantisch ontploft eigenlijk. Hè? Heel dat oude, de voorbije paar jaar. Wat is daar eigenlijk gebeurd, zeg? Ik vind dat fantastisch.
1: Ik heb ook geen idee.
0: Maar ik ben zo blij voor jullie dat het allemaal goed loopt met Au. Nieuwe single dus, nieuw mini-album op komst. En Brenda is hier vandaag om dat te vertellen, maar ook om ons te helpen bij de keuze voor een nieuw classic album van de week. Wat is jouw keuze geworden, Brenda?
1: Magdalene van FKA Twigs.
2: Radio 1.

0: Classic Album van de Week.
1: Magdalene van FKA Twigs wordt ons nieuwe Classic Album van de Week. Heel de week gaan we er muziek uit horen. En de muziek wordt gekozen door Brenda Corijn, de prachtige frontvrouw van AO. Magdalene van FKA Twigs is een redelijk jonge plaat uit 2019. Kunnen we dat doen als Classic Album? Het antwoord daarop is ja, want jij kiest dat. Maar als ik de plaat nog eens doorluisterde, snapte ik het wel volledig. Ik hoor daar gewoon stukken AO in eigenlijk ook.
2: Dat is wel echt een enorm compliment. Ja, ik vind het eigenlijk echt spannend om te delen ook.
1: Ja?
2: Ja, omdat het zo... Ja, omdat ik er zo door geraakt word en het is zo van mij voelt of zo.
1: Ja?
2: Vind ik het ook wel spannend om dan te delen waarom het mij zoveel doet. Omdat een album kiezen of een plaat is zo'n eigen beleving.
1: Mm.
2: Dus ik wil het ook eer aan doen.
1: Ja, maar wat is het antwoord daar dan op? Wat doet het met jou, die plaat?
2: Ja, het raakt mij gewoon enorm en het inspireert mij. Dus ik vind dat ik dan ook in mijn motivatietekstje geschreven aan jou, in de hoop dat ik dan, dat het dan mocht. Dat ik denk ik voor het eerst door heel het universum werd geraakt. Dat ik door had, een plaat kan meer zijn dan alleen de muziek, maar is gebouwd daar eigenlijk een hele wereld rond.
1: Ja, ja, ja.
2: Live en de visuals, dus de videoclips, maar ook hoe zij in interviews praten, de kledij, dus alles. Zij heeft gewoon rond heel die plaat een universum gebouwd. En dat dus die mogelijkheid. En dat dus als artiest zijn, vond ik dat gewoon echt een openbaring.
1: Ja, ja. Ik zie ineens nog meer parallellen met AO, want jullie hebben ook een eigen universum, vind ik. Dat zag je ook deze zomer weer met de concerten, de dansjes, de maskers, het hele verhaal er rond. Daar zitten dus ook wel links in eigenlijk.
2: Ja, ik vind, zij is ontzettend bezig. Natuurlijk heeft zij ook een ontzettend goed team en omringt zij zich met echt prachtige artiesten die dat voor haar ook kunnen waarmaken. Maar zij heeft een praktijk, dus zij gaat heel hard op zoek ook naar verschillende invloeden.
1: Mm-hmm.
2: Bijvoorbeeld in dans, dus paaldans of martial arts. En zij gaat daar heel ver in door jarenlang te trainen. En dan wanneer ze het gevoel heeft, oké, nu ben ik het een beetje mee, nu ben ik het meester. Mm-hmm. Om het dan te verwerken in haar kunst. Want dat vind ik dat het echt is. Die plaat is echt kunst en alles wat ze daar rondbouwt. Het is meer dan muziek.
1: Ja, de visual is inderdaad echt wel heel knap. De hoes, daar staat een foto op van haar, onderstel ik. Maar
2: als de Magdalene.
1: Als de Magdalene, ja. Het ziet er echt een beetje creepy uit eigenlijk.
2: Ja.
1: De plaat klinkt ook best creepy. Misschien is het verkeerde woord. Of toch heel... Ja, het grijpt je op een of andere manier echt aan de keel, hè?
2: Ja. Ik vind ook, ja, ze heeft samengewerkt met fantastische producers ook. En ik vind dat je dat ook hoort. Bijvoorbeeld Nicolas Jaar, dat is echt een experimentele. Dus dat is al echt zo klikjes en zo.
1: Ja.
2: En die elektronische invloeden voelt je. Maar daarnaast ook Benny Blanco, die gewoon bekend staat als de popproducer.
1: Ja.
2: Die voor Katy Perry, Teenage Dream. Het voelt gewoon heel gevoed en heel breed.
1: Ja.
2: Het is wel een plaat die ik niet gemakkelijk kan opzetten als er mensen bij zijn. Omdat ik dan denk, ik kan dat niet focussen.
1: Nee.
2: En dan ben ik heel de tijd gewoon zo, word ik echt getrokken door die muziek. En dan wil ik dat mensen ook echt luisteren.
1: Ja.
2: voilà.
1: Ja. FKA Twigs live.
2: Ja.
1: Ooit meegemaakt?
2: Vorig jaar zijn wij samen, dus met Aal, zijn we naar Parijs gegaan. Om naar haar show te gaan kijken. En dat was echt ongelooflijk.
1: Ik heb trouwens ook begrepen dat de keuze voor deze plaat een democratische beslissing binnen Aal was, binnen de hele band. Klopt dat?
2: Ik heb dat niet moeten vragen.
1: Ah, ja,
2: ik weet dat gewoon. Wij doen alles democratisch, maar voor deze moest ik het zelfs. Ik heb het niet gecheckt bij de rest, want ik weet dat zij daar ook echt van zijn.
1: Oké, dan hoop ik dat je daar gelijk in hebt.
2: Daar kan ik mijn hand voor in het vuur steken.
1: Keigoed. We gaan een hele week muziek horen uit Magdalene van FKA Twigs. Classic album van de week, gekozen door Brenda Corijn van AO. Heel de week muziek eruit. En vandaag zou ik zeggen Cellophane. Dat was volgens mij de eerste single uit die plaat.
2: Dat is goed.
1: Voilà, gaan we nu al naar luisteren. Brenda, heel veel dank en tot snelle.

stem, wat een persoonlijkheid ook en wat een muziek, die FKA Twigs. Cellophane hoorde je uit Magdalene, de plaat die door Brenda Corijn van Ao deze week gekozen wordt als classic album van de week. Heel de week hoor je er muziek uit. Dit is de band Intergalactic Lovers.

0: Ik heb altijd de neiging om die oehoes mee te zingen, maar ik kan dat eigenlijk niet. Dan besef ik weer dat ik geen goede zangeres ben, maar Lara Chedraoui absoluut wel. En gelukkig zit zij dus bij Intergalactic Lovers. Je hoorde ze hier met hun belpop classic Delay. Naar Antwerpen moet je 20 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Nederland, 10 minuten erbij. Tussen Sint Anna Linkeroever en Berchem is dat. Naar Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Werken bij Aarschot op de E314 zitten we dan. 20 minuten file rijden van Leuven naar Lummen vanaf Holsbeek. En naar Brussel, 10 minuten vanaf Tieltwingen. Op het knooppunt Groot-Bijgaarde hinder voor wie van de binnenring rond Brussel komt en de E40 op wil door een defect voertuig. Je kunt daar maar moeilijk voorbij. Ook wie van de E40 uit Brussel komt en de ring rond Brussel op wil, is de weg gedeeltelijk afgesloten door nog een defect voertuig. Op andere plaatsen zijn er wat lichte vertragingen.
1: Radio 1.

OJ's hoorde je en Love Train. Wie op VRT Max is, gaat kijken bij Radio 1. Vindt daar een ticketlink voor de Radio 1-sessies. Die zijn vanmorgen in verkoop gegaan. Net hadden we al uitgebreid zwangere Guy op bezoek. En de volgende twee dagen komen ook respectievelijk Céla Sou en de Galants en Gabriel Rios nog langs om ook hun gasten voor te stellen. Als je dat stiekem al wil weten, dan moet je maar eens gaan kijken op VRT Max, want ze staan daar eigenlijk al. Zo kun je zien dat Lara Chedraoui, die je net hoorde met Intergalactic Lovers, bij Rios zal zijn. En Helena Casella, die gaat te gast zijn bij Céla Sou. Dit is Conclusion.

0: Shut Up van Black Eyed Peas en Helena Castella daarvoor ook nog. En Conclusions. Op repeat. We hebben heel veel sport hier bij Radio 1. En dus ook goede sportpresentatoren die daar altijd iets moois van maken. Vandaag bijvoorbeeld gaat Jonathan met de penningen zijn beste beentje voorzetten. Letterlijk voor het voetbal, want Nations League vanavond. We spelen onze terugwedstrijd, zeg maar, tegen Frankrijk. In onze ploeg, in onze groep tenminste, staat onze ploeg 1 puntje onder die van Frankrijk. Dus als we winnen, komen we gewoon aan de leiding te staan daar. Het gaat spannend worden, zeker omdat we de heenwedstrijd verloren zijn, weet je nog. Dus vanavond hoor je daar meer over met Jonathan, maar dus onze sportpresentatoren. We hebben er een hoop. Niels is er ook nog, Astrid, David, Gert, Evelien de Bakker. En wat Astrid betreft, Astrid de Meuren, die hebben we eens gevraagd wat er zoal in haar playlistje staat.
1: Op repeat.
2: Hallo, ik ben Astrid de Meuren van Sporza en dit zijn de songs waar ik de afgelopen weken het meest naar geluisterd heb.

Op 3 staat Pinky Up van Cat's Eye. Qua prikkels kan die wel tellen. Even kaderen, even uitleggen. Ik ben mama van 2 dochters van 7 en 10 jaar. En of ik het nu wil of niet, dat is een en al Pommelien, Cat's Eye en Shakira. Toegegeven, ik ben zelf ook altijd wel een popmeisje geweest. Ook heel lang voor M&M gewerkt, radiozender. Dus ze hebben het op zich van geen vreemde.

Mijn op één na best beluisterde nummer van het moment is Old Friend. Dat is een nummer van Tom O'Dell en Zaha de Sagazon. Daar is één verklaring voor. The Summer I Turned Pretty. Dat is een waanzinnig goede serie op Prime. Die druipt van de teenage drama en daar ga ik gewoon extreem goed op. Daar ga ik niet over liegen. Old Friend is de soundtrack van het derde en laatste seizoen van The Summer I Turned Pretty. En dat speelt zich deels in Parijs af. Dus ja, past er perfect bij.

Het nummer dat het meest op repeat staat tegenwoordig, al maanden aan een stuk, is Coming Up Roses van Harry Styles. Ik heb het al gezegd, ik ben een echt popmeisje. Dus ik was heel benieuwd naar de nieuwe plaat van Harry die in het voorjaar is uitgekomen. Kiss All The Time, Disco Occasionally. Die plaat heeft niet teleurgesteld. Een album vol met perfecte popsongs in mijn ogen. En met deze Coming Up Roses als uitschieter, als favoriet. Ik kan dat dan niet laten om dat nummer grijs te draaien. En er gaat sowieso een moment komen dat ik het kapot heb gedraaid. Dat gebeurt wel vaker en dan ben ik altijd heel triest. Maar op dat punt zit ik momenteel nog niet. Nu is het echt nog altijd op en top genieten.

een walske, want waarom niet? Dat moet ook kunnen op een maandagnamiddag. Twee keer zelfs Beirut met een Sunday Smile. En Harry Styles daarvoor. En Coming Up Roses, een van de liedjes in de top 3 van Astrid de Meure in haar muziekapp. Liedjes waar ze veel naar luistert in Op Repeat. En elke dag hebben we zo iemand die ons wat inkijk geeft in die playlist wat er op dat moment speelt op de telefoon. Soms wel interessant en ontnuchterend om te horen. Dit is TLC nog, No Scrubs.

0: No Scrubs van TLC, T-Boss, Watkins, Left Eye Lopez en Chili Thomas. Het staat ook wel voor Tender Love and Care natuurlijk. Dat hebben ze geleerd van Michael Jackson. TLC en No Scrubs en zometeen nog meer na het nieuws van 3 uur. Tot zo.
1: De Radio 1 sessies.
2: Hey, Radio 1. Ik ben Zwanger Regie.
3: Ik ben Selassou.
4: En ik ben Gabriel Geus.
1: 3 curatoren met hun muzikale gasten.
5: Fuck it, ik weet amper waar ik nu nog sta.
1: 3 unieke concerten met een uitzonderlijke line-up. Van dinsdag 17 tot donderdag 19 november in Arenberg, Antwerpen. Tickets voor de Radio 1 sessies bij Radio 1 op VRT Max.
6: De hartslag van een nieuw tijdperk. De BMW i3.
7: Oh, zalig, hè?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
7: Oh,
8: oei.
7: Met een enkel.
8: Schat, ça va?
7: Nee.
8: Wat kunt er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
8: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
8: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee. Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
9: Oh, een eekhoorn.
6: Een safari in de jungle.
9: Oh, een eekhoorn. Of een neushoorn.
6: Of maak van je koffiezet.
9: Voilà, uw koffie.
6: Een professionele espresso-machine.
9: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
10: Make it extra.
6: Cash, het knasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
11: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
12: Peren.
11: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
12: Kom, we peren hem.
11: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle Shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
13: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
14: Van plastic, metaal of drankkarton?
13: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
15: Schat, ik zie u graag.
13: Ja, maar?
15: Maar nee, geen maar.
13: Oh.
15: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
16: Wat doet een HR-manager in 11 uur? 2 onboardingsgesprekken, een loonsverhoging doen, een ergonomische stoel bestellen, 42 mails beantwoorden, het kerstfeest plannen, nog meer mails beantwoorden.
17: Of 11 uur lang helemaal niks.
18: Met Umbrella bespaar je als HR elke maand tot 11 uur op het mobiliteitsbudget. Omdat je medewerkers alles zelf regelen.
17: Zalig.
18: Umbrella, het mobiliteitsbudget zo geregeld. Ontdek meer op jouwmobiliteitsbudget.be.
19: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
20: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
19: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
20: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
19: Ramen, deuren, veranda's?
21: Reinaars Aluminium.
20: Vind je vakman op reinaars.be.
1: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
22: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Ries van Impen. In Luik zijn 16 mensen opgepakt bij het leerlingenprotest dat sinds vorige week aan de gang is. Ze protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Vanochtend verzamelden honderden leerlingen in de buurt van enkele scholen in Luik. En dat verliep eerst rustig, tot een 200-tal gemaskerde jongeren de anderen uitdaagden. Wim Schepens is in het centrum van Luik en vertelt wat hij nu ziet.
23: Er is hier op dit moment een kat-en-muisspel aan de gang tussen een 200-tal jongeren en de politie. We staan hier nu aan het plein van het Open infragebouw dat door de politie is afgezet. Op dat plein zien we sproeiwagens van de politie die naar we vernemen al een paar keer zijn ingezet. Er hangt hier ook een brandlucht, dus blijkbaar hebben die jongeren ook van alles in brand gestoken. Zelf hebben we ze nog niet gezien, vermoedelijk hangen ze hier nog rond. De politie bevestigt intussen wel dat er al 16 scholieren administratief zijn aangehouden.
22: En ook elders in Wallonië duurt het protest voort. In Hanuit, vlakbij de grens met Limburg, is een tiental kinderen licht gewond geraakt toen een vuurwerkpijl op de speelplaats van een lagere school belandde. Een leerling is naar het ziekenhuis gebracht. En ook in Frankrijk blijft het protest duren. Een 15-jarige scholier is zijn hand daar kwijtgeraakt tijdens de protesten. De jongen zou in Lens, in het noorden van het land, een flitsgranaat opgeraapt hebben die in zijn hand ontplofte. De scholieren in Frankrijk protesteren al dagenlang tegen het lerarentekort en een tekort aan middelen in de scholen. Ook universiteiten hebben zich aangesloten bij het protest. De protesten verlopen vaak woelig en zijn al herhaaldelijk uitgemond in geweld. In de Zwarte Zee voor de kust van Roemenië zijn twee bemanningsleden overleden bij een brand op een cargoschip. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone, maar daarover is er geen zekerheid. De Roemeense kustwacht heeft ook 11 andere bemanningsleden gered van op het schip. De hele reddingsoperatie is nog aan de gang. Het cargoschip was onderweg met graan vanuit Oekraïne naar Italië. Volgens Kaya Kallas, de buitenlandchef van de Europese Unie, zet Rusland overal in Europa levens op het spel door hybride aanvallen. Het gaat om militaire acties, maar ook om aanvallen met niet-militaire middelen, zoals sabotage en cyberaanvallen. Volgens Kallas was er de voorbije weken een piek van dat soort aanvallen, maar waren er ook meer schendingen van het luchtruim in diverse Europese landen door onder meer Russische drones. Het is vaak zonnig vanmiddag met een paar hoge wolken. We halen temperaturen tot 22 graden. Volgende nacht en morgen vroeg is het opnieuw opletten voor mist. Daarna wordt het wisselend bewolkt. Woensdag eerst nog mooie opklaringen, later meer wolken en dan gaat het ook regenen vanaf de Franse grens. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Dat doet hij al een paar jaar niet meer. Wegens niet meer bij ons. Jammer genoeg, Robert Palmer en Looking for Clues. Wie wel nog bij ons is, en gelukkig maar, is Ozark Henry. Die is klaar met een nieuw album. Die plaat gaat Dreamer heten. En de eerste single eruit, die heet ook zo. Die zetten we deze week graag in de etalage.
1: Hey, ik ben Piet Wataar van Ozark Henry. En mijn nieuwe single is Vokstup op Radio 1. Yes!
2: Stem jouw favoriet in de lijst bij Radio 1 op VRT Max.
3: Radio 1.

0: Het lijkt wel Malinese Desert Blues, maar het is gewoon gemaakt door Kevin Morby. This is a Photograph.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: Vrouwtje, hoor je hier, die heeft eindelijk een nieuwe plaat uit. Kijk je naar mij, zo heet ze. Haar vorige plaat is toch ook alweer 2 jaar geleden. En met het succes van dat album waren de verwachtingen hoog gespannen. Er mocht een nieuwe plaat komen, maar het gewicht zat nogal hard op haar schouders. Ze heeft een tijd gewoon een kantoorjob gedaan om los te komen van die beroemdheid. Want het woog haar veel te zwaar. De carrière is haar overkomen, als het ware. Maar ze is wel muziek blijven maken, gelukkig ook heel veel concerten gespeeld. En al die ervaring is nu in een nieuwe plaat gegooid. Kijk je naar mij, zo heet ze. Die gaan we heel deze week uitgebreid aan je voorstellen. Het is ons album van de week, de nieuwe plaat van Vrouwtje. Ga trouwens eens naar Radio 1 op VRT Max. Daar kun je de plaat winnen. Dit staat er ook op. Het leven is een pil.

De schaduw van het kruis van de Scene, die band bestaat weer. Weliswaar zonder Tela, want die is niet meer bij ons, jammer genoeg. Maar met Sip van der Ploeg als vervangzanger, zeg maar. Hij doet dat geweldig goed ook bij de Scene. De schaduw van het kruis en daarvoor Het leven is een pil. Uit de nieuwe plaat van Vrouwtje deze week. Ons album van de week. En dan even richting Australië. Snel voor zij naar ons komt, dat zal volgend jaar in februari gebeuren. Dan speelt ze in de Botaniek. Julia Jacqueline is het. And the hardest thing.

0: Kanye West en All Falls Down. Naar Antwerpen moet je 40 minuten file rijden op de E313 tussen Herentals-West en Massenhoven door een ongeval. De weg is daar grotendeels dicht. Hou rekening met 10 minuten kijkfile. Het gaat nog traag naar Antwerpen op de E19 in de Kraaibekstunnel door een defect voertuig op rechts. Op de A12 vanaf Leugenberg, dat is 10 minuten. En ook 10 op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring naar Nederland, 10 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de E314 zijn er werken bij Aarschot, daardoor 35 minuten file rijden van Leuven naar Lummen vanaf Holsbeek en naar Brussel 10 minuten vanaf Tieltwingen. Op de buitenring rond Brussel een kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
1: Radio 1.

0: Oase daarnet, muziek van bij ons, 9 to 5 en dan 16 horsepower, for heaven's sake. Na 4 uur komt Gert Geens aansluiten in de studio met de wereld vandaag. Gert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: In Spanje gaan ze naar verkiezingen. Dat is voor eind november, want de regering van premier Sanchez die is gestruikeld over de wooncrisis daar.
1: Het is zo, nog altijd staan er die tentjes op de Puerta del Sol met mensen die protesteren tegen de hoge huurprijzen die de modale Spanjaard nog maar moeilijk kan betalen. En nu heeft premier Sanchez met zijn minderheidsregering dus het hoofd gebogen. Of moeten we het net anders zien, als een beredeneerde gok om met dit thema te proberen om die verkiezingen te winnen. Daar willen we het straks zeker nog over hebben. Waar we ook nog even bij stilstaan, dat is de getuigenis van federaal minister Vanessa Mats vanochtend in het laatste nieuws over clusterhoofdpijn. Het voelt alsof er iemand een mes in je hoofd steekt, zei Mats. En ze wil haar verhaal doen omdat we volgens haar nog altijd te weinig weten over clusterhoofdpijn. Wij gaan straks toch proberen om daar wat aan te doen. En met onze vragen over die clusterhoofdpijn kunnen we terecht bij Koen Pameleren. Hij is kliniekhoofd neurologie aan het UZ Gent. Ja. En gisteren namiddag heeft iedereen met half dichtgeknepen ogen naar die finishfoto, of de fotofinish moet ik misschien wel zeggen.
0: Het was heel nipt, zeg.
1: Ja, van het EK wielrennen gekeken. Remco Evenepoel, wat zou het geweest zijn? Een pink of minder dan dat? Ja. De voorsprong op de Italiaan Ciccone. Het leek ons wel leuk om met een fotofinish operator te bellen en dat wordt Bjorn Misseeuw. Niet Museeuw, zou je kunnen denken, aangezien het over koers gaat, maar Misseeuw.
0: Ja, dat zal het zeker duidelijk hebben. Ja. Zometeen met Gert Geens in de wereld vandaag na 4 uur.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

Joni Mitchell en Big Yellow Taxi. Bart Peters hoorde je ook nog daarvoor. En we zijn ermee bezig. En ze zijn volop aan het soundchecken, denk ik, in de Roma. En ze, dan heb ik het over Band of Horses. Die spelen daar namelijk vanavond. Ze vieren de 20e verjaardag van hun heerlijke plaat Everything All The Time. Maar dat doen ze door rijkelijk te kiezen uit al hun platen. Ook uit Infinite Arms, uit Things Are Great en al die andere leuke platen. Waar ook onder meer dit op staat. Band of Horses is dit met Dilly.

tof, die nieuwe sound van Warhouse. Die nieuwe plaat die hier aankomt, dat belooft nu al. Simple Pleasures was dat van Warhouse. En dit zijn Paul en Frits Kalkbrenner. Met een liedje dat uit een film komt, Berlin Calling. Wat ook een grote hit werd destijds. We spreken nu over begin jaren 2000. Sky and Sand heet dit.

0: muzikale broers, wel de Kalkbrenners. Paul zorgde voor de geluiden en de beats en zijn broer Frits voor de vocals. En samen hebben ze deze classic gemaakt, Sky and Sand. Zometeen na het nieuws van 4 uur, De Wereld Vandaag met Gert Geens.
1: Filmfest Gent opent opnieuw zijn vele cinemazalen. Voor films van gevierde regisseurs tot de strafste nieuwe talenten. Lang, kort, virtual reality of nieuwe soundtracks bij cultklassiekers. Belgische premières van Lucas Dont en Michael Roskam. En ontmoetingen met componisten van wereldberoemde soundtracks. Van 7 tot 18 oktober. Tickets en info via filmfestgent.be. Samen met De Morgen, KNAK en Radio 1.
2: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau. Info in je winkel of op xina.be.
3: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders.
7: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
8: Dag gelukkig.
7: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
8: Ja, dat lukt niet.
7: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
9: Hoe mag die steek gebakken zijn?
10: Gebak, bleu. Zelf een enseignant ook, hè? Zoals ze zeggen. Hè.
11: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
10: Bleu.
12: Kop
13: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
14: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
13: is wie er mag rijden. Yes, munt.
14: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
15: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
16: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
17: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
18: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT. Met de warme steun van KBC.
19: Proximus presenteert.
20: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
21: Ja.
20: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
21: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
20: Nee, dat is louche.
19: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
22: VRT Radio 1.
23: Alles begint bij luisteren.
24: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. In het centrum van Luik is de situatie uit de hand gelopen. De politie moest tussen beiden komen omdat jongeren vernielingen aanrichtten. Vanochtend verzamelden honderden leerlingen in de buurt van enkele scholen in Luik. Dat verliep eerst rustig, tot een 200-tal jongeren de anderen uitdaagden. In Luik zijn 16 mensen opgepakt bij dat leerlingenprotest dat sinds vorige week aan de gang is. Ze protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Wim Schepens is in het centrum van Luik en vertelt wat hij nu ziet.
25: Een half uur geleden is de politie aan het operagebouw in actie gekomen. Tot dan toe had ze de scholieren op het plein hun gang laten gaan. Een 80-tal, schat ik, liep daar luidruchtig rond met pancartes. Maar elders op het plein gebeurden ondertussen minder fraaie dingen. Ik hoorde bommetjes ontploffen, zag vuilnisbakken in brand vliegen. Politiespotters hadden een aantal van de relschoppers daar blijkbaar kunnen identificeren. Want een half uur geleden dus zagen hoe mensen plots van het plein werden geplukt en in politiebusjes werden geduwd. De politie lijkt de situatie intussen ook onder controle te hebben, al blijft de situatie gespannen.
24: En ook elders in Wallonië duurt het protest voort. In Hanuit, vlakbij de grens met Limburg, is een tiental kinderen licht gewond geraakt toen een vuurwerkpijl op de speelplaats van een lagere school belandde. Eén leerling is naar het ziekenhuis gebracht. De havens in Vlaanderen, Nederland en Noord-Rijn-Westfalen in het westen van Duitsland gaan nog meer samenwerken. De bevoegde ministers en havenbazen hebben daar een verklaring over ondertekend. De drie regio's vormen samen een belangrijke haven- en industriezone, maar er is steeds meer concurrentie van buiten Europa. Een betere samenwerking moet de economie sterk houden, zegt minister-president Matthias Diependalen.
0: Ja, inderdaad, we mogen dat niet uit het oog verliezen. Als je Noord-Rijn-Westfalen, Nederland en Vlaanderen samen, dan zouden wij tot de 7 grootste economieën ter wereld behoven. Dus tot de G7 eigenlijk. Maar dan is het natuurlijk belangrijk dat we daar gaan zoeken hoe we dat nog beter kunnen gebruiken om voor nog meer welvaart te zorgen voor onze samenleving.
24: Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wil digitaal seksueel geweld beter bespreekbaar maken met een opmerkelijke slogan: grappig tot jij zelf in je blootje staat. Uit onderzoek blijkt dat nauwelijks 3% van de slachtoffers van online seksueel geweld hulp zoekt. Het gaat dan bijvoorbeeld om seksueel getinte beelden die verspreid worden zonder toestemming. Het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen kan slachtoffers helpen om die beelden te verwijderen, zegt Sophie Roeland.
1: Zij kunnen bij ons een melding doen, wij zijn daarvoor bevoegd. Wij kunnen hen ondersteunen welke acties ze kunnen ondernemen en zeker ook met beelden offline te halen, omdat wij een zogenaamde trusted flagger zijn. Dus wij hebben eigenlijk bij een aantal grote sociale mediaplatformen een beetje een directe lijn waarmee we gewoon sneller kunnen reageren om bepaalde beelden van het net te halen.
24: Een man uit Brugge moet zich onder andere chemisch laten castreren nadat hij een meisje van 16 had verkracht en naaktbeelden van haar had verspreid. De man van 21 benaderde geregeld minderjarige meisjes via sociale media. Volgens de gerechtspsychiater is de man zwak begaafd en is de kans groot dat hij nieuwe feiten zal plegen. Daarom heeft de rechtbank hem veroordeeld tot 5 jaar gevangenis met voorwaarden. Hij moet zich chemisch laten castreren, wat betekent dat hij pillen moet nemen om zijn seksdrang weg te nemen. Hij mag ook geen contact meer zoeken met zijn slachtoffer. Vaak zon vanmiddag met een paar hoge wolken tot 22 graden. Volgende nacht en morgen vroeg is het opnieuw opletten voor mist. Daarna volgen zon en wolken. Woensdag eerst nog opklaringen, maar later wolken en regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Naar Antwerpen is het 50 minuten file rijden op de E313 tussen Herentals-West en Ranst door een eerder ongeval. Er staat ook nog 10 minuten kijkfile. Nog traag naar Antwerpen op de A12 vanaf Leugenberg een kwartier en 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de E314 door de werken bij Aarschot. Antwerpen op de A12 vanaf Leugenberg een kwartier en 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne.

0: plaatsen zijn er lichte vertragingen.
1: Badkamerrenovatie.
2: Stijlaard.
3: Happy bathroom to you.
2: Renoveert uw badkamer.
4: Radio 1.
1: De wereld vandaag. Met Gert Geens.
0: En op deze maandag is het al duidelijk geworden dat de huidige Spaanse regering op haar laatste benen loopt, terwijl die van Brussel kon zwaaien met een begrotingsakkoord. We houden beide gebeurtenissen nog even tegen het licht. En we hebben het ook nog over dat vreemde verhaal van een kabinetsmedewerker van Vlaamse minister Ben Weitz. Een medewerker die onder een valse identiteit een opiniestuk naar Vlaamse media stuurde. Straks hier een reconstructie. Welkom

0: je het al van Brandon Croker. 'S Ochtends vroeg bij het begin van een nieuwsdag, dan vragen wij ons altijd af wat er in de loop van de dag misschien zou kunnen gebeuren, wat er in de lucht hangt. En dit was daar vandaag zeker bij.
1: Radio 1.
2: De wereld vandaag.
0: Ja, we hebben het dan over de Spaanse premier Sanchez, die vervroegde verkiezingen uitgeroepen heeft.
3: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán.
0: En Sanchez doet dat nadat de Spanjaarden dit weekend opnieuw massaal op straat gekomen zijn tegen het gebrek aan betaalbare woningen. Sanchez had net voor het weekend nog een nooddecreet op tafel gelegd met maatregelen om dat tekort aan te pakken, maar dat is verworpen door het parlement. En nu werpt Sanchez dus zelf de handdoek in de ring en moeten de Spanjaarden op 29 november vervroegd naar de stembus.

0: Marieke Strings, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, jij volgt Spanje op onze buitenlandredactie. Is dit nu een zeer bewuste zet van premier Sánchez?
1: Ja, toch wel. De regering Sánchez lag al lang onder vuur, zat in zwaar weer door onder meer die corruptieschandalen binnen zijn partij, de Socialistische Partij. Sánchez zelf was daar eigenlijk nooit persoonlijk bij betrokken, maar het kwam toch wel al maar dichter eigenlijk bij hem.
0: Okay.
1: Zeker toen er een onderzoek gestart werd naar Zapatero, de voormalige premier van Spanje, maar die dus ook een grote steunpilaar van Sánchez is binnen zijn partij. Ook zijn vrouw, Begonia, is in opspraak gekomen, weliswaar na klachten door extreemrechtse verenigingen, waarvan iedereen denkt, wat gaat daarvan komen, maar toch allemaal zeer slecht nieuws voor Sánchez. Dat zette zijn regering zwaar onder druk. En daar kwam dan nog recent ook Ceuta bij. En dat was ja die massale toestroom van migranten daar. Hè. Dat was koren op de molen voor rechts en zeker voor uiterst rechts. Die hebben dat zeer zwaar uitgespeeld. En het werd dan ook nog eens verbonden aan de regularisering die Sánchez heeft doorgevoerd van 500.000 migranten. Dus ja, hij lag echt wel zwaar onder vuur de laatste tijd. En dan plots keert het thema, het centrale thema in de politiek, kwam die wooncrisis helemaal centraal te staan door die uithuiszetting van de 87-jarige vrouw Mari Carmen. En Sánchez heeft in die woede absoluut profijt gezien voor zijn partij, want die wooncrisis, ja, dat is toch bij uitstek een linksthema. Het probleem treft vooral jongeren, mensen die niet heel bemiddeld zijn, die stemmen toch traditioneel vaker voor links. En volgend jaar, ja, zouden er sowieso verkiezingen zijn. En als die wooncrisis het centrale thema zou zijn, ja, dan maken de linkse partijen misschien nog een kans, redeneerde Sánchez. Dus hij heeft dit momentum gegrepen om nu die verkiezingen te laten komen. Want op alle andere thema's, kunnen we wel zeggen, zou hij gegarandeerd verliezen.
0: Hij wil zijn momentum grijpen, maar gaat dat goed uitdraaien? Maakt zijn socialistische partij, Mieke, echt een kans om die verkiezingen te winnen, denk je?
1: Ja, dat is toch echt wel de grote vraag, denk ik. De peilingen tot nu toe zijn zeer duidelijk. Rechts wint de verkiezingen.
0: Mm-hmm.
1: Weliswaar niet meer de conservatieve Partido Popular op haar eentje. Ze zal de steun nodig hebben van de extreemrechtse Vox. Alleen met elkaar kunnen ze nog aan een meerderheid komen. En ja, ook aan de linkerkant is dat zo. De socialisten van Sánchez halen allang geen meerderheid meer op zich. Hè. Maar toch, ja, die wooncrisis is wel iets wat heel veel mensen raakt in Spanje. Ik heb onlangs nog een peiling gezien over hoe belangrijk dit thema is bij kiezers van alle partijen. En ja, dat is toch echt wel heel belangrijk. Natuurlijk het meest bij linkse kiezers, maar bij alle partijen vindt toch minstens de helft van de kiezers dat er echt iets moet gebeuren om dit probleem te verhelpen. Maar de vraag is natuurlijk ook of die wooncrisis het centrale thema kan worden en blijven gedurende heel die periode tot de verkiezingen. Of andere thema's toch niet ook nog hard genoeg komen bovendrijven. Ik denk bijvoorbeeld aan die crisis in Ceuta, die toch ook al tot heel grote betogingen heeft geleid. Dus dat is echt nog wel afwachten.
0: Ja, oké. Dus, conclusie voorlopig, Sánchez, ja, dat weten we, dat is een kat met 9 levens, maar is dit dan misschien toch ook te veel?
1: Ik denk het eigenlijk wel. Hij is een heel, heel handige politicus. Hij is er al eerder in geslaagd om verkiezingen te winnen die hij in de peilingen vooraf verloor. De vorige verkiezing bijvoorbeeld, hij stond toen duidelijk achter. Maar is erin geslaagd om van de mogelijke regeringsdeelname van het uiterst rechtse Vox het centrale thema te maken. En dat is toch een thema dat heel gevoelig ligt in Spanje, gezien de geschiedenis. Hè, de Franco-dictatuur, die toch nog niet zo ver achter de Spanjaarden achter het heden aan ligt. Hè. Veel kiezers hebben dat nog meegemaakt. Dus ja, heeft toch het feit dat hij daarvan het centrale thema heeft gemaakt, heeft veel kiezers toch overgehaald om niet voor rechts te stemmen toen. Ik denk dat intussen de angst voor Vox al wel een beetje minder geworden is in Spanje. Ze regeren in verschillende regio's mee of geven daar gedoogsteun. En ja, het is ook niet gezegd dat wat toen lukte, het centrale thema zelf bepalen en naar je toe trekken, dat dat ook deze keer gaat lukken. Dus we zullen zien.
0: Maar zelfs als hij erin slaagt en hij wint de verkiezingen, dan staat hij nog altijd voor een zware opgave natuurlijk, want hij moet die wooncrisis wel opgelost krijgen.
1: Ja, dat is absoluut zo. De framing die hij denk ik zal voeren is, rechts zal de crisis zeker niet kunnen oplossen, want zij kiezen voor de belangen van de eigenaars. En Wat hij ook probeert te doen is voor de verkiezingen in extremis nog iets te regelen. Nu die woede zo groot is, hè, want die kampementen in die steden, die tentenkampen, die gaan door. Er is ook sprake van een algemene staking. Dus Sanchez wil morgen met zijn regering een deel van die maatregelen die vrijdag in het parlement verworpen zijn, toch nog goedkeuren. Maar ja, als dat parlement ontbonden is, dan moeten regeringsbesluiten afgehandeld worden door de zogenaamde Diputación Permanente. Dat is een parlementair orgaan dat de lopende zaken afhandelt. En daarin zou er wel een meerderheid zijn voor een aantal van die maatregelen. Dus misschien raakt er toch nog iets goedgekeurd waarmee hij naar de kiezer kan. Mm-hmm. Maar aan de andere kant denk ik ook wel, ja, de linkse partijen van deze regering, die zijn nu al 8 jaar aan de macht. Die hebben al die tijd die wooncrisis niet adequaat kunnen aanpakken. Dus de vraag blijft toch sowieso, is wat ze nog doen niet veel te weinig en veel te laat om er echt veel stemmen mee te winnen.
0: Ja, premier Sanchez van Spanje ziet weliswaar verkiezingen wellicht nog als enige uitweg om er nog wat van te maken. En dus kan de verkiezingscampagne ook wel beginnen. Hè? De finish die ligt op zondag 29 november. Dankjewel Mieke Strings. En over een finish gesproken, die komt zo meteen ook ter sprake hier naar Ray.
2: De wereld vandaag. Radio.

0: En heel veel joy gisteren ook bij Remco Evenepoel, na wat je alleen kan omschrijven als een millimeterzege.
1: En Ciccone neemt afstand, Ciccone neemt afstand. Kan Evenepoel hem nog remonteren? Kan hij daar nog langskomen? Het is Ciccone die gaat winnen, denk ik. Evenepoel komt er niet meer langs. En Ciccone gaat Europees kampioen worden. Ciccone wordt Europees kampioen. Of is daar nog een streepje bij Evenepoel? Kan hij er nog langs? Jumpt hij nog? Is het Evenepoel of Ciccone? Ik weet het niet.
0: Maar nadien zou blijken, het is wel degelijk Evenepoel. Hij haalde het op de streep met een miniem verschil. Maar nadien stelden veel mensen zich wel vragen bij de finishfoto. Want daarop lijkt het alsof Ciccone op een veel kleiner fietsje reed dan Evenepoel. En dat was natuurlijk niet zo. Klopt het eindresultaat dan wel van die fotofinish? Bjorn Museeuw, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: U bent commissaris bij de Internationale Wielerunie, UCI. En u werkt ook als fotofinish operator voor koersen in West-Vlaanderen, begrijp ik. Meneer Museeuw, is het toch niet uitzonderlijk dat het zo nipt is, zoals gisteren met Evenepoel en Ciccone? Dat gebeurt echt niet vaak, denk ik.
2: Het is niet uitzonderlijk, maar gebeurt inderdaad niet zo heel vaak. Zeker op zo'n korte afstand, zo de milliseconden, is eerder uitzonderlijk.
0: Ja, en hoe komt het nu dat die fiets van Ciccone eruit ziet als een kinderfietsje op de foto?
2: Dat komt eigenlijk omdat een fotofinish geen foto is, maar een tijdsopname. En eigenlijk moeten we kijken naar Ciccone, die er minder lang over doet om de meet te passeren dan Evenepoel.
0: Hoe bedoel je minder lang over doet? De snelheid van Evenepoel was wel groter, hè? Want hij haalde Ciccone in op het einde.
2: Hij haalde Ciccone in op het einde, maar op zich, Evenepoel werpt zijn fiets en bolt op zich al uit, want hij trapt niet meer. Dus verliest rapper zijn snelheid dan Ciccone. En daardoor gaat Ciccone zogezegd op het tijdsframe iets rapper over de meet, maar komt toch net te laat. En dat kunnen we zien door de kleine witte ruimte die er nog bestaat tussen de rechte streep die getrokken wordt op ter hoogte van het voorwiel van Remco Evenepoel.
0: Ja, ik vind het toch nog abstract als ik erover nadenk, maar het klopt dus wel, zegt u. Die foto die is juist.
2: Ja, absoluut. Eigenlijk moet je een fotofinish zien als een 100.000 foto's van 1 mm dik die naast elkaar geplaatst worden. Dus eigenlijk wordt er een tijdsopname gemaakt en kijken we wie er het eerst over de meet is, uiteraard. En waar er nog witte ruimte tussen is, tussen het voorwiel en de lijn die getrokken is op het voorwiel van Remco Evenepoel, is eigenlijk het verschil die bestaat op de meet.
0: Oké, en al die foto's bij elkaar. Nu ben ik mee, denk ik, met dat kinderfietsje van Ciccone. Nu, een fotofinish roept soms wel degelijke emoties op, hè. Denk maar terug aan de Amstel Gold Race 5 jaar geleden. Op televisie leek het alsof Tom Pidcock gewonnen had. De fotofinish liet toen zien dat het Wout van Aert was. Is er vaak discussie over een fotofinish?
2: Het gebeurt dat er discussie is over een fotofinish. Maar het is uiteraard aan de renner zelf. Wij gaan nooit beslissen zomaar met onze vingers in de lucht. Wij gaan altijd gaan kijken naar de fotofinish, naar andere middelen. Maar ze zijn altijd vrij om te komen kijken. Dus er zou geen discussie mogen bestaan. Ja. De renner is altijd vrij, of zijn omkadering is altijd vrij om te komen kijken.
0: En gebeurt dat vaak? Of gaat dat verder? En zijn er soms ook echt klachten van renners of ploegleiders?
2: Dat gebeurt als ze komen kijken. Niet zo heel vaak, omdat er ook niet zo heel vaak zo'n kleine verschillen zijn. Nee. Meestal voelt een renner zelf of hij gewonnen heeft of niet, zoals ze soms zeggen.
0: Gisteren maar niet, ze zijn altijd, maar dat was logisch, denk ik.
2: Ja, uiteraard. Maar klachten, eigenlijk echt klachten over een fotofinish, weinig. Omdat we de ondersteunende documenten hebben.
0: Ja. Ik las dat de zon, dat die het soms wel wat ingewikkelder maakt. Omdat je dan schaduw krijgt op die fotofinish. Is dat zo?
2: Ja, dat kan soms gebeuren. Een schaduw blijft ook zichtbaar op de beelden. Maar dan is het aan de operator om de instellingen correct af te stellen. En uiteraard ook aan de aankomstrechter om die correct te interpreteren.
0: Is het u al eens overkomen dat het echt onmogelijk was om een winnaar aan te duiden? Dat u dacht, wat moeten we hier nu mee doen?
2: Echt onmogelijk heb ik het nooit gehad. Moeilijk wel. 4 maal vergroten of zo is al voorgevallen. Ja. En echt moeten kijken van, kunnen we hier soms wat scherper staan om het effectief te zien. Maar een effectieve ex-eco op de eerste plaats met een fotofinish heb ik nog niet meegemaakt. Nee.
0: Als het fotofinish is, is dat dan een klein geluksje, zoals we in de volksmond zeggen, voor een fotofinish operator, meneer Misseeuw?
2: Het zou geen geluksje mogen zijn. Alles zou juist moeten opgesteld staan en alles moet correct afgelezen worden.
0: En wat is dat, juist opgesteld staan? Waar moet je allemaal rekening mee houden?
2: Dus er bestaan regels rond de finishlijn. Zoals dat je op de meeste grote wedstrijden ziet, is er een band wit, een kleine band, een smalle band zwart en terug een brede band wit. Mm-hmm. En het is eigenlijk het moment dat het voorwiel de denkbeeldige muur van de zwarte band haalt, dat is de aankomst. En daarop moet je eigenlijk je fotofinish kalibreren. Dus normaal gezien zou je altijd zien dat er kleine markeringen gemaakt worden ter hoogte van die lijn.
0: Ja.
2: Om dan je fotofinish echt wel tot op de millimeter correct te kunnen zetten. Om uiteraard de juiste uitslag te kunnen aflezen.
0: Oké. Okay. Wat is de toekomst van de fotofinish? Kan het nog beter, nog preciezer, nog nauwkeuriger?
2: Het kan zeker nauwkeuriger. We hebben wedstrijden waar 10.000 beelden per seconde gemaakt worden. We hebben wedstrijden waar er 45.000, 50.000 beelden per seconde gemaakt worden. Dus dat helpt de duidelijkheid, helpt de scherpheid van de beelden. En uiteraard, hoe kleiner de milliseconde op dat moment, hoe beter dat het is dat je verschillende honderdduizenden beelden hebt per seconde. En uiteraard, AI helpt hier ook in om sneller de rugnummers te kunnen lezen, waarbij we een bot kunnen opzetten om mm-hmm. ons te helpen de juiste renners toe te wijzen.
0: Wat een verschil met in de oertijd van de koers van toen. Zullen ze er misschien wel een keertje naast gezeten hebben, durf ik denken. Enfin, zo Absoluut. Hebben wij in elk geval de eindstreep bereikt in dit gesprek. Dank u wel, fotofinish-operator Bjorn Misseeuw.
2: Graag gedaan.

0: En van Rosalía. Zo dadelijk gaan we naar Berlijn, want daar probeert de radicaal linkse partij Die Linke een coalitie te vormen. En om verschillende redenen wordt dat met argusogen gevolgd.
1: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
2: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
3: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
2: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
3: Aha, chance, he, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
2: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
3: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
4: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
5: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of heb je één oorbel en is die andere al jaren spoorloos? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
6: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
7: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
8: Xina.
7: Xina. Ja aan je dromen.
9: Ga met Radio 1 naar The Social Reckoning.
10: Do you have an interest in social media?
9: Weet jij wat sociale media met jou en je kinderen doet?
11: Facebook wants you to stay on the site for as long as possible.
9: Facebook-ingenieur Francis Hogan wist het en bracht het aan het licht.
11: 2 years ago, the algorithm was switched.
9: The Social Reckoning. Het ware verhaal achter de grootste geheimen van Facebook.
12: You have to cause pain.
9: Vanaf 7 oktober in de bioscoop.
13: Enough!
9: Win filmtickets bij Radio 1 op VRT Max.
14: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
15: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
16: Jan?
17: Ja?
16: Jan?
17: Ja?
16: Oeh, je hebt mij gehoord?
17: Natuurlijk dat.
16: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
17: Jij nog niet, hè?
16: Ik weet het.
15: Want nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken met kortingen tot wel 750 euro. La Perre. Wij maken alle oren blij.
0: Het gaat graag naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpenhaven. 20 minuten file. En op de E313 ook langzaam tussen Herentals, Industrie en Massenhoven. Door een eerder ongeval 20 minuten aanschuiven daar ook. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur erbij. Tussen Sint-Anna-Linkroever en Berchem. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de E314 door de werken bij Aarschot 50 minuten file rijden. Van Leuven naar Lummen vanaf Wilselen. En naar Brussel 10 minuten vanaf Tieltwingen. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En in Sint-Stevens-Woluwe zijn de linker- en de middenrijstrook dicht door een defecte vrachtwagen. Verderop ook nog 10 minuten extra tussen Anderlecht en Ruisbroek. En op de binnenring verlies je 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren.
18: Radio 1.
9: De wereld vandaag. Gert Geens.

0: vaak op de radio in de loop van de jaren 80. Net als in de film van Toontje Lager. En dan gaan we, zoals gezegd, dus even naar Duitsland. Daar vonden de afgelopen weken deelstaatverkiezingen plaats. De extreemrechtse AfD kwam daar als grote winnaar uit de bus en werd in enkele deelstaten ook de grootste partij. Maar in Berlijn hebben we een ander beeld gekregen. Daar kwam de radicaal linkse partij Die Linke als grootste uit de verkiezingen met 26% van de stemmen. Die Linke probeert er een coalitie te vormen nu met de sociaaldemocraten van de SPD en de Groenen. Donkerrood, rood en groen dus samen. Giem Baldo, correspondent in Berlijn. Een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Giem, hoe verlopen die gesprekken?
1: Nou, zoals we de statements van de drie partijen mogen geloven, gaan die goed. Maar wat wel opvalt is dat er in die statements vrij weinig staat. Behalve dat de partijen een overeenkomst hebben bereikt over een gemeenschappelijke koers. Maar wat die koers dan precies inhoudt, wat ook de inhoud van die gesprekken tot nu toe zijn, dat is nog niet bekend. Maar dat is aan de ene kant ook een goed teken natuurlijk. Ja. Dan is er dus ook geen reden vanuit de partijen om daar iets over te lekken.
0: Ja, en je kan aan de andere kant wel niet zeggen dat er niks boven die onderhandelingen hangt. Zo zijn er zorgen omtrent contacten van Die Linke met criminele klans. Wat is daarvan aan?
1: Exact, dat is hier in Berlijn een groot probleem. Een aantal grote families die zogezegd een clan vormen en in de criminaliteit actief zijn. En ook, ook meermaals al geprobeerd hebben ook om invloed te krijgen in de politiek. Daarvan zijn er vermeende connecties tussen een aantal van die clans. Met name de Rimmel-clan uit de wijk Neukölln. En individuele leden van Die Linke. Die Linke zelf die neemt daar echt afstand van. Die zet ook mensen die daarmee betrokken zouden zijn op afstand. En het gaat dan onder meer bijvoorbeeld over een aantal leden van die clan die op het verkiezingsfeest van Die Linke was in de wijk Neukölln bij de verkiezingen. Maar Die Linke zelf zegt dat zij überhaupt niet wisten dat zij daar waren aanvankelijk. Het was een open avond, mensen konden zomaar binnenkomen. En toen eenmaal ontdekt werd dat die clanleden er waren, is hen ook verzocht te vertrekken. En daarmee is het voor Die Linke betreft gedaan. Maar ja, je kunt je voorstellen dat de andere partijen die mee onderhandelen daar toch wel hun twijfels over hebben.
0: Ja, dan is het wat Die Linke betreft gedaan, maar dan hebben we het nog niet gehad over de verwijten of de verdachtmakingen dat er bij Die Linke ook sprake zou zijn, en dat is dan weer iets anders, van antisemitisme. Waar komt dat dan vandaan?
1: Exact, en dat heeft vooral te maken met de zeer pro-Palestijnse houding van de partij, waarbij Die Linke ook vrij uniek is in het Duitse politieke landschap, dat in de regel zeer op de hand van Israël is. En opnieuw ook weer bij dat verkiezingsfeest in de wijk Neukölln was er ook een controversiële pro-Palestijnse activist aanwezig, die bij een organisatie hoort die ook door de EU als terroristische organisatie wordt beschouwd. En daarnaast zijn er bij de verkiezingen in de campagne ook meermaals uitspraken gedaan, zoals Yalla Yalla Intifada, wat verwijst naar een gewelddadige opstand. Of Free Palestine, wat aan zich ook in Duitsland in de wat bredere definitie die hier wordt gehanteerd voor antisemitisme, ook als een daad van jodenhaat wordt gezien.
0: Oké, en ook hier, wat is de reactie van Die Linke?
1: Nou, Die Linke zelf zegt heel nadrukkelijk dat zij er alles aan zullen doen om het Joodse leven in Berlijn te beschermen. Dat ook Joodse inwoners van Berlijn zich daar geen zorgen over hoeven te maken. En dat zij zich vooral richten met kritiek op het land Israël en daarmee niet antisemitische uitspraken onderschrijven. Daar opnieuw is het wat Die Linke betreft voldoende. Maar juist ook bij de SPD en ook de Groenen is er op landelijk niveau wel te horen dat wat hen betreft Die Linke in Berlijn te antisemitisch is. En daar dus nog meer nadrukkelijk afstand van zou moeten nemen.
0: Mm-hmm. Dus er is wel een zeker voorbehoud, als het minste wat je kan zeggen. Wat moet er, denk jij, gebeuren voor de Groenen en SPD in zo'n coalitie stappen met hen?
1: Ja, er liggen een aantal eisen die hier in de Berlijnse bubbel genoemd worden, die mogelijk uitgevoerd kunnen worden. En dat is bijvoorbeeld dat Die Linke niet de zeggenschap krijgt over de posten die over politie en justitie gaan. Dat die bijvoorbeeld in handen komen van een politicus van de Groenen of de SPD. Dat zou een middel kunnen zijn. En dan is er ook nog overigens een ander dossier dat we nog niet hebben aangestipt, namelijk de vrij radicale plannen wat betreft de woningbouw door Die Linke.
0: Ja, ja.
1: Die Linke wil aantal grote vastgoedbedrijven onteigenen. En dat is ook een punt waarvan de SPD op dit moment zegt, daar gaan we niet aan meewerken. En de SPD wil zelfs ook op landelijk niveau proberen dat te kunnen dwarsbomen.
0: Mm-hmm. Maar toch overbrugbaar of denk je van niet?
1: Ik denk dat uiteindelijk zullen de drie partijen er wel uitkomen. Ook omdat er simpelweg geen alternatief is. Okay. Er is nog een coalitie mogelijk met de CDU en de SPD en de Groenen. Maar dat leunt op een hele dunne minderheid. En juist de Groenen in Berlijn zijn ook wat linkser dan de Groenen landelijk. En daar zijn meerdere politici al die hebben gezegd, daar gaan wij niet aan meewerken. Dus die optie ligt eigenlijk ook niet op tafel. Dus ja, vroeg of laat zal er een rood-rood-groene coalitie moeten komen in Berlijn.
0: Oké, okay. En dan gaan we nu Berlijn even verlaten voor onze laatste vraag. Want hoe zit het intussen met die regerings? In Sachsen-Anhalt, waar de AfD vorige maand nog heel overtuigend won. Staat het daarmee?
1: Ja, de AfD zelf is vol zelfvertrouwen en gaat ervan uit dat zij ook een regering zullen gaan bouwen. En hopen die in december rond te hebben. En de leider van de AfD, Ulrich Siegmund in Sachsen-Anhalt, die zegt dat hij daarvoor gesprekken voert met individuele politici van de andere partijen. Dat zou er dan op hinten dat bijvoorbeeld enkele CDU'ers bereid zouden zijn om hem tot premier te verkiezen. En een andere optie die ook nog steeds op tafel ligt is een coalitie met een kleine partij, de populistische partij BSW. En we zien in ieder geval morgen op dat vlak al een eerste samenwerking. Want dan komt het deelstaatparlement voor het eerst bijeen. En BSW heeft al aangekondigd voor een kandidaat van de AfD te kiezen als voorzitter van het parlement. En dat zou dan morgen toe leiden dat er voor het eerst een AfD deelstaatparlementsvoorzitter wordt gekozen.
0: Oké, okay, dus dat is ook weer een moment. Gim Baldoek vanuit Berlijn, dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Radio 1.
3: De wereld vandaag.

0: Way, dat was Beck. In Rusland is afgelopen weekend een laborante overleden nadat ze besmet was geraakt met de pest. De vrouw van 28 werkte in een labo in Siberië en ze zou een reageerbuis met pestbacteriën gebroken hebben, waarop ze longpest opliep. Bijna 200 mensen die met de vrouw in contact gekomen zijn, moeten in quarantaine. We willen daar een paar vragen over stellen aan Laurens Liesenborgs, infectioloog van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Er zijn weinig details over bekend, maar hoe uitzonderlijk is zo'n labo-ongeval met pest, zoals ik het net beschreven heb?
1: Ja, inderdaad, we kennen nog niet veel details. Gelukkig is dat uitzonderlijk. Dat zou ook niet mogen gebeuren. De pest is een bacterie waar je mee kan werken in een labo op een veilige manier. Maar dat moet onder de juiste condities gebeuren. Dus dat moet in een hoog bioveiligheidslabo gebeuren. En normaal gezien mogen dat soort accidenten niet gebeuren. Dus ja, valt te zien wat er hier juist gebeurd is.
0: Ja, in dit geval gaat het om longpest. Wat is dat precies?
1: Ja, longpest is eigenlijk wanneer de pestbacterie via de longen het lichaam binnendringt. We kennen zeker ook de builenpest. De builenpest is wanneer je pest ontwikkelt door de beet van een vlo. En dan gaat die via de huid naar de lymfeklieren en geeft dan echt grote zwellingen, builen zogezegd. Maar soms kan die bacterie op de longen gaan zitten en krijg je eigenlijk een soort hevige longontsteking. En dat kan best wel fulminant verlopen. Dat is vaak een heel dodelijke ziekte als die niet behandeld wordt met antibiotica.
0: Moet snel behandeld worden.
1: Ja. Dus als die niet behandeld wordt, builenpest heeft toch een sterfte van rond de 60%. Longpest is quasi altijd dodelijk als het niet behandeld wordt. Gelukkig zijn er goede antibiotica die toch die sterfte kunnen verlagen van 60% voor builenpest naar een 5%.
0: Okay, hoe besmettelijk is die longpest dan eigenlijk?
1: Die is besmettelijk, dus dat kan overgedragen worden van mens tot mens, maar ook niet zo besmettelijk. Dus mensen kunnen andere mensen besmetten wanneer ze echt een longontsteking hebben door die pestbacterie. En dus wanneer ze fel hoesten, kunnen ze andere mensen besmetten via die kleine speekseldruppeltjes die vrijkomen bij het hoesten. Maar dat is meestal laat-tijdig in de ziekte, dus mensen zijn echt duidelijk ziek als ze besmettelijk zijn. En bovendien is dat ook niet zo besmettelijk. Dus je moet echt al nauw contact hebben met iemand die ziek is. Dus die is zeker niet zo besmettelijk als COVID-19 bijvoorbeeld, verre van.
0: Okay. Nu werken laboratoria bij ons ook nog wel met die pestbacteriën in Rusland. Dus duidelijk wel.
1: Van laboratoria in België heb ik geen weet. Cienzano is wel het referentielabo, dus waar eventueel diagnostiek kan gebeuren. Wij werken rond de pest met het Instituut voor Tropische Geneeskunde, maar hier in Congo. Want ik zit momenteel in Congo voor de ebola-uitbraak in Ituri, maar dat is een regio waar je eigenlijk ook de pest hebt. Dus we hebben hier ook een groot pestproject voor de verbetering van diagnostiek en de behandeling van pest die hier nog altijd voorkomt. En wij werken bijvoorbeeld heel nauw samen met het Pasteur-instituut van Parijs, waar men inderdaad ook onderzoek doet nog rond die pestbacteriën en in veel andere labo's ook. Dus dat kan ook perfect op een veilige manier ook worden.
0: Ja, want waar komt de pest nu nog voor? In Congo zijn er dus soms nog uitbraken. Waar nog?
1: Wel, die pestbacteriën, veel mensen weten dat niet, maar die komt wereldwijd eigenlijk nog wel voor. Dus in de grote delen van Azië. In Amerika, dus vooral in het zuiden van de Verenigde Staten, heb je soms in staten zoals New Mexico af en toe enkele pestgevallen. Dat zit daar vooral in prairiehonden. Maar eigenlijk 98% van alle pestgevallen komen vooral voor, oftewel in Madagaskar, oftewel hier in Noordoost-Congo, in Ituri, in heel specifieke streken.
0: Er wordt hier en daar al gespeculeerd dat Rusland die bacterie ook zou kunnen gebruiken voor biologische oorlogsvoering. Moeten we ons daar zorgen om maken, denkt u?
1: Ik zou er eerlijk gezegd niet direct van uitgaan. Het is waar, Rusland heeft soms een beetje de schijn tegen. Dat komt omdat vooral de Sovjet-Unie echt de grote geheime biologische wapenprogramma's hadden. Waar de pest delen van uitmaakte, naast andere bacteriën zoals anthrax of virussen zoals pokkenvirus, ebola-virus. Dus ze hebben de schijn een beetje tegen, maar tegelijkertijd, officieel zijn die programma's, bestaan die niet meer. Maar hier kan het even goed gaan om een diagnostische taal. Het ongeluk is ook gebeurd in Siberië en dat is echt wel een regio waar de pest af en toe nog voorkomt. Dus even goed heeft zij zich hier besmet aan aan het diagnostisch staat. Dus ik zou nog niet direct uitgaan van biologische wapens verder.
0: Nee, maar dat was inderdaad wel de aanleiding voor ons gesprek, namelijk dat daar in Rusland, in Siberië, een laborante overleden is nadat ze besmet was geraakt met de pest. Dankjewel, infectioloog Laurens Liesenborgs.
1: Met veel plezier.
2: Radio 1. De wereld vandaag.
0: Gay en moslim, ja, ik ben de ergste nachtmerrie van extreemrechts. Dat is de titel van het opiniestuk dat ene Mohamed El Idrissi zo'n 10 dagen geleden naar verschillende redacties stuurde. Na een factcheck van KNAK blijkt nu dat die Mohamed El Idrissi helemaal niet bestaat, maar dat het stuk komt van een kabinetsmedewerker van Vlaams minister Ben Weitz. Minister Weitz wil alleen schriftelijk reageren, noemt de actie van zijn kabinetsmedewerker dom, heeft de medewerker een blaam gegeven. Goedemiddag, Rien en Marie.
3: Goedemiddag.
0: Jij schreef voor KNAK de factcheck, die duidelijk heeft gemaakt dat dat opiniestuk dus niet echt was. Wat stond daarin, in dat opiniestuk, en ook in de e-mail dat hij met dat stuk verstuurde?
3: Ja, het was een opiniestuk waarin een soort zorgeloos leven werd beschreven van iemand die zichzelf omschreef als een queer moslim, die met een vaste vriend in Borgerhout woonde en daar eigenlijk geen problemen had. Hij ging in crop top naar de moskee en als hij ergens homofoob belasterd werd, dan was het door een blanke zeventiger in Olen of door rijke luiszoontjes aan het zuid in Antwerpen. Dus, maar in Borgerhout was er blijkbaar geen enkel probleem met de manier waarop hij zich out and proud als moslim kon in de straat gedragen.
0: Mm-hmm. Waarom hebben jullie die check gedaan? Gebeurt dat sowieso eigenlijk altijd met elk opiniestuk dat ingestuurd wordt?
3: Ja, toch zeker de laatste tijd. Want ik heb inderdaad wel een artikel geschreven voor KNAK hierover, maar de ontdekking die komt van onze opinieredacteurs. De redacteur van de opiniesectie, die alle opiniestukken die ingestuurd worden binnenkrijgt, die had opgemerkt van, ja, dit stuk wordt gestuurd door iemand die zich Mohamed El Idrissi noemt en ook het e-mailadres heet zo. Maar in de documenteigenschappen van dat Word-document dat in bijlage zat, stond een andere naam, een Vlaamse naam. Dus die had dat al opgemerkt. Los van het feit dat er enkele inhoudelijke zaken waren in dat opiniestuk die ook zeer onwaarschijnlijk tot zelfs onmogelijk waren.
0: Mm-hmm. En wat is er dan gebeurd daarna?
3: Dus dan heeft men aan mij gevraagd van ga even kijken hoe het komt dat die namen niet overeenstemmen. Want er zijn een aantal logische verklaringen voor. Eventueel iemand die iemand anders computer gebruikt heeft. Iemand die een koppel vormt met een andere persoon en zo verder. Dat kan gerust gebeuren.
0: Ja.
3: Maar toen ik de persoon belde die dan achteraf bleek een kabinetsmedewerker van minister Weitz te zijn, dan gaf die meteen toe van, ja nee, ik heb dat inderdaad geschreven met onder een valse naam. En mijn bedoeling was om de pers voor het lapje te houden en te proberen zien of ze een uitzinnig links woke opiniestuk ook zouden publiceren. Mm-hmm. Zonder het te checken.
0: Ja, dus hij wou iets aantonen, dus het was dan zijn bedoeling om later zijn identiteit prijs te geven? Of hoe moet ik dat dan zien? Is dat zijn verdediging?
3: Dat is natuurlijk zeer moeilijk vast te stellen. Je kan niet in iemands hoofd kijken, maar of het de bedoeling was om dan privé te laten weten aan die media van, ja, dit was eigenlijk nep. Of achteraf uit de coulissen te springen. Of een tip te geven aan iemand anders van, weet je nog, dat opiniestuk dat verschenen is? Ik had dat eigenlijk geschreven. Jij kan dat nu onthullen dat het zo is. Dan weten we niet wat er uiteindelijk zou gebeurd zijn. Hij heeft ook niet echt super hard de kans gekregen, want eigenlijk nog voor het ooit bij een van de media gepubliceerd is, namelijk De Wereld Morgen, een alternatieve opinie- en nieuwssite. Voordien al had ik hem al opgebeld en had ik hem al geconfronteerd met zijn identiteit als auteur. Wat er zou gebeurd zijn, uiteindelijk weten we niet, maar ja, de bedoeling die was om de pers om de tuin te leiden, die staat al vast.
0: Ja, KNAK heeft het niet gepubliceerd, dus inderdaad, hè. Één keer elders verschenen.
3: Ja, minstens 5 redacties hadden hetzelfde stuk ontvangen. Een aantal waren aan het proberen achterhalen wie die persoon is en proberen op te bellen en zo verder. Wij hebben meteen de persoon gebeld wiens naam we terugvonden in de metadata van de bijlage. Maar inderdaad, De Wereld Morgen is een opiniesite, een nieuwssite, alternatief, niet echt mainstream media. Die hebben het wel gepubliceerd en ik heb hen ook verwittigd dan natuurlijk, van ja, dit is nep. Maar het heeft al ongeveer 24 uur lang online gestaan.
0: Ja, het is nu wel offline gehaald natuurlijk, maar het heeft online gestaan. Wat gebeurt er nu met de informatie uit dat stuk?
3: Ja, en dat is een beetje los van elke intentie die hierachter zat uiteindelijk, heeft dat toch onbedoelde gevolgen. Want het stuk was dan geschreven door iemand die helemaal niet meende wat erin stond. Het was bedoeld als een soort pastiche van dingen die niet konden of niet bestonden of die niet de realiteit beschreven. Maar als je nu vandaag, of toch zeker dit weekend toen ik er nog mee bezig was, bepaalde details googelt die in dat opiniestuk stonden, dan krijg je van de AI overview boven je zoekresultaten in Google, krijg je de bevestiging dat die allemaal echt zijn. Want het is gepubliceerd geweest op De Wereld Morgen. En met een linkje erbij dan naar die bronverwijzing zogenaamd. Dus die informatie die even online gestaan heeft, die is wel degelijk opgeslorpt ondertussen door AI-chatbots en wordt nu aan u gegeven alsof het een feit is. Wat natuurlijk net het omgekeerde is van wat de auteur bedoeld had waarschijnlijk. Dus een beetje ironisch.
0: Ja, ja. Gebeurt dit vaker? Valse opiniestukken? Hebben we daar nogal over gehoord?
3: Ja, natuurlijk. Dat is eigenlijk een beetje een soort misschien zelfs eeuwenlange intellectuele praktijk geweest om een bepaald punt te maken en misschien de goedgelovigheid van bepaalde mensen in de verf te zetten. Je onder een valse naam te presenteren en een brief te sturen of een publicatie te doen of iets anders. Dat is eigenlijk, dat gebeurt wel vaker dan we denken.
0: Maar dit is wel een fictieve mening van een fictieve identiteit, geboetseerd door iemand als lezer van het stuk, kan je je dan wel, denk ik, misleid voelen, toch?
3: Zeker, zeker. Ja. Zeker en vast. En dus los van het feit wat de bedoeling ervan was, het kan altijd van die onbedoelde gevolgen hebben, waarbij dan toch nep-informatie gepubliceerd raakt en verspreid blijft worden, zelfs al was het nooit de bedoeling dat hij ook maar geloofd werd.
0: Ik gooi hem niet onder de bus vanwege één domme fout, ook al heeft hij daarmee mij en mijn kabinet beschadigd. Dat is de reactie van Vlaams minister Ben Weitz. En jou dank ik hiervoor de toelichting, Riem Emery. Jij hebt dus voor KNAK de factcheck geschreven waaruit bleek dat opiniestuk niet echt was.

0: Breathing Oscar and the Wolf. Meteen na het nieuws van 5 uur gaan we het Brussels begrotingsakkoord analyseren. Dat akkoord is vanochtend voorgesteld.
1: Youssou N'Dour en Angelique Kidjo komen naar Bozar in Brussel. Een uitzonderlijke avond met twee van de grootste muzikanten van onze tijd. Everybody stand up and dance. Een concert in het teken van hoop en solidariteit. Woensdag 7 april in Bozar. Info en tickets, greenhousetalent.com. Samen met Radio 1.
2: Aluminium ramen en deuren kiezen is niet zo gemakkelijk. Laat je daarom begeleiden door een ervaren constructeur van Sapa.
3: Ontdek de persoonlijke aanpak van de Sapa Aluminium vakman. Aluminium, ramen, deuren en ook veranda's. Meer info op sapa.be. Sapa. Aluminium is ons vak.
4: Lap, daar staat je dan. Te wachten op de trein. Een half uur, of je weet zelfs 3 kwartier. En als je geen geduld hebt, dan duurt dat precies nog. Dan heb je echt iets luchtig nodig om jezelf bezig te houden.
5: Zoals je favoriete radio en een pak ontspannende podcasts op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
4: de max.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
9: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Zoals een vinyl tegel met handig kliksysteem aan €16,99. Of een keramisch parket voor maar €19,99 per vierkante meter.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Nu zondag extra open van 1 tot 6.
11: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
12: Elektriciteitsnet slipt stilaan dicht.
13: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
14: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
15: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
17: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
18: Oh, was dat?
17: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
18: Ik was nog niet klaar!
17: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
19: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
20: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Het blijft onrustig in Luik na het scholierenprotest. De politie moet ingrijpen met het waterkanon. Door een betere samenwerking tussen Vlaamse, Nederlandse en Duitse havens moeten we sterker staan tegen buitenlandse concurrentie. En Rusland ontkent dat er pest is uitgebroken na een incident in een labo. In het centrum van Luik is de situatie uit de hand gelopen. De politie moest tussen beiden komen omdat jongeren vernielingen aanrichtten. In Luik zijn 16 mensen opgepakt bij dat leerlingenprotest dat sinds vorige week aan de gang is. Ze protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Wim Schepens, jij bent in Luik. Hoe is het daar nu?
21: Wel, heel de dag door zijn scholieren in groepjes door het centrum getrokken. Lange tijd verliep dat relatief rustig, maar de afgelopen uren is het hier aan het Operaplein ontspoord. De scholieren die met pancartes door de straat liepen zijn hier ook niet meer te bespeuren. Wat we nu zien zijn vooral wat oudere jongeren, casseurs zeg maar, die bushokjes slopen en steps en deelfietsen in brand steken. De politie heeft zich lange tijd strategisch op een afstand gehouden. Af en toe zagen we wel hoe iemand uit de meute werd gehaald, allicht door agenten in burger. Maar zo net is hier ook een sproeiwagen verschenen die de meute heeft weggejaagd. Ondertussen worden de brandjes hier geblust en is het wachten tot de rust weerkeert. We vernemen dat de burgemeester van Luik vanavond zou beslissen of de scholen morgen gesloten blijven. Want morgen is er weer groot scholierenprotest in Frankrijk. En de vrees leeft dat de jongeren hier in Luik zou kunnen inspireren om de boel op stelte te zetten.
20: Dankjewel, Wim. En nog bij scholierenprotest in Wallonië zijn in Hanuit, vlakbij de grens met Limburg, 15 kinderen licht gewond geraakt toen vuurwerk terechtkwam op de speelplaats van een lagere school. Eén leerling is naar het ziekenhuis gebracht. En het protest in het Franstalig onderwijs heeft zich uitgebreid van Wallonië naar Brussel. In Elsene hebben leerlingen de toegang tot het Atheneum Charles Janssens geblokkeerd. Ze willen dat de hele week volhouden. De komende dagen worden nog meer protestacties verwacht aan Brusselse scholen. En ook in Frankrijk is het protest hevig en gewelddadig. Al dagenlang komen scholieren en studenten op straat tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Scholen blijven dicht en het protest draaide ook vandaag uit op rellen. Dat vertelt Steven de Kranen die het in Frankrijk volgt.
0: 413 middelbare scholen zijn dicht van in totaal 3700 in Frankrijk. Blokkades opgeworpen door scholieren en hier en daar opnieuw toch wel weer rellen. En ongeregeldheden met vooral dan extreem linkse activisten die zich mengen tussen die scholieren. Dus het geweld blijft. Bijvoorbeeld in Lens heeft er een 15-jarige scholier zijn hand kwijtgespeeld toen hij een flitsgranaat van de politie opraapte of tegen hem kreeg. Dat is nog niet duidelijk. Laat ons zeggen, dus opnieuw heel veel protest en op sommige plaatsen opnieuw gewelddadig.
20: De havens in Vlaanderen, Nederland en Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland gaan nog meer samenwerken, onder meer om onafhankelijker te worden in hun energievoorziening en beter te kunnen concurreren. De bevoegde ministers en havenbazen hebben daar een verklaring over ondertekend. En Linde Koman was daarbij.
2: De handtekeningen zijn gezet, de verdere samenwerking kan beginnen. De regio's Vlaanderen, Nederland en het Duitse Rijn- en Roergebied vormen samen de grootste haven- en industriezone van Europa. Maar de concurrentie van buiten Europa groeit en de energiebevoorrading staat onder druk. Dat wordt nu aangepakt, zegt Nederlands minister-president Rob Jetten.
22: We willen ervoor zorgen dat we in onze eigen havengebieden goede duurzame energie kunnen opwekken, groene waterstof kunnen maken en met gezamenlijke infrastructuur dat ook dan kunnen transporteren naar al die industriële gebieden in Nederland, België en Duitsland.
2: Er komen daarom meer pijpleidingen tussen de havens. En om meer investeerders aan te trekken, zal er ook op dezelfde manier omgegaan worden met Europese regels. Dat zegt Vlaams minister-president Matthias Diependaele.
23: We hebben nu afgesproken om te kijken van kunnen we die omzetting die beter op elkaar afstemmen, zodanig dat het voor mensen en bedrijven gemakkelijker is om die grenzen over te steken.
2: De havens vragen ook financiële steun van Europa.
20: Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wil digitaal seksueel geweld beter bespreekbaar maken met een opmerkelijke slogan: grappig tot jij zelf in je blootje staat. Uit onderzoek blijkt dat nauwelijks 3% van de slachtoffers van online seksueel geweld hulp zoekt. Het gaat dan bijvoorbeeld om seksueel getinte beelden die verspreid worden zonder toestemming. Het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen kan slachtoffers helpen om die beelden te verwijderen, zegt Sofie in je blootje staat. Uit onderzoek blijkt dat nauwelijks 3% van de slachtoffers van online seksueel geweld hulp zoekt. Het gaat dan bijvoorbeeld om seksueel getinte beelden die verspreid worden zonder toestemming. Het instituut

0: in een directe lijn waarmee we gewoon sneller kunnen reageren om bepaalde beelden van het net te halen.
1: Een man uit Brugge moet zich onder andere chemisch laten castreren nadat hij een meisje van 16 had verkracht en naaktbeelden van haar had verspreid. De man van 21 benaderde geregeld minderjarige meisjes via sociale media. Volgens de gerechtspsychiater is de man zwak begaafd en is de kans groot dat hij nieuwe feiten zal plegen. Daarom heeft de rechtbank hem veroordeeld tot 5 jaar gevangenis met voorwaarden. Hij moet zich chemisch laten castreren, wat betekent dat hij pillen moet nemen om zijn seksdrang weg te nemen. Hij mag ook geen contact meer zoeken met zijn slachtoffer. Op het assiseproces in Nijvel in Waals-Brabant vraagt de aanklager om Nicola Ulens schuldig te bevinden aan de moord op zijn stiefmoeder. Ulens is een vroegere agent van de staatsveiligheid en zoon van baron Ulens, de Schoten, de vroegere eigenaar van de Tiense suikerfabriek en de Weight Watchers. 3,5 jaar geleden schoot hij zijn stiefmoeder dood. Hij zelf zegt dat dat gebeurde in een moment van waanzin na jarenlange frustraties. Maar volgens de aanklager gaat het om een bewuste keuze en dus om moord. De jury doet wellicht morgen een uitspraak. De Russische gezondheidsautoriteiten ontkennen dat de dood van een laborante van een onderzoeksinstituut in de regio Irkutsk zou veroorzaakt zijn door een longpestvirus. Ze overleed aan een longontsteking, maar die zou dus niet zijn veroorzaakt door een dergelijk gevaarlijk virus, Peter de Kroebele.
2: Ja, dat is toch wat de Russen zeggen, dat er geen enkel verband is inderdaad tussen de dood van de 28-jarige laborante en het ongeluk. Dat gebeurde eind september bij het Onderzoeksinstituut voor Pestbestrijding in Irkutsk. Ze bracht toen per ongeluk een flesje waarin sporen van de longpestbacterie zouden hebben gezeten. Ze is enkele dagen later overleden door een longontsteking en er werd al snel een verband gelegd. Maar er is, ik citeer de autoriteiten, geen enkel verband tussen beide feiten. Maar het is wel zo dat intussen ongeveer 200 mensen die mogelijk contact hebben gehad met de laboranten onder medisch toezicht zijn gesteld of in isolatie zijn geplaatst. Ziekenhuizen en kraamklinieken in de regio hebben ook beperkingen ingevoerd. Dat is toch vreemd, dan kan je toch afvragen wat er nu werkelijk aan de hand is. Maar dus volgens de Russische autoriteiten niet.
1: Dank je, Peter. In de Zwarte Zee voor de kust van Roemenië zijn 2 bemanningsleden overleden bij een brand op een cargo-schip. Mogelijk werd dat schip geraakt door een drone, maar daarover is er geen zekerheid. De Roemeense kustwacht heeft ook 11 andere bemanningsleden gered van op het schip. De hele reddingsoperatie duurde een tijd. Het cargo-schip was onderweg met graan vanuit Oekraïne naar Italië. Vanavond nog licht bewolkt. Daarna wordt het vannacht opnieuw mistig, vooral in het westen en noordwesten. Morgenochtend blijft het lang grijs. Na de middag wisselend bewolkt en tot 23 graden. Woensdag start nog zonnig. Later meer wolken en regen vanaf de Franse grens. En vanaf donderdag frisser herfstweer met regen, buien en wind. We begonnen met het scholierenprotest in Luik, dat na de middag grimmiger is geworden. De jongeren komen op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs, maar een groep trekt door de stad rond en is gewelddadig. Meer op vrtnieuws.be.
3: Traag naar Antwerpen. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Laat ons daarmee beginnen. 40 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem richting Gent. 1 uur tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid door een ongeval. Daardoor ook traag naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. 1,5 uur maar liefst. En 25 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de E314 doorwerken bij Aarschot 50 minuten file rijden. Van Leuven naar Lummen vanaf Wilselen. En naar Brussel 10 minuten vanaf Tiel-Twingen. Op de buitenring rond Brussel, 1,5 uur filegolven tussen Sint-Sevens-Woluwe en Wemmel. Verder 10 minuten extra tussen Anderlecht en Ruisbroek. Op de binnenring verlies je 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. En op andere plaatsen zijn er lichte vertragingen.
4: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
5: Radio 1. De wereld vandaag.
3: En naar aanleiding van de sprekende getuigenis van federaal minister Vanessa Mats willen we het straks hier met een specialist hebben over clusterhoofdpijn. En de catwalk wenkt hier ook, want we hebben nog wat te vertellen over de recente show van Anne de Meulemeester. Heel blij dat u bij ons bent voor nog een uurtje De Wereld Vandaag.

0: Dat was Snow Patrol. Voor 5 uur hadden we hier in de wereld vandaag al een gesprek met Bjorn Misseeuw. Dat ging over die millimetersprint tussen Remco Evenepoel en Giulio Ciccone op het EK wielrennen. Misseeuw is zelf fotofinish operator en hij heeft ons uitgelegd hoe zo'n fotofinish tot stand komt. Maar Ciccone, die heeft nu zelf op zijn Instagram-account zijn twijfels geuit over het feit dat Remco Evenepoel als eerste over de streep gekomen zou zijn. Hij zegt dat hij zelf naar honderden beelden gekeken heeft en dat hij het gevoel heeft, daar is het gevoel van de coureur weer, dat hij eigenlijk als eerste over de finish kwam. Ciccone vraagt daarom nu dat hij het exacte beeld van de fotofinish te zien kan krijgen van het moment waarop hun wielen aan de vastgestelde finishlijn zijn. Hij wil dus nog een preciezer beeld krijgen. Want Ciccone kan er naar eigen zeggen geen vrede mee nemen dat hij op deze manier de Europese titel verloren heeft. Nu, voor alle duidelijkheid, volgens onze fotofinish operator Bjorn Misseeuw, niet Misseeuw, Misseeuw, was er absoluut niets mis met de fotofinish. En is Remco Evenepoel wel degelijk de rechtmatige winnaar? Maar we gaan dus moeten zien wat er nu van die vraag van Ciccone kan komen. En ons gesprek met Misseeuw, dat kan je herbeluisteren via VRT Max uiteraard.
1: Radio 1.
0: Na Vlaams minister-president Diependalen vorige week was het deze voormiddag de beurt aan Brussels minister-president Boris Dédies van de MR om zijn beleidsverklaring af te leggen in het parlement. Nadat ze een heel weekend in conclaaf hadden samengezeten, raakte de Brusselse regering het gisteravond eens over de begroting en er is een akkoord om het Brussels tekort terug te dringen van 1,6 miljard euro naar 719 miljoen euro. En ondertussen wil Dédies het Brussels gewest opnieuw op de kaart zetten als een plek waar het aangenaam wonen is.
2: Dames en heren, 8 maanden geleden zei ik u dat wij hier niet zijn om ons te verontschuldigen, omdat wij Brusselaars zijn. Daar ben ik niet van teruggekomen. Meer nog, ik geloof sterker dan ooit in dit gewest.
0: Nina Verhagen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij volgt de Brusselse politiek op onze redactie. Het Nederlands van Dédies, dat is er in elk geval al op vooruit gegaan, toch?
3: Mag ik mijn joker inzetten? Ik moet eerlijk zeggen dat ik verbaasd was over zijn Nederlands. Ik had het beter verwacht. Maar natuurlijk, ja, het blijft een halve Fransman die niet als kind is ondergedompeld in een tweede taal. Maar ik denk wel dat hij zich heel goed daarvan bewust is. Zoals verschillende Franstaligen trouwens, dat dit echt wel beter moet.
0: Ja, en dan dat tekort, hè, dat ze willen terugdringen naar ongeveer de helft van wat het was. De Brusselse regering wil vooral fors besparen op het ambtenarenapparaat.
3: Ja, dat is zo. Brussel heeft een gigantisch begrotingstekort, zowat 1,5 miljard euro vorig jaar, op een totaal van 8 miljard. Dat is echt buiten proportie, dat is bijna 20%. Daardoor moet het gewest ook 1,5 miljoen euro per dag betalen, alleen al aan schuldfinanciering. Hè, dus dat komt er elke dag bij. Aanvankelijk was het de bedoeling om dit jaar het tekort terug te brengen naar een kleine 960 miljoen, maar het is inderdaad ambitieuzer geworden. Het wordt een tekort van maar 720 miljoen. En dat zal, zoals je zelf zegt, vooral gebeuren door besparingen op de overheid zelf. Dus door personeels- en werkingsmiddelen te schrappen voor een totaal van ongeveer 120 miljoen. Door allerlei administraties samen te voegen. Brussel heeft er meer dan 20. Die worden samengebracht in 4 grote clusters. Mensen die met pensioen gaan worden niet meer vervangen. Ook verschillende agentschappen zullen het met minder geld moeten doen. Bijvoorbeeld Actiris, de tegenhanger van de VDAB in Brussel. Daar moeten ook tientallen miljoenen worden bespaard, terwijl natuurlijk Brussel een zeer groot probleem van werkloosheid heeft. Maar goed, het hele werkgelegenheidsbeleid daar moet dit jaar 40 miljoen minder kosten. En dit groeit aan tot een minder uitgave van 75 miljoen euro, minder in 2029. Dus ja, substantiële besparingen op alles wat de overheid zelf betreft.
0: Ja, maar ook bijvoorbeeld de MIVB, hè, zal het met minder middelen moeten doen voortaan.
3: Ja, inderdaad, de MIVB is de bestuursmaatschappij in Brussel. Dat is een enorm grote kostenpost. Hè. De tram, metro, bus. Ongeveer 1/4 van het Brusselse budget gaat naar de MIVB. En dat was ook een heel gevoelig punt in deze begrotingsdiscussie. Want de MIVB haalt maar een heel klein deel van zijn inkomsten uit de verkoop van tickets. Die tarieven liggen dan ook heel laag. Bijvoorbeeld studenten betalen maar 1 euro per maand. Als je niet Brusselaar bent, denk ik, geldt dat tot je 18e. Maar als als je Brusselaar bent, geldt dat tot je 24ste. Ook 65-plussers die in Brussel wonen betalen maar 1 euro per maand. Ja. Er was sprake van om dat te verhogen. De TIC, de tegenhanger van MIVB en de lijn in Wallonië, die heeft dat bijvoorbeeld beslist in haar begrotingsoverleg. Maar onder meer PS en Groen, die waren daar heel erg tegen. Dus er zal bespaard worden bij de MIVB, maar niet door hogere tarieven aan te rekenen. Die tarieven worden wel geïndexeerd volgende februari, maar meer niet. Bij de MIVB is te horen, bepaalde investeringen worden geschrapt of gespreid in de tijd, wat dat dan ook zal zijn.
0: Oké, okay. Ik wil er even een reactie bij halen. Meer bepaald een van de woordvoerder van premier De Wever, want op X twijfelt hij eraan of dit allemaal wel voldoende zal zijn, Nina, om de vele nieuwe uitgaven te compenseren, zoals bijvoorbeeld het verdubbelen van de woonpremie voor eigenaars die er zelf in wonen, het verlagen van de personenbelasting ook.
3: Ja, de Brusselse regering maakt zich inderdaad sterk dat de Brusselaars zelf de rekening niet zullen voelen, maar dus wel de Brusselse overheid. En inderdaad, voor een overheid die moet besparen, vallen deze maatregelen op. Die hogere woonpremie voor huiseigenaars die zelf in Brussel wonen, of de verlaging van de aanvullende personenbelasting met 1 procentpunt. Veel mensen vragen zich inderdaad af waar moet het geld daarvoor vandaan komen. Anderzijds moet ik zeggen, dit is iets wat je natuurlijk in elke begrotingsoefening ziet. Terugverdieneffecten, strijd tegen sociale en fiscale fraude, dat wordt meestal in grote budgetten ingeschreven in de begroting. Wat daar dan van komt, dat is iets anders. Hmm. Een begroting is uiteindelijk een voorspelling van de realiteit en die realiteit kan totaal anders gaan uitdraaien. Maar natuurlijk, het is zeker te begrijpen dat die kritiek in Brussel zwaarder weegt gezien de budgettaire toestand daar, want ja, die is compleet ontspoord.
0: En dus heb ik ook begrepen dat Boris Delies zelfs zijn eigen ambtswoning gaat verkopen, is dat juist?
3: Dat is zo, ik weet niet of je die woning kent. Het is een mooi pand op de Kleine Ring, nabij de Lambermont-straat. Het is iets wat veel geld zal moeten opbrengen. Het is een groot gebouw, een klassicistisch herenhuis, zo wordt het beschreven. Eigenlijk is het een complex, want het loopt dus van de Kleine Ring tot aan de achterkant het Warandepark. Dat is een toplocatie, nabij de Amerikaanse ambassade ook, met een binnentuin. Dus dat kan enkele tientallen miljoenen opleveren. En dit kan worden verkocht omdat de Brusselse regering eigenlijk een tweede zetel heeft. Enkele honderden meter verder, het BIP heet dat, Brussels Info Place. Ook niet slecht gelegen aan de Koningsstraat. Wellicht is het ook symbolisch, als de staat moet ontvetten, ja, dan moet ze ook zuiniger zijn op haar eigen patrimonium.
0: En het is, begrijp ik, dan een mooi optrekje dat dus wel iets zou kunnen opbrengen. Absoluut. Intussen heeft MR-voorzitter Boucher zich ook gemengd. Hij zegt dat zijn partij de voorziene middelen voor de Brusselse gewestelijke huisvesting niet vrij wil geven zolang de omstreden PS'er Mostefan nog aan het hoofd staat.
3: Inderdaad, Boucher is op werkbezoek in Armenië en van daaruit heeft hij dan toch zijn zegje gedaan over de begroting. Het gaat om zowat 130 miljoen euro die er eigenlijk vrij snel moet komen voor sociale huisvesting. Maar de MR verzet zich dus tegen de blijvende aanwezigheid van Lotfi Mostafa van de PS in die structuren. Ons magazine Pano, weet je nog, had aangetoond dat Mostefa zich zeer cliëntelistisch opstelde. De MR zegt, ja, deze achterkamertjespolitiek, dat moet stoppen en maakt daar dus een breekpunt van.
0: Ja, kan dat dan betekenen dat het akkoord nog op losse schroeven kan komen te staan?
3: Ik denk het niet. Als ik verschillende kabinetten contacteer, dan hoor ik daar toch niet spreken van een grote crisis. Wat ik wel hoor is, dat budget stond sowieso al ingeschreven in de begroting voor dit jaar, maar de voltallige ministerraad moet daar nog zijn fiat aan geven. Dus dat wordt wellicht weer een machtsstrijd tussen PS en MR. En hoe dat afloopt, daar zou ik opnieuw mijn joker voor willen inzetten.
0: Oké, okay, en sowieso is het ook nog wachten natuurlijk.
3: Absoluut.
0: Dat weten we. Op de federale regering, daar wordt premier De Wever volgende week dinsdag in het parlement verwacht. En tot dan gaan we het daar ook nog regelmatig en uitgebreid over hebben. En deze plaat hebben we niet toevallig klaargezet.

0: Take It With You van Queens of the Stone Age. En frontman Josh Homme die maakt met zijn band niet alleen goede muziek, maar hij toont zich ook graag op de catwalk. Het is te zeggen, daar gaan we toch vanuit, aangezien hij afgelopen weekend te zien was in de show van Anne de Meulemeester op de Modeweek in Parijs. Goedemiddag, Elskei Meulen.
1: Goedemiddag.
0: Hoofdredacteur van Knak Weekend en Feely. Een verrassing toch, plots Josh Homme die defileerde?
1: Een verrassing, ja. En vooral omdat hij niet aan het begin van de show kwam. Meestal is dat zo, als celebrities in een show zitten, dan worden ze ineens als eerste ingezet. Of soms als laatste, maar hij liep schijnbaar achterloos tussen een hele reeks modellen. Kwam hij ineens aanzetten, dus er was veel groezemoes op dat moment in de zaal, want niemand had het eigenlijk verwacht.
0: Ja, past dat in de show? Laat ik dat eens vragen.
1: Ja, achteraf bekeken 100%, want na de show kregen we dan de uitleg over wat de inspiratie was van de collectie van Stefano Calici, zo heet de creatief directeur van Anne de Meulemeester. En hij had een roadtrip gemaakt door LA, terwijl hij aan zijn collectie aan het werken was. En hij heeft die collectie gemaakt op de soundtrack van Caius, dat is de eerste band van Josh. Mm-hmm. En dus met die soundtrack heeft de collectie vorm gekregen en dus was het eigenlijk maar logisch dat Josh zou meelopen in de collectie die eigenlijk voor hem een beetje is gemaakt.
0: Dus er werd ook muziek gespeeld van hem wel tijdens de show?
1: Nee, Anne de Meulemeester heeft al een paar seizoenen een live performance en ook dit keer was er muziek. Maar die was niet van hem. Er waren twee mensen uit de jongere California goth-generatie. Er liep nog één iemand mee, Ethel Kane. Die liep ook mee. En dan is er Chelsea Wolfe, dat is een minder bekende naam. En die trad op tijdens het defilé. Maar het zit wel een beetje in diezelfde muzikale sfeer.
0: Ja, en Anne de Meulemeester zelf, die zat op de eerste rij. Maar welke rol speelt zij nog eigenlijk bij het merk?
1: Anne de Meulemeester en Galici hebben een close band. Ik denk dat ze hem echt helemaal zijn zin laat doen. Maar het is wel zo dat zij nog nauw betrokken is. Zij is bij de shows. Er zijn recentelijk een aantal winkelopeningen geweest waar zij altijd aanwezig is. Ze heeft ook net een boek uitgebracht dat onder heel veel belangstelling in Antwerpen in primeur is gegaan en waar zij ook signeersessies heeft gedaan. Dus ze is zeker nog betrokken bij het huis aan de Meulemeester. Ik denk bij het creatief proces van de collecties niet meer. Ik denk dat hij echt zijn ding kan doen. Maar je merkt dat er een nauwe band is tussen die twee. En de huidige creatief directeur is echt, hij leeft zijn droom, want hij is echt altijd al fan geweest van Anne de Meulemeester. Hij heeft haar leren kennen via Patti Smit, een van zijn muzikale idolen. En hij is speciaal voor Anne de Meulemeester naar Antwerpen verhuisd. En hij wilde altijd al voor haar in dat merk werken. Dus die mens heeft echt zijn droomjob te pakken.
0: En hij beslist dan ook wel of zo'n Josh Homme erbij komt of niet?
1: Ja, ik denk dat hij echt, de creatieve beslissingen liggen bij hem. Je voelt een enorm respect voor het DNA van Anne de Meulemeester. Hij gebruikt het DNA, de linten en de veren en de donkere romantiek. Maar hij voegt een jongere laag toe. Hij is zelf heel jong, hij is 30. Mm-hmm. En hij voegt dus bijvoorbeeld elementen als jeans toe en rafels en verwassen stoffen om die nieuwe generatie ook binnen te halen bij dat merk Anne de Meulemeester. En hij bouwt zo aan een hele jonge en nieuwe community voor het merk. En die is perfect complementair eigenlijk met de eerste community van Anne de Meulemeester zelf.
0: Oké, als we het wat ruimer bekijken. Ook actrice Olivia Colman heeft al haar opwachting gemaakt op de catwalk in Parijs. Dus het gebeurt wel, hè, dat modehuizen celebs opvoeren. Zijn dat meestal geslaagde keuzes?
1: Niet altijd. We moeten er denk ik niet flauw over doen. Het is ook voor een deel voor de aandacht. Zo'n celeb genereert kliks en mensen willen dat dan zien en daar wordt over gepraat. Zo'n Olivia Colman bij Miu Miu is nog verdedigbaar, want de collectie van Miu Miu ging over normal people en normal clothing. En dan is Olivia Colman geen model. En dat is heel duidelijk. Je hebt heel veel actrices die evengoed model zouden kunnen zijn. Zij is dat niet. Dus zij symboliseerde wel de thematiek van de collectie, maar het gaat toch ook om aandacht. En er zijn heel veel merken die ook bijvoorbeeld de Kardashians opvoeren. Daar is de link vaak met de collectie ver te zoeken en gaat het echt gewoon om een manier om die show bij het grote publiek te krijgen.
0: Maar daar moeten we dan op zich net iets minder wild over zijn. Misschien Elskei Meulen, hoofdredacteur van Knak Weekend en Feely. Dankjewel.
1: Fijne avond, dankjewel.
0: Dag.
1: Dag.
0: We vallen een beetje in herhaling, denk ik, de laatste dagen. Maar Sabine Haagdoorn, we mogen niet klagen. Hè? Die nieuwe week is ook weer sterk begonnen, volgens mij.
2: Zeker. 20 graden en meer. Aangenaam, zacht. Rustig ook. Wel met nevel en mist vanmorgen op vele plaatsen. En dat gaan we morgenochtend ook krijgen. Trouwens, in de loop van de nacht al redelijk snel worden er lage wolken gevormd. Mist over het noordwesten van het land. En vooral daar kan het zicht beperkt worden. Verspreide mist. En dat denk ik vooral aan West-Vlaanderen. Oost-Vlaanderen en Henegouwen. En in het zuidoosten van het land misschien lokaal. Dus morgen zitten we met dat ochtendgrijs voor grote delen van Vlaanderen. Dat gaat op sommige plaatsen en dan vooral voor die provincies die ik opnoemde traag verdwijnen. Misschien pas rond de middag of zelfs nog iets later. Uiteindelijk wordt het wel wisselend bewolkt voor een groot deel van Vlaanderen. En in het, ja, het noorden, het noordwesten kan het altijd wat langer blijven duren. Het zuiden van het land, het zuiden van Sambre en Maas, krijgen we meer zon, krijgen we mooie opklaringen. En daar kan het ook wat zachter worden. Toch ook hier in Brussel 20 graden. Of iets meer in het zuiden van het land tot 22, misschien 23 graden. En dan woensdag starten we opnieuw met de ochtendgrijs. Daarna kunnen we genieten van zon, maar het zal niet voor de hele dag zijn. Want in de loop van de namiddag verwachten we meer wolken. En dan tegen de late namiddag en avond gaat het regenen vanaf de Franse grens. Ook woensdagnacht regen. En die regen blijft nog wat slepen over het oosten van het land. Donderdag voormiddag, dat trekt dan weg richting Duitsland. Daarachter zitten nog een paar buien, maar zitten ook opklaringen. En vooral zit een lagere... Zit frissere lucht, dus krijgen we lagere temperaturen tot 14 of 15 graden. En dat is een groot verschil met vandaag en morgen. Het gaat ook harder waaien. En vrijdag zien we ook veel wolken passeren met wat lichte regen of motregen. Zaterdag starten we met regen en daarna volgen er nog een paar buien met enkele opklaringen ook. En dan zondag is de droge dag, of zo goed als droog voor zondag met geregeld wat opklaringen. En die temperaturen, ze blijven rond 14 of 15 graden. Dus die zachte dagen, die zijn er niet meer tussen.
0: Maar nu nog even genieten van dat zachtere weer. Ja. Dankjewel, Sabine.
3: Energie. Energie Rebellie.
0: Kopzorgen voor de automobilisten die op weg zijn naar Antwerpen via de E313. Want vanaf Massenhoven staat daar maar liefst 2 uur en een kwartier vertraging. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven ook naar Antwerpen 3 kwartier. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten. En dat is ook zo op de A12 vanaf Aartselaar. Op de Antwerpse ring richting Gent meer dan 1 uur erbij tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Zuid. Door een ongeval, de weg is er grotendeels versperd. Richting Nederland 40 minuten erbij tussen Sint-Annalie Kroever en Berchem. Op de E314 door werken bij Aarschot 50 minuten file rijden van Leuven naar Lummen vanaf Wilselen en naar Brussel, 10 minuten maar gelukkig, vanaf Tiel-Twingen. File rijden naar Brussel ook op de E429 vanaf Halle, 25 minuten daar. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel en op de binnenring verlies je 20 minuten tussen Eigenbrakel en Iteren.
4: De Radio 1-sessies.
5: Hey, Radio 1. Ik ben Zwangere Guy.
6: Ik ben Selassou.
7: En ik ben Gabriel Rios.
4: 3 curatoren met hun muzikale gasten.
8: Fuck it, ik weet amper waar ik nu nog sta.
4: 3 unieke concerten met een uitzonderlijke line-up. Van dinsdag 17 tot donderdag 19 november in Arenberg, Antwerpen. Tickets voor de Radio 1-sessies bij Radio 1 op VRT Max.
9: De hartslag van een nieuw tijdperk. De BMW i3.
10: Het leven begint in een stijlaarts badkamer.
11: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt een feest.
12: Allee, kom, schuif op. Ik kom mee vieren.
11: Oké. Okay.
10: Happy bathroom to you. Kom in nieuwe badkamer passen bij stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
13: Iedereen, 10%.

0: Ontdek alles over Stipit op catnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferencenperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
3: Peren.
2: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
3: Kom, we peren hem.
2: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Beste luisteraar, zonnepanelen en je stroom gaat vooral op het net.
7: Ja, ik betaal meer dan vroeger.
6: Dan heeft Enagreen slimme thuisbatterijen. Het teveel aan energie sla je op en gebruik je wanneer het rendeert.
7: Oh, dat moet ik hebben.
6: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar blijmetubatterij.be.
8: Enagreen.
6: Energie rebellie.
9: Ramen, deuren, veranda's.
10: Reiners Aluminium.
11: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reiners.be.
12: Radio 1.
13: De wereld vandaag. Met Gert Geen.

0: All You Need Is Love van The Beatles met aan het begin de Marseillaise. En straks, zo rond de 20:20, hoort u hier op Radio 1 de volledige versie. Net voor de aftrap zal dat zijn van Frankrijk-België in de Nations League. Sportza is er straks vanaf 8:00.
1: De wereld vandaag.
0: Al 9 jaar, zo lang leidt federaal minister Vanessa Mats aan clusterhoofdpijn. En in het laatste nieuws getuigt ze vandaag over haar aandoening, die door artsen beschreven wordt als een van de hevigste pijnen die een lichaam kan ervaren. Mats zegt: het voelt alsof er iemand een mes in mijn hoofd steekt, mijn oog eruit drukt en een ijzerdraad in mijn neus omhoog steekt. Het is herkenbaar, dat zegt ook Mick Verberne, die net als Mats leidt aan clusterhoofdpijn.
2: Als ik mijn pijn moet beschrijven, ik kan dat vergelijken met een breipriem bijvoorbeeld, die in uw neus gestoken wordt, helemaal naar uw oog en daar blijft prikken. En dan nog eens goed ronddraaien en dan blijft hij daar steken. En zo kan ik mijn pijn eigenlijk het beste beschrijven.
0: Aanvankelijk had Mick elke dag last van zo'n clusterhoofdpijn. Nu is dat met periodes.
2: Einde augustus begon ik opnieuw signalen te krijgen dat clusterhoofdpijn. Mijn oog begon weer terug wat naar binnen te trekken, te branden, naar beneden te vallen, mijn ooglid. En ik dacht: nee, er gaat maar één woord door u en dat is nee, ik wil dit niet.
0: Ja. Dat is duidelijk, hè. Mick is ook voorzitter trouwens van de patiëntenvereniging Hoofdstuk. En toen ze vandaag het verhaal van Mats op sociale media postte, kwam daar veel reactie op, zegt ze.
2: Op onze sociale media kanalen, toen ik het bericht gepost had van minister Mats, is dat eigenlijk niet zo supergoed onthaald, omdat mevrouw nog kan werken en dan zo'n topfunctie, maar het is niet zo goed bevallen bij de mensen die invaliderend zijn of die met extreme pijn. Het lijkt erop alsof dat iedereen nu toch ook wel zijn job moet blijven verder doen.
0: En bij sommige mensen lukt dat ook gewoon niet. Koen Pameleren, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: U bent kliniekhoofd neurologie in het UZ Gent. Minister Mats en Mieke Verberne hebben het allebei over die stekende pijn. Ze hebben het eigenlijk heel duidelijk omschreven wat het is. Maar is het een veel voorkomende beschrijving? Klinkt zeer herkenbaar wat u hier net gehoord hebt.
3: Ja, de beschrijving is zeer herkenbaar. En zoals je hoorde in de 2 interviews of in het interview, is dat het vaak als een soort pijn die van buitenaf is wordt beschreven. Een mes, naalden, priemen, een hete pook. Migrainepatiënten beschrijven hun pijn echt anders, meer diffuus, moeilijker lokaliseerbaar. Dus alleen al de beschrijving van de pijn kan al echt een hint zijn voor de diagnose van clusterhoofdpijn.
0: Ja, hoe ontstaat die pijn eigenlijk?
3: Clusterhoofdpijn is een hersenaandoening, dat is belangrijk. Migraine is dat ook, niet de bloedvaten. Het is een hersenaandoening waar ook wel een stuk een genetische factor, een aanleg, een rol speelt. We hebben daar wat onderzoek over, maar dat heeft nog niet veel opgeleverd praktisch. Het is geen ziekte van de hersenen. Als je een scan maakt van de hersenen, is die scan normaal. Men spreekt in de vaktaal van een disorder, geen disease, geen ziekte, maar een stoornis in de werking. Dus het zit op het niveau van de functie van de hersenen. Mm-hmm. En onderzoek eigenlijk heeft uitgewezen dat het een specifieke zone in de hersenen is die als een soort generator voor die aanvallen gaat optreden. En die noemen we de hypothalamus. Een kleine zone, 2 gram hersenen, waar heel veel samenkomt. Zowel biologische klok, pijncircuits, emotionele circuits, ook het autonoom zenuwstelsel, zoals we dat noemen. Dat is echt een schakelstation en het is precies daar dat de aanvallen eigenlijk gegenereerd worden.
0: Ja, u hebt het een paar keer gehad over migraine. Komt de combinatie vaak voor? Is er een verband?
3: Er is, voor zover we nu weten, geen verband. In dat genetische onderzoek is er een kleine overlap met migraine, maar meer verschillen dan dat er eigenlijk een beetje overlap is.
0: Worden beide soms verward bij het stellen van een diagnose?
3: Oh, zeer vaak. Hè.
0: Ja?
3: Dus ik heb zelf, toen ik begon 20 jaar geleden met de hoofdpijnraadpleging hier, een keer een onderzoek gedaan bij 100 patiënten. De gemiddelde tijd voor een diagnose was 44 maanden. En de meest frequente misdiagnose was net migraine. Nu, bij patiënten zoals Miek Verbrenne, die ik ook ken, okay, en de minister, die, ja, dat zijn dames. En bij dames komt sowieso migraine al frequent voor. Hè? Dus dat kan tot 18% van de vrouwen zijn. Dus men moet ook opletten voor dubbeldiagnoses. En dat men de twee herkent en ook als dusdanig apart behandelt.
0: Is er iets wat die clusterhoofdpijn kan uitlokken? Weten we daar iets over?
3: We weten als mensen in een actieve periode zitten dat bijvoorbeeld alcohol een aanval kan uitlokken of dutten overdag bijvoorbeeld, maar vergis u niet, dat heeft daar in essentie niks mee te maken. Het is een proces dat te maken heeft met fluctuaties in de hersenen. Vandaar de naam clusterhoofdpijn komt eigenlijk van de observatie dat de meeste van die patiënten die een wat men noemt episodische vorm hebben, 2 tot 12 weken aan een stuk last hebben en dan verdwijnt het. Dat is trouwens denk ik wat je uit het verhaal van Miek kon afleiden. Daarentegen, ja, de minister behoort tot die groep die dan echt een chronische vorm heeft, waarbij dat episodische patroon eigenlijk niet meer aanwezig is of niet duidelijk aanwezig is.
0: Ja. De minister kan er nog mee werken. Ik begrijp uit de getuigenis van mevrouw Verbrenne dat dat soms ook gewoon onmogelijk is. Wat met de behandeling?
3: Maar ik denk dat dat samenhangt met hoe succesvol dat een behandeling voor iemand is. Er zijn zowel aanvalsbehandelingen, er zijn injecties voor, zuurstof, zoals ik lees in het artikel over de minister. Nee. Als je geluk hebt, dan gaan die aanvalsbehandelingen je aanval binnen de 15 minuten stoppen. Daarnaast zijn er preventieve behandelingen. Die hebben dan als doel dat je aanvallen verdwijnen of grotendeels verdwijnen. Ook dat, nou, daar is geen garantiebewijs bij. Dus de impact die het zal hebben op een persoon zal natuurlijk een stuk afhangen ook van hoe vlot dat die aandoening zich laat behandelen.
0: Als je het eenmaal gehad hebt, is dat dan eigenlijk voor de rest van je leven?
3: Nee, dat is gelukkig een beetje licht aan de horizon. Eigenlijk de prognose van clusterhoofdpijn in essentie is goed. Mensen worden oud zonder clusterhoofdpijn. De meeste patiënten begint het ergens tussen de leeftijd van 20 en 50. Ik las dat de minister het sinds de leeftijd van 44 jaar heeft. Er zijn minder gegevens over hoe het dan uitdooft, maar ik kan u uit ervaring spreken. We volgen hier een 900-tal clusterpatiënten. Als je naar die leeftijdsverdeling kijkt, gelukkig verdwijnt het met ouder worden. Ik zei altijd aan patiënten wel, ja, we kunnen daar ook niet op zitten wachten. Dus we gaan proberen van de levenskwaliteit zo goed mogelijk te maken.
0: Oké, belangrijk wel denk ik om die clusterhoofdpijn en de symptomen daarvan een beetje meer bekend te maken. U hebt daarbij geholpen zo net. Dank daarvoor Koen Pameleer, kliniekhoofd neurologie in het UZ. UZ Gent, dank u wel.
3: Dank u, Willeke.
1: De wereld vandaag.

0: Leuk, van een grote komeet en twee mensen eindigen, dat doen we in Oekraïne, want daar willen ze de rechten van de Hongaarse minderheid in het land beter beschermen. En daarvoor is nieuwe wetgeving ingediend in het parlement en dat kan belangrijk zijn ook voor de gesprekken over het EU-lidmaatschap van Oekraïne. Pauline Lambert van onze buitenlandredactie, goedenavond.
1: Dag Gert. Hey.
0: Wie zijn die Hongaarse Oekraïners precies?
1: Ja, dat is de etnisch Hongaarse minderheid in Oekraïne. Het zijn zo'n 100.000 mensen en die wonen in Transkarpatië. Dat is een moeilijke naam voor een regio. Helemaal in het westen van Oekraïne, tegen de huidige Hongaarse grens. Dus voor de oorlog in Oekraïne zo, ja, is losgebarsten in 2022 waren het er meer. Maar nu dus rond de 100.000. En dat deel was vroeger die regio voor de Eerste Wereldoorlog, was die deel van Hongarije. Maar Hongarije stond in de Eerste Wereldoorlog aan de verliezende kant, heeft dan grondgebied moeten opgeven en dat stukje grond is daarna dus deel geworden van Tsjechoslowakije. Daarna is het ook nog deel geweest van de Sovjet-Unie en toen die dus uiteenviel, is het ja, uiteindelijk lid geworden van het hedendaagse Oekraïne. En trouwens, om dezelfde reden van en verschuivende grenzen zijn er trouwens ook veel Hongaarse minderheden in andere buurlanden van Hongarije. Dus het is geen unieke situatie.
0: Nee, maar waarom ligt bijvoorbeeld, want zo begrijp ik het, hun taal en het onderwijs ook zo gevoelig in Oekraïne?
1: Ja, het probleem is dat in Oekraïne Oekraïens de enige officiële staatstaal is. En dat is dus de enige taal die mag gebruikt worden in onderwijs, media en administratie bijvoorbeeld. En dat is ooit ingevoerd vooral om de invloed van het Russisch in Oekraïne aan banden te leggen. Maar ja, deze situatie is al langer een probleem in de relaties tussen Hongarije en Oekraïne, omdat ja, door die wetgeving ook de Hongaarse minderheid dus geen onderwijs meer kan volgen in eigen taal bijvoorbeeld. En dat is dan volgens de Hongaarse overheid weer discriminerend, zou van die Hongaarse burgers een soort tweederangsburgers maken in Oekraïne. Mm-hmm. En de vorige Hongaarse premier Orbán heeft daar ja, een heel groot agendapunt, een heel groot probleem van gemaakt en heeft daardoor onder andere ook de toetredingsgesprekken van Oekraïne met de EU dus geblokkeerd. Sinds april is er, zoals je weet, een nieuwe regering in Hongarije onder leiding van premier Péter Magyar. Maar ja, die wil ook wel dat dit probleem opgelost wordt.
0: En hoe zit dat met die EU-onderhandelingen?
1: Ja, Orbán heeft dus de rechten van die Hongaarse minderheid gebruikt om de toetredingsgesprekken met de EU te blokkeren. Al heeft hij daar ook wel meerdere redenen voor genoemd om die gesprekken een halt toe te roepen. Het werd ook een tijdje gebruikt door Orbán als pasmunt om voor Hongarije geblokkeerd Europees geld vrij te krijgen. Maar in juni heeft de regering van Péter Magyar wel een akkoord gesloten met de Oekraïners over die minderheid. Er zou ja, versoepeling komen, verbetering van die rechten. En dan heeft Hongarije zijn veto opgeheven en zijn de gesprekken over een aantal hoofdstukken gestart met Europa. Ja, die toetredingsgesprekken met de Europese Unie die worden onderverdeeld in hoofdstukken en thema's. Dat gebeurt niet allemaal tegelijk. Dat is ook zo voor andere landen. Dus voor Oekraïne zijn er dan een paar hoofdstukken geopend. Maar dan vond Hongarije deze zomer dan toch weer dat de vooruitgang van die rechten van de Hongaarse minderheid te traag ging. En hebben ze opnieuw de opening van twee nieuwe onderhandelingshoofdstukken geblokkeerd. En als het Oekraïnse parlement dus nu die wet, die nieuwe wet aanneemt, om die ja, rechten weer te verbeteren, dan zouden ze die ja, onderhandelingen weer wel laten doen.
0: En wat staat er precies in die wet?
1: Ja, het zou een eerste versoepeling zijn van die onderwijswetten voor minderheden, waardoor dus alvast onderwijs weer beschikbaar zou worden voor Hongaren in het Hongaars. Maar er zijn nog andere dingen ja, die dan opgelost zouden moeten worden. Bijvoorbeeld de taal van administratie, taal van media. Dat zit er nog niet in.
0: Oké, en Pauline, als dit nu gestemd wordt, zal de relatie tussen de twee landen dan echt gaan verbeteren? Of blijft er dan toch nog altijd wat wantrouwen over?
1: Het zou zeker een stap in de goede richting zijn, dat wel. Want er is wel al ook verbetering gekomen in de relatie tussen Hongarije en Oekraïne sinds Orbán niet meer aan de macht is. De nieuwe regering van Péter Magyar die zoekt veel minder de confrontatie op met Oekraïne, is minder vijandig. Terwijl Orbán ja, die had van Oekraïne echt dé vijand voor Hongarije gemaakt. Dat in zijn verkiezingscampagne ook een heel schrikbeeld opgehangen van hoe Oekraïne-Hongarije mee in de oorlog zou kunnen sleuren. En ja, dat anti-Oekraïnse sentiment is nog altijd aanwezig in de samenleving. En Magyar probeert daar dus ook wel voorzichtig mee om te springen. Hij staat op zijn strepen over die minderheidsrechten en hij wil bijvoorbeeld ook geen wapenleveringen doen aan Oekraïne. Maar het lijkt er wel meer op dat hij echt een oplossing wil vinden voor dit probleem, voor die minderheidsrechten. Mm-hmm. Maar dat hij dat probleem ja, niet gebruikt om zijn eigen politieke achterban mee op te hitsen, zoals Orbán deed.
0: Oké, zullen de rechten van de Hongaarse minderheid in Oekraïne binnenkort beter beschermd zijn? Wat zijn daar dan de eventuele politieke gevolgen van? Ook daar is ons gesprek over gegaan. Pauline Lambert van onze buitenlandredactie, dank daarvoor. Jij mocht op deze manier meteen de wereld vandaag afsluiten. En ja, goed, wie wat wil inhalen, kan zoals altijd terecht op VRT Max. Dat weet u. En dat gaat dan van de Spaanse premier Sanchez, die nieuwe verkiezingen uitgeschreven heeft. Daar zijn we mee begonnen. Tot de clusterhoofdpijn waar we het net nog over hadden. Heel fijne avond nog bij Radio 1.
2: Drie bijzondere concerten in het Depot in Leuven. 30 oktober, de betoverende folk van Camille Camille. 18 november, de scene met een nieuwe stem, Sip van der Ploeg. En 16 januari, de West Coast Pop van Young Gun Silver Fox. Tickets, hetdepot.be. Samen met Radio 1.
3: Vanavond op VRT1.
4: Als je dat hier allemaal bekijkt, jongens, dan begrijpt het toch, Filip, dat ze in het volkslied Andorra de maagd van de Pyreneeën noemen. Dan moet ik je kijken. Wat een ongeschonden landschap.
3: Op VRT1 gaat dwars door de Pyreneeën, door het bijzondere Andorra. Op VRT Canvas in de docu-reeks Red Kite nadert het einde van de evacuatie. En op VRT Max kan je nu de true crime-reeks Devil in Disguise ontdekken. Alvast veel kijkplezier.
5: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
6: Sluit je ogen, adem in, denk aan 50 medewerkers. 50 treintickets, vergeten bonnetjes, foute kilometervergoedingen, payrollcorrecties van mij, die lunchbonnetjes van Mark. Adem uit. Laat Embrella dat maar doen.
7: Embrella automatiseert het mobiliteitsbudget volledig en bespaart HR tot 11 uur stress per maand.
6: Namaste.
7: Embrella. Het mobiliteitsbudget zo geregeld. Ontdek meer op jouwmobiliteitsbudget.be.
8: Kop
9: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
10: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
9: is wie er mag rijden. Yes, munt!
10: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
11: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
12: Hoe hoort het rusthuis, mijn thuis?
13: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
14: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
16: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
17: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
16: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
18: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
16: Doen we wel. Argenta.
19: Zo simpel kan het zijn.
20: Wat leert de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië ons? Waarom is de Nobelprijs zowel het hoogste dat je als mens kan bereiken? En hoe betrouwbaar is de fotofinish? Dat is Voer voor het Kwartier. Zometeen.

0: Alles begint bij luisteren.
1: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Ries van Impen. Het was de hele dag onrustig in Luik na het scholierenprotest. De politie moest ingrijpen met het waterkanon. Door een betere samenwerking tussen Vlaamse, Nederlandse en Duitse havens moeten we sterker staan tegen buitenlandse concurrentie. En Rusland ontkent dat er pest is uitgebroken na een incident in een labo. In het centrum van Luik is de situatie vanmiddag uit de hand gelopen. De politie moest tussen beiden komen omdat jongeren vernielingen aanrichtten. In Luik zijn 16 mensen opgepakt bij dat leerlingenprotest dat sinds vorige week aan de gang is. Ze protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Wim Schepens vanuit Luik met de verslag van de dag.
2: De dag begon met tumult aan wat schoolpoorten, maar de rust was daar snel weer gekeerd. Intussen waren enkele honderden scholieren aan een optocht begonnen door het centrum, op de voet gevolgd door de politie. Kort na de middag strandde de optocht op het plein voor de opera. En daar liep de situatie uit de hand. Jongeren vernielden bushokjes en staken deelsteps in brand. De politie trad bij momenten hardhandig op. Deze scholieren getuigt hoe ze, toen ze een agent aansprak, bijna slaag kreeg met de matrak en traangas in haar ogen gespoten kreeg.
3: J'ai voulu poser une question à une partie de la police. Il a voulu me frapper avec sa matraque. Après, j'étais soi-disant trop près, ils m'ont gazé dans les yeux.
2: Intussen is het plein hier zo goed als leeggelopen, al hangen er nog wel wat groepjes jongeren rond die duidelijk nog energie te over hebben en ook nog over flink wat vuurwerk blijken te beschikken. Het is nu afwachten wat er morgen gaat gebeuren.
1: De burgemeester van Luik zou vanavond beslissen of de scholen morgen dicht blijven. Morgen is er een grote scholierenactie in Frankrijk. En de vrees bestaat dat die actie de scholieren in Luik zou inspireren om zelf massaal op straat te gaan. En nog bij scholierenprotesten in Wallonië zijn in Hanuit, vlakbij de grens met Limburg, 15 kinderen licht gewond geraakt toen vuurwerk terecht kwam op de speelplaats van een lagere school. 1 leerling is naar het ziekenhuis gebracht. En het protest in het Franstalig onderwijs heeft zich uitgebreid van Wallonië naar Brussel. In Elsene hebben leerlingen de toegang tot het Atheneum Charles Janssens geblokkeerd. Ze willen dat de hele week volhouden. De komende dagen worden nog meer protestacties verwacht aan Brusselse scholen. En ook in Frankrijk is het protest hevig en gewelddadig. Al dagenlang komen scholieren en studenten op straat tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Scholen blijven dicht en het protest draaide ook vandaag uit op rellen. Dat vertelt Steven de Kranen die het in Frankrijk volgt.
4: 413 middelbare scholen zijn dicht van in totaal 3700 in Frankrijk. Blokkades opgeworpen door scholieren en hier en daar opnieuw toch wel weer rellen. En ongeregeldheden met vooral dan extreem linkse activisten die zich mengen tussen die scholieren. Dus het geweld blijft. Bijvoorbeeld in Lens heeft er een 15-jarige scholier zijn hand kwijtgespeeld toen hij een flitsgranaat van de politie opraapte of tegen hem kreeg, dat is nog niet duidelijk. Laat ons zeggen, dus opnieuw heel veel protest en op sommige plaatsen opnieuw gewelddadig.
1: De havens in Vlaanderen, Nederland en Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland gaan nog meer samenwerken, onder meer om onafhankelijker te worden in hun energievoorziening en beter te kunnen concurreren. De bevoegde ministers en havenbazen hebben daar een verklaring over ondertekend. Linde Koeman was erbij.
5: De handtekeningen zijn gezet, de verdere samenwerking kan beginnen. De regio's Vlaanderen, Nederland en het Duitse Rijn- en Roergebied vormen samen de grootste haven- en industriezone van Europa. Maar de concurrentie van buiten Europa groeit en de energiebevoorrading staat onder druk. Dat wordt nu aangepakt, zegt Nederlands minister-president Rob Jette.
6: We willen ervoor zorgen dat we in onze eigen havengebieden goede duurzame energie kunnen opwekken, groene waterstof kunnen maken en met gezamenlijke infrastructuur dat ook dan kunnen transporteren naar al die industriële gebieden in Nederland, België en Duitsland.
5: Er komen daarom meer pijpleidingen tussen de havens. En om meer investeerders aan te trekken, zal er ook op dezelfde manier omgegaan worden met Europese regels. Dat zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
7: We hebben nu afgesproken om te kijken van kunnen we die omzetting die beter op elkaar afstemmen zodat het voor mensen en bedrijven gemakkelijker is om die grenzen over te steken.
5: De havens vragen ook financiële steun van Europa.
1: Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wil digitaal seksueel geweld beter bespreekbaar maken met een opmerkelijke slogan: grappig tot jij zelf in je blootje staat. Uit onderzoek blijkt dat nauwelijks 3% van de slachtoffers van online seksueel geweld hulp zoekt. Het gaat dan bijvoorbeeld om seksueel getinte beelden die verspreid worden zonder toestemming. Er zijn dus veel meer slachtoffers dan de cijfers van de meldingen laten uitschijnen, zegt Sophie Roeland van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen.
0: We gaan ervan uit dat mensen het gewoon zelf niet weten dat ze er slachtoffer van zijn, tot als iemand hen er attent op heeft gemaakt. Maar heel veel mensen weten ook nog steeds niet dat het strafbaar is om zo'n beelden door te sturen zonder toestemming. Dus dat draagt ertoe bij dat er zeker meer gevallen zijn dan dat er officiële meldingen van zijn.
1: Een man uit Brugge moet zich onder
0: zijn, tot als iemand hen er attent op heeft gemaakt. Maar heel veel mensen weten ook nog steeds niet dat het strafbaar is om zo'n beelden door te sturen zonder toestemming. Dus dat draagt ertoe bij dat er zeker meer gevallen zijn.

0: Daarom heeft de rechtbank hem veroordeeld tot 5 jaar gevangenis met voorwaarden. Hij moet zich chemisch laten castreren, wat betekent dat hij medicatie moet nemen om zijn seksdrang weg te nemen. Hij mag ook geen contact meer zoeken met zijn slachtoffer. Op een assiseproces in Nijvel in Waals-Brabant vraagt de aanklager om Nicola Ulens schuldig te bevinden aan de moord op zijn stiefmoeder. Ulens is een vroegere agent van de staatsveiligheid en de zoon van baron Ulens de Schoten, de vroegere eigenaar van de Tiense suikerfabriek en de Weight Watchers. 3,5 jaar geleden schoot hij zijn stiefmoeder dood. Hij zelf zegt dat dat gebeurde in een moment van waanzin na jarenlange frustraties. Maar volgens de aanklager gaat het om een bewuste keuze en dus om moord. De jury doet wellicht morgen een uitspraak. De Russische gezondheidsautoriteiten ontkennen dat de dood van een laborante van een onderzoeksinstituut in de regio Irkutsk zou veroorzaakt zijn door het longpestvirus. Ze overleed aan een longontsteking. Dat werd gelinkt aan een dergelijk gevaarlijk virus. Maar dat klopt dus niet, Peter de Kroebele.
1: Dat is toch wat de Russen zeggen, dat er geen enkel verband is inderdaad tussen de dood van de 28-jarige laborante en het ongeluk. Dat gebeurde eind september bij het onderzoeksinstituut voor pestbestrijding in de regio Irkutsk in Siberië. Ze brak toen per ongeluk een flesje waarin sporen van de longpestbacterie zaten. En ze is enkele dagen later overleden door een longontsteking. En er werd al snel een verband gelegd, hè, maar er is, ik citeer de autoriteiten, geen enkel verband tussen beide feiten. De oorzaak van de longontsteking is onbekend. Het is wel zo dat intussen ongeveer 200 mensen die mogelijk contact hebben gehad met de laboranten onder medisch toezicht zijn gesteld of in isolatie zijn geplaatst. En ook hebben ziekenhuizen en kraamklinieken in de regio beperkingen ingevoerd. Dat is toch allemaal vreemd. Dus kan je toch afvragen wat er nu werkelijk aan de hand is. Maar dus, volgens de Russische autoriteiten, helemaal niets.
0: Dankjewel, Peter. Vanavond nog licht bewolkt. Daarna wordt het vannacht opnieuw mistig, vooral in het westen en noordwesten. Morgenochtend blijft het lang grijs. Na de middag wisselend bewolkt en dan tot 23 graden. Woensdag start nog zonnig. Later komen er meer wolken en regen vanaf de Franse grens. En vanaf donderdag krijgen we fris herfstweer met regenbuien en wind. We begonnen met het scholierenprotest in Luik, dat na de middag grimmiger is geworden. De jongeren komen op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Maar een groep trok de stad rond en was gewelddadig. Meer op vrtnieuws.be.
2: 192 kilometer file op de weg. Erg traag naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. 1 uur en 45 minuten erbij. Op de E34 vanaf Oelichem is het 30 minuten extra. Op de A12 vanaf Aartselaar 10 minuten. Op de E17 in Destelbergen nog vertragen door een ongeval. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 45 minuten. En op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten erbij. Op de Antwerpse ring richting Gent 30 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid door een eerder ongeval. Richting Nederland 30 minuten erbij tussen Sint-Anna en Groever en Berchem. Op de E314 door werken bij Aarschot nog 50 minuten file rijden van Leuven naar Lummen vanaf Holsbeek en ook naar Brussel 15 minuten vanaf Tieltwingen. File rijden nog naar Brussel op de E429 vanaf Halle 25 minuten erbij. Op de buitenring rond Brussel bijna 1 uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring verlies je 15 minuten tussen Eigenbrakel en Ytre. Verder 30 minuten extra tussen Dilbeek en Jette door een kettingbotsing op de linkerrijstrook. Maak er zeker ook een reddingsstrook. En op het knooppunt Zwijnaarden, voor wie van de E40 komt en de E17 naar Kortrijk op wil, is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Op andere plaatsen zijn er lichte vertragingen.
3: Bolsonaro dus, en niet Lula.
4: 47% van de stemmen, denk ik. Natuurlijk, Lula da Silva is een 80-jarige man ook. Hè.
5: Matthias die wil na zijn live in het journaal van 1 uur even aan de lijn komen.
6: Dag, Lode.
7: Wat onthouden we van de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen?
8: Het is de Nobelprijzenweek.
9: Welcome to Nobel Forum for the announcement of this year's Nobel Prize.
4: Ik weet totaal niet hoe we daar ooit geraakt zijn dat die prijs meer aanzien krijgt dan een andere wetenschappelijke prijs.
10: Er zijn er vele waar we nog nooit van gehoord hebben, ja. Waarschijnlijk.
7: Waarom is de Nobelprijs het hoogste dat je kan bereiken?
11: Is het Evenepoel of Ciccone? Ik weet het niet.
4: Hebben jullie de finishfoto van Remco Evenepoel gezien gisteren?
11: We moeten de finishfoto afwachten.
5: Hoe deden ze dat dan in de jaren 80? Was dat dan een jury of zo die een beetje met een natte vinger besliste?
12: Dat was gewoon handarbeid, gewoon kijken met het blote oog.
7: En hoe betrouwbaar is de finishfoto? Ook hier worden de prijzen aan de meet.

0: uitgereikt en die ligt nog een kwartier voor ons. Ik ben Lode Roels, welkom. Uitzinnige supporters van Flavio Bolsonaro gisteravond in de straten van São Paulo. Hun kandidaat won de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië. Hij behaalde 47% van de stemmen. Even verder bij de aanhangers van huidig president Lula da Silva een heel ander geluid. Teleurstelling en ongeloof daar. Da Silva strandde op 45%.
1: Muitas vezes inesperado.
0: Geen van beiden haalde een absolute meerderheid. En dus komt er binnen 3 weken een tweede ronde tussen Bolsonaro en da Silva. Ja, en als je nu denkt, die naam Bolsonaro die zegt me wel iets, ja, dat kan kloppen. Want de vader van Flavio Bolsonaro is Jair.
2: Jair Bolsonaro was president van Brazilië van begin 2019 tot eind 2022. Hij verloor toen de verkiezingen van de linkse oud-president da Silva.
3: In september 2025 werd Bolsonaro veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar.
4: Bolsonaro was found guilty of attempting to use military force to overturn an election and plotting to assassinate a political rival.
0: Collega Matthias Tuyls is in Brazilië.
5: Hallo.
0: Na de eerste ronde bleven heel wat vragen over. Ik legde er 4 voor aan Matthias. Hoe verklaar je de winst van Flavio Bolsonaro?
6: Wel, ik denk dat de ideeën van Bolsonaro meer inzetten op veiligheid, een spijkerharde aanpak van de criminaliteit en toch ook wel ja, de economie waarvan hij vindt dat Lula daar te weinig op heeft ingezet, dat het beter kan met de koopkracht van de Brazilianen. Ik denk dat dat toch wel thema's zijn die hij heel hard benadrukt en die gewoon resoneren bij heel veel Brazilianen. Dat zijn de dagelijkse dingen waar de gemiddelde Braziliaan mee bezig is.
0: Zijn de mensen Lula da Silva misschien beu?
6: Ja, Lula die is natuurlijk al jaren aan de macht. Hij zou gaan voor zijn 4e ambtstermijn. Vernieuwing kan je dat natuurlijk niet noemen. Nu, de helft van Brazilië is altijd pro-Lula geweest, maar de andere helft ziet hem nog altijd als een soort van labrau, zoals ze dat hier noemen. Een dief die nooit een comeback had mogen maken. Dus ja, je hebt eigenlijk 2 heel grote kampen. Je kan de Braziliaanse politiek eigenlijk een beetje vergelijken met het supporteren voor een voetbalploeg, wat er ook gebeurt. Je blijft gewoon al achter je team staan. En dat is een beetje wat er gebeurt.
0: Hoe doet Brazilië het momenteel?
6: Wel, als het bijvoorbeeld gaat over de ontbossing in het Amazone, die is spectaculair teruggedrongen door Lula. Maar voor veel Brazilianen, vooral bijvoorbeeld hier in de grote steden zoals São Paulo, is dat een ongelooflijke ver van een dead show. Die is meer met de economie bezig. En ja, er zijn meer Brazilianen dan ooit aan het werk, maar toch schort er wat aan de koopkracht van die Brazilianen. Veel gezinnen hebben schulden opgebouwd, dus dat is iets waar de rechterzijde aan appelleert. En dan heb je ook nog dat onveiligheidsgevoel, criminaliteit in de steden, recht pleit voor een spijkerharde aanpak. En ja, daar hebben veel Brazilianen oor naar.
0: En wat wordt het in de tweede ronde?
6: Dat wordt heel moeilijk voor Lula wellicht, omdat nu de stemmen van de overige kandidaten van die andere partijen, die zullen moeten verdeeld worden. Maar dat gaat allemaal om conservatieve rechtse partijen, ook vaak anti-arbeiderspartijen, de partijen van Lula. En dat betekent dat je er toch mag van uitgaan dat de meerderheid van die stemmen, dat die richting Bolsonaro gaan gaan, ook in die tweede ronde en niet richting Lula. Maar Lula die houdt nog een slag om de arm, om het zo te zeggen. Als je weet dat miljoenen Brazilianen, 20 à 30 miljoen, dat die gisteren niet zijn komen opdagen voor de stembusgang, dus niet zijn komen stemmen, ja, dan ziet Lula daar nog een enorm potentieel is. En je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat vandaag de eerste dag is van een nieuwe campagne waarin Lula misschien nog eens zijn trucendoos zal bovenhalen. Want als hij 1 ding al in het verleden bewezen heeft, is het dat hij een enorme overlever is.
0: Er zijn van die dagen waarop ik sommige collega's zie binnenkomen met een brede glimlach. Mentaal aan het klappieken als een enthousiaste zeehond. En vandaag was dat
7: Koen Wouters, wetenschapsjournalist bij VRT Nieuws.
0: En hij heeft een goede reden om er zo bij te lopen.
7: Ah, de Nobelprijzen. Vandaag geneeskunde, morgen fysica en overmorgen chemie. En dan ook nog een paar voor ons wetenschapsjournalisten minder belangrijke, zoals daar zijn literatuur en de vrede. Het is altijd een beetje dubbel dat ik daar naar kijk. Ik weet, straks om 11:30 of om 12:00 gaat er een soort rutschbaan open waarvoor we vertrokken zijn. Ja.
0: Het woord is eruit. De Nobelprijzen. Een topweek is het voor Koen en voor zijn collega Helene.
8: Prioriteit is het zelf begrijpen in de mate van het mogelijke en
5: vaak zoeken wij ook wel een beetje een metafoor. Vorig jaar was het bijvoorbeeld de rem op het immuunsysteem hebben we gebruikt als beeld om uit te leggen wat er ontdekt was, zonder te complexe vaktermen te gebruiken.
0: Die Nobelprijzen bestaan al meer dan een eeuw en ze verliezen nog altijd niets van hun status.
8: Als een Belg een heel belangrijke prijs wint, dan zeggen we...
9: Heeft een prijs gewonnen.
8: Zowat de Nobelprijs.
10: Ja. Ah, ja?
0: Maar omgekeerd doen we dat nooit.
11: Mias van de Vrede eigenlijk. Ja.
0: Ondertussen zijn vandaag de gouden kaas voor de geneeskunde alweer uitgereikt. De Amerikaanse neuroloog Karl Deisserot en de Duitse biofysici Peter Hegeman en Georg Nagel kregen een telefoontje uit Stockholm voor hun onderzoek naar de optogenetica. Maar goed, terug naar de status van die Nobelprijs. En daarvoor bel ik met iemand met een bijzondere interesse in Nobelprijzen.
12: Gustave Cornelis en ik werk aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen. Wetenschapsfilosoof, zo zou ik me het best beschrijven.
0: En Gustave kent de spelregels.
12: Goh ja, Nobel Alfa Nobel heeft daar in de tijd een tekst over geschreven, wat hij wou en wat hij niet wou. Bijvoorbeeld filosofen mogen dat niet krijgen en wiskundigen ook niet. Die moeten maar elders geld vangen. En dan komt het er eigenlijk op neer dat mensen worden voorgedragen aan een comité. En dat comité zet dan een soort van ranking op. Hè? En dan moeten nog een paar dingen afgetoetst worden. De bedoeling was van wetenschap te promoten. Dus ook wel heel breed bekend te maken. En ja, dat is hem wel gelukt. Maar dat ligt wel een gewicht op de keuze die men moet maken. Maar nu is het bijna een populariteitspol. Hè? Want wie kent wie? Ja, het begint zo meer en meer een beetje op, misschien een beetje denigrerend, een Eurosongfestival te lijken. Hè? Want het zit de politieke aspecten aan. Het is diegene die het minste kent, die haalt het dan wel. Zo van die dingen. Het moet trendy zijn, het moet breed zijn.
0: Ah, een songfestival zelfs. Dat had ik niet verwacht. Maar toch een songfestival met oude winnaars dan. En een prijs van 1 miljoen.
12: Zelfs als je als ouderen die prijs krijgt, hoeft dat niet op je bankrekening, je persoonlijke bankrekening te verschijnen. Je mag het in principe doen wat je wil. Maar dan kun je dat wel geven aan verder onderzoek. Hè.
0: In ieder geval zitten de grote universiteiten deze week ook streepjes te trekken.
12: Oh ja, als je die rankings ziet, hè, de universiteiten en onderzoeksinstituten, die krijgen nummertjes en dan krijg je zo de beste universiteit. En het zijn telkens diezelfde die met die prijzen gaan lopen. Een van die factoren is het aantal laureaten dat een universiteit heeft voor de Nobelprijs. Dus een universiteit die heel veel Nobelprijswinnaars kan optekenen onder het zij afgestudeerde, het zij professoren, onderzoekers, die stijgen in die ranking.
0: En als ik de erelijst bekijk, dan ziet ook Sophie Straat, denk ik toch, vooral witte oude mannen.
12: Al die Nobelprijswinnaars moeten achteraan in de zaal gaan zitten. Maar niet vergeten, Marie Curie heeft er ook eentje gehad. Hè. Als ik niet vergis, was ze zelfs de eerste. Maar het blijft je kunt op je twee handen tellen. Dat heeft tijd nodig, want je moet al heel wat gepresteerd hebben. Je moet een heel groot netwerk hebben voordat je natuurlijk daar geraakt. Maar er is verandering. Meer dames in de aula die doorstromen, die onderzoeksgelden binnenrijven. Dus er is wetenschap op komst.
0: Ja, het kan altijd beter. Dat zal elke Nobelprijswinnaar ook zeggen, denk ik. Maar toch, de prijs bereikt zijn doel.
12: Het mooie is dan, als je dan een Nobelprijs wint, dan kom je in de kranten. Je komt ook op de websites, wordt heel mooi dat onderzoek uitgelegd. Dus het is ook wetenschapspopularisering. En ik zou het een belangrijk fenomeen noemen.
13: Die koning neemt afstand, kan Evenepoel hem nog remonteren.
0: Het was nagelbijten in vele huiskamers gisteren.
13: Het is die koning die gaat winnen, denk ik.
0: Want op het EK wielrennen in Slovenië leek het goud uit de handen van Remco Evenepoel te glippen.
13: Ciccone wordt Europees kampioen. Of is daar nog een streepje bij Evenepoel? Kan hij er nog langs? Jumpt hij nog?
0: En toen gingen twee fietsen zowat gelijktijdig de meet over.
13: Is het Evenepoel of Ciccone? Ik weet het niet, maar ik denk dat Evenepoel is. We moeten de finishfoto afwachten. Geen van beiden die zijn hand in de lucht steekt. Niemand die het weet.
0: Maar die finishfoto wist het wel.
14: And we're being told now that the European champion is Remco.
0: Ja. Remco Evenepoel bleek sneller, maar het scheelde geen haar.
10: We spreken waarschijnlijk over maximaal 4 mm en wellicht zal het verschil eerder 3 mm geweest zijn. Want we spreken hier over 28 honderdduizendsten van een seconde. Dan kan je qua uitdrukking zeker spreken over het scheelde maar een haartje.
0: Dit is Sportza-commentator Renaat Schotten. En hij heeft een bijzondere link met die finishfoto.
10: Mijn vader heeft decennia lang de finishfoto verzorgd in de West-Vlaamse wedstrijden. En dat ging van kleinere kermiskoersen tot klassieken zoals Gent-Wevelgem, Kuurne, Brussel-Kuurne. Ik ben heel vaak meegeweest en heb vaak gezien hoe het te werk ging in weliswaar analoge tijden.
0: De uitgelezen man dus om de fotofinish tegen het licht te houden.
10: Een finishfoto, dat is geen gewone foto. De camera kijkt via de lens naar een flinterdunne lijn die exact op de finish is geprojecteerd en maakt daar duizenden beeldjes per seconde van. En al die beelden per seconde die worden naast elkaar geplakt tot één beeld, waardoor fietsers en de fietsen zelf soms vervormd lijken, zoals gisteren ook. En wie met de voorkant van zijn voorband als eerste die lijn raakt, die wint.
0: Nu levert die technologie soms wel gekke beelden op. Misschien viel het je ook op, maar op de finishfoto van gisteren lijkt Ciccone op een kinderfietsje te rijden.
10: Dat heeft alles te maken met het verplichte perspectief waar de camera op gemonteerd wordt. Er zijn richtlijnen die zeggen dat de camera 2 meter boven de finish moet geposteerd worden.
0: En de finishfoto gaat al een tijdje mee.
10: De digitale technologie is uiteraard recent en die blijft maar evolueren. Maar de analoge techniek, ja, die gaat al een heel eind in de tijd terug. Mijn vader is daarmee begonnen in de jaren 80 en hij was zeker niet de eerste. Toen mijn pa op een koers kwam, hij had een bestelwagen met een platform daarop. Hij zette zijn bestelwagen ter hoogte van de streep, plooide een indrukwekkende driepikkel, een Longines-camera uit, zwaar geval, en positioneerde dat met het blote oog op waar de streep hoort te zijn. Dat werd ontwikkeld ter plekke en de koerscommissaris kwam dan door een klein visietoestelletje kijken naar die finishfoto en dicteerde dan de nummers en volgorde en zo werd de uitslag opgemaakt.
0: Maar intussen zijn we veel verder. En volgens Renaat is de finishfoto vandaag de meest betrouwbare manier om de winnaar te bepalen.
10: Maar ik denk dat het systeem van vandaag de perfectie benadert. Ze kunnen meten tot op een tienduizendste van een seconde, een honderdduizendste zelf. Ja, je kan dat systeem eigenlijk niet veel beter maken. En tot spijt van wie het benijdt, er zijn vaak complottheorieën ook nu weer. Het was toch Ciccone en ik zie geen verschil en je moet ze exequo plaatsen. En voor al die mensen heb ik maar één vaststelling. De fotofinish heeft altijd gelijk, want de fotofinish bepaalt als toestel waar de lijn getrokken wordt. En op basis van die lijn heb je altijd een winnaar. En daarvoor dient het systeem ook.
0: En de finishfoto schreef al enkele keren koersgeschiedenis.
10: Een van de meest legendarische voorbeelden van het Belgisch perspectief is ongetwijfeld Parijs-Roubaix 1990. Steve Bauer leek het te halen, maar Eddy Plankaert won toch.
14: Eddy Plankaert, ik denk dat je mij bijna een hartinfarct bezorgd hebt in die laatste ronde. Het was ongelooflijk.
15: Er was gespannen, ik zag de finish die liggen. Dus ik heb gespurt, ik heb gegymd, ik had alles gegeven en ik wist niet zeker dat ik gewonnen was. En het was heel net.
10: Er is een Gent-Wevelgem geweest in 1994, een millimeter sprint tussen Wilfried Peters en Franco Ballerini. En dat is toevallig eentje gemaakt door mijn vader. En ik kon daar ook amper met het blote oog zien wie er won. Maar het was gelukkig voor ons Belgen, de Vlaming, Wilfried Peters, die dan die Gent-Wevelgem won. Nog meer recent hebben we Amstel Gold Race 2021 gezien. De legendarische finish tussen Wout van Aert en Tom Pidcock.
16: En Van Aert begint van ver, van heel, heel ver. Maar daar komt Pidcock alweer. En komt hij erover? Oh, Pidcock of Van Aert. Ik laat het aan de finishfoto over.
10: Tom Pidcock denkt nog altijd dat hij die koers gewonnen heeft op een of andere manier. Maar ja, de finishfoto heeft hem glansrijk ongelijk.
0: En ook de aankomst van gisteren plaatst Renaat vanaf nu in dat iconische lijstje.
10: Als ik Remco Evenepoel was, ik zou hem uitvergroten en ergens in een kamer ophangen. Want ja, als je daarmee je reeks kampioenentrui kan vervolledigen, dan is dat spijker op de kop. En voor mij het ultiem bewijs van de schoonheid van de koers.
0: Onze drie nieuwsverhalen van vandaag zijn intussen allemaal netjes binnen. En daar moest geen foto aan te pas komen. Morgen is de beurt aan Katrien. Tot later.
17: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
18: Elektriciteitsnet slipt stilaan dicht.
19: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
20: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
21: Go, go, go naar Impermo.
1: Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
21: Tegels, natuursteen, parket, in thermo.

0: Ontdek alles over Stipit op getnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Gaan met die banaan.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, zei, ons nieuwe appartement is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh nee!
4: Oei, wat is er?
5: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
4: Oei?
5: Ja, wat nu?
4: Ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
7: Radio 1. Voorproevers. Met Bent van Looy.
8: Hier bij Voorproevers, welkom trouwens, duikelen we dagelijks in de wonderenwereld van straffe non-fictieverhalen. We kijken documentaires, luisteren onvermoeibaar naar podcasts, lezen stapels boeken en soms ook een strip. Ada, de graphic novel van Michael Olbrechts, neemt ons mee naar een onherbergzaam eiland in Alaska, Wrangel Island, waar ijsberen, poolvossen en zeeolifanten opeens opgeschrikt worden door een expeditieteam met dollardings in de oren.

0: Het was R.E.M. en Wanderlust. Michael Olbrecht, welkom in Voorproevers. Jij gooit ons onmiddellijk in de actie in de eerste platen van je strip. Prachtig getekend trouwens. We zien een ijsbeer op Wrangel Island. Waar is dat ergens?
1: Voor de kust van Siberië in de noordelijke IJszee. Mm-hmm. Zeer afgelegen en zeer koud.
0: Ja, ijsberen, altijd op zoek naar een hapje, een zeehond misschien. Maar hij stuit op iets heel anders, of moet ik iemand anders zeggen?
1: Hij stuit op Ada Blackjack, mm-hmm. Een jonge Inuitvrouw die daar verzeild is geraakt en die even hard schrikt als de ijsbeer zelf.
0: Ja, zij is een Inuitvrouw die opgegroeid is buiten de Inuitgemeenschap.
1: Ja, doorheen het boek leer we haar beter kennen en leert de lezer onder andere iets over haar jeugd, mm-hmm. en de traumatische ervaring die ze heeft samen met haar zus. Wordt ze onderschept terwijl ze haar vader, haar zieke vader, naar het ziekenhuis probeert te brengen, mm-hmm. op een slee. En daarna, wanneer die vader overlijdt, komt ze terecht in een weeshuis waar ze eigenlijk alle Inuit eigenschappen uit de meisjes wil halen.
0: Ja, dat was toen een ding, hè?
1: Ja, blijkbaar een doel om ze te, zo Amerikaans mogelijk te maken.
0: Te beschaven, zo gezegd.
1: Exact.
0: Ja, ja. Ada Blackjack heeft echt bestaan.
1: Ja, inderdaad. Ik heb me gebaseerd op waar gebeurde feiten. Die zot genoeg waren om een boek van 200 pagina's uit te puren.
0: Waar kom je zo'n verhaal dan op het spoor?
1: Ja, ik ben al ondertussen 10 jaar ongeveer strips aan het maken. Dus mijn voelsprieten staan altijd aan, ja, voor gekke anekdotes, interessante verhalen, personages. Die kun je tegenkomen op de trein, bij wijze van spreken, maar evengoed in de geschiedenis.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Dus ik ben gestoten op een foto van Ada, geloof ik, samen met een kat op een pooleiland. En voor mij was dat al direct het begin van een verhaal.
0: Ja, want zowel Ada als die kat komen in je boek. Dat kan dan een heel verhaal doen ontploffen, zo één beeld.
1: Ja, ontploffen nog net niet. Dat wordt dan een kiem voor een verhaal. Maar vanaf dat ik me dan meer daarin ga verdiepen en er komen nog andere personages bij. En ik leerde dan over de expeditie waar Ada dan mee is gegaan. En hoe waanzinnig die is verlopen en hoe slecht die was opgezet. Dan ben ik echt beginnen denken van oké, dit is een boek.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Dat verhaal van Ada, dan ga je verder spitten. Hoe? Ga je naar bibliotheken? Ga je op het internet?
1: Bibliotheken zou heel romantisch zijn en ik zou het liever zo doen. Maar tegenwoordig,
0: ik zie het zo voor me.
1: Ja, tegenwoordig is dat wel veel sneller en gemakkelijker via het internet. En via het internet kon ik bijvoorbeeld ook de dagboeken van Ada raadplegen.
0: Mm-hmm.
1: Kon ik foto's vinden en dan zit je redelijk snel gesteld, zal ik zeggen, qua documentatie.
0: En dan kom je terecht bij een bijzonder figuur. Een schurk, zou je kunnen zeggen. Zo voer jij hem een beetje op. Vilhjalmur Stefansson.
1: Ja, en dat is dus een echte stripfiguur die je eigenlijk als tekenaar of als schrijver zomaar kunt oprapen en in je boek kunt gooien.
0: Omschrijf hem eens.
1: Een megalomane man die eigenlijk alleen maar bezig is met zijn eigen ego en zijn eigen reputatie van succesvolle poolreiziger in de verf te zetten. Die houdt zich op in het circuit van lezingen en boekenverkoop. Meer nog dan het echte poolreizen zelf.
0: Over welke periode spreken we nu?
1: Dit is dus 1920. In 1921 vertrekt deze expeditie, waar Ada dus mee meegaat. Maar er zijn dus ook nog eerdere expedities geweest met onder andere die Stefansson.
0: Ja.
1: Die falikant zijn afgelopen, maar die hij dan altijd met zijn praatjes en helemaal recht kan praten. En
0: ja, hij is een soort Barnum-figuur, een soort reclameman. Een iemand op zoek naar roem en geld.
1: Ja, en zelfs meer als dat, nog een goeroe voor de jonge avonturiers, die toen dus nog gewoon met heel veel waren. Jonge mannen die op zoek waren naar een hoger doel, mm-hmm. of naar avontuur.
0: En dat was in de jaren 20 een ding, de Noordpool.
1: Ja, Stefansson ging er een beetje prat op dat hij de laatste onbewoonde eilanden ging kunnen claimen. Dus dat is een beetje, ja... Wat mij interesseerde in die periode is dat dat de laatste echte avonturenverhalen zijn die je daar nog kunt tegenkomen. Wat Stefansson aantrok in specifiek de Pooleilanden was natuurlijk geld. En dat wou hij verdienen door daar bijvoorbeeld een luchthaven te maken waarmee je over de Noordpool kon reizen. Of rendierkwekerijen, berenjacht.
2: Eigenlijk heel actueel, want dat gebied is op dit ogenblik ook zeer gegeerd door bepaalde
1: geldbeluste
2: megalomane mensen.
1: Ja. Ik moet zeggen, toen het nieuws kwam van Trump en Groenland, dat ik, dit is het perfecte moment om mijn boek uit te brengen. Maar tegen dat het boek dan af was, was er alweer van alles anders aan de hand. En denkt nu zelfs niemand meer aan Groenland. Maar...
2: Ja, dat komt alweer terug. Hoor.
1: Ja, waarschijnlijk.
2: Stefansson gaat inderdaad het soort het circuit af, lezingen geven over de ongekende mogelijkheden van dit nog onontdekte territorium. En hij gaat er ook mensen voor ronselen.
1: Ja, en dan komt hij dus bij die jonge gasten terecht, want dat is een van de aspecten die dit verhaal eigenlijk zo schrijnend maken. Het gaat hier echt over hele jonge mensen die eigenlijk totaal onvoorbereid op dat eiland worden achtergelaten. En dat zijn dan jongens van tussen de 20 en de 28 jaar.
2: Avonturiers
1: die met hem eerst mee zijn op tour, zal ik zeggen. Die hem bijstaan met de dia's en de plaatjes te laten zien, boeken verkopen. En zij zeggen, ja, we hebben genoeg van dit saaie tourleven. We willen het echte werk. Ja. En Stefansson hoort dat dan maar heel graag aan. En kan hun dus overtuigen om naar Wrangell Island te gaan, terwijl heel veel mensen hun afraden onderweg en hen gek verklaren.
2: Een eerdere expeditie liep rampzalig af, zei dat was met het schip de Carluk. Wat gebeurde daar?
1: Ja, dat is eigenlijk het waanzinnige, is dat die Carluk dus vast kwam te zitten in het ijs, met Stefansson aan boord en nog een ander personage dat later meegaat op de expeditie. En die hebben dus al te voet over de sneeuw en het ijs een weg gebaand naar Wrangell Island en daar al maandenlang vastgezeten. Terwijl Stefansson hun eigenlijk in de steek heeft gelaten. En het rare is dus dat die mensen dan eindelijk van Wrangell Island af zijn geraakt en dan enkele jaren later toch iets in hun hoofd krijgen en terug op avontuur willen.
2: Maar er zijn ook mensen achtergebleven.
1: Ja, inderdaad. En een van de eerste dingen die de mannen doen als ze aankomen is ook het kerkhof bezoeken van de gesneuvelde van de Carluk.
2: Die ramp met die Carluk, was dat in die tijd een bekende ramp? Was dat wereldnieuws?
1: Ik denk dat dat wel vaker voorkwam, eerlijk gezegd. In die periode van mensen die op avontuur trokken, ja, heel vaak liep het fout af. Je hebt ook heel veel gelijkaardige verhalen aan dat van Ada. Maar wat haar verhaal uniek maakt, en ik ga natuurlijk niet alles vertellen van hoe het boek eindigt, maar wat haar verhaal uniek maakt, is dat zij eigenlijk als enigste Inuit totaal overgeleverd was aan natuurelementen.
2: Ja, hoe Ada in contact komt met die expeditie, daar moeten we het straks even over hebben. Eerst nog even over die expeditie zelf. De bedoeling was om land te claimen voor de Engelsen. Was dat toen nog niet Russisch?
1: Maar de Russen keken daar volgens Stefansson dus helemaal niet naar om. En hij beweert zelfs dat ze niet wisten dat het eiland bestond. En hij is een Canadees, Stefansson. En door daar een Canadees heen te sturen en de Britse vlag te laten hijsen, vond hij het een heel goed idee om het te claimen voor de Britten. Later blijkt dan echter dat de Britten helemaal niet op de hoogte zijn van de plannen.
2: Alaska is later gekocht door de Verenigde Staten voor een kleine som. Waarom denk je dat de Russen toch niet zo gebrand waren op dat gebied?
1: Ja, ik denk op dit moment is het nog altijd een redelijk ongebruikt eiland, zal ik zeggen. Het is niet zo gelijk. Het is niet zo nuttig als dat Stefansson het voorstelde. Dus de Russen waren er eerder als prestige project hebben ze dat aangevat en hebben ze eigenlijk de claim laten vervallen en omdat de Britten totaal niet geïnteresseerd waren, is dat eigenlijk redelijk geruisloos gepasseerd.
2: Even terug naar Ada, die inderdaad is opgevoed in een weeshuis, zogezegd beschaafd is om als een Amerikaanse door het leven te gaan en haar Inuit-cultuur af te leren, zeg maar. Wij ontmoeten haar terwijl ze alweer door een vreselijke gebeurtenis gaat. Ze brengt haar zoon naar een klooster, naar een geestelijke, ze staat hem af.
1: Ja, en dat is het tragische. De geschiedenis herhaalt zich. Hè. Dus zij is op dat moment 22 jaar. En zij heeft een zoon uit een huwelijk wat helemaal fout is gelopen. Een agressieve man. Die haar de naam Blackjack ook heeft gegeven.
2: Juist.
1: Maar zij zit totaal aan de grond. Zij woont in Nome, een klein stadje, een mijnwerkersstadje in Alaska, waar heel veel goudzoekers zijn en waar een heel agressieve, verstikkende sfeer hangt. Mm-hmm. Dat is iets wat ik heel graag in de tekeningen en in het boek wou doen voelen. En zij loopt er helemaal in verloren en ze moet haar zoon dus eigenlijk ook, net zoals zij zelf naar een weeshuis is gebracht, moet ze haar zoon ook onderbrengen in een weeshuis. En ze belooft, ik ga geld verdienen en ik haal u hier weg. Ik ga u naar een goed ziekenhuis in Seattle brengen.
2: Maar hoe kan een vrouw in dat soort hard klimaat geld verdienen?
1: Ja, heel veel mensen zijn dan bang dat zo'n kwetsbare jonge vrouw en dan in de prostitutie terechtkomt of in loesje zaken moet handelen. Maar door een contact met de lokale sheriff, waar zij ook een geschiedenis mee heeft, die eigenlijk de enige man in Nome die het echt goed met haar voor heeft, en die zegt, er zijn altijd mensen op zoek naar goede Inuit met de skills om te naaien, te koken. Zou je niet eens meegaan naar zo'n expeditie? Daar is eigenlijk grof geld mee te verdienen.
2: Ah ja, en zij wordt dan als een soort expert op het terrein ingehuurd door die expeditie van Stefans.
1: En dat is dus het grote misverstand.
2: Ja.
1: Zij stemt dan in met het idee, ja, er gaan heel veel Inuit mee. Ik ga maar één klein radertje in het grote geheel zijn. Maar dan blijkt snel, één keer als ze vertrokken zijn op het schip, dat zij de enige is.
2: En sowieso is de expeditie bijzonder klein, bijzonder schaars bemand. 4 mannen.
1: Ja.
2: Wie zijn zij?
1: Dat zijn dus die jonge gasten die Stefansson heeft geronseld. 3 daarvan. En 1 extra Canadees die hij eigenlijk gewoon nodig heeft om de Britse vlag te kunnen hijsen. En die 3 anderen denken aanvankelijk, dat is toch niet nodig, want Stefansson is een Canadees.
2: Mm-hmm.
1: Maar dan blijkt dat Stefansson helemaal niet meegaat op de expeditie.
2: En waarom was Ada de enige Inuit die meeging?
1: Omdat onder de Inuit had Stefansson dus al een reputatie. En ik denk breder dan dat. De blanke man die de Inuit maar gewoon meepakt op expeditie en als soort van slaaf of als huisdier meepakt. In die periode denk ik dat al begon te leven van, wij willen dit niet meer. Mm-hmm. Er zijn andere manieren om eervoller geld te verdienen.
2: Mm-hmm. Dan worden ze inderdaad afgezet op dat onherbergzame eiland. En het eerste wat ze doen is het eiland claimen, inderdaad in naam van Groot-Brittannië. Zonder medeweten trouwens van Groot-Brittannië. Dat vond ik wel frappant.
1: Ja, en dat weten zij natuurlijk ook niet. Dus zij denken dat heel de wereld hun als helden zal ontvangen. En vooral dan de Britten. Maar we weten dan door een uitstapje in het verhaal dat Stefansson eigenlijk nog volop fondsen aan het werven is. En zelfs veel verder nog altijd de Britten moet overtuigen van het nut van Wrangel Island.
2: Ja, een soort van mes op de keel strategie.
1: Ja, van er zitten al mensen die hebben aangetoond dat het leefbaar is daar.
2: Mm-hmm.
1: Terwijl ondertussen zijn die daar gewoon aan het verhongeren.
2: Hoe reageren die gezanten van de Britse regering op dat mes op de keel?
1: Die zijn vooral bang dat er een soort ruzie zal ontstaan met de Russen. We gaan de Russische beer toch niet poken. Met een stok voor een eilandje waar eigenlijk niemand weet van heeft dat het bestaat. Dus die willen niet. Die
2: willen er niets mee te maken hebben, willen niets met het eiland te maken hebben en sturen bij gevolg ook geen geld.
1: Nee. En zonder geld geen reddingsactie. En zo blijft onze expeditie met Ada en Victoria en de 4 jongens maar wachten en wachten en wachten. En ze zien eigenlijk de maanden voorbij komen.
2: Het is ook de tijd zonder radiocontact of zonder enig contact met de bewoonde wereld.
1: Ja, zeker daar. Het is het einde van de wereld.
2: Is de expeditie, zijn die leden zich bewust van het feit dat ze er alleen voor staan?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Vanuit de bronnen kun je wel hier en daar lezen van hier beginnen ze ja, het verdachte vinden dat het wel zo lang duurt. En natuurlijk, als ze één keer nog eens de winter ingaan, voor de tweede keer, dan is het wel duidelijk van, oké, ze zijn ons vergeten, of niemand geeft een moer om wat wij eraan doen zijn. Mm-hmm.
2: Ja, je schetst heel mooi in je strip hoe tergend traag de tijd vooruit gaat. Als je daar zit, wat hadden die eigenlijk te doen?
1: Ja, dat was dus een van de uitdagingen voor deze strip. Je hebt een groot verhaal. En hetgene wat zo erg is voor de protagonisten, is eigenlijk die traag voorbij glijdende tijd.
2: En de voortdurende duisternis ook.
1: Duisternis. En dat was dus de uitdaging om dat visueel interessant te houden. En dan heb ik dat eigenlijk redelijk in korte stukken opgeknipt. Ja. Maand per maand heb ik eigenlijk een anekdote uit die maand getoond. Mm-hmm.
2: Het leven zoals het is op een pooleiland.
1: Ja.
2: Dat is dan jagen op ijsberen, voor voedsel voornamelijk.
1: Ja, ijsberen, vogels, mm-hmm. maar alles valt eigenlijk tegen. Dus er zijn ook veel minder dieren dan dat ze aanvankelijk in Stefansons en boeken hadden gelezen. Want Stefanson verkoopt dus boeken waarin hij zegt, je kunt perfect overleven in de wildernis van het noorden. Ja.
2: Mm-hmm.
1: Maar in de praktijk blijkt dat dus natuurlijk niet zo makkelijk.
2: En zeker als je geen ervaring hebt met jagen.
1: Zeker als je maar één Inuit bij hebt die nog nooit een speer of een geweer heeft vastgehaald of nog nooit een ijsbeer gevild.
2: Wat ik niet wist, is dat de lever van een ijsbeer dodelijk kan zijn.
1: Ja, daar komen ze ook op een pijnlijke manier achter, ja.
2: Ja.
1: Dat wist ik ook niet, maar dat is dus de documentatie die ik dan opzoek.
2: Ja.
1: Van hoe gaat het dan juist in zijn werk als je een ijsbeer hebt geschoten? Wat moet je dan doen en wat moet je dan vooral niet doen?
2: Ja. De lever zou ik niet met uitjes bakken.
1: Nee, deze is dat afgeraden.
2: Oké, heel goed, dat neem ik mee. Zo maanden in een soort tent of een hutje zitten, dat is niet makkelijk. Dat leidt dan tot cabin fever of, zoals jij het in je boek noemt, de hysteria siberiana. In de lokale taal Pibloktok, als ik me niet vergis.
1: Pibloktok, ja.
2: Pibloktok. Wat is dat?
1: Dat is dus een soort een versie van cabin fever, maar dan specifieker nog gelinkt aan de eindeloze, zwarte, donkere winters in het Poolgebied.
2: Ja.
1: En dat is ook iets wat ik eigenlijk in het verhaal wat ik tegenkwam in de bronnen last van. Ada had last van depressies en waanbeelden en die begon wartaal uit te slaan.
2: Dat is wat er dan gebeurt.
1: Dat is wat er dan gebeurt. En dan ben ik gaan opzoeken van wat kan dat zijn. En dan las ik over die hysteria siberiana. En dat is dus specifiek ook nog eens voor vrouwelijke Inuit. Dus een heel specifieke aandoening. Door gewoon onderprikkeld te zijn eigenlijk. Dus
2: mm-hmm.
1: Het is donker. Het is koud, er gebeurt niks. Uw rol in de groep wordt genegeerd bijna.
2: Mm-hmm.
1: En met het resultaat dat Ada in haar nachtjapon, bij wijze van spreken, naar buiten loopt midden in de nacht. Omdat ze denkt,
2: is gevaarlijk ook.
1: Omdat ze denkt dat ze haar zoon ziet in de vorm van een poolvos. En zo. Dus
2: ja.
1: Visueel is dat interessant voor
2: mij. Ja, zeker. Het zijn prachtige pagina's. Zou het ook kunnen dat het iets te maken heeft met een gebrek aan vitamine, aan voedselstof?
1: Ja, tuurlijk. Maar dat is... Dat is eerder dan de scheurbuik. En
2: die trouwens ook aan bod
1: die
2: komt.
1: Die natuurlijk ook verschillende expeditieleden treft.
2: Met name één lid, Knight, wordt daar zwaar door getroffen.
1: Ja, dus dat is inderdaad een gebrek aan vitamine C en gewoon te weinig eten.
2: Michael, vertel, wat gebeurt er als we scheurbuik hebben? Want bij mij is het alweer een tijdje geleden.
1: Als je dus alleen maar beschuiten eet en niks anders, dan krijg je dus bloedend tandvlees en je vermagert heel fel. Je huid komt vol vlekken te zitten en je raakt uiteindelijk je bed niet meer uit. Wat natuurlijk op een poolexpeditie heel lastig is, als je maar met zo weinig zit.
2: Kan het dodelijk zijn?
1: Zeker en vast, ja.
2: Eén lid is dus zo ziek als iets. Twee andere leden van de expeditie willen hulp gaan halen. Ook een waanzinnige onderneming. En ze merken al snel dat ze maar met z'n tweeën weg kunnen. Waarom?
1: Ja, dat is dus... Wat ik interessant vind aan dit boek is ook een beetje, wat zouden wij doen in zo'n situatie?
2: Precies.
1: En natuurlijk denk je, dat is een waanzinnig idee. Hulp gaan halen, de zee op sleeën. Over het ijs. Terwijl je niet weet welke richting of waarheen.
2: Is dat uiteindelijk gelukt?
1: Daarvoor moeten ze het boek lezen.
2: Oh ja, ja, ja, ja. Ja, maar zou het theoretisch gezien...
1: Het zou theoretisch zeker lukken, maar natuurlijk, die mannen waren al heel verzwakt. Mm-hmm. Hun honden zijn heel verzwakt. En ze beslissen dan inderdaad Ada en Knight achter te laten. Omdat die... Knight is dus doodziek en Ada moet voor hem zorgen.
2: Ja, ja. En uiteindelijk blijft zij, spoiler alert, alleen achter... En ontmoeten we de Ada die door die ijsbeer helemaal aan het begin van het boek
1: gevonden wordt. Ja, dan zijn we terug naar het begin.
2: Precies, precies. Ja. Ik kan me voorstellen als je zoon op expeditie vertrekt en die is na 2 jaar nog niet terug, dat je als ouder toch eens gaat kloppen aan de deur van de organisator van zo'n expeditie.
1: Ja, maar toen was het natuurlijk veel minder makkelijk dan een mailtje sturen, een klachtenmail. Ja. Dus Stefansson werd belaagd langs alle kanten. Dus iedereen is eigenlijk op een gegeven moment kwaad op die man, die iedereen zit te bedriegen en leugens voorhoudt. Dus ook zeker de ouders, die moeten heel ongerust geweest zijn, uiteraard. Maar natuurlijk in die tijd en het avontuur dat je zoon dan kiest, ik denk dat je dan... daar wel anders op reageert als dat ouders in deze tijd reageren wanneer ze even niks van hun kinderen hebben gehoord.
2: Wij kennen het verhaal van Ada,

Ik ben heel blij dat ik die woorden nog kan uitspreken. Nieuwe muziek van Stevie Wonder, I'm Into Living. Deze donderdag staat Courtney Barnett in de AB in Brussel.

0: De Australische bracht eerder dit jaar een nieuwe plaat uit, Creature of Habit. En wij hebben een tijdje geleden met haar gesproken daarover. En als ik zeg wij, dan bedoel ik mijn collega Arnoud van Hoven. Hij had een heel fijn gesprek.
1: Scott, and when we came around to doing the album art, we found this really beautiful photograph by an artist called Lilo Hess. And she had just taken this really stunning photo of the praying mantis, and I really just fell in love with it. I thought it had so much character, and it just seemed to kind of fit the album perfectly.
0: De bitspringhaan sprong dus haar studio binnen en het gaf Courtney Barnett inspiratie en moed voor het schrijven van deze plaat. Zo belandde er dus ook een foto van een bitspringhaan op de hoes van die plaat, Creature of Habit. En met de verhuis van Courtney naar de Amerikaanse woestijn vanuit Australië is er ook wat Americana op de plaat geslopen. Zeker op een heel mooie samenwerking die er is met Waxahachie.
1: We've known each other for a while and we've done shows together over the years, and I'm just a big fan of her music, a big fan of her songwriting. I think she's really incredible. She's a really amazing artist, and when I was writing this song, I had this little kind of harmony, this vocal harmony, and I thought her voice would sound really incredible on it. She has such a great high range, and she's such a great singer. So yeah, I thought it would be a good match.
0: Courtney Barnett en Waxahachie zijn blijkbaar al lang vrienden. En wanneer Courtney de plaat aan het schrijven was, miste ze nog een extra stem op een bepaald nummer op Sight Unseen. En daarvoor bleek Waxahachie dus de perfecte match. Deze donderdag staat Courtney Barnett in de AB. En er zijn nog tickets trouwens. Courtney hoor je nu al hier met Waxahachie dus op dat ene nummer. Sight Unseen.

Courtney Barnett en Waxahachie met Sight Unseen. Dit is Jennifer. Komt morgen trouwens langs hier in Wonderland om te praten over zijn nieuwe plaat Mazda. En daar hoor je dit nu al uit. In the Sun.

Erykah Badu, The Alchemist en Steve Lacy met To The Moon. Abracadabra. En dit is de nieuwste van Frans Kalf. Jij en ik.

me van geleerd. Ik heb ervan gedroomd. Ik heb eraan.

vroeg of laat, maakt niet uit. Ik zie wel hoe het loopt, ik zie ooit wel weer. Want ik zit hier en jij zit daar.

vroeg of laat, maakt niet uit. Je weet toch hoe ik ben toch altijd.

0: Phoebe Bridgers met Lost Boys. Zometeen ga ik bellen met Lisa van der A, want zij is één van de gasten op de Radio 1-sessie van Zwangere Gie. Eerst nog even naar het verkeer op de buitenring rond Brussel. Nog 25 minuten file rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Door een oliespoor is de aansluiting met de E19 naar Antwerpen afgesloten. Naar Antwerpen kan je dus beter omrijden via de A12. Op de binnenring ook nog een kwartier erbij tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. Naar Antwerpen dan op de E313 nog een kwartier extra van voor Massenhoven. In Geel-Oost nog vertragen door een ongeval op de rechterrijstrook. En op de E34 is in Sint-Anna Linkeroever de linkerrijstrook versperd door een ongeval. Op de E314 is het door werken bij Aarschot nog 25 minuten file rijden van Leuven naar Lummen vanaf Holsbeek en naar Brussel nog 10 minuten vanaf Tieltwingen.
1: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak. De Radio 1-sessies.
0: Ja, de drie curatoren van de Radio 1-sessies 2026 zijn bekend. Op 17, 18 en 19 november nemen Zwangere Gie, Cella Sue en de Galans en Gabriel Rios de Arenberg in Antwerpen over. Elk op hun beurt nodigen zij een aantal gasten uit waarmee ze een unieke concertavond gaan voorstellen die ook enkel daar en enkel dan kan zien. Wij gaan deze week in Wonderland eens horen bij de gasten van die curatoren, hoe zij uitkijken naar die Radio 1-sessies. En vanmiddag kwam Zwangere Gie dus al zijn gasten voorstellen bij Floris. En hij nodigt de volgende mensen uit. De Nederlandse rapper Sef van IJsland gaat erbij zijn. De Brusselse zangeres Gala Dragot. Teddy Bear gaat erbij zijn. En Spinvis. En ook Lisa van der A en King Squire.

0: En Lisa, die hangt hier ook aan het telefoon. Goedenavond, Lisa.
1: Goedenavond, Hannelore. Hi, hi.
0: Zeg, welkom bij de Radio 1-sessies, hè?
1: Dankjewel, ja. Super tof, hè? Ja, heel blij.
0: Heel tof ook is dat de sessie van Zwangere Gie al volledig uitverkocht is, gewoon op één dag tijd. Dat is
1: maar
0: helemaal
1: zot. Ja, ik heb het gehoord. Ja, maar Gie is heel... Gorik.
0: Ja, hoe noem je hem eigenlijk?
1: Gorik.
0: Gorik.
1: Jojo. Nee, Gorik, ja, is heel... is goed en hip en ja, fantastisch. Ik ben een grote fan natuurlijk van Gorik. Dus
0: ja.
1: Het is een prachtig verhaal eigenlijk, ja.
0: Want ik wou je vragen, hoe goed kennen jullie elkaar en hoe heeft hij het gevraagd aan jou om mee te doen?
1: Ik ken Gorik vooral door een high five. Pakt een 2 jaar geleden toen we elkaar voor het eerst ontmoetten op de voorbereidingen van de reeks Putain. De televisiereeks die hij heeft gemaakt samen met Eben van Dam en Frederik. En toen hebben we elkaar ontmoet omdat ik daarin meespeel. Mm-hmm. Ik speel eigenlijk de moeder van het hoofdpersonage. En toen hebben we elkaar ontmoet. Nu, ondertussen kennen we elkaar al langer, hebben we elkaar vaak ontmoet. En we werken ook wat samen. We zijn samen aan het werken voor zijn nieuwe plaat. Hij heeft ons ook gezien, ja, want hij heeft me eigenlijk zien optreden op de avond van de Ensors. Waar ik op uitgenodigd was om ook om een nummer te komen zingen. En ja, ik denk dat toen een beetje de muzikale vonk overgeslagen is of zo. Of dat we toen echt wel zijn beginnen praten over misschien moeten we samen muzikaal iets doen. Vooral ook, hij was heel geïntrigeerd door... Toen ze mij vroegen op de Ensors om een nummer te schrijven en te brengen, van Putain eigenlijk, had ik de keuze wel gemaakt om dat daar te brengen met 10... Een meerstemmig koor eigenlijk. Mm-hmm. Met 10 personen daar te komen zingen. En Gorik vond dat, denk ik, heel mooi.
0: Ja.
1: Of heel goed. En dan heeft hij gezegd, Lisa, ik wil dat koor. En net als gewoon, ja, nu zijn we aan het samenwerken. Het is eigenlijk heel gezellig.
0: Oké, ja, want dat is de King's Choir dus, waar je naar verwijst, die ook mee op die line-up staan met jou voor die Radio 1-sessie van Zwangere Gie. Wie zijn dat precies?
1: Dat zijn allemaal wonderlijke figuren die allemaal een solo-carrière hebben, eigenlijk. Het zijn een paar ex-studenten van mij, van op het KASK, want ik geef ook les op het KASK. Zo nu en dan. En eigenlijk heb ik die groep samengesteld op basis van eigenlijk mijn eigen stemkleur. Het zijn eigenlijk 10 vrouwen. En dat zijn, wie zit daar allemaal bij? Dat zijn de wonderlijke. Ja. Daar zitten de zangeressen van Evie de Visser bij, Beck zit erbij, Oriana zit erbij, Judith Ocon zit erbij, Myrthe zit er, ja, zit eigenlijk Naomi Beel, zitten ook opera-types bij, zitten actrices bij ook. Dus het is een groep die eigenlijk vanuit de opera komen, maar ook vanuit R&B of vanuit pop of vanuit jazz. En dat zijn eigenlijk mensen die ik op mijn levenspad of mijn werkpad ben tegengekomen al lang geleden of als docent op het KASK ook. Mm-hmm. Dus het is een hele fijne en bijzondere, vooral eclectische, genre-overschrijdende groep of zo. Dus dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, ik ben ook wel heel benieuwd hoe we dat gaan horen samensmelten met de muziek van Zwangere Gie. Hebben jullie al ideetjes of al geoefend?
1: Ik weet niet of Gorik het zou toelaten om me daar al veel over te het is een beetje een geheimzinnig proces, maar we zijn... we zijn echt op dit moment zelfs echt aan het samensmelten op een manier dat die klankkleuren van hem of zo samengaan met eigenlijk meerstemmig gezang of zo. En ik ben ook opgegroeid met heel veel genres, verschillende muzikale genres, maar één daarvan was echt ook wel hip-hop. En jazz. En voor mij, ja, als je naar de Wu-Tang kijkt of naar zoveel iconische hip-hop bands die niet anders hebben gedaan dan jazz versampled of opera hebben versampled, vind ik dat eigenlijk een match made in heaven of zo. Ik vind daar niks super complex aan of zo. Voor mij is dat een heel natuurlijk proces.
0: Oké, het gaat mooi in elkaar overvloeien. Zwangergie was daar straks ook bij Floris deze namiddag te gast. Om iedereen voor te stellen, en hij noemde jou een Zwitsers zakmes. Die kan alles, zei hij. Dat zijn mooie woorden, hè?
1: Ah, dat heb ik niet.
0: Ja.
1: Ah ja, ik kan alles. Ah ja, dat is goed. Dat is goed dat hij dat zegt. Nee, ik weet niet of ik alles kan. Ik denk helemaal niet dat ik alles kan. Ik denk dat ik... Dat ik probeer te kunnen en te doen wat ik... Ik verdiep mij wel altijd in de dingen die voor mij op tafel liggen of zo. Mm-hmm. Ik ga nooit voor... Ik werk heel graag gedetailleerd en in de diepte. En ik in de complexiteit van dingen. Ik ga wel graag diep en hard door op hetgeen wat op tafel ligt. Zo. Dus, en dat zijn veel verschillende dingen. Ja, dat klopt wel. Mm-hmm. Dat is,
0: ja, ja.
1: Gaat tot acteren, naar opera's. Of muziektheatervoorstellingen maken, tot platen maken, tot filmmuziek schrijven. Ja.
0: Zwitser zakmes dus, hè, eigenlijk. Zoals Zwangergie het mooi
1: omdat het handig is, dat weet ik. Ja, dat is heel mooi omschreven.
0: Goed, ja. Ja. Heel benieuwd hoe dat gaat klinken. We kijken er alvast heel erg naar uit. En ook heel veel andere mensen dus, hè, want die Radio 1-sessie van Zwangergie is al uitverkocht. Helaas dus voor mensen die nu helemaal warm gemaakt zijn. Voor Lisa van der A, die er ook gaat bij zijn met King's Choir. Maar er zijn nog wel tickets voor de sessies van Céla Sou en Gabriel Rios. En die gaan ook heel cool zijn. Dankjewel Lisa om even te bellen. En nog veel succes met repeteren en zo, hè, met jullie mysterieuze project.
1: Heel graag gedaan, heel graag gedaan.
0: Tickets voor de Radio 1-sessies via 14 Max bij Radio 1. Come on.

0: Lisa van der A en haar koor King's Choir zijn te gast op de Radio 1-sessie van Zwangergie op 17 november in de Arenberg in Antwerpen. Ook de Nederlandse rapper Sef van IJsland zal erbij zijn, Gala Dragot, Teddy Bear en Spinvis. Als je erbij wilt zijn, helaas zijn alle tickets voor die sessie al uitverkocht, maar er zijn er dus wel nog voor de andere Radio 1-sessies van Celle Soo en de Galants en Gabriel Rios. Tickets vind je op 14 Max bij Radio 1.
1: Dit is het album van de week.
0: Radio 1. Een van de Nederlands meest succesvolle popsterren heeft een nieuwe plaat. Vrouwtje met Kijkje naar mij. Ze zingt op de plaat over haar leefwereld, over hoe het is om als jonge twintiger te bewegen in de maatschappij, over relaties, over haar carrière, vriendschap en de persoonlijke struggles. En om inspiratie te krijgen voor deze plaat heeft Vrouwtje zich een tijdje gedistanceerd van haar muzikale carrière. Een jaar lang liep ze stage op een kantoor. Ze zette daar maatschappelijke campagnes op. Maar vooral door daar te zijn kwam ze even los van haar job als artieste en zo kreeg ze dus weer ruimte in haar hoofd voor nieuwe muziek. Vrouwtje staat nu ook in de zogenaamde Dutch Songwriters Wall of Fame, samen met namen als Boudewijn de Groot, Ramses Shaffi, Frank Boeien en Herman van Veen. Nu al cultus. Vrouwtje, je hoort een nummer, je moet bij hem weg.
2: Wonderland.

0: Je moet bij hem weg. Een nummer uit het nieuwe album van Vrouwtje. Kijk je naar mij? Het is ons album van de week. Als je een exemplaar wil, je kan er eentje winnen via VRT Max. Bij Radio 1, uiteraard.
1: Radio 1. Wonderland.

0: Bianca Stek met Common Grounds. Zometeen is er Sporza. De Radio 1-sessies.
1: Hey, Radio 1. Ik ben Zwangere Guy.
2: Ik ben Selassou.
3: En ik ben Gabriel Rios.
0: Drie curatoren met hun muzikale gasten.
4: Fuck it, ik weet amper waar ik nu nog sta.
0: Drie unieke concerten met een uitzonderlijke line-up. Van dinsdag 17 tot donderdag 19 november in Arenberg, Antwerpen. Tickets voor de Radio 1-sessies bij Radio 1 op VRT Max.
5: De hartslag van een nieuw tijdperk. De BMW i3.
6: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
7: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
8: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
5: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim. Aluminium ramen en deuren kiezen is niet zo gemakkelijk. Laat je daarom begeleiden door een ervaren constructeur van Sapa.
10: Ontdek de persoonlijke aanpak van de Sapa Aluminium vakman. Aluminium, ramen, deuren en ook verandas. Meer info op sapa.be. Sapa. Aluminium is ons vak.
0: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: 8 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain Korte. Bij de acties van scholieren in het Franstalige onderwijs zijn vandaag 18 agenten lichtgewond geraakt. In totaal werden ook 50 actievoerders opgepakt. Er waren bij ons acties in onder meer Luik, Verviers, Charleroi en Arles. In Frankrijk is voor morgen een grote actiedag aangekondigd door scholieren en studenten. Die protesteren er al dagenlang tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Maar het protest morgen zal allicht breder zijn, zegt Steven de Kranen vanuit Frankrijk.
13: Ze verwachten in Frankrijk dat ook onderwijsvakbonden zich zullen aansluiten, maar ook de vakbonden van bijvoorbeeld arbeidersorganisaties. Dus men is bang dat in feite de sociale onvrede die overal een beetje leeft in Frankrijk nu één kanaal zal vinden en dat iedereen nu samen zal optrekken tegen de plannen van de regering en de begrotingsopmaak die toch besparingen voorziet in heel veel sectoren. Onder andere ook het onderwijs. Ook al zegt de premier nu dat hij extra geld zal willen uittrekken om tegemoet te komen aan de eisen van de scholieren. Maar natuurlijk, we zitten nog maar in de fase van het begin van de onderhandelingen.
12: Vlaams minister van Begroting Ben Weitz geeft een blaam aan een kabinetsmedewerker die onder een

0: Marianne van Fontaines DC. De laatste opdracht voor Mark van Bommel bij zijn eerste interlandperiode als bondscoach vanavond. Straks spelen de Rode Duivels dus opnieuw tegen Frankrijk. De balans tot nu toe onder zijn bewind. 2 overwinningen tegen Italië en Turkije. En dus 1 nederlaag in die eerste wedstrijd tegen de Fransen. Het gaat er niet makkelijker op worden, want vanavond spelen de Fransen dus een thuismatch in het Stade de France. Peter van der Bemt, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Daarnet heb je de spelers al opgesomd die straks in actie komen. Ja. 1 verrassing dus in doel met Van der Voort, noodgedwongen wissels in het middenveld. En ook een eerste basisplek voor Romelu Lukaku.
1: Ja, en dat is eigenlijk ook een verrassing dat Romelu Lukaku aan de aftrap staat. Eigenlijk wel, want we hadden toch een beetje de indruk dat Van Bommel nog vond dat hij daar nog niet helemaal klaar voor was. Maar goed, hij heeft vandaag toch die basisplaats gekregen. De ketelaren dus niet aan de aftrap dit keer. Van der Voort tussen de palen is ook wel een redelijke verrassing. Maar goed, willen hem aan het werk zien blijkbaar. Dus mag Lammers blijven rusten. Achteraan is dat viertal toch... het is een vijftal eigenlijk. Ik denk dat Seijs en de Kuiper die wisselen elkaar af. Ngoy en Mechelen en Kastanje die spelen nu al voor de 4e wedstrijd op een rij. Er waren er 8 die in die vorige 3 wedstrijden telkens aan de aftrap hadden gestaan. En natuurlijk met de Bruyne en met Tielemans vielen er daar al 2 van af natuurlijk. En met Lammers uiteindelijk ook. En de ketelaren ook. En Gods ook. Dus toch flink huisgehouden uiteindelijk. Zijn er 6 andere overigens, wat ik al zei, in vergelijking met die wedstrijd tegen Turkije. En zoals wel een beetje verwacht voor deze moeilijke uitwedstrijd. Ook al is dat in principe niet waar hij voor staat. 2 zessen met en Lavia en Raskin. Maar op de pers conferentie gisteren gaf Van Bommel al aan. Dat kan ook dynamisch ingevuld worden. Ieder om beurt mogen ze toch voor diepgang zorgen. Dan mogen ze meegaan natuurlijk. Mee in steun van Hans van Aken, de meest vooruitgeschoven man. En dus geen Gods vandaag. Die heeft ook al heel erg veel gespeeld. En ik had toch de indruk dat het gaandeweg altijd een klein beetje minder werd. Met de prestatie die uitstekend was. Zeker in de eerste helft tegen Italië. Misschien iets minder, maar oké. Moeilijke tegenstander tegen Frankrijk. En nog net iets minder misschien dan tegen de Turken. En vandaar niet onlogisch dat Moreira, zeker met de energie die hij brengt. Want aan de bal was dat in zijn eerste 2 wedstrijden zeker niet altijd geweldig. Maar hij heeft wel heel veel energie. Belangrijk in het druk zetten. Zal toch flink moeten gelopen en verdedigd worden. Dus vandaar Moreira er weer bij. En Luque Bacchio, die niet altijd even gelukkig was in zijn balbehandelingen en keuzes tegen de Turken. Maar toch 2 keer weer heel erg gevaarlijk was. En met een beetje meeval 2 keer had kunnen scoren. Die staat er vandaag ook bij. En het zal zaak zijn om Lukaku in stelling te brengen. En als de Belgen natuurlijk heel erg achteruit geduwd worden, dan is het maar de vraag of Lukaku inderdaad genoeg snelheid heeft. Hij italeerde die even weliswaar tegen de Turken. Maar toch om aan de overkant te geraken. Dus ja, we gaan zien wat dat wordt. Boeiend in elk geval wel. En Zidane heeft toch nog altijd flink geroteerd. Zou je kunnen zeggen, Restes staat vandaag aan de aftrap. De jonge doelman van Toulouse tussen de palen. Dus Maignan krijgt ook rust. Joro van Man United speelt zijn eerste minuten, net als Restes, in deze Nations League campagne. Koundé, die toch bij Barcelona en eigenlijk ook bij de Franse nationale ploeg zijn plek kwijt is geraakt. Ten voordele van Kalulu staat nu ook aan de aftrap. Dus centraal achterin geen Jacquet, maar dus wel Joro samen met Lacroix. Diouf is er nog bij. Het middenveld toch met Koné en met Camavinga. En voorts blijven nog altijd wel een paar vedetten op de bank natuurlijk. Met Olise, die ook in Brussel inkwam en het verschil maakte met Doué, die nu uit de ploeg is gehouden. Met Cherki, die er ook niet bij is. Maar opvallend wel Dembélé. En die gaat wellicht toch van aan de zijkant spelen. Terwijl Zidane min of meer had uitgemaakt dat Dembélé zijn echte nummer 9 was. En Mbappé van aan de linkerkant kwam. Maar je weet het, Mbappé is geblesseerd. En Dembélé heeft het niet echt geweldig gedaan volgens de Franse waarnemers in die wedstrijden dat hij gespeeld heeft als nummer 9. En vandaar dat hij vandaag wellicht vanaf de kant gaat komen. En we gaan zien of dat een andere dynamiek oplevert. In elk geval, het is een prachtig decor. Dat weten we hier in het Stade de France. En ik denk dat de Fransen toch een beetje extra geprikkeld gaan zijn om er een goed resultaat uit te halen. Dat betekent winnen natuurlijk van de Belgen, want dat hadden ze graag aangeboden aan Zinedine Zidane voor zijn terugkeer aan het hoofd dan van de Franse nationale ploeg als trainer. Zijn terugkeer naar het Stade de France tegen Italië. En dat is een beetje in het water gevallen. Dus die herkansing willen ze niet graag laten liggen. Het is aan de Belgen, aan toch een wat vertimmerde Belgische nationale ploeg, om daar eventueel een stokje voor te steken.

Learning to Fly van Tom Petty. We gaan het ook even over tennis hebben, want in China heeft Novak Djokovic voor de 7e keer de finale op de China Open gehaald. Dat is al straf op zich, maar dat is toch niet het gespreksonderwerp van de dag in de tenniswereld. De manier waarop wel. Want Daniel Medvedev, de tegenstander van Djokovic daarnet, en de nummer 5 van de wereld, die werd gedisqualificeerd in die wedstrijd. Bij een stand van 5-3 in de tweede set, in het voordeel van Djokovic, liepen de frustraties van de Rus heel erg hoog op. Hij sloeg de bal wild weg richting het publiek en de bal eindigde pardoes in het aangezicht van een toeschouwer. Die man had zich duidelijk bezeerd aan het linkeroog, bleef minutenlang met zijn oog op de balustrade rusten en uiteindelijk werd hij ondersteund en richting de uitgang begeleid. De scheidsrechter was onverbiddelijk voor Medvedev, ook al wou hij de man in kwestie niet opzettelijk verwonden, maar Medvedev die werd dus wel gedisqualificeerd en dus stoot Djokovic door naar de finale daar in Peking. In die finale neemt Djokovic het op tegen de nummer 9 van de wereld als de Australiër Alex de Minaur.

0: Welke raad van Yevgeny? We gaan nog eens even terug naar gisteren, naar de memorabele overwinning voor ons land in de motocross der naties voor het eerst in 13 jaar. En dat met een uiterst jonge ploeg gevormd door het talent van Liam Everts en Lucas en Sacha Koenen. Die laatste twee kunnen met die titel op hun palmarès met extra pluimen richting het Amerikaanse circuit. En voor Liam Everts is het ook extra bijzonder, want hij volgt zo zowel zijn vader als zijn grootvader op. Papa Stefan Everts won de motocross der naties 5 keer. Olivier de Wilde belde hem vandaag op in onze podcast Sportza Daily. En het deed hem nog altijd veel, die overwinning van zijn zoon.
1: Ja, enorm. Het heeft heel veel met mij gedaan en heel veel emoties bovengebracht. Ook van de voorbije jaren van Liam, die toch niet gemakkelijk zijn geweest. En Team België had vorig jaar al een heel sterk team met dezelfde opstelling.
2: Ja.
1: En vorig jaar misten ze dan het podium, wat heel jammer was. En dit jaar waren ze terug een van de favorieten. Misschien niet de grote favorietenrol die ze hadden. Dat was eigenlijk weggelegd voor Frankrijk. Mm-hmm. Maar dan hebben ze toch eindelijk kunnen waarmaken.
2: Yeah.
1: Ook een beetje de emotie van de voorbije jaren voor Liam dan vooral. En hem daar te zien schitteren. Ten eerste op die 450-machine.
2: Yeah.
1: En hij heeft toch wel meer dan zijn steentje bijgedragen aan deze overwinning.
2: Absoluut, hij was de beste van de Belgen, denk ik, dat ik ook al een paar keer heb gelezen inderdaad. Is het ook een beetje door het familiegegeven? Hè? Jouw papa heeft dit gewonnen, jij hebt dit gewonnen en nu ook jouw zoon, de motocross der naties?
1: Ja, dat ook. Hè. Ik bedoel, wij hebben een hele, hoe moet ik zeggen...
2: Een familielijn aan zegens op deze manier, zeg maar.
1: Ja, dus we hebben zoveel meegemaakt. En ook vooral mijn vader, die ziet dat nu voor de derde keer passeren. Wat toch wel ongelooflijk is. En het betekent enorm veel voor ons. Er ligt ook zoveel druk op Liam zijn schouders als opvolger van. En het is geen simpele geweest.
2: Nee, absoluut. Ik heb het trouwens zo net met Patrick Evenepoel gebeld, de papa van Remco. En die praat ook inderdaad op druk op de schouders van jonge atleten. Trouwens, over jonge atleten gesproken, Liam is de oudste in deze ploeg op 22 jaar. Dat is wel eigenlijk straf dat we het met een piepjonge ploeg geweldig doen, hè?
1: Ja, we hebben op dit moment een goede generatie. En Kea ook dankzij de twee gebroeders Koenen.
2: Ja.
1: Die doen het fantastisch goed. Ze hebben ook wel een langs de ene kant een fantastisch jaar gehad, maar dan hebben ze beide de titel gemist. Maar dan denk ik dit als afsluiter om toch nog deels het seizoen te redden. Is natuurlijk ook schitterend voor die mannen. Liam heeft een heel moeilijk seizoen gekend, maar dan het einde van het WK is voor hem heel goed geweest. Dus het zat er ook aan te komen dat hij echt ging kunnen schitteren in deze wedstrijd.
2: Ja, ging kunnen pieken inderdaad. Voor de motocross der naties keren de Koenens ook altijd wel terug vanuit de VS. Dus ik zou zeggen, België zit nu voor de volgende jaren wel goed in die landenwedstrijden.
1: Ja, ik denk het ook wel. We hebben toch nog een x-aantal jaren dat die jongens kunnen doorgaan als ploeg. Hopelijk stellen de gebroeders het goed in Amerika en kunnen ze elk jaar gezond terugkeren om hopelijk nog een paar titels erbij te doen samen.
2: Is dat echt zoiets dat leeft ook bij jullie familie bijvoorbeeld, die motocross der naties? Is dat nog steeds met heel veel aanzien dat jullie naar dat weekend in, nu was het oktober, maar meestal september kijken?
1: Ja, sowieso. Ik bedoel, dat is het einde van het seizoen. En motocross seizoen telt 20 Grand Prix, dus het is een heel lang seizoen. En dit is dan een beetje de mooie afsluiter. En het brengt toch zoveel extra dingen met zich mee. Het is een ploegenwedstrijd. Het ganse jaar rijd je individueel.
2: Klopt.
1: En nu moet je als ploeg het samenbrengen en samen presteren. Hè? De 5 beste resultaten tellen. Dus heel anders. En ook de fans, publiek, de ambiance die je op een motocross de naties hebt, dat is gewoon buitengewoon.

Megan Washington. And my heart is a wheel. Iemand die de selectie van de Rode Duivels niet haalde deze keer bij Mark van Bommel was Alexis Salemakers. Salemakers was nogthans een belangrijke pion voor Rudy Garcia. Ook op het WK maakte hij zo best wat minuten. Maar Van Bommel koos dus voor andere aanvallers. En de pech voor de vleugelspeler van AC Milan wordt er alleen maar groter op. Want Salemakers heeft een heel zware blessure opgelopen. De Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport kondigt al aan dat hij geopereerd zal moeten worden. En tot ver in 2027 uit zal zijn. Het gaat om een instabiele rechter enkel, een probleem waar hij al langer mee sukkelt, sinds hij een breuk opliep in de binnenenkel in 2024 en toen dus al eens geopereerd moest worden. Nu zou die enkel dus opnieuw instabiel zijn. Een domper voor Salemakers dus, die dit jaar 4 keer in actie kwam voor Milan. We kijken even naar de weg. Op de E313 naar Antwerpen is er zo'n half uur stapvoetsverkeer tussen Ham en Geel-Oost. Een ongeval is de snelweg volledig versperd. Op de buitenring rond Brussel is er 20 minuten file rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Door een oliespoor is de aansluiting met de E19 naar Antwerpen afgesloten. Op de E314 is er door werken 10 minuten bijgekomen tussen het parkeerterrein in Rotselaar en Aarschot richting Lummen. En op de E34 van Antwerpen naar Knokke is de Zelzate-tunnel dicht door werken. Omrijden kan via de Zelzatenbrug. Sportza.

I Follow Rivers van Triggerfinger. Straks kunnen we naar het Stade de France voor de laatste wedstrijd voor de Rode Duivels in deze interlandbreek. In nummer 4 komen ze dus nog eens Frankrijk tegen met een half hertekende ploeg tegenover de vorige wedstrijden. Want dus onder meer met Lukaku in de spits en zonder de geschorste De Bruyne en Tielemans.

0: No More Fear of Flying van Gary Brooker. En dan gaan we richting Saint-Denis, een voorstad van Parijs. Want daar spelen de Rode Duivels dus hun vierde wedstrijd in deze Nations League tegen Frankrijk. De tweede keer tegen Frankrijk bij Peter van der Bent.
1: Voilà, we zijn nog net op tijd voor, ik denk, de volksliederen die eraan komen. Het is hier een geweldige show geweest met veel vuurwerk en dat soort dingen. Maar het is een beetje aan mij voorbij gegaan. We wat gesukkeld met de Leiden. Maar kijk, we zijn net op tijd voor de Brabantsonne die er zo meteen aankomt hier in het tot de nok gevulde prachtige Stade de France.

voilà, dat was de Brabantzone. En dan zal de volumeknop wel een flink stuk naar de rechterkant gaan, denk ik. Want de Marseillaise galmt hier uit 80.000 keer.

0: blijft er indrukwekkend. Een echte strijdlied. En de Fransen zijn er klaar voor om met één wedstrijd vertraging, zou je kunnen zeggen, dan toch eer te betuigen. Want zo zien ze dat toch een beetje aan de nieuwe grote leider. De lang verwachte Zinedine Zidane. Het is niet gelukt hier tegen Italië. Uiteindelijk een gelijkspel moeten toestaan na een foutje van Da Cunha. Afgestraft door Bastoni. En er waren ook wel een paar goede reddingen nodig geweest van Maignan. Of de Italianen hadden nog wel een paar doelpunten meer kunnen maken. Dus in die zin mag België ook wel hopen dat er misschien wat te rapen valt. Ondanks, dat weten we intussen wel, de flinke handicap waarmee de Belgen af te rekenen hebben. De aanvoerder Yuri Tielemans geschorst. En ook Kevin De Bruyne, die toch in goede doen was. Gaandeweg zelfs in grootste doen afgelopen vrijdag op het veld van Sclessin tegen de Turken. Kevin De Bruyne. En dus ik zeg het nog even. 2-6 geposteerd door Mark van Bommel met Enrasca en Lavia. Geen keuze gemaakt tussen die twee. Romelu Lukaku, daar kijken we nu toch naar uit. Zoals in de tweede groepswedstrijd tegen Irak. Dat hij aan de aftrap stond. Wat zeg ik tegen Irak? Tegen Iran. Maar dat dat toch niet geweldig liep. Dat hij daar helemaal niet klaar voor was. En dat het beter is wanneer hij van de bank kwam. Zoals tegen Egypte. Ook wel geforceerd. Zoals tegen Nieuw-Zeeland. En zoals tegen de Verenigde Staten. En Senegal. Dus in die zin gaan we zien wat het wordt voor Romelu Lukaku. Want het is wat ik al zei. Behalve dan die ene wedstrijd tegen Iran toch heel erg lang geleden dat Lukaku nog eens een hele wedstrijd. Hij zal geen hele wedstrijd spelen natuurlijk. Maar het was wel een beetje logisch dat het niet vandaag ook nog een keer Charles de Ketelaere zou zijn. En misschien ook niet Mika Gods. Ook al zat hij dan gisteren hier in het Stade de France wel op de persconferentie. Dat is vaak dan de aanvoerder. Maar dat was het uiteindelijk niets met Mika Gods. Maar zelfs ook niet één die aan de aftrap stond. Dus in die zin, het was vooral om de Franse pers misschien te plezieren dat Mika Gods gisteren acte de présence gaf in alle bescheidenheid. Ik zou bijna zeggen timiditeit, maar dat is wellicht geen juist gekozen woord als het om Mika Gods gaat. Laat ik het maar houden bij bescheidenheid. Maar wel zelfbewust en met zeer zelfvertrouwen. Want hij antwoordt op de vraag wat hij nog nodig heeft om het niveau te halen van bijvoorbeeld Désiré Doué. Tweevoudig winnaar van de Champions League, zei hij, gewoon tijd. Want ik weet dat ik dezelfde kwaliteiten heb, dus dat was toch een uitspraak waar vertrouwen uit de straat. We zijn benieuwd hier. Een zeer rare statistiek is dat de Belgen, hoewel ze dus de voorbije jaren natuurlijk steeds meer gebotst zijn op de Fransen, op grote toernooien, ook in de Nations League, ook een week geleden nog in extremis in het Koning Boudewijn Stadion, dat de Belgen hier in dit Stade de France, de thuishaven van de Fransen sinds 1998, eigenlijk nog niet verloren hebben. Dat is een beetje raar, zou je kunnen zeggen. Ze kwamen hier winnen in 2002, net voor de afreis van de Fransen. De uitzwaaiwedstrijd voor het wereldkampioenschap in Japan en Zuid-Korea. Wat overigens een grote teleurstelling was voor de regerende wereldkampioen, want eruit in de eerste ronde, zonder ook maar één doelpunt gemaakt te hebben. En ze kwamen hier ook winnen. Eén jaar voor het Europees kampioenschap in Frankrijk. Met 3-4 op de terugweg van Bordeaux. En nog een keer gelijk gespeeld. Daar ergens tussenin. Een jaar of vier eerder. Dus voilà. We kijken naar Dembélé. Degelijk aan de rechterkant geposteerd. En een eerste aanval van de Fransen komt op gang. En hij, ik dacht te zeggen, hij krijgt al meteen de gelegenheid om uit te halen. Zoals hij dat geweldig kan vanaf die rechterkant naar binnen komen. En dan met een krul. Zoals Luke Bakje dat zo goed doet voor de Belgen. Om zo uit te halen en te scoren. En hij deed het ook wel uithalen. Want echt goed verdedigen van Seis was dat niet. Je weet dat je Dembélé niet op zijn linkertaart net buiten het strafschopgebied mag laten komen. Je zet dan het stapje naar de buitenkant. Maar oké, de poging van Dembélé, want die volgde wel degelijk, was een totale fauskeu. Meter of 10 ernaast, denk ik, naast het doel van de Voort. Vandaag dus, maar misschien een beetje verrassend zou je kunnen zeggen. Zijn grote debuut bij de nationale ploeg tussen de palen. Als vervanger van Lammers en niet Mike Penders. Als ik het goed heb, zit hij wel degelijk nog bij de selectie. Of is hij bij de selectie gekomen. Maar het is dus Van de Voort die mag spelen vandaag. Terwijl we kijken naar Diouf. Eerste keer een poging om op te rukken. Hij speelde ook in Brussel. Parcola komt van de linkerkant en Belé van de rechterkant. En Le Paul is nog altijd de diepe spits. Zoals dat ook het geval was in het Koning Boudewijn Stadion. Dembélé, de aanvoerder natuurlijk vandaag. Met de Koné. Die helemaal hersteld is. En centraal op het middenveld daarmee de lakens uitdeelt met Camavinga. Dat is nog altijd zeer, zeer veel kwaliteit natuurlijk. En Lenny Yoro, ook nog altijd maar 20. Als een tweede jaar is het bij Man United begonnen. Maar hij geen basisspeler is, in tegendeel wat korte invalbeurt. Wel in de League Cup mogen spelen. En dus hij was samen met Restes, Guillaume Restes. Jongeman van 21 die vandaag ook zijn debuut maakt. De enige nog zonder speelminuten onder Zinedine Zidane. Samen met de andere doelman natuurlijk Jean Buté. Dat was leuk geweest als die had gespeeld. Maar het is dus Restes geworden. Luke Bakio combineert met Lavia. Hij lijkt op dit moment de meest teruggetrokken te zijn van de twee. Raskin en Van Aken. Ze schuiven op met Van Aken. Heeft veel ruimte om te combineren. Maar zijn eerste baltoets was niet zuiver. Dus moest hij even reppen om hem nog in te spelen bij Lavia. En dan kunnen de Belgen komen met een gooi. Bijzondere wedstrijd toch voor hem. Want in Frankrijk... Dat is altijd heel speciaal voor Nathan Ngoy. Zeker van was het in Luik ook wel natuurlijk, voor alle duidelijkheid. Maar toch als werknemer van de Ligue 1 zou je kunnen zeggen. Wil hij zich toch nog een keer extra tonen. En we krijgen misschien straks ook nog wel Mika Gods, wie weet. We krijgen hem nu net op dit moment ook in beeld op de monitor. En geen basisplaats voor Leandro Trossard had ook gekund. Maar ook geen risico's nemen, denk ik dan toch maar. De bondscoach die oordeelt van dat kunnen we later in de wedstrijd nog wel brengen. Koné probeert op te drukken en glijdt voorbij Raskin, iets te makkelijk. Aan de linkerkant Barcola. Castagne erbij, maar Barcola blijft er ver vandaan. Dus voetballen we weer met Koné en met Maxence Lacroix. Geen jacket dus vandaag, maar wel Yoro. Vandaar nu aan de bal met Dembélé. De Fransen komen. Het balbezit voor de Fransen is in hun drie Nations League wedstrijden heel hoog geweest. Het percentage 4,65%. Maar zeer opvallend. En dat moet de Belgen inderdaad moed geven. Was in Brussel ook al zo. Was ook voor de Turken zo. We kijken nu even met Barcola. Want die heeft veel ruimte. Mag ver komen. Barcola legt terug. Maar niet binnen bereik daar van Akliouz. En dus geen kans, geen poging van... De Rode Duivels, terwijl Lukaku de eerste keer achter een diepe bal probeerde aan te gaan. Maar goed, het was er een die niet binnen zijn bereik was. Wel binnen dat van Yoro. En ook Lacroix was er wel degelijk bij, want ze stonden nog met z'n tweeën. Om Lukaku daar op te houden. En dus geen counter, geen tegenaanval. Maar wel een eerste keer. Echt dreiging zou je kunnen zeggen in de box met Barcola. Alleen zijn teruggelegde bal dus in de rug van Akliouz. Die was meegeschoven, vandaar geen doelpoging, geen gevaar. Goede tussenkomst van Lavia op Le Pol. Met Raskin. De bedoeling is rust aan de bal. Van Aken. Kaatsen met Zeiss. Dat is mooi meegenomen. Daardoor ineens ook Akliouz in de wind gezet. Zeiss. Maar moet dan even temporiseren met Moreira. Ja, balletje te makkelijk kwijtgeraakt. Moreira aan de linkerkant dus. Dat gaat hem in principe beter af dan aan de rechterkant. Maar goed, die linker was gereserveerd voor Mika Gods. Vandaag is die vrijgemaakt. Mag Moreira daar spelen. Luque Bacchio op de rechterkant. We zitten bij Koundé. Die voor het eerst diep gaat, bal in de box gebracht, maar geen goeie. Daar zit Lavia weer tussen. En die zoekt altijd de voetballer de oplossing. Ngoy doet dat ook, wel in de voeten van Dembélé. Akliouz met een plaatsbal, die wordt afgeblokt en zo in de handen van Van der Voort. Dat was even een risicootje. We weten dat ze dat graag doen, we weten dat ze dat durven. En dat wordt ook aangemoedigd, zeker ook van Nathan Ngoy kan dat geweldig. Dat is een van de grote pluspunten van de nieuwe reizende ster van de nationale ploeg. Daar centraal achterin, dat is durven. Risicovolle passes, spelen van achteruit. Liniebrekende passes heeft hij al in de voorbije Interlands echt vaak heel erg goed gedaan. Maar dit was nu wel een Pardoes in de verkeerde voeten. Kan al een keer gebeuren. Zonder erg uiteindelijk. Omdat de poging van Akliouz, die goed leek te vertrekken, meteen toch werd afgeblokt. En dus gevaarlijke weken wat dat betreft. Vrije trap voor de Fransen. We voetballen voorlopig in de eerste 6 minuten wel de hele tijd op de helft van de Rode Duivels. Dus in die zin hebben de Belgen niet gekund wat ze een minuutje of 2-3 zo, ook niet meer dan dat, wel deden in het Koning Boudewijn Stadion. Dat is hoog gaan pressen, druk zetten vooruit. Dat zit er hier van bij de aftrap niet in. Het is toch een iets wat voorzichtiger aanpak met een medium blok, als je dat zo wil zeggen. Terwijl Mechelen nog eens een diepe bolder moet uithalen. Op de linker gespeeld van der Voort, die ver naar voren zet. En voorin kan Lukaku deze bal in een duel met Yoro ook niet echt goed bijhouden. Koundé ingeleverd bij Zeiss. Zeiss dan weer ingeleverd bij Akliouz. Akliouz stikt hem aan de buitenkant Dembélé. Een Paris Saint-Germain combinatie. Dembélé rechts van de grote rechthoek met Moreira erbij. En Dembélé meegeven met Akliouche. Weer Dembélé. Rand van de grote rechthoek. Kan ook met rechts trappen. Dat weet u. Links of rechts maakt er niet te veel uit. En het is een eerste corner voor de Fransen. Er was niet echt veel ruimte om uit te halen. Hij deed het toch. Het is uiteindelijk een corner geworden. Snel genomen. Akliouche weer tot bij Dembélé. Op de punt van de grote rechthoek nu breed leggen. Nee, Koundé, die is de bal kwijt. Kunnen de Belgen counteren met Luke Bakayoko. Die de bal wel goed bijhoudt, maar dat toch werd gestuit door Joro. En ondertussen Mechelen dan maar ver naar voren gezet. Daar zit Vasquez in een duel met Camavinga. Dat is niet met veel kans op succes dat hij dat moet aangaan. De Belgen kunnen voorlopig geen bal bijhouden. Dat is toch de conclusie na 7,5 minuut. Met voortdurend balbezit voor de Fransen. Het tempo ligt niet al te hoog bij Le Bleu. Maar het is achteruit geduwd worden dat de Belgen nu overkomt. Akliouche nog even achteruit bij Joro. Met Lacroix. Bij Chelsea dus. En daar de eerste keuze zich snel... Bij Chelsea, bij Liverpool. Natuurlijk. Nee, bij Chelsea wel degelijk excuus. Die zich daar vrij snel in de ploeg gespeeld. Stevige centrale verdediger. Samen met Jacquet. Dat is de man van Liverpool. Dembélé ondertussen voorzetten. Daar was Le Paul. Maar ook wel goed verdedigend, denk ik. Door Mechelen. Hem in elk geval genoeg gehinderd, laat ik het zo zeggen. Om ervoor te zorgen dat zijn kopbal niet echt richting doel kon gaan. Maar het is geen corner, dus de bal raken heeft Mechelen niet gedaan. Maar hij zat er wel goed genoeg bij om Le Paul uiteindelijk het koppen te beletten. Op de monitor krijgen we nog even een beeldje van Jean Buté. Dat is dus nu de enige die nog geen speelminuten heeft gekregen. Onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane. Van de voort brengt de bal naar voren. Moreira. Ja. Niet kunnen duelleren met Koundé. En zo de Belgen weer de bal kwijt. Camavinga met Barcola. Nog Camavinga met Barcola. Ja, Castagne moet hem laten lopen. Barcola gaat razendsnel, brengt hem voor. En Mechelen voor de neus van Le Paul opgeruimd. Voorlopig een keer of twee, drie. Toch wel problemen met de snelheid van Barcola op de linkerkant. Castagne die hem niet kon afstoppen. Ook nu weer de achterlijn gehaald. Voorlopig kan hij niemand bereiken in de grote rechthoek. Maar het is een kleine 10 minuten inrichtingsverkeer voorlopig. Frankrijk, Royal, de betere ploeg. Rustig kijkend, rustig rondtikkend. En de bal snel veroveren. En inderdaad, de Belgen die geen bal kunnen bijhouden. Diouf ondertussen op wandel, gestuit door Lavia. Die is in elk geval weer goed aan de wedstrijd begonnen. En dan Luke Bakayoko met een geweldige nummer daar aan de buitenkant. Wat een manier om zich vrij te spelen. Heerlijk gedaan. Gasquet nu met de lange bal richting Moreira. 1-1 misschien met Koundé. En de aanname niet helemaal zuiver. Wel opgepikt door Seys met Van Aken. Moreira. Aan de bal was het allemaal wat we zeiden en wat Van Bommel ook wel onderschreef. Net wat minder. Oké, dit was nu niet zo simpel. Uiteindelijk blijven de Belgen wel in balbezit. Dat is al een langere periode. Met Lavia. Ja, de dikst mogelijke kaarsen moeten gebrand worden. Dat hij altijd fit zal blijven voor de nationale ploeg. Het is 18 karaats op die positie. En zijn carrière begint nog maar pas, zou je kunnen zeggen. Moreira aan bal voor Seys. Voor het eerst wat hoger doorgeschoven. Samen met Moreira. Richting Lukaku die zich vrijmaakt. Lukaku knap gedaan. Uithalen Lukaku. Voilà, de eerste poging is er dan toch één. Van de Belgen de eerste bal tussen de palen. Het was een opwarmingsbal voor Guillaume Restes. Niet meer dan dat. Maar de beweging van Lukaku was best oké. Zijn lichaam gebruiken om die bal mee te nemen. En dan trappen. Maar het was vanaf grote afstand bij de rechter. Dus oké, uitvallen deed Restes. Maar dat was een simpele redding. Maar het was wel de eerste keer dat de Belgen voetballen toch een keer aan de overkant geraakten. Want dat was de voorbije wedstrijden moeilijk. Wat zeg ik, de voorbije minuten vanaf het begin van de wedstrijd heel moeilijk geweest. We kijken weer naar Dembélé, want Frankrijk komt weer van de rechterkant. Met Akliouche. Ook vaak mee uitvallend hier naar de rechterkant. In het midden voetballen met Koné. Hier is Camavinga. Dembélé. Seys moet hem opwachten. Ja, kan links en rechts voorbij. Is perfect tweevoetig. Kijk, de voorzet komt met de rechter. Sijs haalt hem er wel uit. Maar dat betekent wel weer een corner voor de Fransen. En de Belgen toch ook graag die negatieve reeks tegen Frankrijk afbreken. 8 wedstrijden met inzet, alle 8 op een rij verloren. Hoge bal van Akliouche is een slechte. Laatste keer dat de Belgen de Fransen konden kloppen in een wedstrijd met inzet was in 1981. Ik heb het vorige maandag ook gezegd, ik herhaal het maar. Wie weet komt er een einde aan 45 jaar wachten in de voorronde van het WK van 82 toen. Wedstrijd gespeeld op Anderlecht overigens. 2-0. Vriendschappelijke wedstrijden, dat is nog wel een paar keer gelukt. Maar nu dus 8 op en volgende wedstrijden met inzet, waaronder dus 3 ook in de Nations League. Allemaal overwinningen voor Frankrijk. Een puntje zou dus al een begin zijn. Koné met Camavinga. Altijd maar Frankrijk. Met Koundé. Ik zei het, zijn plaats toch kwijtgeraakt. Bij Barcelona, waar hij een paar wedstrijden op de bank zat. Gisteren op de persconferentie zeer kritisch voor zichzelf. Gezegd, ja, omdat ik vorig jaar veel te vaak mijn niveau niet heb gehaald, moet ik nu opnieuw werken. En dus tweede keuze ook bij de Fransen in het hoofd van Zidane, zo lijkt het. Na Kalulu. En dit zijn dus wedstrijden om zich weer in de gunst te voetballen. Want op de flanken, dat is de analyse van de Franse specialisten, zowel links als rechts back, is de spoeling heel erg dun bij Frankrijk al een hele poos. Aan de linkerkant geen broertjes Hernandez meer. U hoort even opstijgend gejuich en gejoel. Dat was omdat Zinedine Zidane een bal controleren. Ik heb niet de indruk dat het zo geweldig gedaan was, eerlijk gezegd. Het was ook niet de moeilijkste. Maar alles wat Zidane zegt of doet of aanhaalt, wordt aanbeden. Zo is het nu eenmaal met een van de allergrootste, zo niet de allergrootste voetballer aller tijden in Frankrijk. De Fransen komen weer met Dembélé. Bijna 14 minuten zijn we onderweg. Deze aanval misschien opvolgen voor het nieuws van 9 uur. Daaraan komt Dembélé. Temporiseert even en naar het centrum spelen. Waar de Belgen dan proberen te verdedigen met Rasca die Koné ophoudt. We zijn 14 minuten ver. Voorlopig 0-0. Frankrijk tegen.
1: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
2: 9 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij de acties van scholieren in het Franstalige onderwijs zijn vandaag 18 agenten lichtgewond geraakt. In totaal werden ook 50 actievoerders bij verschillende incidenten opgepakt. Er waren bij ons acties in onder meer Luik, Verviers, Bergen, Charleroi en Aarle. In Frankrijk is voor morgen een grote actiedag aangekondigd door scholieren en studenten. En daar wordt al dagenlang geprotesteerd tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Daar zijn sinds het begin van de acties al zo'n 5000 mensen opgepakt. De meeste zijn minderjarig. Zo'n 500 Europese oud-diplomaten en politici willen dat de Europese Unie harder optreedt tegen de nederzettingenpolitiek van Israël. Ze hebben een open brief geschreven. Hun kritiek is in het bijzonder gericht tegen een bouwproject in Jeruzalem dat de bezette westelijke Jordaan-oever in tweeën zou snijden. Een van de ondertekenaars is oud-premier Yves Le Terme. Hij vindt dat ook België meer moet doen om de druk op Israël te verhogen. Bijvoorbeeld op de komende top van ministers van Buitenlandse Zaken.
3: Ik denk dat Maxime Prévot, de minister van Buitenlandse Zaken, een sterk mandaat zou moeten kunnen krijgen om op de raad van 12 oktober ook mede namens ons land te pleiten voor een eensgezinde, hardere houding ten aanzien van Israël. Daarnaast liggen nog de dossiers voor wat België betreft met betrekking tot de handelssancties. Er is het dossier van de opvang van studenten vanuit het gebied. Enfin, er zijn verschillende dossiers waar denk ik ons land ook zelf autonoom beslissingen kan nemen.
2: En een kwartier geleden zijn de Rode Duivels begonnen aan hun Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk. Peter van den Bemt, jij volgt de wedstrijd in het Stade de France in Parijs. Hoe staat het daar bij jou?
0: Voorlopig nog altijd 0-0, maar het is wel een wedstrijd eenrichtingsverkeer waarbij Frankrijk de hele tijd kampeert op de helft van de Rode Duivels die achteruit geduwd worden en moeten verdedigen in en rond de eigen 16. Dat heeft nog niet de grote kansen opgeleverd. Tot daarnet Barcola, de gevaarlijkste man vanaf de linkerkant, toch heel erg ver kon doorgaan. En Maarten van der Voort vandaag zijn debuut bij de Rode Duivels kwam er gepast tussen om een voorsprong voor de Fransen te voorkomen. En één keer hebben de Belgen de overkant gehaald. Lukaku kon uithalen met rechts, maar een zwak schotje werd simpel gepareerd. gepasseerd door Restes. Maar dus, na iets meer dan 16 minuten, wel nog altijd 0-0 tussen Frankrijk en België.
2: Bedankt, Peter. Vanavond ligt bewolkt. Vannacht wordt het opnieuw mistig, vooral in het westen en het noordwesten van het land. Morgenochtend blijft het lang grijs, maar na de middag komt de zon tevoorschijn, tot 23 graden dan. Vanaf donderdag minder warm en dus meer normalere temperaturen voor de tijd van het jaar. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Op de E313 naar Antwerpen is er zo'n half uur stapvoetsverkeer tussen Ham en Geel-Oost. Een ongeval is de snelweg volledig versperd. Op de buitenring rond Brussel is het 20 minuten file rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Door een oliespoor is de aansluiting met de E19 naar Antwerpen afgesloten. En op de E314 is er door werken 10 minuten bijgekomen tussen het parkeerterrein in Rotselaar en Aarschoten richting Lubbe.
5: Badkamerrenovatie.
6: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
5: Radio 1.
7: Sportza.
5: Met Jonathan met de penningen.
4: Goedenavond. Eén kansje was er al voor Lukaku. De Rode Duivels willen nog eens winnen tegen Frankrijk. Dat is heel erg lang geleden. En de Fransen zijn sterk ook vandaag. Gevolgd werd bij Peter.
0: Lange bal geprobeerd richting Castagne. Maar hij kon er toch niet bij. Knokt dan nog om in balbezit te blijven of te komen tegen de Diouf. Maar uiteindelijk is de bal weer bij Restes. Er was dus wel daarnet de eerste echte kans voor de Fransen. Niet toevallig zou ik zeggen op de linkerkant. Derde keer, goede keer voor Barcola. Brak door en kwam vanuit een schuine positie oog in oog met Van der Voort. Maar die was er net op tijd ook nog bij om ervoor te zorgen dat Barcola niet echt de bal nog links of rechts van hem kon trappen. Maar er wel gewoon tegenaan. Dus een goede tussenkomst van Van der Voort. Zeer zeker wel om de voor de Fransen te voorkomen. De Belgen nu de voorbije minuten een klein beetje meer opgeschoven. Moeten er nog niet te veel van maken, maar toch wel een keer de bal bijgehouden met Lukaku, die nu buitenspel staat. Volgens mij inderdaad vlag in de hoogte. Op een bal die uit de kluts kwam en vooruitgezet werd door Joaquin Seys. Maar dus ietsje meer, iets langer aan de bol met Lukaku en Van Aken. Die een combinatie opzetten hier over de rechterkant. En dat leidde dan toch tot even een moment van verpozing, zou je kunnen zeggen. Maar voor het overige 19 minuten groot overwicht voor de Fransen. En de Belgen nog te weinig, veel te weinig kwaliteit aan de bal. Weer een lange bal richting Barcola, dan is het gevaarlijk. Diouf trekt al een sprint om steun te verlenen. Barcola van tegen de zijlijn voetballen met Koné. Koné met Camavinga kan uithalen, maar dat is een gekraakte bal. En die trapte hij tegen de benen van Raskin. Lukaku probeert dan te kaatsen met Lavia. Die wat mij betreft voorlopig alles goed heeft gedaan. En Castagne die hem nog eens naar voren zet. Maar er is voorlopig weinig steun daar ook voor Lukaku. Het zijn niet altijd de dankbaarste ballen die hij krijgt toegespeeld. Raskin zich nu sterk maakt in het duel met Akliouche. En de vrije trap heeft afgedwongen. Dat zijn, ik zou zeggen, kostbare seconden toch zo'n beetje voor de Rode Duivels. Wanneer ze uit de omknelling kunnen losgeraken. En ik herhaal het, dat heeft niet geleid tot een handvol grote kansen. Dat niet. Maar wel het grote overwicht. En de Belgen die heel erg moeilijk in balbezit kunnen blijven. Behalve dan wat ik zei, de voorbije minuten gaat dat wat beter. Luke Bakker heeft zijn level een keer getoond met een geweldige actie om uit te verdedigen. Maar het was natuurlijk aan de eigen 16. Aan de andere die zijn nog niet in stelling gebracht. Mechelen schuift ondertussen in met Moreira. En weer met Mechelen. Ja, dat deden de Belgen in Brussel ook wel goed. Ondanks groot overwicht wel dicht bij elkaar gevoetbald. En niet al te veel kansen weggegeven. Nu Luke Bakio volgt een goede voorzet ook voor het hoofd van Van Aken. Hij was er hoor, Hans Van Aken, zoals we dat weten van hem. Op de goede plek, Lukaku was er ook. Maar de bal ging over het hoofd van Hans Van Aken en bereikte uiteindelijk Lukaku niet. Moreira nu nog eens een bal in de box erop en weggekopt door Camavinga. En opgevangen door Brandon Mechelen. Zo lijkt het erop dat de wedstrijd een beetje kantelt. De Belgen beter aan de bal. Met Luke Bakio weer. Versnelling voorbij de Joef. Kijk hem eens gaan. Luke Bakio de voorzet. Raskin kopt. Oh, erover. Het is een goede kopper. Dat weten we. Ondanks zijn kleine gestalte kan hij zeker goed koppen. Het was een heel harde voorzet van Luke Bakio. En Raskin probeerde die nog wel gecontroleerd te koppen. Hij was ook helemaal vrij daar in de eerste zone. Maar hij kon hem niet tussen de palen koppen. Over de goal. Wat een versnelling van Luke Bakio. Hij steekt het zoals die wegsnelde van Andy Diouf. Probeerde die nog wel gecontroleerd te koppen. Hij was ook helemaal vrij daar in de eerste zone. Maar hij kon hem niet tussen de palen koppen over de goal. Wat een versnelling van Luque Bacchio.

En Lacroix die uitverdedigt met Koné. Opgehouden door Raska. Dus het is inderdaad Lavia die de echte nummer 6 is. En Raska probeert er wel een beetje voor te spelen. Dus om te zeggen dat ze echt allebei pure 6 zijn. Het is de dynamische invulling zoals Van Bommel dat aangaf. Met Dembélé. Die de ruimte zoekt aan de linkerkant. Bij Diouf met Barcola. En Koné. Barcola in de box. Castagne in de rug. We zitten bij Lac. Ja, Le Pol met een schotje uit de draai. Maar dat is nu ook niet één om Van der Voort mee in verlegenheid te brengen. Het is wel een bal tussen de palen. Een schotje, zullen we maar zeggen. Van der Voort hoefde die alleen maar tegen te houden. Simpel gestopt. Veel minder moeilijk dan toen hij moest tussenkomen bij Barcola. Castagne. Onbetwist nummer 1 op de rechterkant. Geen speelminuten voor Kyriani Sabbe. En geen Meunier weer, dat weten we. Dus dat zijn de mannen die toch aan de 4 wedstrijden zijn begonnen. Castagne, Ngoy en Mechelen. Als ik het goed heb, alle anderen minder dan die 4. Zoals Van Bommel dat ook had aangekondigd. Met onder andere Godse de Ketelaar. En op de linksback is het alterneren tussen Sijs en de Kuiper. België heeft veel meer de bal. Het is na een minuut of 17, 18 toch wat gekeerd en gekanteld. Luque Bacchio wilde een vleugelverandering uit zijn schoen toveren. Maar dat was een beetje getelefoneerd. Bal te lang onderweg. Koundé die makkelijk kan verdedigen en terugleggen bij Restes. Zit ook al over de 100 wedstrijden in de Ligue 1 bij Toulouse. Doen we met Ivoriaanse roots en een beetje op zoek zo naar een goede dublure voor Mike Maignan. Die wel op niveau heeft gespeeld de voorbije 3 wedstrijden. Want wat ik zei, Frankrijk heeft best veel weg. Expected goals was in evenwicht eigenlijk. Zo ongeveer toch over de 3 wedstrijden opgeteld tussen Frankrijk en zijn tegenstander. Akliouche ondertussen voor de Frans. Teruggelegd tot bij Camavinga. Minuut 25 van de eerste helft. Bij nog altijd 0-0. Twee pogingen voor de Belgen. Eén kans zou je kunnen zeggen met Raska. Niet makkelijk. En een poging of twee ook van de Frans. Met één kans. Een goeie voor Barcola. Een gooi er nog eens rustig tussen. En dit doen de Belgen misschien ook net iets te veel. Lange ballen sturen richting Lukaku. En ver buiten het bereik van Lukaku. Dan komt die sneller terug natuurlijk met Camavinga. Alle binnen doorgespeeld. Castagne let goed op. Barcola afgehouden. En dan Lavia met Van Aken die al gekeken heeft. Maar niet gezien had dat Joro goed druk zette vooruit. Hier Dembélé nu wil oplossen. En Van Aken keert terug. En snoept Dembélé de bal af. Is zeker niet de grootste Dembélé van in de Champions League campagne van de voorbije 2 jaar. Geen gouden bal materiaal voorlopig. Hij de captain van Le Bleu. Beetje moeilijk aan het seizoen begon ook bij Paris Saint-Germain. Maar zoals u weet, traditioneel de nadruk natuurlijk ligt op na nieuwjaar wanneer de Champions League money time eraan komt. Akliouche rukt nog eens op met Koundé. En weer Akliouche met Dembélé. Halverwege de speelhelft van de Belgen zitten we. Mark van Bommel is rustig gaan zitten. Zidane blijft de hele tijd voor de dugout staan. Links Diouf met Koné. Samenspel met Le Pol. Na overtreding uiteindelijk Raska heeft inderdaad op de hakken getrapt van Manu Koné. De regelaar op het middenveld. Recupereren, dribbelen, wegdraaien. Explosief uitstekende middenvelder bij Roma nu al in zijn derde jaar. Didier Deschamps was in elk geval een reuze grote fan van het Arsenal. Opgeleid bij Toulouse. 2 kilometers opgedaan bij Gladbach. En nu dus in Italië bij Rome. Vrije trap voor de Fransen komt eraan. Meter of 8 zo voor de grote rechthoek. Beetje verlengde van de punt. Linkerkant. Dus opletten. Geen Upamecano, dat soort mannen. Maar toch geschept van de Voort moet komen. Bokst die bal weg. Koné kopt hem naar de buitenkant bij Le Pol. Nee, Le Pol wil de voorzet trappen. Die komt er ook in de tweede zone. Weggekopt. De bedoeling was dat toch van een gooi. Appel voor handspel van een van de Belgen, voorlopig niet opgemerkt. En Luque Bacchio kan met de bal eruit komen. Terwijl onder andere Lacroix, die veel misbaar maakt, het Parijse publiek ook

0: Weet niet of die dat allemaal gezien hebben. Maar in de box zal een gooi dan misschien geweest zijn die die bal ergens tegen de arm heeft gekregen. De VAR zal dat nog wel bekijken. Bal is bij de Belgen in de middencirkel met Lavia. Nee, niks aan de hand. Geeft de scheidsrechter nu al aan. Dus het is al gecheckt door de VAR. Voilà, dat gaat heel erg snel. Wij hebben er nog geen herhaling van gekregen. Maar de scheidsrechter, ik heb zijn naam nog niet genoemd. Besef ik nu. Nicholas Walsh uit Schotland. Die gaf duidelijk aan het hele stadion. Niks aan de hand. 35-jarige Schot. Met Lukaku. Goed afleggen hoor van Lukaku voor Van Aken. Die spelen op Moreira. Zij strekt een sprintje. Kan Moreira die bal spelen? Nee, blijft lopen met de bal. Wil voorbij Koundé. En dat lukt niet. Maar hij houdt er wel een corner aan over. Ja, had sneller moeten spelen Moreira. Je had de lopende Zij, had Van Aken in het centrum. Waren mogelijkheden om dat beter te doen voor Moreira. Nu bleef hier een beetje mee lopen. Zitten we wel bij de eerste corner voor de Belgen na 28 minuten bij 0 tegen 0. Mechelen meegeschoven. Zit in de tweede zone nu. Hij is nou nog een doelpunt gemaakt tegen de Turken met een typische Mechelen beweging. De ren naar de eerste paal. Ook een gooi meegeschoven. Moreira is de man die de corner gaat nemen. Een lage. En Luke Bakio kwam inlopen. Maar trapt half over de bal. Dat was het plan. De bal bereikt hem wel degelijk. Geen tegenaanval, want Kastanje is sneller op de bal dan Dembélé. En Gooi heeft ondertussen de bal. En Mechelen even blijven hangen, samen met een Gooi. Maar deel 2 van deze eerste helft. Openingskwartier, 16, 17, 18 minuten. Moeilijk voor de Belgen. Voorzet richting Luke Bakio. Die stond wel buitenspel, denk ik. Maar in elk geval, de voorzet bereikte hem niet. En Koundé kon terugleggen met de borst tot bij Restes. En die gegooid richting Diouf. Over een dikke week dus. Een week en één dag tegenstander van Club Brugge in de Champions League. Want het kampioenenbal trekt zich weer op gang. Twee weken aan elkaar met Inter Milaan. Tegen Club Brugge op dinsdag. En Diouf, maar die speelt ook vaak. Eigenlijk als rechter wingback. Niet, zeker niet op de linksback. Maar ik zeg het, Zidane probeert daar allerlei dingen. Ook Mendy. Nog altijd bij Real Madrid, maar ja, is dat nog een voetballer? En nog wel een paar andere. Tienje heeft er gespeeld op het WK, ook niet meer opgeroepen. Dus Zidane wil andere wegen inslaan. Onder andere dus met Andy Diouf of Truffert. Die de andere twee wedstrijden heeft gespeeld dan die tegen de Belgen. We zitten bij Dembélé. Nee, zij haalt het balletje binnen door er tussenuit. Maar Camavinga is er snelst bij. Akliouch in de box. Opletten voor de versnelling. Akliouch probeert te vijzen, te dribbelen. Twee man ervoor met Moreira. De voorzet komt toch, maar is te laag. Raskin kan die wegkoppen. Van Aken probeert zeker altijd de bal bij te houden. Mooi nummertje van Moreira, maar niet tot bij Lukaku. Koundé er weer tussen. Het is doeltrappen ondertussen na precies een half uur spelen. Voor Maarten van der Voort. Op ons scherm verschijnt. Aantal geslaagde passes van Camavinga 100%. Maar heel erg veel zijn er nog niet geweest, denk ik. En al helemaal geen risicopasses. Bij 0 tegen 0. En niet al te veel doelgevaar. Ook niet het hoge tempo in deze wedstrijd. Dat ontwikkelde de Fransen ook niet noodzakelijk in Brussel. Het voetbal is ook minder oogstrelend dan in het Koning Boudewijn Stadion, vind ik, van de Fransen. Het is wat trager. Terwijl Koné en Van Aken even een beetje staan te duwen. Maar Walsh zegt voetballen maar met Koné. Diouf opgevangen door Kastanje. Dus moet Luke Bakio even kijken wat Barcola van plan is. Maar het gaat weer over Koné. Met Lacroix, met Joro. Uit de jeugd van Lille natuurlijk. Daar wordt ook dik 60 miljoen voor gelegd, Manchester United. Voor, zoals ik zei, iemand die geen basisspeler is. Diouf op de linkerkant. Luke Bakio moet verdedigen. Brede paas, maar een slechte die toch nog bij Koundé uitkomt. Die besluit om niet te trappen, vindt Dembélé. Dembélé zoekt zijn linker. Nog een keer Dembélé. Goed verdedigd door Saïs. Na Lukaku. Als hij aan de bal was kunnen komen, had hij misschien kunnen gaan sprinten tussen Joro en Lacroix in. Weliswaar nog van flink onder de middenlijn. Maar de bal bereikt hem niet, dus toch weer Frankrijk. Het is weer een beetje gekeerd. Frankrijk weer veel meer balbezit. Bal in de box van Akliouch, maar tot bij Van Aken. Die wel altijd de oplossing probeert te zoeken. meestal ook wel vindt, rust brengt. Hij is het rustpunt bij de nationale ploeg. Goede vleugelverandering. Dat was Slavia weer, denk ik, die dat deed. Luque Bacchio, bal vooruitgestoken voor Castagne. Die denkt, ik ga toch maar temporiseren. Achteruit voetballen, voetballen met Raskin. Met Lavia. Van Aken, nee. Wachten nu op de bal, Joro. Druk vooruit zetten, dat doen ze wel. Vanuit die centrale verdediging, één van de twee. Meestal Joro. Die makkelijk ook 10, 20 meter hoger gaat druk zetten. Opening van Camavinga voor Dembélé. Ligt meteen goed, mooi meegenomen door de gouden bal. Ousmane Dembélé in de 16, legt hem terug en daar de bal die hem overneemt. Ja, toch even vrijgelaten in het centrum. De goede versnelling van Dembélé. Ze hebben hem nog niet al te veel gevonden. Le Paul, maar hier kon hij hem wel in één keer overnemen. De goede versnelling. En uiteindelijk de bal erover gezet. In één tijd overgenomen. Dembélé en Le Paul op zoek nog altijd natuurlijk naar zijn eerste doelpunt voor Frankrijk. Opletten, want daar Akliouche dribbelt zich vrij. Akliouche tegen Van der Voort. Ja. Ik keek nog even naar mijn scherm, maar ineens was daar Akliouche die zich probeerde door te wurmen tussen twee Belgen. En uiteindelijk lukte dat maar ten dele en kon Van der Voort er opspringen. Zo zitten we weer bij balbezit. Voor de Belgen en voor Maarten Van der Voort. Lange bal gestuurd richting Luque Bacchio. Die kopt hem richting Raska. Ja, naar voren gezet, maar dat zijn nog een keer geen dankbare bollen. Lacroix daar simpel als eerste bij. Met Dembélé. Ja, uiteindelijk nog een keer. Voorlopig is het alles bij elkaar redelijk matig. Ousmane Dembélé. En hier is ineens Luque Bacchio weg. Luque Bacchio. Wat een doelpunt van Luque Bacchio. Wat maakte dat fantastisch af zich. Geweldige knallen. België leidt hier in het Stade de France. Met 0-1. Geweldig doelpunt van Luque Bacchio. Een bal die van achteruit vertrekt bij Mechelen. En dan Lavia met een heerlijke bal binnendoor. En bij Frankrijk ziet het er daar toch heel erg ongelukkig uit achterin. Maar de manier waarop Luque Bacchio deze bal in doel trapt, dat is formidabel. Wat een doelpunt. Ja, het is toch een geweldige klasbak. En de waarde van Romeo Lavia daar nog een keer bewezen. Een paas over 30, 40 meter voorbij alle Fransen. En geen communicatie achterin bij de Fransen. Luque Bacchio centraal opgedoken. En kijk, België leidt in het Stade de France. De Fransen kijken zich toch een beetje de ogen uit. De goede loopactie van Luque Bacchio. Want dus Lacroix houdt zich bezig met Lukaku. Diouf laat Luque Bacchio vertrekken. En Lavia speelt hem perfect in de loop van Luque Bacchio. Die alleen op Restes kon afgaan. Maar nog eens, de manier waarop hij het dan afmaakt. Met een heerlijke krul, bijna in de bovenhoek. Ja, dat is toch een straffe klasse. Formidabele goal van de Rode Duivels. Hier in het Stade de France. En België leidt met 0-1. En toch een beetje zorgen voor Zinedine Zidane. Ja, het is toch een fenomeen. Twee keer het kader getroffen tegen de Turken. Of hij had zijn doelpunten totaal daar al opgetrokken. Het is nu nummer 8 voor de invaller van Benfica. En Lavia weer. Zijn eerste assist in het shirt van de Rode Duivels. Die weer komen met Moreira. Moreira, nee. Slechte bal is dat over de voeten van Luque Bacchio. Bijna Lukaku, nee. Kan hem niet terugbrengen tot bij Luque Bacchio. En nu via de voeten van Raska gaat hij over de doellijn. Ja, was even een moment waarop het had gekund. Bijna Luque Bacchio. Die kon uithalen van net binnen het strafschopgebied. En ik zie dat op mijn scherm staat. Doelpogingen 9 tegen 4. Dat is wel een beetje veel, maar toch. Het was een slechte voorzet eigenlijk van Diego Moreira. Slecht verwerkt door Diouf.
1: Hij kon nog net op tijd zijn voetje zetten. Anders had Luque Bacchio echt voor net binnen de grote recht op een geweldige schietkans. En wij weten wat hij daarmee doet met schietkansen. 0-1 voor de Belgen. En België virtueel leider in deze poule van de Nations League. Met 9 punten. De Fransen hebben er 7. Maar het is nog een heel eind te gaan natuurlijk. Lacroix die inschuift met de Diouf. Ja, stond toch een beetje te slapen toen Luque Bacchio vertrok. En hem zomaar liet lopen in de rug van Lacroix. Maar goed, die zet er een stap vooruit om Lukaku af te houden. Barcola, nee, geen goede controle. Even een gooi ertussen, wel opgepikt weer door Koné. En voetballen met Diouf. Diouf, Akliouche, in de box zitten we met Diouf. Nee, niemand erbij. Van de Voort er nog een keer tussen. Weinig op de proef gesteld, 1 keer goed tussengekomen. De regisseur van de Franse televisie neemt Olysse al in beeld. Zidane heeft natuurlijk nog wel wat troeven op de bak. Om het tijd te keren later in de wedstrijd. Niet van de minste met Doué. Met Olysse, met Cherki. Dus het is nog een eind te gaan natuurlijk voor de Rode Duivels. Maar die 0-1 die staat er toch al. Met de goal en wat voor een goal van Luque Bacchio. Van Aken. Met Lavia. Ah, oh, prachtige bal weer. Lavia ziet Luque Bacchio met veel ruimte. Castagne schuift mee in. Diouf moet toe. En hij weet als Luque Bacchio versnelt dan voorzet Luque Bacchio. En niet tot bij Lukaku. Het hoofd van Lacroix. Nu wil opletten voor de tegenaanval. Barcola is vertrokken, maar de bal gaat naar de buitenkant. Nee, Koné speelt hem slecht in. Nee, de Fransen veel overwicht. Veel balbezit. Maar veel minder goed voetbal dan een week geleden in het Koning Boudewijn Stadion. En dus 1 keer Barcola de doorbraak van de Voort er goed tussen. En dan Le Pol. Een voorzet ineens overgenomen van Dembélé, maar hoger over. Ondertussen Lukaku. Knokken met Joro. Kijk eens hoe sterk Lukaku is. Uitstekend gedaan. België is gegroeid in de wedstrijd. Luque Bacchio komt. Voorzet. Nee. Een beetje te nonchalant. Want Lukaku was er wel. Hij had nog een moment kunnen pauzeren. En dan pas trappen. Toch een duimpje van Romelu Lukaku. Goed. Bal naar de buitenkant. En dan ter plekke. Alleen dus de voorzet van Luque Bacchio niet goed. Ondertussen discussie. Met Van Bommel en de vierde ref. Dus over iets waren ze daar toch niet helemaal tevreden. Misschien wel de manier waarop er iets met Lukaku was. Ik zie toch helemaal niets op het beeld dat ik hier even bekijk. We zitten bij Joro die een bal naar voren zet. Dembélé. Was bij elkaar bleek een wedstrijd. Van Aken goed druk gezet op Camavinga. Gasquin, Moreira, Van Aken. Kijk, dat is gaan. Dat is vlotjes combineren. Voor de grote rechthoek van de Fransen. Gasquin weer. En Van Aken. Met Gasquin. Een beetje blijven tikken naar elkaar. Akliouche. Met Lavia. Een gooi aan de buitenkant. Niet te veel zelfvertrouwen. Ook niet, zou ik zeggen. Lavia wordt nooit ongerust. Dus achteruit maar even bij Brandon Mechelen. In de laatste 5 minuten van de eerste helft. Met een voorsprong voor de Duivels. Op het bord 0-1. In een wedstrijd met niet al te veel kansen. Nee, Castagne. Nou ja, die richting Gasquin wilde spelen. Die was vooral druk bezig om Camavinga af te houden. Het lukte wel in zekere zin. En voetballen doen de Fransen op de middenstrook. Nou, zonder veel versnelling eigenlijk. Zonder veel ideeën moeten we er ook bij zeggen. En dus zonder veel kansen. Jurrie Tielemans en Kevin De Bruyne kijken toe. Zij zijn bij de groep gebleven. Dembélé aan de rechterkant. Links-rechts meenemen. Kruipt naar binnen. Zit voor de rechthoek dan. Voetballen met Koné, met Akliouche. Met Barcola. Barcola met Castagne erbij. Maar zijn sleepbeweging kwam er niet uit. Dus achteruit maar weer. Ik denk dat Zidane niet te lang gaat wachten in de tweede helft om een paar grote kanonnen in te brengen. Eerlijk gezegd. Dembélé. Ingespeeld op Koné. Dembélé nu plaatsen, maar Van Aken ertussen.
0: bezig aan een goede wedstrijd, Hans van Aken. Het was moeilijk nog een keer. Eerste kwartier, wil nog zeggen 20 minuten. Net de Belgen die de bal niet konden bijhouden, snel weer kwijt waren. Te diep moesten inzakken. Barcola ondertussen wil volgen met Diouf. Barcola, nee, de voorzitter uitgehaald door Luque Bacchio. Wel nog een corner voor de Fransen. Maar Frankrijk dat daar uit dat grote overwicht en dat vele balbezit weinig buurde eigenlijk. En geleidelijk aan kwamen de Belgen beter en beter in de wedstrijd. Langer bal bijhouden. Van Aken kwam weer in het stuk voor. Was al een kansje van Lukaku. We kijken eerst naar Akliouche met de corner. Een heel rare die Raskin wegkomt. Is in de voeten van Camavinga. Camavinga met Koundé. Gaat hem nog een keer gooien. Koundé weer het hoofd van Mechelen deze keer. Opgevangen Akliouche op de linkerkant. Frankrijk dringt wat aan. Moreira gooit er zich voor. Diouf dan trekt hem over het hoofd. Is dat geen buitenspel? Ik zou denken van wel, het is het ook. Maar het achterwaartse kopballetje is ook al in de handen beland van Van der Voort. Dus het voordeel gegeven. Joro was het denk ik die kopte. Ja, stel je maar eens voor, een nederlaag voor Zinedine Zidane hier in het Stade de France. Dat is niet ingecalculeerd. Het gelijkspel tegen Italië was al vervelend. Maar goed, ze hebben in drie Nations League wedstrijden telkens één doelpunt gemaakt. Twee keer Ulisse hier met die vrije trap. En in Brussel natuurlijk met die onweerstaanbare rush. En hij heeft ook nog een assist afgeleverd voor de goal van Mbappé in Turkije. In Izmit. Op dat pak slechte veld. Waar Belgen ook moeten gaan voetballen, als ik dat goed begrepen heb. Niet in Istanbul, maar ook in Izmit. Koundé was diep gegaan en kreeg de bal toegespeeld. Maar struikelde er een beetje mee zo in de grote rechthoek. En liep ermee over de doellijn. Dus de doeltrap is toch maar weer gewoon voor Maarten van der Voort. Ik zei dus, er was al een schotje van Lukaku geweest. In die periode van overwicht van de Fransen. En gaandeweg België beter in de wedstrijd. Beter aan de bal. Van Aken kwam erdoor. Avia speelde zijn rol. Luque Bacchio met al zijn lef. Geweldige actie gemaakt bij het uitverdedigen. En er was al Luque Bacchio met een geweldige versnelling op de rechterkant. Voorbij zijn belager Diouf. Een voorzet was keihard in de eerste zone. Raskin was er wel. Kopte ook. Maar kon de bal niet tussen de palen houden. Niet zo makkelijk. Eén keer wel ook Bacchola. Die kon doorbreken. Want die zorgde toch in die periode voor wat problemen aan de Belgische rechterkant. Dan met Kastanje. Omdat Luque Bacchio daar misschien ook niet altijd even gedisciplineerd terugkwam. Zijn overigens nu ook van plaats gewisseld. Dat is ook gebeurd. Luque Bacchio nog wel even aan de linkerkant. Moreira aan de rechter. En dan dus. Balrecuperatie Mechelen. Lavia. En die van een meter of 5, 6, 7. Misschien voor de eigen rechthoek. Geweldige diepe bal. Eerst kijken Dembélé. Dembélé weer in de 16. Met Seizer voor. Dembélé wat vijzen terugleggen. En komt er een schot? Nee. Want Lacroix moet die bal ophalen. 1 minuutje extra tijd. Dan moeten de Belgen nog proberen vol te maken met Akliouche. Met de Camavinga, met Dembélé in de box niet laten passeren. Dembélé loopt zich te pletter op zijs eigenlijk. Nee, het is een zeer, zeer slappe wedstrijd voor de captain van Le Bleu. Nee, dus dat was al een paar keer zo geweest op de nummer 9 positie. Het is vandaag niet anders aan de rechterkant. Met Joro nog. Met Le Pol die inspeelt. Het is de laatste halve minuut van de eerste helft. Dembélé nog meegeven balletje met Akliouche. Die moet wel terugkeren op zijn stappen. Ook Dembélé. Komt Luque Bacchio tegen. Dembélé nog een voorzet richting de tweede zone over het hoofd van Barcola. Moreira moet uitverdedigen en dat doet hij. Kan nog eens een sprintje gaan trekken. Kijk hem eens gaan, Moreira. Staat er voorlopig alleen voor. Lukaku is onderweg. Bal bijhouden is ook geen slecht idee. Temporiseren is uitstekend gedaan van Moreira. En dan een bal richting Lukaku. En Moreira er misschien nog bij. Nee, Camavinga. Uitstekend op de bal getackeld. Zo lijkt het toch. En de scheidsrechter uit Schotland stond er ook heel erg dichtbij. En veel belang heeft het niet meer, want hij heeft een einde gemaakt aan de eerste helft. Ik zeg het nog een keer. Minuut 34. Lavia van net voor de eigen 16. Een geweldige lange bal verstuurd. De prima loopactie van Luque Bacchio. Achterin bij Frankrijk stonden ze te slapen. En Luque Bacchio mocht het ruime sop kiezen. Oog in oog. Met Restes geweldig afgemaakt voor 0-1 voor de Belgen. De verrassende, maar deugddoende tussenstand hier in het Stade de France. Het voordeel dus voor de Duivels in Frankrijk. 0-1. Sportzaal.

0: Who's That van The War on Drugs. Het was zo'n assist die nog jaren gaat overleven in lijstjes en compilaties. Een prachtige bal van Romeo Lavia op Dodi Luke Bacchio met één goed gemikte harde bal de halve Franse ploeg in tweeën gespleten. Mocht je in de auto luisteren, eens je straks thuis iets van websites of sociale media gaat opendoen, left, right en center. Het gaat er overal over gaan en dagenlang ook nog, geloof me zeker. 0-1 dus voor de Rode Duivels tegen Frankrijk. Luke Bacchio werkte die uitstekende bal van Lavia trouwens dus ook uitstekend af. Sporta. We gaan het ook nog even over wielrennen hebben, want na de Europese titel van Remco Evenepoel op de weg wordt er ook nog gestreden om die witte sterrentrui tegen de klok in de tijdrit. Daar staat Evenepoel niet aan de start, want zo'n trui heeft hij al in zijn kast hangen. Wel aanwezig om ons land te vertegenwoordigen Sander de Pestel en Ilan van Wilder. Die laatste werd vorig jaar nog derde op het wereldkampioenschap tijdrit, toen in Kigali in Rwanda. Hij was er nipt sneller dan Tadej Pogacar toen en mocht samen met Remco Evenepoel het podium op en dus is hij op papier zeker een medaillekandidaat. Zeker bij afwezigheid van de grote kanonnen. Denk aan Remco Evenepoel, maar ook aan de Italiaan Filippo Ganna. Die zijn er niet. Maar zelf tempert Van Wilder op voorhand toch de verwachtingen. Dat deed hij in een interview met onze Christophe van der Goor.
1: Hoe heb jij gisteravond nog en vandaag misschien genoten van die Europese titel van Evenepoel?
2: Ja, het was echt een perfecte dag voor ons. Mooi dat hij het kan afwerken. Al school het niet veel, maar we hebben er wel van genoten. Perfect plan uitgevoerd zoals we allemaal wouden. Dus echt een goede koers gereden.
1: Nu is het weer werkendag voor jou, woensdag natuurlijk, het EK tijdrijden. We verwijzen allemaal naar die mooie bronzen medaille van vorig jaar op het WK. Wat zijn hier jouw ambities, realistische ambities?
2: Op een goede dag zou ik misschien toch kunnen meespelen voor een medaille. Maar dan ga ik echt wel een goede dag moeten hebben. Want er zijn, ook al is de topfavoriet hier niet Remco, zijn er wel nog andere goede renners. Dus het zal zeker niet vanzelfsprekend zijn. Maar het is een mooi parcours, het moet mij liggen. Dus het kan wel interessant zijn. Ja.
1: Ten opzichte van die bronzen medaille vorig jaar en nu, waar we nu staan, in een moeilijk seizoen voor jou. Hoezeer ben je bezig geweest met dat tijdrijden?
2: Ik heb mij de laatste weken eigenlijk er wel terug wat op toegelegd. Ik denk wel dat ik er zeker alles voor gedaan heb om zo goed mogelijk te zijn hier. En ik voel mij op zich echt wel goed. In de wegrit ging het ook goed. Dus ik zeg het, het zal zien wat de benen zeggen morgen.
1: Dat tijdrijden, dat is vaak bij profs, bij wielrenners een haat-liefde verhouding. Hoe zit dat bij jou? Want als het goed gaat, is dat natuurlijk een geweldige kick op de fiets. Maar is het wat minder, dan is het vroeten, wringen, pijn hebben.
2: Ja, ik heb ook al een paar tijdritten gehad dat echt niet gaat. En dan is dat echt afzien tot aan de finish. Dan is dat echt verschrikkelijk. Maar als je direct een goed ritme te pakken hebt en je hebt een goede dag, dan is het nog altijd afzien. Maar je weet dat het goed gaat en dat scheelt wel echt enorm.
1: Is dat nog altijd iets waar je wil in verbeteren in dat tijdrijden?
2: Algemeen. Ik denk tijdrijden is een discipline dat je niet mag stilstaan. Ik denk dat je elk jaar op zoek moet gaan naar, naar dingen om te verbeteren. Zowel materiaal als positie. Dus dat is echt iets dat elk jaar opnieuw moet worden bekeken om proberen hier en daar nog wat winst te boeken.
1: Ik wens jou een goede dag woensdag.
2: Dank je wel.

0: Atomic van Blondie. Ook Italië en Turkije spelen vandaag weer tegen elkaar. Ook daar is het rust. En het staat er in Bologna 1-0 voor Italië. Het is de aanvaller Gianluca Scamacca die scoorde. Hield een bal goed bijna aan voorzet en knalde via de lat binnen. Kleine voorsprong dus. En het zou de tweede overwinning worden voor Italië tegen Turkije. Want vorige maandag won het daar al met 1-4. En een groot afscheid in de sport vandaag ook. En dan hebben we het over ijshockey. Want de Rus Alexander Ovechkin neemt afscheid van die sport. Ovechkin is een ijshockeylegende. Brak het doelpuntenrecord van die andere legende in het ijshockey, Wayne Gretzky. En hij was 3 keer MVP in de NHL. Hij zwaait de sport vandaag nog niet uit. Hij kondigde in de kleedkamer van zijn club Washington Capitals wel aan dat dit dus hun allerlaatste seizoen wordt. De Rus speelde zijn hele carrière voor Washington. Won een landstitel met de club. De eerste trouwens in de club. Geschiedenis. Maar Ovechkin is daarnaast ook niet onbesproken, want hij is uitgesproken pro-Poetin, de Russische president. In 2017 richtte hij zelfs de beweging Poetin Team op.
1: Radio 1.
2: Sportza.

0: Come As You Are van Nirvana in de Unplugged versie live dus. We gaan opnieuw voetballen met die 0-1 voorsprong dus voor de Rode Duivels in Frankrijk. Een waanzinnig mooie assist was het van Romeo Navia op Dodi Lukebakio. We volgen opnieuw bij Peter van der Bemt in de tweede helft.
1: Ja, en ook een waanzinnig mooie afwerking, Jonathan, moeten we er ook aan toevoegen. Want de manier waarop Lukebakio die oog in oog met zijn tegenstander, de doelman dus, in het dak van het doel bijna schoot, was geweldig. We kijken naar Koundé, de eerste aanval van de Fransen in de tweede helft. Maar goed verdedigd door Joaquin Seys. En zo die bal weer in de handen van Maarten van der Voort. Voorlopig geen wijzigingen. Ik zou zeggen bij de Belgen natuurlijk niet. Want Van Bommel kan alleen maar tevreden zijn met wat hij heeft gezien. De Belgen hebben goed stand gehouden toen het moeilijk was. En wat ik herhaalde vorige week al zei, ook in die periode, dat het ja, moeilijk was. Want de bal niet echt konden bijhouden en achteruit geduwd werden. Gaven ze nauwelijks wat kansen weg. Dus ze stonden nog altijd wel compact. De Fransen waren ook niet top om het zacht uit te drukken met Dembélé. Om die ik al een paar keer heb genoemd aan te geven. En daarna zijn ze beter gaan voetballen. Met Van Aken als aanspeelpunt. Met Lavia inderdaad. En weer geweldige eerste helft. We zijn benieuwd hoe lang je het gaat volhouden. En de wisselwerking met Raskin. Die dus, zoals ik al aangaf, ja, de man is die toch wat hoger speelt. Niet echt als een 6. Vandaar de dynamische invulling van Mark van Bommel. En België heeft een prima tweede deel van de eerste helft afgewerkt. Alleen op het einde werden ze weer even achteruit geduwd. En dat gaat in de tweede helft nog het geval zijn natuurlijk. Dat mag je wel verwachten. Frankrijk gaat zich niet zomaar zonder slag of stoot laten naar de nederlaag leiden. Dat kan natuurlijk niet. Dat kan niet echt de bedoeling zijn. Daarvoor zijn ze niet naar hier gekomen. En het kan allemaal heel erg dicht bij elkaar gaan liggen in deze poelen. Want Jonathan zal het misschien al gezegd hebben. Italië leidt ook met 1-0 tegen de Turken. En zo hebben die ook 7 punten. Akliuz, opa, letten, want die ging uithalen. Maar ook Van Aken heeft daar meer dan zijn werk gedaan. En ook al heel veel ballen kunnen afblokken. Daar ook goed uitstappend. Met ondertussen weer Lacroix. En de Conné, die probeerde te voetballen met Diouf. Toch een beetje de kop van Jut, denk ik, bij dat tegendoelpunt. De loopactie van Lukebakio. We kijken naar Dembélé. Probeerde toch wat snelheid te maken in de box. Dembélé, de voorzet komt wel, maar Van der Voort is even aangeraakt ook. Van der Voort duikt er weer rustig op. Ja, de grote reddingen heeft hij nog niet moeten verrichten. Eén keer goed tussengekomen, dat was zeker nodig. Anders had Barcola kunnen scoren, voor alle duidelijkheid. In de opwarmingszone zitten al een paar kanonnen. Om er maar één te noemen, Michael Olise. Dan kan de fysionomie van de wedstrijd nog helemaal veranderen natuurlijk. Van Aken ondertussen, ja, dat is net te veel tijd nodig. Een balverlies tegenover Akliuz. Dembélé heeft overgenomen. En hier komt Diouf in het centrum. Lukebakio loopt mee terug en komt daar dan ook weer Lavia tegen. Dat doen ze weer uitstekend. En Raskin knokt zich bij de bal. Conné trekt hem tegen de grond. Prima, prima werk van Nicolas Raskin. En de strijd, als het op de nummer 6 positie aankomt en er blijft er maar één over met Lavia. Ja, die gaat hij verliezen, want Lavia is een klasse apart. Is wereldklasse in potentie. Maar hij is zeker nuttig en waardevol. Ook vandaag hier. Dus een zeer waardevolle rode duivel om hem in de kern te hebben. En ook te gebruiken. Ook Belgen overigens in de opwarmingszone. Ik zie de ketelaar, ik zie de Bast zomaar. Die is toch een beetje uit beeld verdwenen. De onmisbare man werd hij toch door mij ook genoemd, denk ik, in de aanloop naar het WK. Dat is alweer helemaal anders. Zo gaat dat in het voetbal. En ze waren slechte bal van de Romeo Lavia. Dat moeten we noteren. Het was met de linker. Maar één die voor één keer niet bij een ploegmaat belandt, maar over de zijlijn buiten zoeft. Bij 4 minuten al gespeeld weer in de tweede helft. En de virtuele tussenstand dus. België 9 punten. Frankrijk en Italië allebei 7 punten. En de Italianen komen nog naar Brussel. Dat is de afsluiter. Het zijn 2 wedstrijden dan in november. Kijken naar Akliuz. Balletje achteruit geduwd. Camavinga opent voor Dembélé. De voorzet is een slechte van Dembélé. Nee. Zit er helemaal niet in. De bal is natuurlijk een meter achter de lijn geweest. Inderdaad, nu ook aangegeven door de assistent. Dat duurde even. Dat was wel heel erg duidelijk. Ja, 3 keer maar 1 doelpuntje gemaakt. En een eigenaardig record waar ze aan bouwen, de Fransen. En wat ze vandaag dan ook weer wat scherper gesteld hebben. Het is te zeggen op zoek naar een record. Dat is dat ze in 8 op een volgende wedstrijden, nu deze inbegrepen, niet gescoord hebben in de eerste helft. Dat is toch redelijk straf. 8 wedstrijden op een rij. En de laatste 11 doelpunten die Frankrijk heeft gemaakt, dus vielen allemaal in de tweede helft. Enkel in de jaren 40 hadden ze ook zo'n vreemde reeks neergezet naar verluid. En dat waren dan 14 doelpunten. In de tweede helft 14 op een volgende. Hopelijk komen er daar vandaag geen bij die 11. Kijken naar Lukaku. Vaak al goed gekaatst door. En Raskin met een mooie bal naar de buitenkant voor Seis. Die temporiseert een beetje. Gaat niet meteen snelheid maken. Nee. Naar het centrum spelen Lukaku, maar daar zat Camavinga tussen. Slechte bal van Jacques Seis. Maar geen echte tegenaanval, niet meteen, want Akliouche ook weer opgejaagd. Dat doen de Belgen wel oké. Okay. Mechelen was daar ver en druk gaan zetten. Prima gedaan van Brandon Mechelen. En een lange bal van Camavinga onderschept door Seis. De Belgen kunnen weer komen met Raskin. En er is best ruimte om te voetballen. De Fransen hebben niet uitgepakt met die verstikkende druk van tegen Italië. Het was echt mega risicovol in de eerste helft. En dan betalen ze een paar keer bijna cash. Dat hebben ze niet speciaal gedaan. De Belgen hoog vastgezet en blijven jagen en blijven druk zetten. Sommige momenten misschien een beetje in de eerste helft, maar ook niet meer dan dat. Lange bal die Lukaku verlengt. Zal hem toch deugd doen. En hij heeft een paar goede balbehandelingen gehad. Een paar keer goed kunnen bijhouden. Nog niet bereikt. Nog niet in stelling gebracht. 1 keer is genoeg, dat weten we. Een paar voorzetten van Luke Bacchio die niet aankwamen. Dat zou dan helemaal zijn natuurlijk dat hij ook in deze wedstrijd nog een doelpunt kan maken. Dan kan hij met enige adelbrieven terugkeren naar Istanbul om daar voor zijn plek te knokken. Bij Fenerbahçe. Verre bal van Lacroix. Richting Dembélé. Aanname is altijd geweldig. Terugleggen bij Koundé. Met Dembélé. Dembélé komt naar binnen. En Van Aken weer in de weg. Naar Kliouche. Voorzetje. Maar een gooi tussen zit met het hoofd. Parkoula. Die goed begon aan de wedstrijd. De tijd was weggedemsterd. Koundé niet laten trappen. Het is tegen het lichaam van Lavia aan. Dembélé. Dat was hij. Maar ook deze bal kan hij niet tussen de palen krijgen. De beste Dembélé legt die toch gewoon in de verste hoek, denk ik dan maar. Het was een beetje ongelukkig voor de Belgen dan dat Dembélé in balbezit gekomen was door het wegkoppen van een soort voorzet door een kooi. Of door Lavia, zou kunnen. En zo belandde die bal dan uiteindelijk degelijk tegen het lichaam een beetje van Lavia. En Dembélé die uithaalde. Maar redelijk ver ernaast als ik de lichaamstaal van Maarten van der Voort in ogenschouw neem. Zijn wel weer daar de Fransen. Hij nog altijd 0-1 de voorsprong voor de Belgen. Camavinga bal hier. Kluis. Nee, laat hem ook weer schieten. Ontgoocheling rolt toch vaak van de tribunes. Hij de Fransen. Zowaar redelijk wat technische mankementen. Zeker in het samenspel. Stopt het heel erg vaak. Moreira probeert te versnellen. Lavia een bal voor Moreira. En Moreira ontdoet zich van Camavinga. En Lukaku is in het centrum. Moreira moet hem nu geven aan Lukaku. Maar hij krijgt hem er niet goed. Het was moeilijk. Onder druk, onder goede druk van Lacroix was het denk ik. Die meesprintte. Een flinke inspanning van Moreira. Alleen geraakt hij er niet echt voorbij. Had wel Camavinga afgeschud. Dat was knap gedaan. En als hij een breed had kunnen leggen, was daar de kans voor Lukaku om te scoren. Maar dat lukte niet. Wat hij ook probeerde uiteindelijk. De bal die dan toch nog voor kwam, was niet binnen bereik van Lukaku. Ondertussen aan de overkant. Akliouche. Koundé en Koné. En Barcola. Voorlopig nog geen beweging op de bank. We zijn 9 minuten ver in de tweede helft. België nog altijd op voorsprong in het Stade de France. 80.000 mensen. Akliouche met een dribbel. Seis ervoor. Weer de voorzitter uitgehaald. Mechelen wint dan het kopduel van Le Pôle. Het lijkt mij toch niet de spits voor de toekomst te gaan worden bij Frankrijk. Natuurlijk maar op anderhalve wedstrijd gebaseerd. Maar toch in het centrum even Lacroix aangespeeld. Raskin die snel uitstapt. Lukaku die mee kwam verdedigen op Joro. Dembélé meegeven met Akliouche. Akliouche de voorzet. Koundé die kopt opgeruimd door Castagne. In de voeten van Lacroix. Maar een gekraakt balletje. Dat Van der Voort rustig naast zijn doel kan kijken. En zo wordt het gevaar geweken. De Belgen schuiven met een minuut op. Maar een knap resultaat in het Stade de France. Het zijn twee overwinningen. Dat is toch straf. En ook een 0-0 gelijkspel. In november 2011. Straffenkost. Hier gaat Raskin ondertussen. Maar wel vastgezet door Koné. Ja, die trekt hem toch tegen de grond, leek mij. Overtreding, maar niet gefloten. Luque Bacchio kan die bal nog tikken tot bij Castagne. Nee. Afleggen van Luque Bacchio nu niet zuiver. Lavia meteen wil druk zetten op Camavinga. En ondertussen ook Le Paul de bal kwijt. Ja, ja. Kijk ze daar eens opvliegen. En Lavia en ook Ngoy. En dus balverlies bij de Fransen. Maar Raskin had altijd een overtreding moeten krijgen in dat duel. Want werd wel degelijk door Koné tegen de grond getrokken. Balbezit weer voor de Rode Duivels. Luque Bacchio. We hebben nog niet te veel gezien in de tweede helft. De auteur van een geweldige goal. Qua opzet en qua afwerking. Met Lavia en met Luque Bacchio. Daar Lavia weer goed tussen. Ja, uitstekend. Waar gaat de kaart? Oh, hij krijgt een kaart. Ik dacht dat hij de bal speelde. Gele kaart Lavia. Dat betekent geen Lavia in de wedstrijd tegen Turkije. Dat moeten we zo meteen nog een keer bekijken in herhaling als die eraan komt. Want de gele kaart wel degelijk gegeven aan Lavia. Maar goed, de Belgen leiden in het Stade de France. Wel nog altijd met 0-1 tegen Frankrijk. 12 minuten ver.
2: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren. 10 uur, Neil. Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Op de snelweg E313 in Geel in Antwerpse Kempen is een dodelijk verkeersongeval gebeurd in de richting van Antwerpen. De snelweg is er nog steeds volledig versperd. Het verkeer moet de snelweg verlaten. Het ongeval gebeurde rond 7 uur vanavond. De bestuurder van een vrachtwagen die op de pechstrook stond om een collega die in pannen stond te helpen, werd er aangereden door een voorbijrijdende vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. In Luik gaan de scholen morgen normaal open. Dat laat de Luikse burgemeester De Meijer vanavond weten. Eerder vandaag waren er incidenten en vernielingen met actievoerende scholieren. Er werd overwogen om de scholen morgen gesloten te houden, maar dat gebeurt dus uiteindelijk niet. Naast Luik waren er ook acties in het Franstalig onderwijs in onder meer Charleroi, Aarle, Bergen en Verviers. Bij incidenten raakten 18 agenten licht gewond. Zo'n 50 actievoerders werden opgepakt. In Frankrijk is voor morgen een grote actiedag aangekondigd door scholieren en studenten. Die protesteren al dagenlang tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Maar het protest morgen zal allicht breder zijn, zegt collega Steven de Kranen vanuit Frankrijk.
3: Morgen is het zogenaamd acte 3, dus de derde keer dat de scholieren breed willen betogen over heel Frankrijk. Dat betekent dat heel veel middelbare scholen ook weer dicht zullen blijven, maar dat ze nu ook zullen betogen in de stadcentra van veel Franse steden. In Parijs, Rijssel, Marseille zullen er optochten zijn. Die worden nu ook gesteund door de onderwijsvakbonden. Leerkrachten zullen erbij zijn. En ook het Algemeen Vakbondsfront heeft gezegd dat ze mee willen stappen in die betogingen. Want ja, de onvrede is er niet alleen in het onderwijs. Die is breed in Frankrijk. We zitten ook in een verkiezingsjaar. Het is het moment om van zich te laten horen.
2: Er zijn in Frankrijk al goed 5000 mensen opgepakt sinds de start van die scholierenrellen. De meeste zijn minderjarig. Er gaan voor het eerst militairen naar Saoedi-Arabië in het kader van het defensiepact dat het land heeft gesloten met onder meer Turkije en Pakistan. Die twee landen sturen naast soldaten nu ook militair materieel. Saoedi-Arabië wordt geregeld aangevallen door Houthi-strijders uit buurland Jemen. Het defensiepact moet het land weerbaarder maken. Vandaag was er een bijeenkomst van de drie partnerlanden in de Saoedische hoofdstad Riyadh en daar is beslist om het defensiepact dus in werking te stellen. Het is ook de bedoeling om de militairen snel te ontplooien daar. In het zuiden van Nigeria, in het westen van Afrika, is een legervliegtuig neergestort. De 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Dat heeft de president van Nigeria vanavond bevestigd. Wat het ongeval veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek opgestart. En de Rode Duivels spelen hun vierde Nations League-wedstrijd op dit moment tegen Frankrijk in het Stade de France. Peter van den Bemt in Parijs, hoe doen de Rode Duivels het?
1: En ze doen het uitstekend, want ze leiden nog altijd met 0-1. Een pracht van het doelpunt van Luca Bacchio op een diepe bal van de absolute uitblinker Lavia bij de Belgen na 34 minuten. Moeilijke start voor de Belgen, dat zeker wel. Ze werden achteruit geduwd, maar veel kansen kwamen daar niet van. Van de Voort moest één keer in de voeten van Parkola. Ook Le Paul had nog een schotje, maar dat was ook al een kobbeltje geweest van Raske. En dan die formidabele goal van Luca Bacchio in de tweede helft. Frankrijk wel weer overwicht, maar het was tot daarnet wachten op de eerste echt grote kans voor de Fransen. Le Paul met de deviatie. Goeie redding van Maarten van der Voort. Nu heeft hij dan net zijn grote kanonnen erin gezet met onder meer Michael Olysee. Dus een half uur nog wel stand houden voor de Belgen. Ze staan op voorsprong in Frankrijk. 0-1.
2: Dankjewel, Peter. Eerst nog licht bewolkt vannacht. Tegen de ochtend is er kans op mist, rond 8 graden. Morgen eerst nog grijs, maar later wisselen wolken en opklaringen elkaar af. En temperaturen van 17 graden aan zee dan tot 23 elders. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Op de E313 naar Antwerpen is er een kwartier stapvoetsverkeer tussen Ham en Geel-Oost. Door een ongeval blijft de snelweg volledig versperd. Op de E40 van Gent naar Brussel is er 20 minuten file tussen Afliegem en Ternat. De rechter- en middenrijstrook zijn afgesloten door een ongeval. En op de buitenring rond Brussel blijft in Machelen de aansluiting met de E19 naar Antwerpen ook afgesloten door een oliespoor.
4: Badkamerrenovatie?
2: Stijlaard.
5: Happy bathroom to you.
2: Renoveert uw badkamer.
4: Radio 1.
5: Sportza.
4: Met Jonathan met de penningen.
0: Goedenavond. Gaan de Rode Duivels een overwinning boeken tegen het grote Frankrijk? Het ziet er goed uit voor de Belgen, maar de grote Franse kanonnen zijn er dus wel opgekomen. Peter van der Bemt.
1: Zo is dat. 16,5 minuut. Nog altijd 0-1 voor de Belgen. Met dus wel een grote kans voor de Fransen tijdens het nieuws van 10 uur. Met de versnelling kijken, want daar gaat Olysee. Dan weten we dat het gevaarlijk wordt op de rechterkant. Seys staat er tegenover Olysee, maar Seys houdt toch de bal tegen. Het is wel een corner voor Frankrijk. Het enthousiasme was oorverdovend op het moment dat die mannen zich melden aan de zijlijn met Olysee. De nieuwe Franse chouchou zou je toch kunnen zeggen met Cherki en ook Dacunha die in de ploeg zijn gekomen. 3 dubbele wissel dus. Dembélé is naar de kant gegaan, de corner kort genomen. Cherki die probeert te dribbelen. Cherki met de Moreira ervoor terugleggen bij Olysee. Opletten voor het schot. Olysee, het is in de handen van Van der Voort. De eerste poging, maar er was dus een versnelling. Het was zijn laatste actie van Ousmane Dembélé voor hij is gewisseld. De versnelling buitenom, de voorzet en in de eerste zone was daar, ik denk toch dat het de deviatie was van Le Paul. Maar een kooi zat er ook bij. Allebei misschien de bal een beetje geraakt. In elk geval Van der Voort moest met de beenveeg voorkomen dat die bal er was ingegaan. En dat daar de gelijkmaker was van de Fransen net voor. Dus dat de trio zijn opwachting heeft gemaakt. En voorlopig bij Mark van Bommel nog geen wissels. Ik kijk even naar de bank. Ik weet niet of daar al mensen zich nog wat klaarmaken. Voorlopig lopen ze nog allemaal in de opwarmingszone. Zijn er ook nog niet die tekenen van vermoeidheid tonen. Het is wel tijd voor de Duivels dat ze nog een keer zelf kunnen gaan aanvallen. Dat is toch weer moeilijk geweest in het vierde kwartier. Nu kijken naar Cherki. Ja, de verzameling aan talent, als je dat kan inbrengen. Cherki en Olysee. Even van de bank halen, daar is Olysee op wandel, breed leggen. Beetje op wandel even, Cherki. Maar uiteindelijk is hij toch de bal kwijt. Het is kwestie van de Rode Duivels om rustig te blijven. Ik zie dat ook Doué nog in de opwarmingszone zit, dus die kan er zo meteen ook nog in komen. En Mika Gods, denk ik, daar te zien staan. Dat zal de eerste zijn die er gaat inkomen bij de Belgen. En misschien nog wel een paar. Er zijn er nog die zich melden op de bank. Wij kijken naar het veld voorlopig. En we kijken naar Dacunha. De man is dus met balverlies. Maar het was al een beetje een gebrekkige opzet. Uiteindelijk was hij de man van het balverlies. Maar Bastoni kon van profiteren om gelijk te maken. En het gelijkspel tegen Italië. Olysee weer. Rechts van de grote rechthoek. Erin ondertussen. Olysee wil buitenkant voet voorzetten. Maar Van Aken erbij. Heeft zeer veel defensief werk verricht. Ook Hans Van Aken vaak ook er goed tussen gezeten. Wat ik al een paar keer zei, was nu niet anders. Weer Olysee. De druk van de Fransen zwelt toch weer aan. In de 20e minuut van de tweede helft. Hij nog altijd dus. De 0-1 op het bord. Daar gaat Cherki op wandel. Cherki. En dan een schot van... Een paar keer zei, was nu niet anders. Weer Olysee, de druk van de Fransen zwelt toch weer aan. In de 20e minuut van de tweede helft. Hij nog altijd dus. De 0-1 op het bord. Daar gaat Cherki op wandel.

inderdaad, maar hij is overeind geklauterd. Het is weer zo'n periode waarin de Belgen moeten overleven, zo rond minuut 20. Frankrijk nog met een versnelling in de wedstrijd. In de eerste helft hebben ze dat best oké volgehouden. De Ketelaar gaat er ook in komen voor Lukaku natuurlijk. Castagne zit er ondertussen daar aan de overkant goed tussen. Cherki dribbelt. Daar komt te veel Belgen tegen. Gasquin met een half voetje erbij. Lukaku komt meeknokken voor de eigen 16. De bal is bij Barcola. Barcola dribbelt zich vrij. Nog Barcola, kan hij besluiten. Breed leggen voor Olysee. Maar Moreira uitstekend. Dit was Camavinga. Die zou hebben uitgehaald. Want die was daar helemaal vrij aan de rechterkant. Maar u hoort het aan het Franse publiek. Dat het begint te nijpen voor de Duivels. Ze zitten te veel in de eigen 16. Met al het verzameld talent is dat gevaarlijk. Verder weg uit de eigen 16. Dat moet het opzet zijn. De Fransen gaan tekeer op de tribunes. Da Cunha opent voor Koundé. Met Olise. Weer Koundé is ondertussen aanvoerder van de Fransen geworden na de wissel van Dembélé. Da Cunha legt breed. Cherki. En Lacroix die zich ontdoet van Rasca. Hier is nog een keer Diouf op wandel. Nog eens breed leggen. Cherki gaat uit. Alles goed. Cherki. En redding van de Voort. Hij zat er maar rakelings bij. Maar wel genoeg. Cherki met een schot van afstand. En Maarten van de Voort is ook al bezig aan een heel goede wedstrijd. De corner uiteindelijk weer. Niks opgeleverd. De Belgen proberen eruit te komen met Rasca. Nog één keer Lukaku lanceren. Maar Restes is zelf ook heel erg ver uit zijn goal gekomen. Sterke redding hoor van de Voort. Prima gedaan op de plaatsbal van Cherki. Want eens kijken, die had perfect gepast. Wow, straffe redding. Maarten van de Voort. 10 op 10 voorlopig. Olise is op wandel. Ah, kreeg een klein tikje van Sijs. Meer dan een corner is het niet. Dat is Camavinga, excuus weer, die aan het dribbelen was. De corner komt eraan. De Ketelaar en Gods moeten nog altijd even wachten. Allez les bleus. Galmt hier door deze imposante Kuip. De corner komt eraan met Olise. Van de Voort plukt hem onbedreigd. En trainingsballen even bijhouden zou ik zeggen. Want de Belgen hebben nood aan wat zuurstof. Alverwege zijn we de tweede helft. Drie kwart wedstrijd achter de rug. België leidt nog altijd met 0-1. In de Nations League halve finale in Turijn. Editie van 23 was dat zeker. Leiden de Belgen lange tijd met 2-0. Daar werd het uiteindelijk toch nog 2-3 voor Frankrijk. Ook toen reikten ze de hand naar winst. Barcola. Veel nummertjes. Maar uiteindelijk toch van de bal gezet door Rasquin. De kaats met Lukaku niet zuiver. Maar Lukaku kan nog één keer ontsnappen. Lukaku kan zich nog één keer doorzetten. Nee, gaat dan tegen de grond. En een gele kaart voor Lacroix. Ik denk dat er niet veel aan de hand was. Eerlijk gezegd, Lukaku speelt het slim. Maar ik denk dat Lacroix gewoon niks deed. Echt waar niet. Hij is er zelf ook niet over te spreken. En hij heeft gelijk. Want Lukaku rende wel, maar geraakte niet weg van Lacroix. En ging dan eigenlijk gewoon liggen, als je het mij vraagt. Lacroix krijgt er dan de gele kaart voor. Even aan het shirt getrokken, dat is waar. Maar oké, daarmee trek je Lukaku niet tegen de grond als hij daar geen zin zou in hebben. Luke Bakio naar de kant. Voor Gods. En Lukaku, dat neem ik aan. Voor de Ketelaar. Fantastische goal gemaakt. Lukaku eraf. De Ketelaar erin. Hij nog altijd 0-1 voor de Belgen. En de vrije trap ook natuurlijk. Na de overtreding. Zo gezegd. Even het shirt was zwaar. Maar ook niet meer dan dat. Van Lacroix op Lukaku. Twee frisse krachten erin. Mika Gods zal toch wel wat willen laten zien. Wilde niet gezegd hebben gisteren op de persconferentie dat het toch speciaal was. Voetballen in Parijs, de stad van zijn club. Nee, niet bijzonder speciaal, zei hij. Gaat al meteen een vrije trap nemen richting Moreira. Ah, er is een overtreding gemaakt. Door Hans van Aken, blijkbaar. Heeft hij Barcola, denk ik, omvergelopen. Geen doelpunt vandaag voor Romelu Lukaku.

Maar helemaal ontevreden kan hij toch niet zijn over zijn wedstrijd. Oké, het was niet zo simpel. En er komt er nog eentje bij. Met Désiré Doué. Hij blijft ze maar opstapelen, Zinedine Zidane. Ja, als je daar bondscoach van kan zijn, dat is toch best prettig, durf ik denken. Hij moet nog even wachten, want de bal is in het spel. Om wie weet de tijd nog te doen keren. Bal nog achteruit bij Restes. Ja, die heeft in de tweede helft niets meer moeten doen. België in de tweede helft toch de wet van de veel sterkere moeten ondergaan. En zonder een paar goede tussenkomsten van Van der Voort was het al eerder gebeurd. Bij die grote kans voor Le Paul, bij dat harde schot van Cherki. Parcola centimeters ernaast, dat was buiten bereik geweest van der Voort. Maar pas in het slotkwartier zijn de Belgen gekraakt uiteindelijk. Bij 2-1. Alles bij een gooi met Brandon Mechelen. Lavia, Seid, Moreira. De invallers moeten nog even wachten. Zometeen is het de moeite niet meer. Moreira, een beetje moeite met de controle. Lavia legt hem nog eens even tot bij Mika Gods. Die kan nog altijd wel een keer toveren, Mika Gods. Balletje gegeven, nee. Richting de knokkende Kastanje. Die de aanvoerdersband overigens heeft overgenomen. De wissels bij de Belgen. Met Lavia die naar de kant komt voor Mandela Keita. Ook Moreira ruimt plaats voor Openda. En Van Aken eraf voor Trossard. Zij krijgen nog een dikke 3 minuten plus toegevoegde tijd. Bij 2-1 voor Frankrijk. Geen enkele kans meer voor de Belgen. Oké, daarnet de doelpoging. Van ook bij de Fransen overigens nog Rabiot, wat ik zei, die erin komt. Voor Camavinga. Geen kans meer voor de Belgen. Dembélé, een plaatsbal. Was eigenlijk een goede schietkans in de 16. Heel erg verder naast. Versnelling van Dembélé. Deviatie, Le Paul aan de eerste paal. Redding van de Voort. Een verre bal van Cherki. Uitstekend richting de vershoek. Knappe save van de Voort. Een Parcola. Kijken, want Olysee is weer op wandel. Dan springen alle lichten op rood, zoals u weet. Bal tot bij Doué gekregen in de box. Doué terugleggen naar Lycée. Hij gaat erin. 3-1 voor Frankrijk. Hij rolt de bal over de doellijn. Michael Olysee. Hij is zeer zeker de beul der Belgen in deze twee wedstrijden. Een assist en 2 doelpunten. Hij is ook de man van deze Nations League campagne voor Frankrijk en Zinedine Zidane. Rustig opgezet met de invallers Cherki en Olysee. En dan raakt hij eigenlijk niet geweldig goed. Maar is het toch goed genoeg om die bal tergend traag over de doellijn te zien verdwijnen in de verste hoek. En was er voor Van der Voort geen houden aan. En zijn dat de 3 tegendoelpunten en is dat de logica gerespecteerd? Anders kunnen we dat niet noemen. En dat is ook de juiste weergave voor alle duidelijkheid. Die 3-1 van de krachtsverhoudingen. Zeker in de tweede helft. Waarin België nog eens herhalen niet meer aan voetbal is toegekomen. Doué met de versnelling. Olysee met die bal meegenomen. En dan ja, een klein tikje ertegen. Half uit evenwicht. Maar toch goed genoeg. Ook deze keer kon Raskade er niks tegen beginnen. Net zoals hij erbij stond. Maar ook niet kon opremmen. Toen Doué uitpakte voor zijn doelpunt met de linker. En voilà. 3-1. Ik weet niet waar we nog op wachten. Veel lawaai in het Stade de France. En België zal het dus moeten afmaken in de laatste 2 wedstrijden. Uitwedstrijd in Turkije, Izmit. In moeilijke omstandigheden. En zorgen dat er inderdaad nog iets is om voor te spelen in de laatste groepswedstrijd dan thuis. Tegen Italië. Zorgen dat een overwinning

Ruiksop en daarvoor Flip Kaulier met Geldboom. Twee lange weken waren het toch ook die interlandbreak. En alles bij elkaar duurt de break in het clubvoetbal nog wat langer, bijna 3 weken. Maar qua interlandvoetbal zit het er nu dus wel op voor de Rode Duivels. Die eerste interlandperiode van Mark van Bommel zo ook. En daarvan zullen de eerste minder voorzichtige conclusies morgen wel getrokken worden. Zeker ook in onze podcast Sportza Daily. En wat die Nations League betreft, hij komt al snel terug hoor. Volgende maand staan de laatste twee wedstrijden in de groepsfase op het programma. Dan spelen de Belgen op 12 november dus in Turkije. En is er op 15 november de laatste wedstrijd thuis tegen Italië. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de kwartfinales. En daarna is er de Final Four in juni.

Well Organized van Ezra Collective en Lila Ike. We gaan richting het einde van Sportza. Ik heb nog twee plaatjes staan. Amy Winehouse krijg je na deze Sweet Disposition.

0: to an end. And don't you know, sisters come before, carpet burns and flips.
1: It's My Party van Amy Winehouse was dit dus nog. En het was dus ook Laila Aiki daarnet bij Ezra Collective. Niet de vervlaamste Lila Ike. Sorry dus nog aan Laila Aiki. De Rode Duivels verloren vandaag een tweede keer van Frankrijk. Veel zwaarder met 4-0 na een pijnlijk slotkwartier. Tot de volgende.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 11 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Op een kerkhof in Oostende zijn zo'n 150 graven beschadigd. Het voorbije weekend onbekende haalde bronzen kruisbeelden weg van zo'n 150 graven. Toezicht wordt er nu verhoogd. Simon Viers van de politie in Oostende.
5: Afgelopen weekend kregen wij de melding van een man die daar het graf van een van zijn familieleden ging bezoeken. En hij merkte dat op het graf een kruisbeeld was ontvreemd. Daarop is een ploeg ter plaatse gekomen die de nodige vaststellingen heeft gedaan. En we zagen dan ook dat er bij meerdere graven schade was of dat er zaken waren ontvreemd. Het is helaas een fenomeen dat we wel zien terugkeren, dat we wel kennen, zeker met de donkere maanden. Dus we hebben dan ook toezicht verhoogd. We gaan dus meer patrouilleren.
4: De Boeddhistische Unie van België stapt voorlopig niet naar de rechter omdat ze nog altijd niet erkend is als niet-confessionele levensbeschouwing. De voorzitter van de Unie heeft goede hoop op een oplossing tegen het einde van deze federale regeerperiode, na een overleg op het kabinet van minister van Justitie Verlinde. Volgens hem is er een formele toezegging van de minister om de erkenning van het boeddhisme tegen het einde dan in orde te brengen. Ons land telt naar schatting 150.000 aanhangers van het boeddhisme. En 20 jaar geleden is al een aanvraag tot erkenning ingediend. In Congo zijn zeker 30 mensen omgekomen bij een botsing tussen twee boten op de Congo-rivier. Er zijn ook nog heel veel vermisten. Slechts enkele mensen hebben het ongeval overleefd. Bootongevallen gebeuren wel vaker in Congo en ook in andere landen in de regio. Boten zijn er vaak overladen omdat veel inwoners ervoor kiezen om over het water te reizen wegens de slechte staat van de wegen. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren in en tegen Frankrijk. Het verslag is van Peter van den Bemt.
6: De Rode Duivels leken lange tijd op weg naar stuntwerk in Parijs, maar werden in het slotkwartier dan toch nog overspoeld door de ontketende Fransen in de regie van de onstuitbare Michael Olise. België moest een kwartier ver achteruit tegen Frankrijk dat veel balbezit had, maar weinig concreet doelgevaar. En gaandeweg gingen de Duivels met een uitstekende Lavia al maar beter voetballen. Raskin kopte over en Luke Bakio rondde een heerlijke diepe bal van Lavia af met een geweldige trap voor 0-1. De matige Fransen keken verbaasd op. Maar in de tweede helft schakelde Frankrijk twee versnellingen hoger. De Belgen geraakten niet meer onder de druk uit en voetbalden ook zelf niet meer. Doeman van der Voort redde een paar keer uitstekend en zo geraakten de Duivels tot in het slotkwartier. Maar onder impuls van de ingevallen Olise braken finaal dan toch de dijken met nog 4 doelpunten op dik 10 minuten. Via Doué met een verrassende trap. Cherki na een versnelling van Olise die daarna zelf ook nog 2 keer heerlijk scoorde voor 4-1. Een stevige, maar ook logische nederlaag die de Rode Duivels in de poelen nu naar de 3e plaats duwt.
4: Eerst nog niet bewolkt vannacht. Tegen de ochtend is er kans op mist, rond 8 graden. Morgen eerst nog grijs, later wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 elders. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Op de snelweg E313 in Geel in de Antwerpse Kempen is een dodelijk verkeersongeval gebeurd. In de richting van Antwerpen was dat. Het ongeval gebeurde rond 7 uur vanavond. De bestuurder van een vrachtwagen die op de pechstrook stond om een collega die pannen had te helpen, werd er aangereden door een voorbijrijdende vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De snelweg is ondertussen wel weer vrij. Op een kerkhof in Oostende zijn zo'n 150 graven beschadigd het voorbije weekend. Onbekenden haalden er bronzen kruisbeelden weg. Het toezicht wordt er verscherpt. Simon Viers van de politie in Oostende.
2: Afgelopen weekend kregen wij de melding van een man die daar het graf van een van zijn familieleden ging bezoeken. En hij merkte dat op het graf een kruisbeeld was ontvreemd. Daarop is een ploeg ter plaatse gekomen die de nodige vaststellingen heeft gedaan. En we zagen dan ook dat er bij meerdere graven schade was of dat er zaken waren ontvreemd. Het is helaas een fenomeen dat we wel zien terugkeren, dat we wel kennen, zeker met de donkere maanden. Dus we hebben dan ook toezicht verhoogd, we gaan dus meer patrouilleren.
1: In Luik zullen de scholen dinsdag normaal open zijn. Dat laat de Luikse burgemeester vanavond weten. Eerder op maandag waren er incidenten en vernielingen met actievoerende scholieren. En er werd ook overwogen om de scholen dinsdag dus gesloten te houden. Maar dat gebeurt dus niet. Naast Luik waren er ook acties maandag in het Franstalig onderwijs. In onder meer Charleroi, Aarle, Bergen en Verviers. Bij de incidenten raakten 18 agenten licht gewond. Zo'n 50 actievoerders werden opgepakt. In Frankrijk is er dinsdag een grote actiedag. Door scholieren en studenten die protesteren al dagenlang tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Maar het protest dinsdag zal allicht breder zijn, zegt Steven de Kraan vanuit Frankrijk.
3: Morgen is het zogenaamd acte trois, dus de derde keer dat de scholieren breed willen betogen over heel Frankrijk. Dat betekent dat heel veel middelbare scholen ook weer dicht zullen blijven, maar dat ze nu ook zullen betogen in de stadcentra van veel Franse steden. In Parijs, Rijssel, Marseille zullen er optochten zijn. Die worden nu ook gesteund door de onderwijsvakbonden. Leerkrachten zullen erbij zijn. En ook het Algemeen Vakbondsfront heeft gezegd dat ze mee willen stappen in die betogingen. Want ja, de onvrede is er niet alleen in het onderwijs. Die is breed in Frankrijk. We zitten ook in een verkiezingsjaar. Het is het moment om van zich te laten horen.
1: In Frankrijk zijn al goed 5000 mensen opgepakt sinds de start van die scholieren. Protesten en ook rellen dus. En de meeste zijn minderjarig. Bij de rellen in Frankrijk raakten al meer dan 200 scholieren gewond. En nog in Frankrijk hebben de Rode Duivels in de Nations League voetbal met 4-1 verloren. Het verslag is van Peter van den Bemt.
4: De Rode Duivels leken lange tijd op weg naar stuntwerk in Parijs, maar werden in het slotkwartier dan toch nog overspoeld door de ontketende Fransen in de regie van de onstuitbare Michael Olise. België moest een kwartier ver achteruit tegen Frankrijk dat veel balbezit had, maar weinig concreet doelgevaar. En gaandeweg gingen de Duivels met een uitstekende Lavia al maar beter voetballen. Raskin kopte over en Luke Bacchio ronde een heerlijke diepe bal van Lavia af met een geweldige trap voor 0-1. De matige Fransen keken verbaasd op. Maar in de tweede helft schakelde Frankrijk twee versnellingen hoger. De Belgen geraakten niet meer onder de druk uit en voetbalden ook zelf niet meer. Doeman van der Voort redde een paar keer uitstekend en zo geraakten de Duivels tot in het slotkwartier. Maar onder impuls van de ingevallen Olise braken finaal dan toch de dijken met nog 4 doelpunten op dik 10 minuten. Via Doué met een verrassende trap. Cherki na een versnelling van Olise die daarna zelf ook nog 2 keer heerlijk scoorde voor 4-1. Een stevige, maar ook logische nederlaag die de Rode Duivels in de poelen nu naar de derde plaats duwt.
1: Eerst nog licht bewolkt vannacht. Tegen de ochtend is er kans op mist, rond 8 graden. Dinsdag eerst grijs, later wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen tot 23 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
5: Radio 1.

0: The Only One van Logic 1000 featuring Christine and the Queens. Goedemorgen.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Vorige week werd in Six Flags Magic Mountain in Californië een achtbaan voorgoed gesloten. Niet omdat ze de attractie beu waren of omdat ze gingen vernieuwen of zo. Ze hebben die gesloten omdat de rollercoaster al 2 doden en 100 gewonden had gemaakt. Deze zomer veroorzaakte dat ding nog 2 zware... Magic Mountain in Californië, een achtbaan voorgoed gesloten. Niet omdat ze de attractie beu waren of omdat ze gingen vernieuwen of zo. Ze hebben die gesloten omdat de rollercoaster al 2 doden en 100...

hernia. X2 kwam er in 2002 en toen was dat echt een primeur in de pretparkwereld. De eerste zogenaamde Fourth Dimension achtbaan ter wereld. En dat werd met ongelooflijk veel bombarie aangekondigd.

0: not resist.
1: Ja, do not resist. Het speciale aan die X2 en het nieuwe eraan was dat die trein niet alleen bewoog of beweegt over het spoor, maar ook de stoelen draaien nog eens, apart daarvan, 360 graden rond hun as. Sophie, om je een idee te geven hoe heftig het is, neem ik je even mee.
2: Oh my god.
1: Je start achterwaarts omhoog.
2: No way, no way. What the fuck?
1: En je maakt dan een val met je gezicht verticaal naar beneden, 65 meter de diepte in aan meer dan 120 kilometer per uur.
3: Wat?
1: Daarna volgen nog eens twee Raven Turns. Dat zijn bochten die halverwege veranderen in een steile afdaling. En ook nog eens spins, loopings, allerlei andere spectaculaire manoeuvres. En dat meer dan een kilometer lang. En omdat die stoelen alle kanten opgaan, wordt je lichaam en ook je hoofd dus continu heen en weer geslingerd. Om het met de woorden van deze jonge man te zeggen...
2: Jesus Christ, dude. Holy shit. X2, ladies and gentlemen.
4: Oh, boy.
1: Ja, Jesus Christ. Vreselijk agressief beest, die X2. En dus niet helemaal ongevaarlijk, zo blijkt.
3: Mm-hmm.
1: Want in juli van dit jaar zijn er twee vrouwen op één week tijd in het ziekenhuis beland na een ritje op die rollercoaster. Allebei liepen ze levensbedreigende hersenschade op en moesten ze een spoedoperatie ondergaan om te overleven. Het was een journaliste van de Amerikaanse zender CNN die daarop uitkwam. En zij is die twee vrouwen gaan opzoeken. Eén van hen, Pam Gillen, een vrouw van 40, zij trok op 5 juli naar Six Flags voor de verjaardag van haar dochter. Maar de rit op die X2 werd haar bijna fataal.
5: You go in as yourself. And then when you come back, you're a medical emergency.
6: Pam Gillen was at Magic Mountain with her daughter, Camille, celebrating her 16th birthday on July 5th. They boarded X2.
5: We got off the cart and we saw my mom. She looked lifeless, not a dot behind her eyes, nothing. She had a brain bleed. My mom had a really bad brain bleed.
6: An ambulance rushed Pam from Six Flags to the hospital, where surgeons discovered what's called an acute subdural hematoma with brain compression. Surgeons cut her skull open to relieve the pressure on her brain.
1: Ja, Pam had dus een zware hersenbloeding, werd in spoed overgebracht naar het ziekenhuis en bleek een acuut subduraal hematoom te hebben met hersencompressie. Haar schedel werd voor een stuk opengesneden om dus die druk te verlichten. Enfin, de vrouw heeft dat overleefd, maar sindsdien is ze niet meer de oude. Ze moest bijvoorbeeld opnieuw leren lopen zelfs.
5: I remember everyone so excited that I could walk. I have headaches every day, fatigue after doing simple things. I won't be 100% because it's brain damage. Sometimes I just like feel really down, like because I'm not me anymore.
1: Ja, ze heeft elke dag hoofdpijn. Ze is meteen vermoeid na de minste inspanning en ze zal nooit nog.
7: Nou, het korte antwoord is eigenlijk nee. Achtbanen worden onderworpen aan extreem nauwkeurige veiligheidsnormen. Die zijn in Amerika en Europa ongeveer gelijk. Maar daarbij moet je je voorstellen dat het vooral gaat om wat we noemen de ontworpen G-krachten. Dus dat zijn de G-krachten die horen bij een dal of bij een looping of bij een bocht. En dat zijn allemaal krachten die op je lichaam werken gedurende meerdere secondes. Dus dat duurt allemaal relatief lang. Terwijl als je dan gaat kijken wat er hier in de praktijk gebeurt, kijk, al dat schokken en zo, daar ontwerp je die achtbaan natuurlijk niet op. En die impact events op je hoofd, dat duurt allemaal.

0: al minder lang dan een seconde. Hè. Dat is eigenlijk echt een korte impact. En daar zijn nou net geen duidelijke richtlijnen voor.
1: Aha, dat wordt niet gemeten, dat wordt niet vastgesteld.
0: Precies, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat op het moment dat je een meting doet, dus misschien ook wel goed om te vertellen, voordat een achtbaan überhaupt open gaat, doen we G-krachtmetingen. We meten eigenlijk de versnellingen. Maar die worden vervolgens als het ware gefilterd, juist om die trillingen en die schokken eruit te halen, zodat je die meting goed kunt vergelijken met je ontwerp. Dus je kijkt eigenlijk alleen maar, is de vorm van de baan ongeveer hetzelfde als wat je hebt bedacht, dan weten we ook zeker dat de G-krachten die daarbij horen oké zijn. Maar je doet dus eigenlijk helemaal niks met de informatie over alle schokken en trillingen.
1: Mm-hmm. Moet er dan anders getest worden in de toekomst als men al maar spectaculairdere attracties gaat maken?
0: Ja, dat is een beetje een lastige vraag, want daar zit natuurlijk ook een juridische component aan. Hè? En daar heb ik nou net niet zoveel verstand van. Mm-hmm. Het is zo dat tegenwoordig, als je kijkt naar de achtbanen die de afgelopen 15, 20 jaar zijn gemaakt, die zijn nou net allemaal ontzettend soepel. Dus het lijkt mij erg sterk dat we nu nog achtbanen gaan openen die zo heftig en ruw zijn als deze X2. Dat komt in feite niet meer voor.
1: Ah ja.
0: En al die achtbanen die we nu maken, die voldoen dus ook aan dezelfde veiligheidsnorm. Dus mijn interpretatie is eigenlijk dat de veiligheidsnorm prima is, zolang een achtbaan niet overdreven schokkerig of ruw is.
1: Ja, het is eigenlijk een grote uitzondering als ik het u zo hoor schetsen, de situatie.
0: Ja, we hebben denk ik ook in Europa wel achtbanen die bekend staan als ruw. Dat zijn dan ook de wat oudere achtbanen. Vaak nog met hele zware schouderbeugels waar je hoofd bijvoorbeeld een beetje tegenaan kan klappen. Dus wij hebben ook wel ruwe achtbanen, maar die zijn al aanzienlijk minder ruw dan deze X2. En alles wat moderner is, is eigenlijk ontzettend soepel en ook met een prettiger beugelsysteem. Waardoor ik denk dat je eigenlijk dit soort situaties in Europa niet tegenkomt.
1: Nee. Six Flags zegt over de attractie die nu net gesloten werd, het voldeed aan alle normen. We gaan hem sluiten omdat er geen vertrouwen meer in is. Wat vindt u van die reactie?
0: Ja, de achtbaan voldoet natuurlijk ook aan alle normen, anders was hij überhaupt niet open gegaan. Dus ik vind dat een beetje een open deur. Ook hier zit natuurlijk een juridisch aspect aan wat lastig is. Maar mijn persoonlijke opvatting is dat als jij een achtbaan hebt die zo ruw is en er komen aan de lopende band klachten binnen over mensen met bijvoorbeeld iets simpels als hoofdpijn. Maar je bent ook op de hoogte van ernstigere situaties dan hoofdpijn, ja, dan moet je daar iets mee. Dus ik vind eigenlijk het een beetje verrassend dat zo'n park die achtbaan lang openhoudt en niet eerder sluit om bijvoorbeeld revisies door te voeren aan de baan. Want dat kan natuurlijk wel. Je zou gedeeltes van de baan die ruw zijn kunnen vervangen door nieuwe stukken baan die gemaakt zijn met modernere productietechnieken.
1: Inderdaad. Zijn dat dingen waar u zelf rekening mee houdt als u een pretpark bezoekt? Hoe lang staat dit er al? Wie heeft dit gemaakt? Wat vind ik van de constructie? Denkt u daarover na?
0: Ja, eigenlijk wel. Dus op het moment dat ik een pretpark bezoek, dan weet ik in feite hoe alle achtbanen eruit zien, hoe hun ritverloop is en ook hoe lang het er staat en wie de fabrikant is. En vanuit zeg maar, het is ook mijn hobby, maar ook vanuit professionele nieuwsgierigheid wil ik alle achtbanen wel een keertje gedaan hebben. Maar er zijn wel achtbanen waar ik eigenlijk al van tevoren geen zin heb in de rit, omdat ik al wel aan kan voelen dat dit onplezierig wordt.
1: Ah ja, toch wel. Misschien is dat ook wel iets waar de pretparkganger ook eens vaker over moet nadenken. Is dit voor het lichaam dat ik hier meebreng wel de geschikte rit om te gaan beleven?
0: Ja, kijk, er staat natuurlijk een uitgebreide veiligheidsbriefing bij de ingang van elke achtbaan en helemaal niemand leest dat. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld mensen die weten van zichzelf dat ze een hartprobleem hebben of last van hun rug of nek of bijvoorbeeld zwanger zijn, dat het voor die mensen overduidelijk is dat je niet in een achtbaan moet gaan stappen. Maar er zijn natuurlijk ook veel mensen met hartproblemen of toch al iets in hun hersenen die daar niet van op de hoogte zijn. Ja, en dan kan natuurlijk tijdens een ritje in de achtbaan die fysieke gesteldheid wel worden verergerd.
1: Heeft u een lievelingsachtbaan? Eentje die we allemaal eens zouden moeten proberen, los van de medische omstandigheden dan?
0: Ja, kijk, nou ja, dicht bij jullie vind ik A Ride to Happiness in Plopsaland de Pannen een geweldige achtbaan. Dat is echt wel een van de betere in Europa. En in Duitsland staat Taron in Fantasialand. Ja, dat is eigenlijk wel mijn favoriet. Daar kan ik de hele dag in zitten. En zonder problemen en alleen maar met heel veel plezier.
1: En wat maakt het dan zo'n aangename beleving?
0: Nou, een groot gedeelte van dat het aangenaam is, is dus dat die achtbaan soepel is. Dus dat je je niet laat afleiden door het schokken en het trillen van het karretje, maar dat je echt het krachtenspel kunt ervaren dat die ontwerper heeft bedoeld. En het zit hem juist in de afwisseling van de verschillende bochtencombinaties, de verschillende elementen van die achtbaan. In het geval van Ride to Happiness heb je ook nog onboard muziek. Dat voegt ook heel veel toe. En dat maakt het eigenlijk tot een totale beleving. Meer dan dat je denkt, oh, dit is alleen maar een heftige rit.
1: Ja, het gevoel dat je vliegt wil je eigenlijk hebben.
0: Onder andere, dus dat is wel leuk dat de achtbaanontwerpers van tegenwoordig, die weten zo goed wat een leuke ervaring is. Dus een stukje loskomen uit je stoel, dat vlieggevoel wat je beschrijft, maar ook een stukje verderop weer in je stoeltje worden gedrukt tijdens een heftige bocht. Zij weten heel goed nu wat vinden mensen plezierig en daar ontwerpen ze de achtbaan op. En we hebben dus nu hele nauwkeurige productietechnieken, zodat we dat ontwerp ook heel nauwkeurig kunnen maken.
1: Het gaat alleen maar beter worden, de beleving in pretparken.
0: Het gaat alleen maar beter worden.
1: Dat vind ik heel goed nieuws. Zeker ook om te horen hoe uitzonderlijk die X2 met haar voorvallen is. Jurnan Schilder, achtbaanprofessor, heel erg bedankt.
0: Graag gedaan.

0: Red Hot Chili Peppers met een cover van de Ohio Players. Love Roller Coaster.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over pretparken, dus de pretparken van Sophie, moeten we misschien zeggen. We geraakten geïnteresseerd in het maken van attracties en pretparken na dat vreselijke bericht dat een Amerikaans pretpark hun zotste rollercoaster moest sluiten omdat het mogelijk verantwoordelijk is voor 2 doden en 100 mensen met hersenletsels. Een zeer uitzonderlijke situatie, moet erbij gezegd worden. Attracties worden zeer nauwgezet getest en gecontroleerd, hoorden we net de achtbaanprofessor vertellen. En dat moet ook wel, hè? Want pretparken willen natuurlijk allemaal de zotste, strafste, uniekste ervaring kunnen bieden en gaan dus telkens weer op zoek naar nieuwigheden. Bij attractiemakers, wij hebben er ook zo in België. Bold Move Nation, zo heet een van die bedrijven. Ze zitten in Brussel en bedenken attracties voor middelgrote parken in vooral Duitsland, Frankrijk en Scandinavië. En ze bedenken alles, hè, van het eerste ruwe idee van de attractie tot de volledige oplevering en zelfs de muziekscore gaan ze maken. Spil van het bedrijf is Benoît Cornet. Die won al eens een award met zijn Popcorn Revenge, dat is een interactieve dark ride in Walibi. Want dat is hun specialiteit. Dat zijn de indoor-attracties waarbij bezoekers in een wagentje langs verschillende gethematiseerde scènes worden geleid. Dat maken ze. En ook enkele achtbanen. In juni hebben ze hun jongste dark ride geopend in een park in Noorwegen. De Rally Floklippe. Zoiets, denk ik. Een race is dat van Parijs tot de piramides in Egypte, gebaseerd op een zeer populaire Noorse animatiefilm of enkele films. En die attractie won ook al meteen de internationale award voor beste dark ride van het jaar. Anne Rootveld ging het werk van Benoît Cornet bekijken.
3: Floklippe, het is echt super bekend. Het is een beetje het equivalent van Asterix of de Smurfen. Iedereen kent deze.
4: Stoere Alstiernes.
3: We moeten precies de cultuur snappen, de type van humor, de type van actie, de type van dialogen. Leren wat mensen leuk vinden en een attractie doen die past. We gebruiken een technologie dat we noemen immersive tunnel. Dus dat is een combinatie van heel veel projectieschermen die samenspelen. En dan met die gecoördineerde media, dat mensen hebben echt het gevoel dat ze zijn heel, heel rap aan het rijden. En dan alle de beelden die ronddraaien rond deze mensen. Dus dat is iets echt nieuw. Dat is technologisch super ingewikkeld. Dat is onze specialiteit, altijd te komen met nieuwe ideeën, nieuwe manieren van mensen een beetje pret te geven en een beetje leuke momenten te scheppen. We komen altijd met onze ideeën, nieuwe dingen, nieuwe ideeën voor de markt. En dan moeten we een park vinden die ons goed snapt, ziet wat wij willen doen en wil met ons samenwerken om het de eerste te doen, of de tweede of de derde. Dus dat is niet iemand die komt en zegt, ik wil een zo'n dark ride of zo'n ride hebben. Nee, dat is echt een soort spelletje waar we bieden aan een aantal ideeën en dan een soort pingpong dat we hebben en zeggen, oké, en dan we komen aan de product samen.
5: Voorzichtig, Oelom.
6: Adem uit. En het ren.
7: Scanner het erom, laten.
3: We moeten echt heel veel regels volgen. Dus er zijn standaarden, Amerikaans standaard, Europese standaarden. En we werken samen met, met de bedrijven die de keuring doen. Dat moet gedurende het bouwen van die attractie gebeuren. En dat moet ook na het openen van die attractie. Er is een soort opnieuw een keuring om zeker te zijn dat die attractie is veilig. Dat is geen risico voor niemand, et cetera, et cetera. En elke jaar moet een keuring worden om te checken dat alles goed is.
4: Die zit dus vast.
3: Dat kost min of meer tussen 2 en 3 miljoen euro. Dus dat is een redelijk budget. We proberen elke keer in deze type van budgetten, omdat met minder geld moet je meer creativiteit hebben. En dat is wat is interessant. Als je zoveel geld heeft dat je kan alles doen dat je wil, soms het is minder verfijnde, dat is minder grondig nagedacht en soms is het een beetje verspilling van geld. Dus dat is geen Amerikaanse multimiljoenen of 100 miljoen, 200 miljoen, 300 miljoen, halve biljoen. Dat is geen limiet. Hier, we krijgen altijd super beperkte budgetten en we moeten binnen deze budgetten een mooie attractie van maken. En dat is echt de meest interessante oefening dat je kan doen. Dit is echt onze laatste product, onze laatste project. Dus dat is eigenlijk een specifieke coaster die geschikt is voor waterparken. En deze, de naam van deze is Manakai. Het is Manakai, het is een beetje Polynesisch.
7: Stille oceaan vibes.
3: Ja, absoluut.
7: Palmbomen overal, tropische planten.
3: Absoluut, en water, water, water.
7: Heel veel water.
3: Ja. Dus deze achtbaan, de model, is wat we noemen een Spinfinity. Spinfinity Splash, dat is van onze versie die met water speelt, dat we zeggen. De specificiteit van deze achtbaan is dat het is echt gedaan voor familie. De track gaat tot 16 meter hoog. Niet zacht, maar wat moet gebeuren om leuk te worden en niet te hard te worden. Dat is echt voor de hele familie een heel plezante ervaring, een beleving. De ride zelf zit niet in de water, is boven de water. Dus een beetje spel. Elementen in onze ride. Het is minder serieus dan een coaster, een gewone coaster. Die ingang van de coaster is echt onder de coaster zelf.
7: Ja, je staat dus in de wachtrij en boven je loopt de achtbaan.
3: Absoluut. Dus dat is een soort verwelkomingboodschap voor de mensen die komen. Mensen zien, ze zien de wagon. En dat het is ook om te zeggen, dat is leuk. Dat geeft een heel, heel mooi en positieve toets aan de ride. We zien dat de dynamiek van een waterpark is relatief zacht. Dus mensen gaan daar voor een ganse dag, maar ze zijn niet superactief. Ze willen een beetje rustig hebben. Ze hebben net een beetje in de familie, eten. En dus dat betekent dat we moeten een attractie die mensen kunnen opnieuw doen, zelfs onder de ouders. Mensen zullen met hun zwempak gaan.
0: De Manakai achtbaan. Wie weet, op een van uw volgende vakanties in Frankrijk, het hoogtepunt van je waterpretparkdag. Bedacht dus hier in Brussel door Bold Move Nation. Je hoorde attractiebouwer Benoît Cornet.
2: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.

0: Mauro Pawlowski.
1: De wereld van Sophie.
2: Radio 1.
1: Dit was een herhaling van De wereld van Sophie. Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, goeienacht, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. In Luik gaan de scholen straks gewoon open, dat meldt de burgemeester. Gisteren liep protest van scholieren er uit de hand. Maar een sluiting, zoals vorige week vrijdag, komt er dus niet. Naast Luik waren er ook acties in het Franstalig onderwijs in onder meer Charleroi, Aarlenbergen en Verviers. 18 agenten raakten licht gewond en zo'n 50 actievoerders werden opgepakt. En in Frankrijk hebben scholieren en studenten morgen opnieuw een grote actiedag aangekondigd tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Bij de grootschalige protesten in Frankrijk zijn al zo'n 5000 mensen opgepakt, de meeste minderjarig, en ruim 200 scholieren raakten gewond. De Europese Unie is bezorgd over het oplaaiende geweld in Ethiopië en de escalatie van het conflict met buurland Eritrea. Volgens buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas dreigt de situatie een breder regionaal conflict te ontketenen met ernstige gevolgen voor de vrede en stabiliteit in de hele hoorn van Afrika. Ze roept op tot onmiddellijke de-escalatie. In het noorden van Ethiopië zijn eind vorige maand nieuwe gevechten uitgebroken tussen het leger en de rebellen van het TPLF uit de regio Tigray. Ethiopië beschuldigt Eritrea ervan het TPLF te steunen. De VS heeft zijn bommenwerpers weggehaald uit het Verenigd Koninkrijk vanwege bedreigingen. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd. Eind september werd mogelijk een aanslag verijdeld op de Britse luchtmachtbasis Fairford. De VS had daar strategische B1-bommenwerpers staan en ze gebruikte de basis in de oorlog met Iran. Volgens Trump waren er bedreigingen en om onze vijanden niet in verleiding te brengen zijn de toestellen nu verplaatst, zegt hij.
2: I think we can say that. I mean, they didn't fly out by accident. Yeah, there were some threats, and rather than tempting the enemy, we'll capture the enemy and beat the enemy. But why should we leave them there? So we moved them around a little bit, not very far.
1: En in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren tegen Frankrijk. De Belgen stonden aan de rust 0-1 voor, dankzij een knap doelpunt van Luke Bakio. Maar in het laatste kwartier van de wedstrijd scoorden de Fransen 4 keer. Dat had niet mogen gebeuren, zegt verdediger Nathan Ngoy.
3: Ja, teleurgesteld. Ik denk dat we te veel aan het zakken waren. En dat we niet veel druk waren aan het zetten op het einde. Maar ja, dat is teleurstellend, want 4-1... We konden het beter doen. Dus we hebben nog 2 wedstrijden. We gaan die moeten winnen.
1: Nog in de groep van de Belgen won Italië met 3-1 van Turkije. Daardoor springt Italië voorlopig over België naar de 2e plaats met 7 punten. België is 3e met 6 punten. Frankrijk blijft aan de leiding met 10 punten. Het is licht bewolkt met kans op wat mist bij minima rond 8 graden. Morgen eerst grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 elders. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Nu volgt een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
4: Radio 1.
0: De Wereld van Sophie.
4: Met Sophie Lemaire.
5: Welkom bij Radio 1. Blij dat je luistert. We gaan beginnen met een goede ouwe van Buffalo Tom. Dit is Taylor.

0: Buffalo Tom en Tail Lights Fade. Goedemorgen en welkom. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: Een achtbaan in het Amerikaanse pretpark Six Flags werd definitief gesloten omdat er honderden klachten waren van mensen die hersenschade opliepen na een ritje op dat ding. Twee mensen zouden zelfs om het leven gekomen zijn nadat ze met gigantische snelheden ondersteboven, vooruit, achteruit en van enorme hoogte naar beneden stuiterden. En dus wilden we iets wat meer te weten komen over pretparken en hun attracties. Wie bedenkt ze? Hoe worden ze gecontroleerd? Daar hadden we het in het vorige uur al over. Mocht je dat gemist hebben, die fragmenten kan je nog terugvinden via Radio 1 op VRT Max. Ik wil dit uur graag eens inzoomen op de pretparken zelf. Wat maakt van een park een pretpark? Niemand beter om die vraag aan te stellen dan aan Erwin Taats. Hij is docent Leisure Management aan de Vives Hogeschool in Kortrijk en al 20 jaar een van de hosts van de populaire podcast Ochtend in Pretparkland. Maar dat kan je natuurlijk alleen maar worden als je zelf een enorme pretparkfreak bent. En dat is Erwin Taats al van jongs af aan.
2: Toen ik 11 was, is mijn vader overleden in een auto-ongeval. En van het ene moment op het andere moment waren wij een gezinnetje van 4 personen... dat naar een gezinnetje van 3 personen ging. En als dat gebeurt, dan zijn er in eerste instantie altijd heel veel dingen die je herinneren aan de afwezigheid van die persoon. Zijn kleren hangen nog in de kast, zijn fiets staat nog in de garage. Die lege stoel is er nog altijd bij het ontbijt. Maar op een bepaald moment moet je verder op een bepaald moment. En het werd zomervakantie. En mijn moeder vroeg aan ons van, ja kijk, normaal gezien gaan we altijd met papa op reis. Waar hebben jullie zin in om op reis te gaan? En op dat moment was er heel veel reclame voor Disneyland Parijs op de tv.
3: There's a magical place in the heart of Europe where the stars of Disney animated film classics become your friends.
2: En mijn zusje en ik zeiden altijd, we willen naar Disney gaan.
3: Disneyland Paris.
2: En er is binnen de familie nog wel discussie over wat er toen gebeurd is, want mijn ma is eigenlijk toen naar een reisbureau geweest en heeft een reis naar Disney besteld. En wij geloven dat ze toen opgelicht is door de reisagent. Want toen ze terugkwam, was dat niet naar Disneyland Parijs, maar was het naar Walt Disney World in Orlando.
3: There's never been a better time to make the dream come true.
2: En je moet waarschijnlijk gedacht hebben van, die vrouw weet van niet veel, die vraagt naar een reis van Disney, zal ik daar een Disney-reis aansmeren, heel ver weg. En daar is dus

0: momenten. En het bijzondere is, en dat vraag aan mijn zussen en aan mijn moeder, die gaan exact hetzelfde zeggen. Op dat moment, in die 2 weken, is de formatie van ons gezinnetje veranderd van een gezinnetje van 4 waar iemand ontbrak, naar een gezinnetje van 3, niet dat we onze vader vergeten hadden, maar een gezinnetje van 3, waarmee we weer verder konden. En dat heeft ons als gezinnetje heel goed gedaan. En vanaf dat moment ben ik echt getriggerd en echt geïnteresseerd geworden in de wereld van pretparken. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik daar ook een podcast over begonnen ben, vele jaren later, dat ik nu les mag geven aan studenten over pretparken hier op de Hogeschool in Kortrijk. In mijn jeugdjaren, toen ik student was, was dat... Uiteraard, dan heb je veel meer tijd natuurlijk. Ben ik echt wel met een heleboel vrienden die gelijkaardige interesses hadden. Heel Europa eerst en daarna heel de wereld afgereisd om pretparken en achtbanen overal te doen. Het is een beetje zoals met Panini-stickers verzamelen. Als je de eerste Panini-stickers hebt, die haal je doorgaans heel snel binnen. Zolang je geen dubbels hebt, is het makkelijk om nieuwe Panini-stickers te hebben. Maar zodra je bij een week al een paar Panini-stickers begint te hebben, zie je dat je steeds meer moeite moet doen om er nieuwe toe te voegen, omdat je als het ware steeds meer dubbele krijgt. Dat gaat ook bij ons. De eerste pretparken bezoeken, God, ja, dat is een treinritje naar Plopsaland of Bellewaerde. En daarna met de auto ga je naar Fantasieland en naar Park Asterix en naar Disneyland. Maar daarna moet je steeds meer moeite doen om extra nieuwe parken toe te voegen aan je palmarès. Ik heb een aantal vrienden die echt letterlijk gewoon bijna elk jaar de hele wereld overvliegen om de meest onbekende parken te gaan bezoeken. Maar zo sterk is de liefde voor mij nog niet. Ik heb de belangrijkste parken in de wereld wel gezien, de grootste parken. En nu is het vooral bij spreken genieten van wat ik ken en wat daar allemaal voor nieuws bij komt. Maar het toffe is dat ik wel een beetje van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken. En hier op de Hogeschool Vives voor de opleiding Event Management vakken mag geven. Zoals Leisure Management en Service Management. Waar ik studenten mag vertellen over de wereld van pretparken, pretparkland, achtbanen, de geschiedenis ervan. En alles wat er nodig is om zo'n dagje pretpark goed te organiseren. Dus dankzij dat excuus kan ik er nog altijd mee bezig zijn. En ze weten ook allemaal hier op de Hogeschool. Van als er iemand naar een pretpark stage gaat lopen, dan moet Erwin maar de stagebegeleider worden. Dan sturen ze mij. Dus ik mag ook voor mijn beroep af en toe naar die pretparken gaan. Op dat moment, je houdt je professioneel natuurlijk. Hè. Je hebt wel zin om die achtbaan uit te proberen, maar dat doe je dan niet. Dan ga je echt op stagebezoek. Maar dan, terwijl je daar zit te praten in een of ander kantoortje over hoe goed de stagiair bezig is, want de meeste van onze studenten doen het heel goed, hoor je dat die geluiden van buiten, dat vrolijk geschreeuw van die kinderen, dan zie je soms die achtbanen passeren en denk je van, goh, mocht ik toch straks een half uurtje over hebben, wil ik wel eens dat park in glip. Maar het is eigenlijk nog nooit gebeurd, eerlijk gezegd. Van jongs af aan ben ik altijd ontzettend gefascineerd geweest in verhalen. Ik ben ook literatuur gaan studeren op latere leeftijd. En die verhalenwereld zorgt er wel voor dat ik eigenlijk altijd wel vooral geïnteresseerd ben geweest in die pretparken, die themaparken, die echt themapark zou noemen, waar verhalen en werelden boven puur het fysieke staan. Dus met andere woorden, dingen als Disney, dingen als Fantasieland, Europa Park en bij ons de Efteling.
1: Dit huis, dit vervloekte huis, het is een hel gelijk.
0: En steeds meer ook bij ons in gewone parken, ook in Bellewaerde, Plopsaland, Bobbejaanland, zie je dat soort themagebieden ontstaan. Maar ik denk dat pretparken waar thema en verhalen, storytelling een belangrijke rol spelen, altijd mijn favorieten zijn geweest. Ik weet dat sommige collega's altijd zeggen van, Erwin, dat zijn toch kunstmatige werelden? Dat is toch kunstmatig geschapen? Dat is toch niet echt? Ga snel naar de natuur gaan wandelen. Maar ik zeg dan altijd van, ja, maar zo weinig in onze maatschappij is echt. De Mona Lisa is ook geen echte vrouw. Het is een schilderij van een vrouw. We leven in een kunstmatige wereld. Onze hele cultuur, elk toneelstuk, elke film is uiteindelijk heel erg kunstmatig, heel erg artificieel. En daar heb je heel veel verschillende vooruitwendigingen van. En voor mij is een pretpark niet het enige. Ik ga heel graag naar musea. Ik kan ontzettend genieten van kunst. Ik ga heel graag naar theater. Ik kijk heel graag films. Ik lees heel veel boeken. Maar ergens hoort daar ook die wereld van de pretparken bij, omdat dat een heel mooi driedimensioneel verlengstuk is. Ik ben iemand die eigenlijk van nature uit heel slecht is in wachten. Ik haat wachten. Ik erger mij heel snel aan wachten als ik bij de bakker of in de supermarkt lang in de rij moet staan en vooral het gevoel heb dat het sneller zou vooruit kunnen gaan dan het vooruit gaat. Ik ben een hele slechte, ongedurige, zenuwachtige persoon die zich heel snel gaat ergeren aan lange wachtrijden. Dus in principe is die hobby niks voor mij, want je gaat er juist naartoe om lang in de rij te gaan staan. Maar er zijn gelukkig wel methodes, er zijn gelukkig wel tips die je kunt gebruiken als je een park een beetje kent, om bij wijze van spreken die drukte te vermijden. En dan
2: verklap ze, kom.
0: Het heeft met heel veel dingen te maken. Bijvoorbeeld, soms is het zo dat parken op bepaalde plekken shows hebben. En als

0: shows net gedaan zijn, verlaten in één keer 400, 500, 600 mensen tegelijkertijd dat theater. En wat je dan ziet, onmiddellijk daarna stijgen de wachtrijen enorm in de attracties in de buurt van die shows. Dus het eerste wat je eigenlijk wil doen, als je naar een park gaat waar je nog nooit bent geweest, is eigenlijk niet zozeer kijken naar de attracties, maar kijken van, wat voor shows zijn er allemaal? En wat voor attracties bevinden zich in de buurt van dit theater? Want dan weet je eigenlijk op welke momenten je niet naar die attracties moet gaan.
1: Er is een probleem, Erwin. Mensen zien dat niet, hè. Jij bent een grote, lange man, net als ik. Jij kan daar niet in die attracties.
0: Er is werkelijk geen enkele attractie in de wereld waar ik niet in kan. Althans, grote attracties, vooral duidelijkheid. Er zijn wel een aantal kinderattracties in Plopsaland of zo, waar ik niet in zou mogen, waar ik ook geen plannen voor heb om dat te doen. Maar vooral duidelijkheid, mijn gestalte laat mij in elk geval nog altijd toe. Het is vooral de hele brede, wat dikkere mensen die soms niet passen in attracties. Maar mijn gestalte laat mij in elk geval nog toe in elke achtbaan te stappen. Ik moet wel zeggen, ik ben 1,92 meter, dat is lang. En dat is soms vervelend, want heel veel van die achtbanen zijn behoorlijk krap. En dan zit je soms wel eens met je knieën zo tegen zo'n stoeltje of zo.
1: Ik kan erover meespreken.
0: Ja, dat is niet altijd het meest fijne, maar vooral ik ben wel liefhebber genoeg, ik ben wel fan genoeg als er een nieuwe spectaculaire achtbaan uit is. En ook al weet ik dat die maar heel krap behuisd is, dan ga ik er toch wel in, hoor. Ik wil die echt wel gedaan hebben, hè.
1: Hoe goed is jouw maag?
0: Al bij al is die al heel erg goed geoefend natuurlijk, met vele, vele jaren ritjes aan allerlei pretparken. Wat ik wel merk is met het ouder worden dat ik minder makkelijk om kan gaan met dingen die heel snel om hun as draaien, zoals koffiekopjes en dat soort dingen meer. Achtbanen en hoogtes en snelle bochten en loopings, et cetera, dat is eigenlijk geen probleem voor mij. Maar dingen die heel snel ronddraaien, daar merk ik dat ik met het ouder worden toch het lastige mee begin te krijgen. Maar goed, wat dat betreft betekent ook voor een beetje opletten dat je niet te veel eet in een pretpark natuurlijk, hè. Misschien zou je kunnen zeggen dat het kind in mij is dat op zich niet meer losgelaten wordt. Maar ik denk dat het groter is. Ik bedoel, Huizinga schreef ooit in Homo Ludens, een boek over de speelse mens, dat kind dat in ons zit en dat wil spelen eigenlijk altijd zal willen blijven spelen, maar in het ouder worden op zoek gaat naar andere manieren om te spelen. En die spelletjes kunnen zijn voetballen, een voetbalmatch. Dat kan zijn gezelschapsspelletjes spelen. Dat kan zijn spelen op de beurs met aandelen. En die spanning die mensen krijgen is net zo spannend als die spelletjes die je vroeger had op het speelplein. En misschien heb ik dat wel met pretparken. En het toffe van zo'n pretpark is wat Huizinga ook zo noemt een magische cirkel. Hè. Dus een magische cirkel volgens Huizinga. Dat is het concept dat als je een spelletje gaat spelen, dat je bepaalde regels met elkaar gaat afspreken. Die zijn anders dan in de werkelijkheid. Maar voor dat uurtje of dat anderhalf uurtje dat die sport of dat spel duurt, houdt iedereen zich aan die nieuwe extra regels. Wel, eigenlijk is een pretpark een bijna architecturale vorm van zo'n magische cirkel. En kun je daar echt binnenstappen en in drie dimensies eigenlijk als het ware een dag lang spelen op al die attracties en al die achtbanen.
2: Erwin Taats is pretparkliefhebber. En de reportage die was van Wart Bogaert.
3: Radio 1.
2: En dit is Cella Sue, samen met de Galants, vanochtend nog maar aangekondigd dat zij een Radio 1-sessie zullen hosten op 18 november in Antwerpen.

0: Selassou en de Galants geven dus een Radio 1-sessie op 18 november in de Arenberg in Antwerpen. Zullen daar zeker bij zijn, Helena Casella en Adja. Als je daar zelf ook zou willen bij zijn, dan vind je info en tickets via Radio 1 op VRT Max.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over pretparken vandaag. En er zijn er eigenlijk veel. Misschien meer dan je zou denken. Alleen al in Europa zijn er meer dan 1000. In Noord-Amerika en Azië nog eens vele duizenden grotere en kleinere pretparken. Kermisachtige vaste locaties, familieparken. Het allergrootste pretpark ter wereld, qua oppervlakte dan toch zeker, is Walt Disney World Resort in Orlando in de Verenigde Staten. Dik 10.000 hectare groot, ontvangt elk jaar zo'n 50 miljoen bezoekers, bevat onder meer 4 verschillende themaparken, 2 waterparken, 4 golfterreinen, een sportcomplex, dan nog eens verschillende shop- en eetcomplexen, 31 hotels en een kampeerterrein. Maar goed, is dat dan ook het beste? Wat maakt eigenlijk een pretpark goed? Dat weet Wim Strijbels. Een zeer goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Pretparkwetenschapper aan de Breda University of Applied Sciences en een van de 2 pretparkprofs van de wetenschappelijke pretparkpodcast voor pretparkliefhebbers. Dat is al een pretpark op zich, die titel.
3: Aan zich wel, ja.
0: Om te beginnen, wat moet een pretpark volgens u aanbieden? Wat is de ideale mix van belevenissen die een pretpark aanbiedt?
3: Nou, het is goed dat je dat vraagt. Ik denk dat de mix een van de belangrijkste zaken is die een pretpark kunnen maken of breken. We hebben het vooralsnog alleen over achtbanen gehad en over de spanning die daarbij komt kijken. Mm-hmm. Maar juist ook de rustige attracties. Attracties voor kleine kinderen die nog niet in de achtbanen mogen. Het is juist die mix die heel erg belangrijk is om een goed aanbod te maken als attractiepark zijnde.
0: Zodat de hele familie iets te beleven heeft wanneer ze daar naartoe gaan.
3: Ja, absoluut. Dat de ene persoon in je gezelschap die niet in achtbaan gaat, niet de hele dag bij de uitgang hoeft te zitten met de rugzakken.
0: Ja, exact. Ik kreeg zo'n reactie van luisteraar Filip. Die vroeg om tips. Hij houdt zelf helemaal niet van rollercoaster, maar hij wil wel graag mee kunnen genieten op zo'n pretpark. Dat toont aan dat er inderdaad een variëteit aan belevenissen nodig is.
3: Ja, absoluut, absoluut. En je ziet dat ook steeds meer. De parken die zich echt alleen op achtbanen focussen, die tijd hebben we inmiddels wel achter ons gelaten.
0: Ja, en alleen achtbanen, dat zou niet werken?
3: Nee, ik denk het niet. Het gaat juist om die mix dat als je een bepaalde groep mensen trekt, dat er voor elke wat wils is. Attractieparken werken met name zo goed omdat je samen met anderen een vrij intense beleving kunt hebben. En als er dan één iemand is die continu buiten de boot valt, dan maakt dat geen prettige beleving voor die persoon. En dus ook niet voor de hele groep die het bezoek brengt.
0: Ja, dus een goede mix is heel erg belangrijk. Wat moet een pretpark nog hebben naast een goede attractiemix?
3: Een andere factor, dat is eigenlijk een beetje een saaie, maar dat is wel de basis. Dus attractieparken, we zien dat die het vooral goed doen als de basiszaken op orde zijn. Zoals hygiëne, veiligheid, wachtrijden die niet te lang zijn, vriendelijk personeel. En vreemd genoeg, in al het onderzoek dat je ziet dat in de wetenschappelijke literatuur beschikbaar is, is dat de factor die het sterkst gescoord. De andere factor die denk ik van belang is en dat raakt een beetje aan wat Erwin Taats net zei, dat zijn de verhalen, de thematiek in zo'n attractiepark. Als je ziet welke parken goed werken, dan hebben die vaak thema's die een hele grote doelgroep aan kunnen spreken. Of dat nou sprookjes zijn of fantasiewerelden of andere culturen. En wat je vandaag de dag steeds meer ziet is dat die parken zich vooral beroepen op mediawerelden. Dus attractieparken die volledig rond Harry Potter draaien. Attractieparken met themagebieden rondom Marvel, zoals in Disney bijvoorbeeld. How to Train Your Dragon. En natuurlijk ook in België Studio 100 met haar Plopsaland.
0: Ja, een themapark is dan de betere keuze mocht je zelf vandaag een pretpark willen beginnen.
3: Ja, absoluut. Eigenlijk vooral omdat er nog een attractie is die de standaard attractieparken niet hebben. En dat is de omgeving, de aankleding. En het is vaak een hele prettige plek om te zijn. Zelfs alleen al als je niet in een attractie gaat, is het gewoon een hele fijne plek om te zitten. Op een terrasje te zitten, mensen te kijken, wat heel veel mensen ook graag doen. En dat is eigenlijk wat zo'n themapark net iets meer maakt dan een standaard kermis of een attractiepark.
0: Ja, het lijkt dat de standaard is, maar dat was dan vroeger niet het geval. Niet elk pretpark was ook een themapark.
3: Nee, dat klopt. Je ziet eigenlijk een hele oude traditie. Natuurlijk de kermissen en de foren die komen al vanuit de middeleeuwen. Maar wat je met name ook ziet is dat in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk heel veel pieren opkwamen. Met echt, dat noemden ze dan amusement parks. En dat zijn echt de parken waarin het vooral gaat om de hoogste achtbaan, de spannendste achtbaan. Eigenlijk omdat dat allemaal losse aanbieders waren die elkaar probeerden te overtroeven om in die attractie te stappen. En dat is iets wat je 100 jaar geleden nog zag, maar wat je eigenlijk steeds minder begint te zien.
0: Maar dus bijvoorbeeld zo'n Harry Potter thema lanceren, dat levert op voor die pretparken. Merken ze dat in de cijfers?
3: Dat merken ze absoluut. Het eerste themadeel van Harry Potter, dat is verschenen in 2009-2010. Dat was ook in Orlando bij de concurrent van Disney, bij Universal Studios. Voordat dat gebied opende had je zo'n 4,5 miljoen bezoekers. Nadat dat gebied geopend is, is daar echt 1,5 miljoen bezoekers bijgekomen in 1 jaar tijd. En dat is echt ongekend.
0: Dat is gigantisch.
3: Ja, absoluut. Ik weet nog wel de berichtgeving van de dag zelf, dat er echt een wachtrij stond van 9 uur lang. Dus het was populair.
0: Ja, het levert niet alleen meer bezoekers op. Ik neem ook aan meer merchandise die verkocht wordt. Want je wil dan een toverstaf hebben natuurlijk.
3: Je wil zeker een toverstaf hebben en zeker Universal speelt daar nog extra op in. Omdat je met de toverstaf die je daar kunt kopen ook allerlei special effects kunt activeren in dat themagebied. Zodat je echt als het ware een student aan Zwijnstein kunt voelen. Die toverstokken zijn niet goedkoop. Die kosten echt tussen de $50 en $100 per stuk. En die werken ook alleen maar in Universal. Dus je ziet inderdaad daar mensen met toverstokjes lopen. Maar zelfs met volledige gewaden, zodat ze zich kunnen kleden als een student aan Zwijnstein. En het is die merchandise die Universal geen windeieren legt, dat klopt.
0: Ja, dat is geniaal eigenlijk, want dat versterkt dan weer de beleving voor mensen die daar komen om tussen de gewaden rond te lopen. Heel goed gezien, ja. Er is wel wat ongemak dat gepaard gaat met het bezoeken van een pretpark. U haalde al de wachtrijen aan. Als je pech hebt, sta je op zo'n dag die al duur is soms uren te wachten. Het houdt mensen wel niet tegen, hè, de wachtrijen.
3: Nee, dat klopt. Blijkbaar is het toch iets wat mensen er graag voor over hebben. Tegelijkertijd heb je ook een hele grote groep mensen die om die reden een pretpark liever links laat liggen. Omdat het argument dat je toch vaak hoort waarom mensen niet naar attractieparken gaan, toch de lange wachtrijen zijn, het uur wachten voor wellicht 2 minuten plezier, dat soort zaken. Dus dat is echt wel een probleem waar parken ook flink mee aan het worstelen zijn.
0: Ja, hoe gaan ze daarmee aan de slag vandaag de dag?
3: Je hebt eigenlijk 2 verschillende tactieken. De eerste tactiek is om het wachten te verzachten. Dus niet zozeer iets aan de lengte van het wachten te doen, maar aan de perceptie van het lengte van het wachten. En dat kan zijn door de omgeving mooier te maken, door niet meer de veestallen te hebben waarbij je zigzaggend langs elkaar loopt, maar echt mooie omgevingen te hebben. Daar entertainment acts bij aan te bieden, vol te stoppen met special effects, zodat het wachten allemaal wat meer draaglijker voelt. De tweede tactiek is dat er steeds meer applicaties zijn. Je zag bijvoorbeeld, de Efteling heeft een paar jaar geleden daar een pilot mee gedaan om mensen die de Efteling-app op hun telefoon geïnstalleerd hadden berichtjes te sturen van, goh, elders in het park is het nu niet zo druk. Wellicht kun je beter daar naartoe gaan als je niet te lang wil wachten. Daarnaast is het ook zo dat, wat Erwin Taats net zei, dat fans weten waar je het beste naartoe kunt gaan. En je hebt zelfs hele partijen die zijn opgericht door fans die echt losse appjes bouwen van de attractieparken zelf, die eigenlijk de ideale route voor een dagje pretpark construeren. En dat doen ze op basis van wachtrijdata uit het verleden, fans die zelf meehelpen om data te verzamelen, zodat je eigenlijk alsnog een ideale dag pretpark kunt doen zonder al te lang in de wachtrij te staan. Wow. En daarnaast is het natuurlijk zo dat je verschillende dagen hebt. Als je niet graag wacht, ga dan vooral niet op feestdagen, niet in de weekenden, maar kies gewoon een dag door de week. Bijvoorbeeld de Efteling is tegenwoordig 365 dagen per jaar open. Dat zijn ook genoeg dagen waarop het echt wel heel rustig is.
0: Ja, dat is inderdaad de ultieme tip natuurlijk. Hè. Ze zijn duur, absoluut. Het eten is er duur, alles wat je erbij gaat kopen is duur. Toch hebben veel mensen die centen ervoor over. Wat is het dat mensen daar vinden in een pretpark dat het al dat geld waard maakt?
3: Attractieparken zelf zeggen altijd, wij zijn niet duur, we kosten wel veel geld. En ik denk dat als je dat gaat vergelijken met andere vrijtijdsproducten, mensen hebben nou eenmaal wat geld over voor wat goede beleving, goede producten. Mensen zijn ook makkelijk bereid om €100 voor een ticket voor een musical neer te leggen. Dus het is zo dat de meeste hoogwaardige vrijtijdsproducten kosten nu eenmaal veel geld en mensen hebben dat er graag voor over, op het moment dat de beleving ook voldoet aan die verwachtingen. En dat is bij de meeste pretparken is dat ook zo.
0: Ja, oké, ze zijn niet te duur. Maar wat zijn zo de motivaties om een pretpark te gaan bezoeken? Plezier maken natuurlijk. Maar zijn er nog dingen die bezoekers aangeven, dit wil ik daar gaan doen?
3: Ja, nou, het is goed om te beseffen dat attractieparken in brede zin een vrije tijdsproduct zijn. Dus mensen gaan naar dat soort plekken om even aan de waan van alle dag te ontsnappen. En als je naar onderzoek kijkt, is dat ook de hoogst scorende reden waarom mensen naar attractieparken gaan. Dus even de beslommeringen van alle dag achter zich te laten en even echt met het hier en nu bezig te zijn. De pretparken bieden daar ook perfecte gelegenheden voor, omdat ze hun belevingen zo sterk regisseren. Ze weten precies waar moet ik wat stoppen om de juiste emotie op te wekken. Waar moet ik juist niet doen om de negatieve emoties achter te laten. En het is eigenlijk dat spel van een sterk geregisseerde beleving aanbieden, waar mensen sterke emoties kunnen ervaren, in combinatie met mensen die ze heel erg waarderen, dat is wat een attractiepark zo goed maakt. En je ziet dat eigenlijk ook in onderzoek. We hebben emoties ook gemeten bij verschillende pretparkbezoeken. Zowel lange tijd voor een bezoek, tijdens een bezoek en lange tijd na hun bezoek. En je ziet dat die emoties echt tijdens het parkbezoek echt het sterkste zijn. Interessant genoeg zie je dat als mensen een attractiepark verlaten, dat je dan een dipje ziet in positieve emoties. En dat is eigenlijk een fenomeen dat je ook bij vakanties ziet. Dat als mensen op vakantie gaan, ze na hun terugkomst een tijdje minder positieve emoties ervaren. En Disney-fans noemen dat dan altijd de Disney blues. Dat je toch het idee hebt, we moeten weer terug naar de waan van alle dag. Ik kan niet meer terug het park in. Maar wat nog interessanter is eigenlijk, is dat de sociale verbondenheid met wie je dat attractiepark bezocht, dat die veel hoger is na het bezoek aan een attractiepark dan voor een attractiepark. Dus attractieparken werken eigenlijk ook heel goed als een relatieversterker.
0: Hola. Ah, ik heb er ooit van gehoord dat het een soort, hoe heet het nu weer, Bonnie and Clyde effect is. Als je samen bijvoorbeeld in een rollercoaster gaat, omdat dat zo spannend is, dat je nadien verliefder zou kunnen zijn.
3: Ja, het klopt. Dat wordt verklaard met de zogenaamde excitation transfer theory. Een moeilijk woord, maar dat wil eigenlijk zeggen dat je de spanning die je voelt bij een achtbaan, dat je die eigenlijk gaat koppelen aan de date met wie je in die achtbaan zat, waardoor de date eigenlijk misschien nog wel wat leuker voelde dan dat ze geweest zou zijn als je niet in de achtbaan gezeten zou hebben. Dus date tip, als je graag een goede relatie wil, ga in de achtbaan zitten.
0: Ja, ja, blijkbaar. En als je wat meer verbondenheid zoekt in de familie, kan dat ook een goede tip zijn. Ja.
3: Ja, absoluut.
0: Onze aanleiding vandaag om het over pretparken en attracties te hebben is die ene attractie in Six Flags, in Californië die gesloten wordt. Omdat er hersenletsels zouden zijn vastgesteld bij mensen die erop zaten, eventueel 2 overlijden zelfs. Hoe kijkt u naar die hele situatie? Is dit een smet voor altijd nu op dat pretpark?
3: Ik denk het wel. En laten we vooropstellen, dit zijn echt verschrikkelijke verhalen. Ik denk dat je niemand gunt die een dagje de deur uitgaat voor plezier om thuis te komen met hersenletsel. Ik denk dat het wel goed is om te benadrukken, net zoals uw collega Lotte de Kaluwe straks al zei, dat dit echt heel weinig voorkomt. Wat er bij X2 precies gebeurd is, kan ik zelf niet beoordelen. En volgens mij lopen daar op dit moment ook nog onderzoeken naar. En dat is goed. En dat is ook hoe ik de attractieindustrie ken. Op het moment dat er een incident gebeurt, dat serieus wordt genomen, dat industriebreed met elkaar wordt besproken. Ik weet ook dat de attractiesector elk jaar en eigenlijk al 10, 15 jaar op rij externe onderzoeksbureaus inhuurt om het aantal incidenten te onderzoeken en te rapporteren. En als je daarna kijkt, dan zie je dat er gemiddeld op 1 miljoen bezoeken echt maar een handjevol incidenten gebeuren per jaar. En dat dat een trend is die de laatste jaren ook steeds verder daalt. Het is een beetje vervelend om die statistiek tegenover die vrij heftige incidenten te zetten. Omdat dat zijn ernstige incidenten. Die moeten ook serieus genomen worden. Dus ik vind het goed dat daar nu veel onderzoek naar gedaan wordt. Maar aan de andere kant is het wel zo, het komt steeds minder vaak voor. En als het al voorkomt, dan is het echt een fractie op 1 miljoen bezoeken.
0: Ja, zouden ze het in hun bezoekerscijfers gaan voelen, denkt u?
3: Magic Mountain wellicht wel. Ik denk andere parken niet zo.
0: Nee. Wat is want u bent natuurlijk pretparkwetenschapper. Ik neem aan dat u al vele pretparken bezocht heeft.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, wat is uw favoriete pretpark?
3: Mijn favoriete pretpark is een van de 4 parken in het Walt Disney World Resort in Epcot. Of in Orlando, dat is het park Epcot. Mm-hmm. En de reden daarvoor is dat eigenlijk een vrij volwassen attractiepark is. Je ziet toch dat de meeste attractieparken richten zich vooral op kinderen. En dat de kinderen het naar de zin hebben. Nou heb ik zelf geen kinderen, dus als ik naar Epcot ga, dan heerst daar een sfeer. Een collega van me die heeft dat wel eens vergeleken met de sfeer die op de Gentse feesten hangt. Die hangt daar eigenlijk permanent. Ola. Met name als daar de avond gaat vallen, de toortsen worden aangelicht, het hele park zich klaar gaat maken voor de grote vuurwerkshow midden op het meer in het park. Ja, dat is een sfeer. Als ik met een vingerknip daar zou zijn, dan zou ik het nu doen.
0: Oh, klinkt fantastisch. Dus wanneer luisteraar Filip inderdaad tips vraagt naar pretparken die misschien meer aanbieden dan alleen sensatie voor kinderen en adrenaline junkies, dan is dat deel van Disney World de aanrader.
3: Absoluut, absoluut.
0: Heel erg interessant. Dank je wel voor uw tijd, moeite en expertise. Pretparkwetenschapper Wim Strijbos.
3: Graag gedaan.

0: Isolde Lazoen ontdekte plots dit weekend dat Eva Longoria haar muziek kent en mee postte op Instagram. Echo en toi hoorde je haar jongste single, is dat?
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: We hebben het vandaag over pretparken. En wat een rollercoaster is het al geweest. We spraken met een heuse pretparkprof. We zijn op pad geweest met een fervente pretparkfanaat. We bezochten een koppel achtbaanarchitecten. Want dat is dus ook een job, hè? Pretparkattracties ontwerpen voor pretparkfreaks. Maar waar komt het pretpark eigenlijk vandaan? Dat vraag ik aan de pretvogel van de redactie. Dat is Vincent Milo.
3: Ik kan niet beloven dat ik evenveel alliteraties opzak, beste Sophie. Maar ik heb inderdaad de herkomst van het pretpark is uitgezocht. En iedereen denkt bij pretparken natuurlijk aan de moderne themaparken van vandaag. Hè, met hoogtechnologische attracties en wilde achtbanen. Maar ze zijn veel ouder dan je zou denken.
0: Ah ja?
3: Parken waar mensen naar toegingen om zich te amuseren, zich te laten verrassen en entertainen, die gaan al terug tot de middeleeuwen.
0: Ah, zo ver in
3: de geschiedenis. Ja, ze bestaan al van de 15e, 16e eeuw in allerlei vormen en gedaantes trouwens. Een van de vroegste voorlopers van de pretparken van vandaag, dat zijn de zogenaamde pleziertuinen of vermaaktuinen.
0: Ah, dat klinkt nu al alsof we er willen zijn.
3: Jawel, het zijn ook letterlijk tuinen waar je doorheen kan struinen, onderwijl genietend van de fraai verzorgde bloemen en planten. Maar waar ook al de eerste primitieve attracties te bezoeken vallen. Zoals daar zijn doolhoven.
0: Mm.
3: Een van de bekendste is het Oude Doolhof in Amsterdam. Dat opent de deuren, hou je vast, in 1625 al.
0: Wow.
3: Aan de Prinsengracht in Amsterdam. En het is letterlijk een doolhof met een omheining er rond, zodat er dus inkom kan gevraagd worden om het te bezoeken. En de attractie is dan dus dat doolhof waar de middeleeuwers maar wat graag in verdwalen. Want in de kleine nissen en inhammen liggen allerlei verrassingen op hen te wachten.
0: Dat is tof.
3: Zoals zogenaamde bedriegertjes.
0: Henk, wat is dat?
3: Dat zijn een soort fonteintjes die onder het gras of de plavuizen verborgen liggen en die dus plots bij niets vermoedende bezoekers een waterstraaltje onder de rok naar boven spuiten.
0: Dekselse bedriegertjes.
3: Echt. Het is niet bepaald de Dalton Terror of de vermaledijde X2 daar in Six Flags California, maar voor de middeleeuwen was dat al meer dan spannend genoeg.
0: Ja, tuurlijk. Ik zou toch ook eens gillen mocht er plots water van alle kanten komen aanspuiten.
3: Ja, dat zal wel zijn. Maar mensen die kunnen zich in die pleziertuinen of vermaaktuinen ook vergapen aan andere attracties. Zo opent in zo'n pleziertuin eind 17e eeuw het allereerste planetarium.
0: Mm-hmm.
3: Maar bezoekers worden er ook getrakteerd op allerlei opvoeringen van bijvoorbeeld recente historische gebeurtenissen. Zoals het schrikbewind van Alva. Dat wordt dan als het ware geëvolueerd voor de bezoekers van die pleziertuin. Of de moord op Willem de Zwijger. Het mythische gevecht tussen David en Goliath is ook zoiets dat tot vermaak van de bezoekers wordt uitgebeeld met gigantische, bewegende beelden. Nog een voorbeeld dat ik kon terugvinden is een soort interactieve opvoering van de komische klucht De Zeven Wijven die vechten om een mansbroek. En centraal in dat stuk staat dan een gigantisch bewegend ossenhoofd dat wordt aangestuurd door een vernuftig systeem van waterkracht en blaasbalgen, zodat het niet alleen beweegt, die ossenkop, maar ook een angstaanjagend geluid maakt.
0: Amai, zalig.
3: Ja. En net zoals je in de pretparken van vandaag, hè, cafeetjes en frituren hebt, zo heb je in die vermaak- en pleziertuinen ook herbergen waar je kan uitblazen bij een kroeswijn.
0: Natuurlijk, ja.
3: Die vermaaktuinen zijn in de 17e, 18e eeuw eigenlijk, ja, dat spreekt voor zich, vooral weggelegd voor de adel en de rijkere bovenklasse. Maar gaandeweg mikken ze toch op een wat breder publiek. Hè. Ze zetten er dan dieren bij om naar te kijken. De pleziertuinen worden dus ook een soort dierentuinen. Er worden speeltoestellen geïnstalleerd, zoals schommels en glijbanen. En meer wordt zo'n pleziertuin dus een typisch uitje voor het hele gezin.
0: Mm.
3: Het welkomstbord boven de ingang van de Doolhof in Amsterdam, waar ik het daarnet al over had, die vat het heel goed samen eigenlijk. Want dat welkomstbord dat luidt: blijf voor de poort niet staan, treed binnen, lieve jeugd. De Doolhof, thans vernieuwd, biedt u de schoonste vreugd. fontein en orgelspel, vertoningen van het leven. Dit alles zal u veel blijdschap geven.
0: Oh.
3: Bij ons in Vlaanderen liggen de wortels van de pretparken eerder bij de jaarmarkten die hier in de middeleeuwen georganiseerd worden. Elk dorp, elke stad heeft zijn voor- of zijn kermis. En die kermis die ontstaat niet als het wereldse vertier waar we het nu mee associëren. Nee, dat is een katholieke uitvinding. Dat kwam historica Emma Dane hier ooit vertellen. Sophie, dat herinner je ongetwijfeld nog.
0: Dat is waar.
3: Emma Dane, die aan de KU Leuven een paar jaar geleden een doctoraat schreef over de opkomst van kermissen en foren.
4: Wat men in het ancien regime kermissen noemde, dat waren eigenlijk de kerkmessen, dus kerkwijdingsfeesten. Dat waren katholieke feestdagen eigenlijk, waarop dat men de wijding van de parochiekerk herdacht. Dus daar komt eigenlijk het woord kermis vandaan.
3: De kermis is dus een verbastering van kerkmis en is in de 16e eeuw dus echt nog een katholiek feest.
4: Wat gebeurde er eigenlijk op zo'n echte kermis? Dat begon met een misdienst om eigenlijk de verjaardag van de parochie te vieren. En daarna was er een preek, maar ook een processie. Bijvoorbeeld de heilig bloedprocessie.
3: Denk daar maar eens aan de volgende keer dat je prijzen staat te schieten aan het schietkraam of eentje staat te vangen met je kleine koter. 400 jaar geleden werd dat dus nog begeleid door een preek van meneer Pastoor.
0: Echt, hè? Het is er wel op vooruit gegaan, ja, het
3: dat
0: plezier.
3: Wel, ja. Al zijn de attracties op die vroegste kerkmissen of kermissen ook wel bepaald spectaculair, hoor.
4: We weten bijvoorbeeld vanaf de 16e eeuw al dat daar paarden waren die door een hoepel konden springen. Aapjes die soms werden ingevoerd vanuit de kolonies, de Britse en Nederlandse kolonies. Maar ook vooruit mensen die ten toon werden gesteld. Siamese tweelingen, dat waren dan vaak ouders of familieleden die op die manier geld proberen te verdienen. En zo gingen rondreizen. Ja,
3: ook freakshows maken delen uit van die vroege kermissen. Maar ja, samen met de technologische vooruitgang doen ook al maar meer speeltuigen en attracties hun intrede.
4: Dat is eigenlijk voornamelijk de 19e eeuw. Dus echt wel met de opkomst van mechanische, ja, bijvoorbeeld ook automaten, zo die soort van robots, die attracties, dat is iets van de 19e eeuw.
3: Ja, het is dus uit die traditie van vermaaktuinen, dierentuinen en kermissen dat het pretpark geboren wordt.
0: Tof.
3: En het oudste pretpark van Europa, dat ligt in Denemarken.
0: Aha.
3: Vlakbij Kopenhagen. Het heet Dierenhafsbakken, of kortweg Bakken. En het ontstaat wanneer in 1583, daar een natuurlijke waterbron wordt ontdekt. Op een heuvel is dat, even buiten Kopenhagen. Die waterbron die wordt in de 16e eeuw al snel een trekpleister voor de inwoners van Kopenhagen die de slechte waterkwaliteit in de stad beu zijn en dus het propere water van die bron komen opzoeken, vooral in de lente.
0: Mm-hmm.
3: En het begint dus eigenlijk een beetje daar als een soort van kuuroord, zou je kunnen zeggen. En ja, een paar ondernemende Denen, die beginnen daar dan uiteraard op in te spelen. Die beginnen daar dan in de lente telkens een tentje of een kraampje neer te poten, hapjes en drankjes te verkopen. En in 1669 beslist koning Frederik III om op die plek ook dieren tentoon te stellen. Alweer, die dieren die worden geïntroduceerd op plaatsen waar mensen naartoe gaan om zich dus te verpozen of geëntertained te voelen. Dierenhalfsbakken betekent ook letterlijk dierentuinheuvel.
0: Ah, vandaar.
3: Latere koningen die breiden dat park later al maar verder uit. Er komen meer en meer attracties bij en eind 19e, begin 20e eeuw zelfs de eerste achtbanen.
0: Mm.
3: Bakken wordt dus het eerste echte pretpark zoals we dat vandaag kennen. En het bestaat nog altijd.
5: Der Nordsnakken, der shows på bakken. Nyd sommeren på bakken i verdens ældste forlystelsespark. Der Nordsnakken, der altid shows på bakken.
3: Bakken? Zo wordt het dus blijkbaar uitgesproken in het Deens. Bakken wordt nog altijd geafficheerd als het oudste pretpark ter wereld. Al meer dan 440 jaar oud.
0: Maar zo tof.
3: En je kunt dat nog altijd bezoeken. Je kunt er zelfs op de oudste achtbaan ooit kruipen. Een achtbaan die er al staat van 1930, dus bijna 100 jaar oud.
0: Nee, dank u.
3: Kijk, dat vind ik eerlijk gezegd gedurfder dan op die X2 daar in Californië kruipen eigenlijk.
0: Exact. Verheel, zou ik zeggen. Nooit van mijn leven.
3: Tak.
0: Maar een interessante geschiedenis. Dank je wel, Vincent Bilot.
1: Radio 1.

0: Kesa den Fatoumata Diawara featuring M. En daarvoor hoorde je Kings of Leon met My Whole World. We hadden het vandaag over de wereld van de pretparken. Mocht je wat gemist hebben, een van onze gesprekken of reportages, weet dat je alle fragmenten altijd kan terugvinden via Radio 1 op VRT Max.
1: De wereld van Sophie.
2: Je luisterde naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren. Straks om 10 uur volgt een nieuwe aflevering.
1: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00.